0: begint bij luisteren.
1: Het is 2:00. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Mattijn. In België leeft bijna 1 op de 7 kinderen in armoede. Dat blijkt uit een nieuw rapport van UNICEF. Dat is de kinderrechtenorganisatie van de VN. Het aantal kinderen in armoede is ook licht gestegen in vergelijking met 2023. Sommige kinderen lopen ook een groter risico om in armoede te belanden, zegt Christel de Vos van UNICEF.
2: Kinderen die extra risico lopen zijn bijvoorbeeld kinderen van alleenstaande ouders, kinderen uit huishoudens met een laag inkomen, kinderen jonger dan 3 jaar, kinderen met een handicap en onder andere kinderen met een migratieachtergrond. Dus deze kwetsbare context zorgt uiteraard voor doelgroepen die extra risico lopen.
1: Na de brand in een woontoren in Gent zal een deel van de bewoners nog niet terug naar huis kunnen. Zeker 8 appartementen zijn voorlopig onbewoonbaar, dat meldt burgemeester Matthias de Klerk. Het ging om een korte keukenbrand op de 7e verdieping van het gebouw en er was bijzonder veel rook, vertelt Bjorn Brion van de brandweer.
3: Bij aankomst hebben we direct een binnenaanval en een buitenaanval gestart. Een binnenaanval was via de trappenhal, een buitenaanval was via de ladderwagen. Er was veel rook in het gebouw ook, daardoor konden niet alle mensen geëvacueerd worden. Het was dus belangrijk dat de brandweer heel snel de brandhaard vond. Dat is gelukt ook in een appartement op de 7e verdieping, dat was in een keuken. 100 mensen zijn uiteindelijk geëvacueerd.
1: Bij de brand zijn 4 mensen licht gewond geraakt. In Nigeria in West-Afrika zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een luchtaanval van het Nigeriaanse leger op een lokale markt. Volgens mensenrechtenorganisatie Amnesty International zouden er zeker 100 doden gevallen zijn. De meeste slachtoffers zouden burgers zijn. Het leger beweert dat er een bijeenkomst van terroristen werd geviseerd. In Nigeria zijn verschillende jihadistische groeperingen actief, onder meer Boko Haram, maar ook IS. Vorige maand werden bij een gelijkaardige aanval van het leger op een markt ook al eens 10 burgers gedood. En de Nederlandse schrijver Bert Natter heeft de Libris Literatuurprijs gewonnen voor zijn roman Aan het einde van de oorlog. Natter beschrijft in zijn boek een dag in een Duits concentratiekamp met 10 personages, zowel gevangenen als bewakers.
4: De nazi's als monsters afschilderen, zoals vaak is gebeurd, en de mensen aan de andere kant als helden in 1 dimensie, dat heeft ons nooit echt dichterbij gebracht. En het gevaar in een concentratiekamp of in een autoritair regime zijn denk ik niet de sadisten, dat zijn eigenlijk meer de mensen zoals wij en zoals we hier allemaal samen zijn, die de verkeerde kant op worden gesleurd. En dat is een aspect dat in mijn boek zit.
1: De Libris Literatuurprijs is een van de grote boekenprijzen in het Nederlandse taalgebied. De winnaar krijgt €50.000. En dan nog het weer. Vannacht blijft het bewolkt met kans op enkele buien en temperaturen van 0 tot 8 graden. Na de ochtend eerst afwisselend zon en wolken en nog kans op een bui. Later overal bewolkt weer, maar wel droog en temperaturen tot 14 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.

0: Maxime stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Federale Verzekering. Altijd mee, pro en privé.
0: Radio 1, live.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 3:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Mattijn. In Groot-Brittannië wordt de druk op premier Keir Starmer om op te stappen nog opgevoerd. Volgens Britse media vragen bijna 70 parlementsleden van zijn Labour-partij om zijn vertrek. En ook een aantal van zijn eigen ministers eisen dat hij opstapt. Het zou onder meer gaan om de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Buitenlandse Zaken. De druk op Starmer om ontslag te nemen als premier en partijleider was na de lokale verkiezingen al sterk gestegen. Zijn Labour-partij verloor toen een enorm aantal zetels in de gemeenteraden. Gisteren hield de premier nog een toespraak waarin hij zei dat hij nog niet aan opstappen denkt. In Duitsland, vlakbij de Nederlandse grens, heeft de politie een klopjacht geopend op een gewapende man. Die zou de voorbije avond in het Duitse stadje Wassenberg een andere man doodgeschoten hebben en daarop gevlucht zijn. De politie heeft een grootschalige zoekactie georganiseerd en heeft daarbij ook een helikopter ingezet. In België leeft bijna 1 op de 7 kinderen in armoede. Dat blijkt uit een nieuw rapport van UNICEF. Dat is de kinderrechtenorganisatie van de VN. Het aantal kinderen in armoede is ook licht gestegen in vergelijking met 2023. Sommige kinderen lopen ook een groter risico om in armoede te belanden, zegt Christel de Vos van UNICEF.
2: Kinderen die extra risico lopen zijn bijvoorbeeld kinderen van alleenstaande ouders, kinderen uit huishoudens met een laag inkomen, kinderen jonger dan 3 jaar, kinderen met een handicap en onder andere kinderen met een migratieachtergrond. Dus deze kwetsbare context zorgt uiteraard voor doelgroepen die extra risico lopen.
1: En de Nederlandse schrijver Bert Natter heeft de Libris Literatuurprijs gewonnen voor zijn roman Aan het einde van de oorlog. Natter beschrijft in zijn boek een dag in een Duits concentratiekamp met tientallen personages, zowel gevangenen als bewakers.
3: De nazi's als monsters afschilderen, zoals vaak is gebeurd, en de mensen aan de andere kant als helden in 1 dimensie... dat heeft ons nooit echt dichterbij gebracht. En het gevaar in een concentratiekamp of in een autoritair regime zijn denk ik niet de sadisten. Dat zijn eigenlijk meer de mensen zoals wij en zoals we hier allemaal samen zijn, die de verkeerde kant op worden gesleurd. En dat is een aspect dat in mijn boek zit.
1: De Libris Literatuurprijs is een van de grote boekenprijzen in het Nederlandse taalgebied. De winnaar krijgt €50.000. En dan nog het weer. Vannacht blijft het bewolkt met kans op enkele buien en temperaturen van 0 tot 8 graden. Na de ochtend eerst afwisselend zon en wolken en nog kans op een bui. Later overal bewolkt weer, maar wel droog en temperaturen dan tot 14 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.

0: RT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren. Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De komende dag organiseren de vakbonden opnieuw een nationale betoging tegen het beleid van de federale regering. Het is al de 10e grote actiedag van de vakbonden en de 6e betoging sinds begin vorig jaar. De actie van vandaag is belangrijk volgens de vakbonden, want er wordt deze week in het parlement gestemd over enkele omstreden maatregelen van de regering. Zoals bijvoorbeeld de pensioenhervorming, zegt Anne Vermorgen van het ACV.
2: Vandaag staan we voor een cruciale beslissing over de pensioenhervorming. En daarom gaan we vandaag terug de straat op. We gaan onze sociale strijd nog niet opgeven. Want voor ons zijn goede pensioenen voor iedereen mogelijk en ook betaalbaar. Want ja, deze regering beweert de pensioenen te redden, maar ze bouwen ze eigenlijk verder af, hè, door de mensen langer en flexibeler te laten werken voor minder pensioen.
1: In België leeft bijna 1 op de 7 kinderen in armoede. Dat blijkt uit een nieuw rapport van UNICEF. Dat is de kinderrechtenorganisatie van de VN. Het aantal kinderen in armoede is ook licht gestegen in vergelijking met 2023. Sommige kinderen lopen ook een groter risico om in armoede te belanden, zegt Christel de Vos van UNICEF.
3: Kinderen die extra risico lopen zijn bijvoorbeeld kinderen van alleenstaande ouders, kinderen uit huishoudens met een laag inkomen, kinderen jonger dan 3 jaar, kinderen met een handicap en onder andere kinderen met een migratieachtergrond. Dus deze kwetsbare context zorgt uiteraard voor doelgroepen die extra risico lopen.
1: De Nederlandse schrijver Bert Natter heeft de Libris Literatuurprijs gewonnen voor zijn roman Aan het einde van de oorlog. Natter beschrijft in zijn boek een dag in een Duits concentratiekamp met tientallen personages, zowel gevangenen als bewakers.
4: De nazi's als monsters afschilderen, zoals vaak is gebeurd, en de mensen aan de andere kant als helden in 1 dimensie. Dat heeft ons nooit echt dichterbij gebracht. En het gevaar in een concentratiekamp of in een autoritair regime zijn denk ik niet de sadisten. Dat zijn eigenlijk meer de mensen zoals wij en zoals we hier allemaal samen zijn, die de verkeerde kant op worden gesleurd. En dat is een aspect dat in mijn boek zit.
1: De Libris Literatuurprijs is een van de grote boekenprijzen in het Nederlandse taalgebied. De winnaar krijgt 50.000 euro. Vanochtend is de Oekraïnse hoofdstad Kiev getroffen door een Russische droneaanval. Het is de eerste nieuwe aanval op Kiev sinds de start van het 3-daagse staakt het vuren vorige week. Dat bestand liep de voorbije nacht af. Het is voorlopig nog niet duidelijk of er schade is aangericht en of er slachtoffers gevallen zijn. En in Groot-Brittannië wordt de druk op premier Keir Starmer om op te stappen nog opgevoerd. Volgens Britse media vragen bijna 70 parlementsleden van zijn Labour-partijen om zijn vertrek. En ook een aantal van zijn eigen ministers eisen dat hij opstapt. Het zou onder meer gaan om de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Buitenlandse Zaken. De druk op Starmer om ontslag te nemen als premier en partijleider was na de lokale verkiezingen al sterk gestegen. Zijn Labour-partij verloor toen een enorm aantal zetels in de gemeenteraden. Gisteren hield de premier nog een toespraak waarin hij zei dat hij nog niet aan opstappen denkt. En dan nog het weer. Het blijft nog even bewolkt met kans op enkele buien en temperaturen van 0 tot 8 graden. Na de ochtend eerst afwisselend zon en wolken en nog kans op een bui. Later overal bewolkt weer, maar wel droog en temperaturen dan tot 14 graden. Meer op veertiennieuws.be.
0: Alles begint bij luisteren.
1: Radio 1.

0: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.
1: Radio 1 live.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 5:00, goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. De twee Belgen die in het USA in Edegem verblijven omdat ze mogelijk besmet zijn met het Hantavirus, zullen vandaag nog nieuwe testen moeten ondergaan. De eerste testen hebben geen uitsluitsel gegeven over of ze al dan niet besmet zijn. In een ziekenhuis in Nijmegen in Nederland moeten 12 medewerkers uit voorzorg 6 weken in quarantaine omdat ze een besmette patiënt volgens de gewone procedures hebben behandeld, terwijl dat met strengere procedures had gemoeten. Alle mensen zijn intussen van boord van het cruiseschip waar het Hantavirus uitbrak. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat er voorlopig 7 van de 150 opvarenden besmet zijn. 2 anderen zijn vermoedelijk besmet. 3 mensen zijn overleden aan het virus. Bij sportkledingfabrikant Nike in Ham en Laakdal in Limburg en Antwerpen is gisteravond een 24-urenstaking begonnen. Het bedrijf wil ruim 700 banen schrappen. Volgens de vakbonden zitten de onderhandelingen voor een sociaal plan vast. Nike wil te weinig geld vrijmaken, zegt Marieke van Gils van de Socialistische Vakbond.
2: We zijn er niet van overtuigd dat er geen geld is. Het is een kwestie van budgetten te willen voorzien. We denken dat eisenbundel die we op tafel hebben gelegd redelijk is, dat die realistisch is. Geld voor eindloopbaanmaatregelen, voor vrijwillig vertrekregeling, ook voor ontslagen als die er moeten zijn, maar vooral maatregelen die gedwongen ontslagen vermijden.
1: De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft zware kritiek op de Europese sancties voor gewelddadige Israëlische kolonisten. Hij heeft het over het moreel bankroet van de Europese Unie. Sommige kolonisten mogen Europa niet meer in en eventuele tegoeden worden geblokkeerd. Israël bezet de westelijke Jordaan-oever al sinds 1967. Kolonisten bouwen er steeds meer nederzettingen die door de Verenigde Naties als illegaal worden bestempeld. Ze breken ook Palestijnse dorpen af en er vallen geregeld doden. Vorig jaar nog 230 Palestijnen volgens de Verenigde Naties. De Nederlandse schrijver Bert Natter heeft de Libris Literatuurprijs gewonnen voor zijn roman Aan het einde van de oorlog. Natter beschrijft in zijn boek een dag in een Duits concentratiekamp met tientallen personages, zowel gevangenen als bewakers. Het boek is volgens de jury een weergaloze, ontroerende, maar ook confronterende roman. Natter bedankt een aantal mensen in zijn toespraak.
3: Allereerst natuurlijk de juryleden voor dit fantastische besluit. Mijn vrouw Hester Kuiper, want dit boek had ik nooit kunnen schrijven zonder haar trouw en vriendschap en liefde. En laten we wel wezen, haar salaris. Dank u wel.
1: De Libris Literatuurprijs is een van de grote boekenprijzen in het Nederlandse taalgebied. De winnaar krijgt 50.000 euro. Het weer. De dag begint met zon en wolken. In het oosten kan het regenen. Later meestal droog. Temperaturen tot 14 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Nu volgt een herhaling van Nieuwe Feiten van gisteren.
4: Radio 1.
0: Nieuwe Feiten.
4: Met Lieven van den Houten.
5: Hartelijk welkom. Het nieuws van de dag is die grondwetswijziging in Noord-Korea. Want de wereld is de voorbije maanden er niet veiliger op geworden, dat weten ze ook in Noord-Korea. En dus moeten er maatregelen worden genomen om het land beter te beschermen en dan zeker ook de grote leider, Kim Jong-un. Volgens Britse media is er nu besloten dat Noord-Korea automatisch kernwapens afvuurt wanneer Kim Jong-un gedood zou worden door buitenlandse militairen. Kernwapens afvuren is dus vanaf nu wettelijk verplicht wanneer de geweldige leider vermoord wordt. Ik zou zeggen, breng Donald Trump niet op ideeën.
4: Het is maandag 11 mei. En dit zijn de nieuwe feiten.
5: Cocaïne tegenwoordig wordt meer en meer per speedboot aangevoerd. Donald Trump gaat naar China, Michiel Vos blikt vooruit. Nele van den Broek die trekt een strijde tegen nodeloos getoeter. En Lia van Beckhoven gaat op café in het Britse parlement. Nieuwe feiten, goedemiddag.

0: Je kunt dus de 70s glitter uit dit nummer halen. En dan krijg je dit. Dan blijft dit erover. Staying Alive van de Scary Pockets. Cocaïne die komt tegenwoordig aan land per speedboot. Joris van der A, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Je bent misdaadjournalist bij De Morgen. Vrijdag stierven er twee Spaanse agenten op zee nadat die waren overvaren door een speedboot van drugscriminelen. Wat is daar gebeurd?
1: De twee Spaanse leden van de Guardia Civil die werkten vanuit het stadje Huelva. Die waren op patrouille, 150 kilometer uit de kust, dus eigenlijk een beetje voor de kust van Marokko. En die zijn daar geconfronteerd met een heel snelle speedboot. Dat zijn semi-opblaasbare boten met geweldig veel power van de motoren. Dus die hebben heel veel buitenboordmotoren. Sommige tot zes.
0: Zes motoren en half opblaasbaar. Hoe hard gaat dat bootje? Hoe snel?
1: Wel, ik heb wat opzoekwerk gedaan. Die halen zo net meer dan 90 kilometer per uur. Dat is dus verschrikkelijk snel. 50 knopen heb ik me... die gaan zeer snel. Dus de politie moet daar alle zeilen bij zetten om proberen die boten, die pikken dus ladingen drugs op zee op, vaak van moederschepen, grote schepen, in de buurt van de Canarische eilanden of voor de kust van West-Afrika. Komen ze dus met de grote koopvaardijschepen waar dat dan cocaïne in zit, soms tientallen tonnen. En dan wordt dat verdeeld over de zogenaamde narcolanchas. Dat zijn dan die semi-opblaasbare speedboten. En die moeten dan zo snel mogelijk eigenlijk de drugs gaan afzetten, de cocaïne gaan afzetten. Ofwel in het Middellandse zeegebied. Zuid-Spanje, ofwel aan de Atlantische kust. En dat is tegenwoordig een hotspot. En Portugal. Krijgen er ook sterk mee geconfronteerd. Dus wat is daar gebeurd? Ja, een achtervolging.
0: Een achtervolging. En de politie een klein rubberbootje of een die niet tegen opgewassen was. Die varen daar gewoon overheen, die gasten.
1: Klopt. Als het echt in het heet van de strijd, dan durven ze gewoon met een boot over de boten van de politie heen varen.
0: Het is al niet de eerste keer dat gebeurd is. Er zijn twee agenten gestorven. Het is niet het eerste incident.
1: Ja. Nee, 2 jaar geleden zijn er van dezelfde eenheid uit Huelva ook al twee politiemensen om het leven gekomen. En in oktober een Portugese politieman die op de rivier Guadiana, dus echt al een stuk landinwaarts, dus soms gaan ze met die speedboten varen ze de rivieren op om eigenlijk in de moeilijk toegankelijke rivierdeltas aan de Atlantische kust om daar landinwaarts de drugs af te zetten. En daar is ook een patrouille van de Portugese politie geconfronteerd geweest met zo'n narcolancha. En daar is ook een aanvaring gebeurd waarbij een Portugese politieman om het leven gekomen is.
0: Dat zijn getunede speedboten waarmee ze alles en iedereen te snel af zijn.
1: Ja, klopt. Ja.
0: En dat betekent dus dat de havens van Rotterdam en Antwerpen minder in de mode zijn bij de cocaïnetrafikanten?
1: Absoluut. De hoeveelheden cocaïne die in beslag genomen worden zijn vorig jaar en het jaar daarvoor al flink afgenomen. Wat een indicatie is dat er ook minder naar de havens geëxporteerd wordt vanuit Zuid-Amerika. We hebben enkele weken geleden met de krant, met De Morgen, ook een reportage erover gemaakt, omdat er begin dit jaar, het eerste kwartaal, in Antwerpen slechts 2500 kilo was in beslag genomen, wat echt waanzinnig weinig is. En we dat toch, dat we ook in het misdaadmilieu horen, dat er heel weinig nog in de haven gebeurt qua invoer van cocaïne. Omdat de prijzen zijn enorm gedaald. Dus er is voor de groepen in Antwerpen eigenlijk geen winstmarge meer te behalen.
0: Oh, dat is raar. De prijzen zijn gedaald. Als er nauwelijks nog cocaïne gevonden wordt, zou je denken cocaïne
1: alles
0: wordt...
1: Alles lijkt via Spanje en Portugal binnen te komen. En het wordt echt in enorme hoeveelheden aangevoerd.
0: Okay.
1: voorbeeld is dat schip, de Arconian, dat vorige week door de Spaanse politie is geënterd en in beslag genomen. En dat had in één klap 30.000 kilo bij.
0: 30 ton cocaïne?
1: 30 tonnen cocaïne is de grootste vangst op zee aller tijden.
0: Dus de markt wordt overspoeld met cocaïne. Er is een soort.
1: België, Nederland, heel Europa is verzadigd met cocaïne. Dus de prijzen zijn gezakt tot 12.000, 13.000 euro per kilo in de groothandel. Waar dat 2-3 jaar geleden nog makkelijk het dubbele was. Dus de grote groepen grote omzetten maken, die kleine marges, die verdienen nog geld. Maar laten we zeggen, de middelgrote groepen die moesten hebben van de uithaling in de haven, en waar daar ook heel veel mensen bij betrokken zijn, daar is het eigenlijk niet meer zo interessant voor om dat te doen. En ze sturen ze ook niet meer naar Antwerpen en Rotterdam.
0: Juist, dus die strijd is gewonnen, zeg maar. De strijd tegen de cocaïnetrafiek via de havens. Maar ja, dat betekent niet dat er minder cocaïne komt op onze markt.
1: Nee.
0: Wel in tegendeel.
1: Nee, nu worden Spanje en Portugal echt overspoeld. En in Spanje is het echt alle hens aan dek, want zowel de Atlantische kust als het zuiden, tot en met Barcelona, Griekenland, Italië, die worden nu allemaal aangedaan door die speedboten, dus het komt nu langs alle gaten binnen.
0: En zo is het een never-ending story, hè, Joris van der A.
1: Klopt.
0: De wapenwetloop, de wetloop tussen politie en drugscriminelen gaat gewoon door. Dankjewel Joris voor dit verhaal. Tot de volgende.
1: Graag. Dag.

0: zon.
1: Er zijn dingen die nooit veranderen. En een van die dingen is drugs. Kennelijk. The Beat Goes On, Sonny en Cher. Sonny en Cher, natuurlijk. Goedemiddag, Michiel Vos.
2: Goeiedag, lieven.
1: Onze Amerika-man Donald Trump, lees ik in de krant, staat voor de moeilijkste week van zijn presidentschap.
2: Zeker, dat zou je wel kunnen zeggen. Want de beste man moet naar China.
1: Juist.
2: Moet.
1: Ja, hij moet, zeg
2: even de New York Times hoofd. Ja, moet, ja, hij moet wel. Na 10 jaar gaat eindelijk een president naar China. Trump wil dat natuurlijk heel graag. Maar China is tegelijkertijd liever ook een beetje het onderwerp wat op een gekke manier naar de achtergrond lijkt te zijn gedrongen in Amerika. Natuurlijk door de oorlog in Iran. Natuurlijk door de, laten we zeggen, ruzie met Europeanen, NAVO, de rol van NAVO, het gedoe met bijvoorbeeld een kanselier Merz of een Starmer daarvoor. En China is toch de grootste uitdaging van Amerika, zou ik willen zeggen. Dat is toch het land waar het om gaat. Dat is het land waar Trump in zijn eerste termijn en ook in zijn tweede termijn over heeft gezegd. Dat is de uiteindelijke vijand, uitdaging, probleem. Dat is het grote onderwerp wat op Trumps bord ligt.
1: Juist, en daarom is het de meest uitdagende week van zijn presidentschap, schrijven sommige Amerikaanse kranten. Hij komt woensdag aan, geloof ik, en hij blijft een dag of 3. Dus de tweede helft van de week gaat hij naar China. Het is voor de eerste keer in bijna 10 jaar dat er een Amerikaanse president naar China gaat. Wat kan Xi voor hem betekenen?
2: Ja, zoals de New York Times vanochtend kopt: as Trump heads to Beijing, China is locked and loaded for a fight. Oftewel, China staat klaar, is paraat voor een gevecht, is niet bang. Zo blijkt uit het artikel van de New York Times. Hè. En dat is ook een beetje het sentiment in Amerika. China is niet langer bang eigenlijk voor Amerika. En Trump gaat er naartoe, in het hol van de leeuw. Het is ook weer een spannend moment, op zijn Trumpiaans echt aangedraaid. Ook een beetje door de media van, oh mijn god, laten we kijken. Deze twee grote mannen, Xi en Trump, op één podium. Natuurlijk hebben ze elkaar vorig jaar ontmoet, en marge zeg maar, in Zuid-Korea. Maar dit is de eerste keer dat echt telt. Dit is in China, in Beijing. Het is een staatsbezoek, er komt een staatsbanket op donderdagavond. Er is een ontvangst op donderdag, er is een thee op vrijdag met Xi. Nou, dus, en dat zijn de grote momenten. En natuurlijk de grote onderwerpen zijn handel, Taiwan, de rol van Amerika in de straat van Hormuz en Iran en de levering van energie richting China, de plek van China überhaupt. Wat staat Amerika toe aan China in de rest van de wereld? En hoe verkoopt, misschien meer binnenlands, Trump het aan Amerika terug als hij terugkomt en zegt, we made a great deal of iets dergelijks, of I got along great with Xi, he's a great guy. Zoiets gaat hij waarschijnlijk zeggen, maar wat betekent dat?
1: Ja, en wat wil hij dat de Chinezen nog harder op Teheran gaan drukken om die straat van Hormuz open te doen?
2: Ja, dat zou die denk ik wel willen. Hè. Scott Bessent, de minister van Financiën, heeft kort geleden nog gevraagd om hulp aan China voor het openen of bij het openhouden. Hoe je dat ook wil noemen. Het is volstrekt onduidelijk voor de meeste Amerikanen wat er precies aan de hand is in de straat van Hormuz. Maar goed, de Amerikanen hebben hulp nodig. Nou, de Europeanen zijn niet erg toeschietelijk. Moet het dan van China komen? Ja, het land waar we eigenlijk niet zoveel mee doen. De gemiddelde Amerikaan is denk ik een beetje een mix van bang, maar ook bewondering voor China. Hè. Het is het grote land wat vorig jaar tijdens de tarievenoorlog voet bij stuk hield. Dus als Trump zei, ik zeg maar even wat, 35% op alle Chinese producten, dan zeiden de Chinezen de volgende dag, oké, dan doen wij ook 35% op de Amerikaanse producten. En dat liep op met gestaag oplopend spervuur richting 145% over en weer. De Europeanen waren meteen verslagen, maar zo leek het. Maar de Chinezen geenszins, die drukten gewoon terug. En dat zou er dan op wijzen dat de Chinezen, ja, die kunnen dat. Die kunnen makkelijk zeggen, nee hoor, Amerika, wij doen niet mee aan jullie spelletje. Wij zijn onze eigen economie, wij zijn onze eigen grote handelspartner. Wij hebben onze eigen buitenlandse politiek. En we trekken ons niet zoveel aan van jullie. Wij zijn geen Europa. Laat ik het zomaar even een beetje slecht vertalen.
1: En wil hij een soort handelsdeal met China?
2: Hij zou graag een handelsdeal willen. Hè. Het is nu een heel palet aan, laten we zeggen, sectorgestuurde of bedrijfsgefocuste sancties die er gelden vanuit Amerika op Chinese bedrijven, bijvoorbeeld op raffinaderijen, olieraffinaderijen. Het is een palet aan niet te volgen, althans voor mij niet te volgen, procenten die er liggen of lagen. Het is vooruitgezet, het is teruggehaald, er is ruzie gemaakt, toen is het bijgelegd. En toen kwam de focus vervolgens weer te liggen op Europa, leek het wel. En nu zijn we aan het vechten met Duitsland en met Engeland en met NAVO. En China kwam een beetje op de achtergrond te liggen. En dat is gek, want ja, nogmaals, China, daar gebeurt het, zeggen de Amerikanen. En dat zeggen natuurlijk ook de Amerikaanse bedrijven. Hè. Er gaan bedrijven mee met Trump, hè. Boeing en de grote jongens, de Qualcomm's, die gaan allemaal mee. Het is ook een handelsmissie, net zoals Trump ervan houdt om handelsmissies te houden, terwijl het eigenlijk staatsbezoeken zijn of andersom. Vorig jaar naar het Midden-Oosten, zijn eerste buitenlandse trip, was ook eigenlijk een handelsmissie waar gewoon keihard deals werd gemaakt tussen in dat geval Amerikaanse en Midden-Oosten bedrijven en in dit geval dus Amerikaanse bedrijven en Chinese bedrijven. Ja. Het is natuurlijk een handelsmissie inderdaad, verpakt misschien als een staatsbezoek.
1: Liggen die twee mannen elkaar?
2: Ja, dat is, ja, ook daar is onduidelijk. Trump ligt met elke groot leider. Elke leider die sterk is en die zich niet zoveel hoeft aan te trekken van ingewikkelde zaken als parlement of inspraak of onafhankelijke rechtspraak. Dus mensen als Xi, Poetin, anderen, die liggen hem. En Xi is de grootste. Want Xi is degene met de grootste economie. Althans na de Amerikaanse, is de grootste tegenstander. Dat alleen al, daar lekker bekt Trump zo nu en dan op afstand. He, dus hij kastijdt China aan de ene kant. Is China. China is de schuld van alles. Maar hij heeft er ook een bewondering voor, een ontzag voor. Een soort niet te nemen tijger, lijkt het wel.
1: En zou Taiwan voor Trump bespreekbaar zijn, denk je?
2: Ik denk het stiekem wel, maar dat durf ik niet al te hard op te zeggen. Want ik moet eerlijk zeggen dat ik dat niet precies weet. Ik heb de gemiddelde Amerikaan heeft Trump nog nooit gehoord over Taiwan. Hij kan er iets over gezegd hebben, maar het is niet een speerpunt. Hè? Net zo min als, zeg maar, mensenrechten in China een speerpunt is voor Trump. Hij wil gewoon handel drijven. En als Taiwan in de weg zit, ja, dan moet daar een oplossing voor komen. Hij is daar een beetje onduidelijk over, voor zover ik dat kan zien. En wat hij ook heeft gezegd over Taiwan tot nu toe, dat maakt allemaal niet veel uit, want in Trumps optiek ligt het pas aan het eind van deze week echt op tafel. Dan kunnen er beslissingen worden genomen, of niet. Ja, en de dreigende houding van China richting Taiwan, en wel meer dan dreigende houding, ja, ik weet niet precies, zal ik je heel eerlijk zeggen, hoe Trump daarmee om zal gaan op donderdag en op vrijdag.
1: Ja, benieuwd hoe dat afloopt, dat tripje van onze vriend Donald Trump naar China.
2: Zeker.
1: We horen daarover
2: Man
1: meer.
2: Man goes to China.
1: Ongetwijfeld volgende week. Dag Michiel.
0: Nice dag, piano dag. Play in Manila.
3: Thank you, Miss M.
0: What you doing these days?
3: Making records.
0: Really?
3: Yes, really.
0: Do you still play piano for people?
3: Well,

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep. Radio 1, live.
1: Barry Manilow samen, ja, twee giganten, toch?
2: Now, I better try and bring a little style and polish to this food.
0: Moderne manieren. Met Nele van den Broek.
1: Ze ziet er ook zeer glanzend en stijlvol uit vandaag.
3: Dank je wel,
1: Nele van den Broek.
3: Ja.
1: Jij komt ons helpen.
3: Ik kom hier wat klagen op maandag. Dat was de alternatieve titel voor deze rubriek.
1: Klagen op maandag?
3: Klagen op maandag, maar het is uiteindelijk...
1: Moderne manieren.
3: Moderne manieren.
1: Welke moderne manieren richt jij jouw pijlen op vandaag?
3: Vandaag hebben we het over toeterterror. Bumperblazers, klaxomanen, chauffeurs die onnodig toeteren.
1: Zit jij zelf vaak achter het stuur?
3: Ik rij heel zelden en ik moet zeggen, ik doe daar de mensheid een plezier mee. Want ik heb er erg weinig talent voor met de auto rijden en ik ben groot genoeg om dat toe te geven.
1: Okay.
3: Ik heb al willen merken, zo'n auto, dat brengt het slechtste in de mens naar boven.
1: Ja.
3: En je weet het nooit op voorhand. Mensen die sympathiek en zacht en vriendelijk in hun omgang zijn, je zet die achter het stuur en dan blijken toch ineens drama queens van het dashboard te worden. Vloeken allerhandes, catalogie en dus ook op die blaasbalg maar zitten duwen.
1: Ja, en zit daar iemand op te wachten,
3: ik
1: op dat nodeloze getoeter?
3: Absoluut niet. Het toeval wil dat ik helaas een omwonende ben in zo'n toeterstraat.
1: Ja, je hebt die, hè, in Brussel, de toeterstraten.
3: Ja, twee keer per dag minstens. Ik denk, maar wat hoor ik nu? Zijn er hier twee bultruggen aan het paren in mijn straat? Of gaat het om de doodstrijd van een kudde gnoes? Maar nee, het blijkt dan toch weer een file-fanfare te zijn van frustrifonisten.
1: Ja.
3: Ik word daar zo kwaad van.
1: En vooral de gedachte dat zij denken dat het helpt.
3: Ja, maar
1: dat het dan wel, ja, zal sneller vooruit gaan.
3: Dat is magisch denken, hè. Zo werkt het niet. Je hebt geen invloed op de file of op het rode licht door te toeteren. Het is volstrekt zinloos en bovendien is het verboden.
1: Echt waar?
3: Ja, je kan daar een boete voor krijgen, alhoewel dat die boetes zelden worden uitgeschreven, maar bij wet mag je alleen toeteren kort als er gevaar dreigt. Maar er dreigt helemaal geen gevaar. Die loeien gewoon
1: omdat ze in de file staan.
3: Uit ergernis. En ik moet dat dan maar verdragen. En echt waar. En ik
1: Hoe
3: ben
1: voel je daarbij?
3: Gezien, ik ben normaal gezien heel, heel sympathiek en tof en zo, maar op dat moment, mannetjes, ik heb zin om met een vuvuzela op straat te gaan en gewoon keihard...
1: Tegentoeteren,
3: maar ja, die horen dan niet, want die zitten in hun auto.
1: Ja, zinloos,
3: zij, zelf hebben ze daar geen last van.
1: Nu, maar ja, wat kan je daar dan wel aan doen?
3: Ja,
1: dat is de vraag.
3: Die lijken er niet mee te stoppen. Het lijkt alsof ze het syndroom hebben van Gilles de la Tourette.
1: Gilles de la Tourette,
3: wie weet bestaat het. In sommige straten proberen ze op empathie te spelen. Je ziet dat soms in zo'n Brusselse straat zo'n poster hangen zo van, alsjeblieft, toeter niet, wij wonen hier, mijn baby slaapt, mijn soep wordt zuur, mijn soufflé stort in, please, please, niet klaxoneren. Wel, ik denk, dat moet toch een pak kleinzeriger en kinderachtiger kunnen. Zo, ik denk misschien een spandoek, hoe luider de toeter, hoe kleiner de piemel. Volgens mij gaat dat werken.
1: Ja, we zouden iets op oeter moeten hebben, hè? Is er geen woord voor piemel? Loeter? Nee, hè?
3: Lieve luisteraar.
1: Hoe luider de toeter, hoe kleiner de...
3: Ja.
1: Dat is eigenlijk een quizvraag.
3: Ja, de shooter.
1: De shooter! Ja! Hoe luider de toeter, hoe kleiner de shooter.
3: Rijmen en dichten zonder mijn kop op te lichten.
1: Nee, je kunt het nog.
3: Ongelooflijk, hè. Ik ben een dichter, lieve.
1: Dat zou wel kunnen werken,
3: maar ja, dat is dan natuurlijk Brussel. Hè. In hoeveel talen moet je dat daarop zetten? Straks wordt heel uw straat nog afgesperkt.
1: Gebarentaal, ja, tekeningetjes.
3: Ja, gebarentaal, een tekeningetje van de shooter. En ja, ik hoor het u al denken, lieve luisteraar. Het zijn niet alleen mannen. Soms zit er ook wel eens een vrouw tussen. En die vinden dat niet zo erg dat hun shooter zo klein is. Dat helpt niet. Ik heb zitten denken, ja, misschien moet er in de toeter zelf iets aangepast worden in die auto. Want aangezien het toch maar toegestaan is van kort te toeteren, waarom kan je dan op zo'n toeter gaan liggen en echt urenlang loeien? Dus misschien een leuke clownstoeter zo. Ik ga het nu niet nadoen hoe het klinkt. Zo zou al veel toffer zijn. Of nu we toch bezig zijn, een ander geluidje. Een huilende

0: baby of een kakelende kip of misschien een scheetgeluid of zo. Ja. Maar dat is dan weer te tof. Dat denk ik, ja, dat is, moest nee, ik zelf, nee. moest zo'n toeter, moest dat een scheetgeluid zijn, ik zou zelf een auto kopen om de hele tijd op die protknop te kunnen drukken. Dat is gewoon ja. te grappig. We kunnen bijvoorbeeld ook een toeterteller invoeren. Dat is naar analogie met de kilometerteller, zo'n beetje sociale schaamte toch invoeren.
1: Hè, ja, of dan... dat je dan bij de keuring afgekeurd kunt worden.
0: Ja, ja, van
1: dat je,
0: amai.
1: Dat je maar een paar gefixeerd aan dat je het toeterquotum...
0: Ja, ja, of bij de garagist, of als je je auto wil doorverkopen, dat je dan toch zo'n beetje scheef bekeken wordt van kijk, het is weer zo'n klaxonquibus. Mm-hmm. Maar uiteindelijk, ik denk dat we de oplossing in ons innerlijke zelf moeten zoeken. Want die mensen, die verdienen toch bij moderne manieren onze diepe empathie ja. en ons medelijden. Want het gaat hier... Wow. Ja, soms
1: van woede naar medelijden, dat ging snel.
0: Ja, soms laat ik ook eens mijn beste kant zien, lieve, wat kan ik zeggen. Maar het is zo, die mensen die hebben geen betere manier om hun emoties te uiten.
1: Ja, het
0: ik
1: zijn denk, stumperts.
0: Gebruik je woordjes. Weet je wat je kan doen? Huilen in de auto. Er zijn veel mensen die huilen in de auto. Het gebeurt echt vaak. Of doe de ramen dicht en roep gewoon eens. Is goed roepen in een auto. Dat kan ook opluchten. En dan de ergste gevallen, die mogen in mijn mening, mogen die in toetertherapie.
1: Toetertherapie?
0: Ja, in een isoleerkamer met een vuvuzela.
1: Verplicht.
0: Verplicht.
1: Dankjewel, Nele van den Broek. En tot volgende week.

0: Ja, vroeger was geluk heel gewoon, denk ik. Toby Ricks en zijn toeterricks. Uit zo'n tijd komt dit hier in het verkeer.
1: Lia van Beckhoven.
0: Goedemiddag, Lia van Beckhoven.
2: Goedemiddag, lieve.
0: Ja, ik neem aan dat ze in Londen niet uitgepraat geraken over de lokale verkiezingen en de grote druk op Starmer, maar ze hebben nog iets anders aan hun hoofd, hè? In Engeland, toch?
2: Alcohol hebben ze aan hun hoofd. En dan vooral alcohol in het Britse parlement. Hè, dat schitterende grote paleis aan de Big Ben. Nou, Hannah Spencer is een nieuw Kamerlid voor de Groene Partij. En die zei in een interview dat wat haar het meest is opgevallen als kersverse parlementariër is hoeveel er in dat parlement gedronken wordt door haar collega's. En dat, die uitspraak heeft nogal wat stof doen opwaaien.
3: Everyone's going in to vote. Some people have been drinking in between. Like, there's a room where I walked past and I doubled back and looked in because people are just sat having a drink. But again, that's a job. Like, I can't imagine if a cleaner did that or someone working in a bank, like, had a few drinks and then went back to work, like, a bit, you know, like, smelling of alcohol. Like, that wouldn't happen.
0: Ja, stel je eens voor dat een poetshulp of een bankier dat zou doen. Hoeveel commentaar zou die daarop krijgen, ruikend naar alcohol op zijn werk rondlopen? Maar in het parlement kan dat blijkbaar. Heeft ze gelijk? Wordt er zoveel gezopen in het parlement?
2: Nou, de meeste Kamerleden die zeggen natuurlijk, ze overdrijft, het valt wel mee. Ze zeggen dat deze Hannah Spencer puriteins is, dat ze zich over drankgebruik in het paleis van Westminster opwindt. Ze doet het voor de show, voor de achterban.
4: Do you think there was an element that her outrage, as some have said, was sort of performative?
5: I think, honestly, I think there is an element of that. If Hannah is worried about drinking, she should be speaking to the whips, because alcohol abuse and dependency on alcohol is actually a real human thing and we need to help those people.
0: Oh, dus als er een probleem is, dan moeten de whips dat oplossen, zegt deze man. Whips, wie zijn dat ook alweer?
2: Whips, dat zijn parlementariërs die erop toezien dat de fractieleden zich gedragen. Hè, dat ze zich houden aan de richtlijnen van de partij. Dat ze bijvoorbeeld stemmen volgens de partijlijnen. En dat ze niet te veel drinken.
0: Maar waarom wordt er dan zoveel gedronken überhaupt in het parlement?
2: Nou, daarvoor zijn heel veel redenen, evenveel redenen als er biersoorten zijn. Zoals deze parlementaire verslaggever vertelde in haar podcast.
6: A lot of these MPs will arrive at work, hopefully by 10 a.m. Doesn't always happen like that. And sometimes the votes go on to 11 p.m. at night. Mm. So around 8, 9 o'clock in between votes, members of parliament will take their staffers or they'll go and meet journalists in one of the bars that are on site and they'll have a pint. Now that to me is totally reasonable.
0: Dus die Kamerleden die maken heel lange dagen. Die beginnen als het goed is rond een uur of 10 ochtends. Maar die stemmingen die gaan soms door tot 11 uur 's avonds. En ja, dan drink je tussendoor wel eens een glas. Maar waarom moeten ze al die uren dan zitten wachten?
2: Nou, stemmen, dat is iets heel bijzonders hier in het parlement. De traditie gebiedt dat er fysiek gestemd wordt. He, dus niet digitaal, God verhoede. En dat betekent dat je als Kamerlid bij iedere stemming aanwezig moet zijn. En je moet dan een stemruimte inlopen om voor of tegen iets te stemmen. Dus voordat 650 Kamerleden, als ze er allemaal zouden zijn, voordat ze dat gedaan hebben en voordat al hun stemmen geteld zijn, dan ben je misschien wel een uur verder. En dan moet je wachten op de volgende stemming, waarvan je niet eens weet wanneer die precies gaat gebeuren, hoe laat dat is. Ja, dus in die tussentijd ga je wat eten of wat drinken.
0: Ja, ja, traditie dus. En hoeveel bars of cafés zijn er eigenlijk in het parlement?
2: Ongeveer 35. Huh? Bars, cafés, kantines, restaurant. Het is echt een landgoed. Hè? Het is echt een paleis. Het is heel groot. En die bars en cafés en kantines en restaurants, die zitten s'avonds vol met parlementariërs die één oog op hun bord of een glas hebben en het andere oog op de televisiemonitor met de Division Bell. En als die bel afgaat, Dat klinkt echt als een brandalarm, dan heb je, ik geloof, dan heb je 8 minuten om nog snel naar de stemruimte te rennen, zoals deze verslaggever uitlegt.
7: I had a lunch the other day where the person I was having lunch with just suddenly had to dive out because the division bell had sounded and he had 8 minutes or however long it is to get to the House of Commons to vote. And then they can come back and finish off their dessert. I mean, that is the way Westminster works.
0: Zo gaat het dus. Je kan met iemand zitten lunchen die opeens heel snel verdwijnt om te gaan stemmen en dan terug aan zijn tafel komt zitten om het dessert op te eten. Dus dat is allemaal nodig, die 35 bars, cafés, restaurants, allemaal nodig om dat aan te kunnen, dat systeem.
2: Ja, en ook om je bezoekers ergens mee naartoe te kunnen nemen. Want als je, ik was al een paar weken geleden weer, en als je in het parlement rondloopt, dan zie je vaak Kamerleden, weet je wel, die geven een rondleiding aan kiezers die uit hun districten gekomen zijn om hun parlementaire vertegenwoordiger te bezoeken. Die zijn vaak van ver gekomen. Ja, en dan moet je na afloop toch ergens met die mensen heen kunnen.
8: As a member of parliament, when you get constituents who come down to parliament on a visit, particularly if you're trekking down from Oldham, I do think it's quite nice for your MP to take you for a drink on the terrace, maybe to take you for a bite to eat on the terrace. And I think that's actually quite a nice part of the experience before people return back home. But I don't recognise the cultural drunkenness that's being portrayed.
0: Ja, dit parlementslid herkent het beeld niet van die zatte bende die het parlement zou zijn. Het is een mooie geste, zegt hij, van een parlementslid om gasten iets te kunnen aanbieden als die de hele dag op schok zijn geweest met je. Ben jij daar eigenlijk ooit geweest op dat terras?
2: Het is het beste terras van Londen, lieve. Op een van de mooiste plekken van Londen. Want dit gigantische paleis, want dat is dus het Britse parlement, het paleis van Westminster, waar duizenden mensen werken, houdt een beetje het midden, moet je voorstellen, tussen een kathedraal, een museum en een nachtclub. En een van de populairste plekken waar een Kamerlid je mee naartoe kan nemen, dat is de Strangers Bar, vanwege het terras met uitzichten over de Theems. Ja, echt geen betere plek.
0: Juist, het is je van harte gegund. Het is die parlementsleden van harte gegund. Maar die drank leidt de politiek daar niet onder, eigenlijk.
2: Nou, dat is de vraag, vind ik. Dat is echt de vraag die dat Kamerlid Hannah Spencer opwierp. Kan dat wel? Dat parlementariërs drinken terwijl ze werken. Terwijl we dat van anderen die lange uren maken, poetsers, schoonmakers, piloten, chirurgen en zo, niet zouden tolereren.
9: Outside Westminster, this wouldn't be acceptable in any serious profession. And yet inside it, for a long time, it's been quietly tolerated. Things are starting to change. Younger MPs drink less. There's more awareness.
0: Ja, er is meer besef. En zelfs in Westminster beginnen ze te beseffen dat ze met een imagoprobleem zitten. Er wordt minder gedronken, zeker als je het vergelijkt met vroeger.
2: Dat klopt. Dat klopt. Winston Churchill, even populair als hij omstreden is, was met recht wat wij nu een zuipschuit zouden noemen. Luister maar naar wat een van zijn biografen te zeggen had over Churchill en alcohol.
10: He did drink a hell of a lot. He had a rhinocerine capacity for alcohol. He would drink most lunchtimes and certainly most dinner times. He didn't get completely plastered, but he did have whiskies and sodas that would start at about 6 o'clock in the evening and then go through on.
0: Ja, hij dronk meestal tijdens de lunch en zeker 's avonds bij de maaltijd. En hoorde ik het nu goed dat hij vanaf een uur of 6 in de whisky vloog?
2: Ja, dan begon hij aan de whisky vanaf een uur of 6. Maar niet puur. En daarom niet echt serieus te nemen als alcohol volgens de biograaf.
10: His private secretary, Anthony Montague Brown, told me that these were what he called mouthwash. So very, very little whisky, large amounts of soda.
0: Het was niet echt de whisky, het was wat hij noemde mondspoeling. Er zat nauwelijks alcohol in, het was een beetje whisky met heel veel water. Maar Churchill, was dat nu een alcoholist of niet?
2: Daarover zijn de meningen verdeeld, maar deze, wederom van een van zijn biografen, vond ik wel een hele aannemelijke definitie.
10: There was a friend of his called C.P. Scott who said that Winston Churchill couldn't have been an alcoholic because no alcoholic could have drunk that much.
0: Okay. Dus Churchill was geen verslaafde, want geen enkele verslaafde zou zoveel kunnen drinken. Wil ik toch weten hoe vaak Kamerleden de verkeerde beslissingen hebben genomen als ze moeten stemmen. Beslissingen die belangrijk zijn voor de hele Britse bevolking, omdat ze onder invloed waren.
2: Nou, dat is precies de vraag die Spencer, dat nieuwe Kamerlid dat zich zo verbaasde over de drankinname in het parlement, losmaakte volgens één podcastmaker.
11: And so she raises the question, which is not just should people be allowed to drink on the job in Westminster, but are the votes being skewed by what people have had to drink?
0: Ja, sommigen twijfelen of de stemming altijd goed verloopt met zoveel alcohol in het bloed van de stemmende parlementariërs. Gebeurt dat, Lia, dat wetten onbedoeld worden ingevoerd omdat Kamerleden te diep in het glas hebben gekeken? Zijn daar voorbeelden van?
2: Nou, niet volgens politieke verslaggevers die in het parlement werkten.
7: No one votes the wrong way because they've had a pint of bitter or a glass of wine. They're told by the whips, right, you're voting for, you're voting against. You know which division lobby to be in. You don't
11: vote with your conscience anyway, you're saying.
7: You're voting under orders.
0: Het is dus onmogelijk om verkeerd te stemmen omdat de whips, daar heb je ze weer, de flikken van de fractie, die Kamerleden in het juiste hok moeten brengen en dus heel erg scherp toezien op die stemming. Ik vraag me ook af wat Nigel Farage hiervan vindt, die we toch zelden zonder pint in de handen zien.
2: Ja, klopt. Het zal je niet verbazen dat Farage inderdaad de patroonheilige is van de Britse pub. En hij is daar ook veel vaker te zien dan in het parlement.
12: Yeah, look, but I've always taken the view that every pub's a parliament. That actually it's in pubs where you go in and you chat to people, whether you know them or it's at random, and you express an opinion, and someone says, ah. But have you thought of it this way? And you go, oh, that's interesting.
0: Okay, het is dus eigenlijk omgekeerd. Niet het parlement is een pub. Elke pub is een parlement. En dus is het opgelost. Dankjewel, Lia van Beckhoven. En tot volgende keer.
2: Tot volgende keer, lieve.
13: I try to be a person responsible and good. A beacon of morality throughout my neighborhood.

0: haar wilde jaren. Tegenwoordig geeft ze gedragstips en etikettentips. Nico Dijkshoorn in het Middagjournaal.
1: Nieuwe feiten.
2: Middagjournaal.
3: Beste luisteraars, gisteren zat ik in een streekbus. En er stapte een man in en ik wist meteen, die heeft nieuwe schoenen. En dat kan ik verder niet uitleggen. Mannen zien dat meteen als andere mannen schoenen aan hebben die ze eigenlijk liever niet dragen. Wij mannen, wij weten wat zo'n andere man heeft meegemaakt. Die man, die had een dag geleden nog heerlijke schoenen die hij gedachteloos om zijn hiel liet glijden. En die man, die zat 's avonds televisie te kijken met zijn vrouw. En toen heeft die vrouw gezegd, Vincent van Julia, met al dat haar, die zag ik gisteren en die had nieuwe schoenen aan, heel leuk. Hij leek op een of andere manier langer of zo. En daar had die televisiekijkende man van 1,69 meter naar zitten luisteren. Het waren schoenen met veters, dus niet zoals wat jij nu hebt, met elastiek erbovenop. Nee, van die schoenen die ze altijd in films dragen wanneer ze geld gaan opnemen of zo. Het waren echt leuke schoenen. En dan, luisteraars, weten mannen genoeg. Ze moeten samen met hun vrouw nieuwe schoenen gaan kopen. En ze weten ook wat dat betekent. Ze zitten naast hun vrouw in een schoenenwinkel die is ingericht als een bowlingcentrum. En dan horen ze hun vrouw tegen de verkoper zeggen, doe ook maar een maatje groter voor als ze hiel er niet in past. Hij heeft eelthiel. En dan moet het ergste nog komen. De man moet op nieuwe schoenen door de winkel lopen en 30 keer de vraag en hoe zitten ze beantwoorden. Als hij voor de spiegel staat, zegt de verkoper, 2 weekjes uitlopen en daar zitten ze als een tweede huid om uw voet. Maar dat wil die man helemaal niet. Die wil gewoon zijn oude schoenen om zijn voeten. Die wil helemaal geen tweede huid. Ik keek naar de man in de streekbus en ik zag hoe hij naar zijn voeten keek. En ik wist precies wat hij voelde. Wekenlang keek ik zelf ooit naar mijn nieuwe schoenen. En het bleef voelen alsof ik de schoenen van een ander aan had. En ik deed iets vreemds. Ik wachtte tot de nieuwe schoenenman opkeek. En ik wees naar zijn schoenen. En daarna deed ik daar, in die streekbus, mijn duim omhoog. Ik probeerde die man door de dag te slepen. Want wat een vreselijke dag ging die tegemoet.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 6:00, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De test van de 2 Belgische cruisepassagiers op het Hantavirus heeft nog geen uitsluitsel gebracht. Ze zullen vandaag opnieuw getest worden in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen om te zien of ze besmet zijn of niet. In een ziekenhuis in Nijmegen, in Nederland, moeten 12 medewerkers uit voorzorg 6 weken in quarantaine, omdat ze een besmette patiënt niet volgens de juiste veiligheidsprocedures hebben behandeld. Alle mensen zijn intussen van boord van het cruiseschip waar het Hantavirus uitbrak. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat er voorlopig 7 van de 150 besmet zijn. 2 anderen zijn vermoedelijk besmet en 3 mensen zijn overleden. De 3 grote vakbonden organiseren straks opnieuw een nationale betoging. Sinds begin vorig jaar is het al de 6e betoging en de 10e actiedag tegen het beleid van de regering De Wever. Er wordt deze week in het parlement gestemd over enkele omstreden maatregelen van de regering, zoals de pensioenhervorming. Dus deze actiedag is erg belangrijk, zegt Anne Vermorgen van het ACV.
2: Vandaag staan we voor een cruciale beslissing over de pensioenhervorming. En daarom gaan we vandaag terug de straat op. We gaan onze sociale strijd nog niet opgeven. Want voor ons zijn goede pensioenen voor iedereen mogelijk en ook betaalbaar. Want ja, deze regering beweert de pensioenen te redden, maar ze bouwen ze eigenlijk verder af, hè, door de mensen langer en flexibeler te laten werken voor minder pensioen.
1: Bij sportkledingfabrikant Nike in Ham en Laakdal is gisteravond een 24-uren-staking begonnen. Het bedrijf wil meer dan 700 banen schrappen. Volgens de vakbonden zitten de onderhandelingen voor een sociaal plan vast. Nike wil te weinig geld vrijmaken, zegt Marieke van Gils van de Socialistische Vakbond.
3: We zijn er niet van overtuigd dat er geen geld is. Het is een kwestie van budgetten te willen voorzien. We denken dat eisenbundel die we op tafel hebben gelegd redelijk is, dat die realistisch is. Geld voor eindloopbaanmaatregelen, voor vrijwillig vertrekregeling, ook voor ontslagen als die er moeten zijn, maar vooral maatregelen die gedwongen ontslagen vermijden.
1: De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft zware kritiek op de Europese sancties voor gewelddadige Israëlische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever. Hij heeft het over het moreel bankroet van de Europese Unie. Sommige kolonisten mogen Europa niet meer in en hun geld wordt geblokkeerd. Israël bezet de westelijke Jordaan-oever al sinds 1967. Kolonisten bouwen er alsmaar meer nederzettingen die door de Verenigde Naties als illegaal worden bestempeld. Ze breken ook Palestijnse dorpen af en er vallen geregeld doden. Vorig jaar 230 Palestijnen volgens de VN. De Nederlandse schrijver Bert Natter heeft de Libris Literatuurprijs gewonnen voor zijn roman Aan het einde van de oorlog. Natter beschrijft daarin een dag in een Duits concentratiekamp met tientallen personages, zowel gevangenen als bewakers. Het boek is volgens de jury overdonderend. Natter vertelt er hier in het kort over.
4: De zoon van de ondercommandant die raakt op een avond vermist, toevallig de verjaardag van Hitler. 31 personages gaat het boek over en ik denk dat 29 hebben iets gezien. Dus gaandeweg krijg je het verhaal van die zoektocht te horen. Maar jij als lezer, en dat is toch wel essentieel, weet al alles.
1: De Libris Literatuurprijs is een van de grote boekenprijzen in het Nederlandstalige taalgebied. De winnaar krijgt 50.000 euro. Vooral in het oosten nog enkele buien, elders meestal droog met een paar opklaringen. Het blijft fris tot 14 graden. Vanmorgen tot en met zaterdag felle buien met lokaal onweer en ook nog altijd fris met veel wind. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 1. De ochtend. Met Leen de Witte en Jeroen Rijgaard.
6: Een hele goede morgen. En of het fris is op deze dinsdagochtend, met dus ook opnieuw een actiedag vandaag tegen het beleid van de regering De Wever. Waarom de vakbonden opnieuw op straat komen, voor de 10e keer al, werd Bert Engelaar liever van de Socialistische Bond, komt voor 7:00 al naar de ochtend. Heel erg welkom.

0: UG's The Nights on Broadway, ochtenden in Brussel. Daar horen verse kranten bij. Jeroen, heel goedemorgen.
1: Goedemorgen, Leen.
0: De koppen vandaag, wat brengen die?
1: Het laatste nieuws gaat door op het thema van de week. Langdurig zieken mogen niet meer bijklussen. De morgenexperts moeten de regering helpen om miljarden te vinden. Het nieuwsblad Boudewijn overwoog zelfs hongerstaking om abortuswet tegen te houden. De standaard tolerantie tegenover LGBTI-leerkrachten staat onder druk. Gazet van Antwerpen, achtervolging op huisarts onder invloed loopt bijna fataal af. De Tijd, honderden extra krachten in strijd tegen fiscale fraude. En het Belang van Limburg zoekt het in Limburg. Vakbonden van Nike staken 24 uur voor beter sociaal plan.
0: Gevarieerde voorpagina's bij ons. In elk geval zo meteen even het kanaal oversteken voor de Britse kranten.

0: voilà, met Lily Allen zijn we in Londen aanbeland.
1: De ochtend.
0: En als we de Britse kranten mogen geloven, Jeroen, dan kan het wel eens een beslissende dag worden voor de Britse premier, voor Keir Starmer.
2: Labour in crisis, time to go, Starmer. Het zijn maar een paar van de krantenkoppen, inderdaad. Want na de tegenvallende resultaten bij de lokale en regionale verkiezingen vorige week gaan er meer en meer stemmen op in het Verenigd Koninkrijk om dus Starmer aan de kant te schuiven als premier. En dat ook binnen zijn eigen partij. Gisteren hield Starmer nog een toespraak waarin hij zei dat hij niet aan opstappen denkt. Maar bijvoorbeeld de minister van Volksgezondheid, Stephen Kinnock, die zei gisteravond bij de BBC dat de kans bestaat dat zelfs een aantal van zijn eigen ministers vandaag op de ministerraad zullen eisen dat Starmer wel degelijk vertrekt.
3: It is clear for everybody to see that a lot of people are either coming out and calling for Keir to resign or whatever it might be, and it is possible that members of the cabinet might do that. I genuinely have no idea at all.
2: En dan nog een 70-tal Labour-parlementsleden hebben hun vertrouwen in de premier volledig verloren en vragen ook zijn ontslag. Nu, de minister van Volksgezondheid waarschuwt wel dat het vertrek van Starmer tot grote chaos kan leiden.
3: I just hope that they really will take a beat, pause, reflect and think about the potential that that has for the chaos that might be unleashed and think about what we said when this carousel of chaos under the Conservatives was happening.
2: Ja, en heeft nog meer kritiek op zijn eigen partij. Hij vindt het bijvoorbeeld ook hypocriet dat heel wat Labour-leden het ontslag van Starmer eisen, want enkele jaren geleden hadden ze dan zelf bakken kritiek toen de ene na de andere conservatieve premier moest opstappen. Hè? Herinner je je nog de namen als Liz Truss en Theresa May?
0: Even geleden al. Benieuwd, hoe kijken de Britten daarnaar?
2: Wel, veel mensen zullen er hun slaap niet voor laten. Dat is al het goede nieuws voor de slaap van de Britten zelf. Al denken ze wel dat Starmer zijn dagen als premier stilaan geteld zijn.
4: There seems to be a lot of pressure on him at the moment from all angles. So he probably won't survive. But to be honest, I don't really care. Nothing ever changes. So good luck to him, I guess.
5: Well, prognosis doesn't look great. Seems like his policies haven't been quite the same as his manifesto, and it looks like the Labour MPs maybe want him out.
6: He should definitely go. He won't stay. I think he might survive the week.
0: Toch wat voorbehoud afwachten. Straks om 10:30 die Britse ministerraad.

0: Ray en Hans Zimmer en de Klik Klik Symphony. File rijdt richting Antwerpen vanmorgen vroeg. 10 minuten daarbij op de E313 vanaf Ranst. Een actiedag vandaag. Neem je de trein of de bus? Kijk dan eerst naar de website van de NMBS, de MIVB of de lijn.
1: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden. De ochtend.
0: In Syrië zijn deze dagen alle ogen gericht op het justitiepaleis in de hoofdstad Damascus. Want daar loopt momenteel voor het eerst een proces tegen een trouwe bondgenoot van de gevluchte president Assad. Atef Najib is zijn naam. Wij willen graag meer weten over die man en kunnen te raden bij journalist en Syrië-kenner Fernande van Tets. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat weten we over hem?
2: Ja, Atef Najib is een neef van president Bashar al-Assad, de vorige president. En hij was hoofd van de politieke veiligheidsdienst in 2011 in Dara, een stad in het zuiden. En hij is heel belangrijk, want dat is waar de Syrische revolutie of later oorlog echt is begonnen. En misschien weten luisteraars nog, er is toen graffiti daar op de muur geschreven dat de volgende zou zijn de Syrische president. En toen zijn die kinderen zijn allemaal gearresteerd en heel slecht behandeld. En toen zijn die families komen vragen om de lichamen van hun kinderen die zijn vermoord. En toen heeft hij heel beroemd gezegd, jullie kinderen zijn weg, maak nieuwe kinderen. Als je niet weet hoe, stuur dan je vrouw, dan doe ik het voor je. En dat heeft echt heel erg de boel verder geëscaleerd. En toen er verder werd geprotesteerd, heeft hij op mensen geschoten. Dus hij is echt een heel belangrijk iemand geweest in het ontketenen van de Syrische revolutie. En ja, de misdaden waar die dan ook voor terecht zijn, zijn niet mals. Het is moord, marteling en ook willekeurige detentie. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen destijds opgepakt en verdwenen. En ook daar wordt hij van verdacht.
0: Ja, want een heel belangrijke rol in dat regime dat vele oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid gepleegd heeft. Dit proces dan, hoe belangrijk is dat voor Syrië, voor de Syriërs?
2: Ja, echt heel belangrijk, want sinds de val van Assad is dit de eerste keer dat er iemand terecht staat voor de misdaden, de vele gruwelijke misdaden die zijn gepleegd tijdens dat hele lange regime. Hij is natuurlijk een onderdeel van de familie. Hij is ook de enige die er is. In dit proces zijn er nog 8 andere verdachten, waaronder dus voormalig president Bashar al-Assad, ook zijn broer Maher al-Assad. Maar ja, die zitten veilig in Rusland. Uh-huh. Moskou gaat die mensen niet uitleveren. Dus ja, het is heel belangrijk voor mensen dat er een symbool is van iemand die terecht kan staan. Je kan ook zien hoe er daarop wordt gereageerd. Dus vorige maand, toen de eerste sessie was, toen waren er ook allemaal familieleden van mensen die hij heeft vermoord. Dat was echt heel veel emotie was zichtbaar in die eerste zittingsdag. Zondag, toen de tweede zittingsdag, was het al iets kalmer. Maar ja, mensen zijn heel blij dat er eindelijk iets gebeurt. Ja. Dat er iets van verantwoordelijkheid wordt afgedragen voor deze gruwe daden.
0: Ja, je zegt het symbolisch is het heel belangrijk. Misschien natuurlijk ook wat het de rechtszaak zal opleveren. Hè? Want dat hele rechtssysteem is opnieuw opgebouwd na de val van Assad. Staat dat eigenlijk op punt intussen?
2: Ja, dat is eigenlijk een van de kritieke punten hierop. Is dat best wel interessante, de rechter die zei zondag, ja, hij wordt vervolgd voor oorlogsmisdaden. Mm-hmm. Maar ja, dat is iets dat helemaal niet in de Syrische wet staat. In de lokale wetgeving zijn oorlogsmisdaden niet een ding. Dus hij zei bijvoorbeeld ook onder het verdrag tegen marteling. Maar ja, dat is helemaal niet opgenomen in de lokale Syrische wetgeving. Dus er zijn wel wat vraagtekens over hoe juridisch houdbaar dit is. Ja. Er zijn ook mensen die zeggen, we hadden moeten wachten totdat het nieuwe parlement een nieuwe wet zou hebben aangenomen voor het transitional justice, zoals ze dat noemen. Maar ja, dat is nog niet gebeurd. Ze zijn wel gewoon van plan om hem te vervolgen voor oorlogsmisdaden. Ja. En dat ook wel omdat er gewoon druk op de ketel staat dat mensen willen dat er iets gaat gebeuren. Wat we ook zien is dat er meer mensen het recht in eigen handen nemen. Dat er mensen zelf mensen gaan vermoorden. Dus het is ook wel echt belangrijk dat mensen zien dat er iets gebeurt vanuit de staat.
0: Nou ja, de volkswoede is zo groot, zeg je, dat wel moest. Maar het is niet helemaal zeker dat hij dan een eerlijk proces gaat krijgen.
2: Nou ja, zelf heeft hij alles ontkend. Het is natuurlijk ook wel een beetje een showproces. Als je de beelden ziet, hij staat in een tralie, in een soort kooi met tralies. Het wordt ook gedeeltelijk uitgezonden op televisie. Het is wel ook denk ik in het belang van de Syrische regering dat het een zo eerlijk mogelijk proces is. We moeten ook niet vergeten dat er echt bergen bewijs zijn verzameld al jarenlang. Mm-hmm. Dat is vooralsnog voornamelijk gebruikt in Europa. Er zijn natuurlijk rechtszaken geweest. De eerste was in Duitsland. Maar daarna ook in andere Europese landen tegen getrouwen van het Assad-regime voor die vreselijke misdaden zijn begaan. Bijvoorbeeld in gevangenissen, et cetera. Dus er is heel veel bewijs. Dus ja, ik hoop wel dat ze dat op de juiste manier gaan gebruiken.
0: Ja. Maar er zullen, als ik u zo hoor, dan ook nog wel wat processen volgen als er zoveel bewijs boven komt. Want hij is natuurlijk niet de enige.
2: Nee, hij is niet de enige. Er zijn zeker ook meer mensen gearresteerd. Luisteraars, we zullen misschien nog wel de beelden herinneren na de val van het regime van Assad, van de Sadnaya-gevangenis. Echt het bolwerk, de meest bekendste gevangenis van Syrië. Er zijn een aantal kopstukken die verantwoordelijk waren voor die gevangenis gearresteerd. Bijvoorbeeld, die zitten nog vast. De laatste persoon die is gearresteerd is Amjad Youssef, een generaal die verantwoordelijk is voor een hele grote slachtpartij waar 300 mensen mee aankwamen in Tadamun. Dus er zitten zeker nog meer mensen vast. Maar wanneer die precies terecht gaan staan, dat weten we nog niet.
0: Nee, voorlopig is het afwachten wat dat proces tegen Atef Najib zal opleveren. Welke straf hangt hem eigenlijk boven het hoofd?
2: Ja, in principe zou je de doodstraf kunnen opleggen volgens het Syrische recht. Maar ik denk om dit proces volgens de internationale standaarden te laten verlopen, dat ze dat wellicht niet zullen gaan doen. Zelfs het internationaal gerechtshof in Den Haag, die legt bij mensen die veroordeeld zijn voor genocide, et cetera, nooit de doodstraf op. Het ergste kan zijn is levenslang. Uh-huh. Dus dat verwacht ik niet dat hij de doodstraf gaat krijgen. Maar we gaan het nog zien.
0: We gaan het met aandacht volgen in elk geval. Alle ogen op het Justitiepaleis in Damascus gericht. Dank u wel voor uw tijd en uw kijk. Fernande van Tet, journalist en Syrië-kenner.

Sheryl Crow en My Favorite Mistake om bijna 6:30. Nationale actie. Sheryl Crow en My Favorite Mistake om bijna 6:30. Nationale actiedag dus.

0: komt er nogthans een klein beetje door de zon. Matt Berninger en Roseanne Cash, Who Loves the Sun.
1: VRT Radio 1. De ochtend.
0: Een heel goedemorgen. Nog altijd geen duidelijkheid over de twee Belgen op dat cruiseschip waar Hanta uitbrak.
2: Nee, want hun testresultaten zijn onduidelijk. Vandaag worden ze dus extra getest om uiteindelijk toch uitsluitsel te krijgen. De twee zijn nog altijd in het UZ Antwerpen, maar ze hebben geen klachten. De drie grote vakbonden organiseren straks opnieuw een nationale betoging. Sinds begin vorig jaar is het al de 6e betoging en de 10e actiedag tegen het beleid van de regering De Wever. De timing is niet toevallig gekozen, want deze week wordt in het parlement gestemd over onder meer de pensioenhervorming. Door de actie zal er hinder zijn voor bus en tram en ook het vliegverkeer zal zwaar verstoord zijn en ook in sommige scholen en crèches wordt gestaakt. En de Nederlandse schrijver Bert Natter heeft de Libris Literatuurprijs gewonnen voor zijn roman Aan het einde van de oorlog. Natter beschrijft daarin een dag in een nazi-concentratiekamp met 31 personages. Het boek is volgens de jury overdonderend en ontroerend.
0: Klinkt goed. Het weer, ik zeg een beetje zon, maar dat blijft niet zo, denk ik.
2: Nee, zeker niet als je in het oosten woont, want daar nog enkele buien. Op de meeste andere plaatsen meestal droog met een paar opklaringen. Fris wel tot 14 graden en dan samengevat van morgen tot en met zaterdag felle buien, lokaal onweer, fris en veel wind.
0: Nou...
1: Radio 1.
3: De ochtend.
1: Met Leen de Witte en Jeroen Rijgaard.

0: Michael Kiwanuka en Cold Little Heart.
1: De ochtend.
2: Radio 1.
0: Dat verse pak kranten, helemaal doorploegd door jou, Jeroen. Verhalen die overal opduiken, zijn die er vanmorgen?
3: Helemaal terug van weg geweest, koning Boudewijn.
0: Ja,
3: door de biografie die dus uitgekomen is. De plaksnor en het bezoek aan Lourdes, de prille liefde met koningin Fabiola. Je leest er in alle kranten over. En het nieuwsblad opent zelfs met de hongerstaking die koning Boudewijn overwogen heeft om de abortuswet in 1989 tegen te houden. En dat vanuit, ja, dat weten we allemaal, zijn diep christelijke overtuiging. In de Franstalige kranten gaan ze nog veel uitgebreider in op de biografie. Pagina's lang in La Libre Belgique bijvoorbeeld, als je er alles wil overlezen. En wie we ook in alle kranten terugvinden is de betreurde Hans Otten. Want gisteren was de begrafenis in de kathedraal in Mechelen met heel wat foto's. Maar ook de langdurig zieke, het verhaal van de week, kan je bijna zeggen, is het aan het worden. Vandaag staan ze in het laatste nieuws nog eens met een wetsvoorstel van CD&V. Namelijk, langdurig zieken mogen niet meer bijklussen als flexijobber, als het van Nathalie Muilen, parlementslid, afhangt. Want zo'n 8000 Belgen doen dat momenteel wel. Dat betekent dus ziekteuitkering trekken en dan flexijobben. Dat laatste, ja, dat is onbelast. Ja. Voorwaarde wel om dat te kunnen doen. Je moet toelating hebben van de arts om te mogen flexijobben. En ze moeten daarvoor ook minstens 4/5 gewerkt hebben. Maar dat kan ertoe leiden door die combinatie uitkering en flexijobs, dat je bijvoorbeeld al met één dag flexijobben meer verdient dan met voltijds werken. Ja, en het systeem wordt meer en meer gebruikt en daar wil CD&V nu paal en perk aan stellen.
0: Daar gaan de wenkbrauwen omhoog, inderdaad. Valt misschien ook iets te halen voor die 7 miljard die de regering moet zoeken. Ze gaan daarvoor ook externe inschakelen, lees ik in de morgen.
3: Ja, klopt. Verschillende experts hebben een brief van het planbureau gekregen om hun ideeën hoe te saneren door te geven aan het planbureau. En de bedoeling is dus op die manier de opmaak van de begroting te gaan professionaliseren. Dat zegt de minister van Begroting, Vincent van Petegem. De begroting zou namelijk, dat weten we, tegen 21 juli rond moeten zijn. Of dat is toch het plan om dat symbolisch zo te doen. En dus hebben die experten niet enorm veel tijd, maar ze mogen dus hun ideeën formuleren en toch even bijzeggen, het planbureau wil graag alle voorstellen in een Excel-file, want dat is handig.
0: Net zo handig, oké.
3: En dan de strijd tegen de fiscale fraude. Dat is altijd een klassieker waar mogelijk een rekbaar getal op te plakken valt bij de begrotingsopmaak. Wel, het federaal parket wil daar nu beter werk van maken, want er komen honderden extra krachten voor die strijd tegen de fiscale fraude. Dat schrijft de Tijd. De bedoeling, extra geld terugvorderen dus en ook tegelijkertijd de georganiseerde misdaad ontwrichten. En de capaciteit van verschillende gerechtelijke diensten, zoals dus bijvoorbeeld waar de strijd tegen fiscale fraude gevoerd wordt, zal vanaf nu bij wet vastgelegd worden. Dat zegt de minister van Justitie, Annelies Verlinde.
0: Oké, heel wat binnenlands nieuws. We gaan wat uitzoomen, want de eerste effecten van die machtswissel in Hongarije zijn voelbaar blijkbaar nu in Europa.
3: Ja, dat schrijft onder meer de Standaard, want er komen Europese sancties tegen Israëlische kolonisten en kolonistenorganisaties die dus op de westelijke Jordaan-oever in Palestijns gebied Joodse nederzettingen oprichten. Die sancties die lagen al een tijdje te sudderen, die waren klaar, maar Hongarije gebruikte onder Orbán altijd zijn veto en dat heeft Madjar nu dus laten vallen. Dus zo krijg je meteen de eerste effecten. In eigen land dan stelt de Joodse gemeenschap intussen voor om een controlecommissie van artsen op te richten om rituele besnijders te beoordelen. Dat schrijft de Tijd. Ze hopen op die manier de discussie te blussen die er momenteel rond die rituele besnijdenissen heerst. En misschien ook nog een gerechtelijke procedure tegen twee rituele besnijders te vermijden. Maar een akkoord voor de raadkamer daarover, die is al op 18 juni, lijkt wel dus heel moeilijk te worden, want dat zou te snel zijn. En het gezin van het jaar, dat is een verkiezing van de Gezinsbond, Leen, is de familie Martens Landuit uit Zinchem, een deelgemeente van Kruisheim, Oost-Vlaanderen. En dat is een gezin van 14.
0: Oh, wow.
3: Het is te zeggen, het gaat om een vader, een moeder, hun twee kinderen en dan 10 volwassenen met een verstandelijke beperking. Ze wonen in een soort project op een bijzondere manier samen. Ze doen ook heel veel samen. Elke avond zitten ze bijvoorbeeld allemaal met z'n 14 aan tafel. En ze gaan ook vaak met alle 14 op uitstap. Bijvoorbeeld naar de cinema of de kinderboerderij. En zegt de moeder, het is ook handig voor de kinderen, want ze hebben altijd iemand om mee te spelen.
0: Mooi verhaal. Zo klinkt dat wel. op deze dinsdag. Nationale actiedag dus ook vandaag. Wij praten zo meteen met Bert Engelaar van de Socialistische Vakbond over die betoging straks om 11:30, maar toch ook over dat gesprek van gisteren. Want de groep van 10 mocht langs bij premier De Wever over hun alternatief voor de centenindex. Wat heeft dat opgeleverd? We vragen het zo meteen.

0: Joey van Mama's Gun om bijna 7:15.
1: De ochtend.
0: En de drie grote vakbonden van ons land, die komen vandaag opnieuw op straat, Jeroen.
2: Ja, de ACV, ABVV en ACLVB protesteren tegen het beleid van de federale regering. Het is al de 10e grote actiedag en de 6e betoging sinds begin vorig jaar. En ook vandaag zal die dus tot veel hinder leiden. In Brussel verwacht de MIVB stevige storingen in het openbaar vervoer. Ook bij de lijn waarschuwen ze dat er over heel Vlaanderen minder bussen en trams zullen rijden. In Oost-Vlaanderen zullen ze dat het minst voelen. Daar gaat gewoon 80% van de geplande ritten door. In Vlaams-Brabant en Brussel gaat het om net geen 60%.
0: En wat met het spoor?
2: Wel, bij de trein normaal gezien geen problemen. De NMBS voorziet een normale dagregeling. De hinder zit vandaag vooral bij de luchthavens. De vluchten van en naar Charleroi worden afgeschaft. En op Zaventem verwachten ze dat minder dan de helft van de geplande vertrekken kan doorgaan. Op de aankomende vluchten zouden de acties maar een heel beperkte impact hebben. En tot slot zijn er ook leraars die mee gaan actie voeren. Maar hoeveel dat er zijn, is op dit moment nog niet duidelijk. Opvallend ook wel daarnet, Leen, heel weinig aandacht voor die actiedag in de kranten.
0: We leggen het voor aan de voorzitter van het ABVV, de Socialistische Vakbond, Bert Engelaar. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Baart u dat zorgen dat de kranten het wel hebben over de hinder, maar niet over de reden waarom jullie op straat komen vandaag?
3: Nee, dat baart me helemaal geen zorgen. Om een duur word je dat een beetje gewoon. Ik denk, als we op straat komen, dan wordt meestal het negatieve imago in het daglicht gesteld. En dan zegt men dat ik akkoorden moet maken en aan de tafel gaan zitten. Dat hebben we gisteren geprobeerd. Maar kijk, als we dan ook een jet op het request krijgen, dan is het ook weer niet goed. Dus om een duur stel ik mij wel de vraag wat we nu echt wel nog moeten doen als vakbonden. Dus nee, dat maakt mij zeker niet ongerust. Ik ben nog altijd strijdvaardig en hoopvol.
0: En waarom komen jullie op straat vandaag? Wat is de concrete aanleiding?
3: De concrete aanmelding is gewoon dat mensen verontwaardigd en boos blijven. Hè. Die zien natuurlijk dat er maatregelen van deze regering genomen worden. Eigenlijk vandaag en morgen komen de debatten in het parlement. En normaal gezien zou de programmawet goedgekeurd moeten worden met de hele pensioenhervorming. De centenindex die zou worden gestemd. En mensen zien dat het vooral zij zijn die geraakt worden. En dat degenen die net iets meer zouden kunnen bijdragen nog altijd buiten schot blijven. Wij merken ook dat deze regering opnieuw zegt dat ze nog extra geld gaan moeten zoeken. Dat trekken wij niet in twijfel. Maar dat ze opnieuw willen besparen in de sociale zekerheid. Dat zijn weer bij diezelfde mensen die al veel moeten afdragen hebben. Wel alternatieven voorgelegd op tafel. Veel alternatieven. Professor Stijn Baart zegt ook, kunnen we direct niet in het linkse kamp zetten. Dat het een heel goede studie is van ons. Heel goed berekend is. En de afspraak trouwens op VRT samen met mij dat gezegd. Dus laat ons daar ook eens rond de tafel mee zitten. En laat ons eens een constructief gesprek opstarten.
0: Ja, laten we eens naar dat gesprek kijken over die centenindex. Uh-huh. Want dat is er geweest omdat jullie op dezelfde lijn zitten als de werkgevers. Uh-huh. Gebeurt ook niet elke dag. Nee. Maar jullie stellen dus voor om die stijgende energieprijzen minder snel te laten doorwerken in de index. Is dat dan op een koude steen gevallen? Want op voorhand leek de politiek daar niet warm voor te lopen.
3: Ja, kijk, de politiek heeft het sociaal overleg, vind ik wel belangrijk. In ons land staat centraal en de index en de lonen, dat is eigenlijk materie van de sociale partners. Ja. Dat moeten ze aan ons overlaten. Ze hebben daar eenzijdig op ingebroken vorig jaar in december door die centenindex in te voeren.
0: Ook omdat het niet lukte om akkoorden te vinden natuurlijk.
3: Nee, dat is niet waar, want wij hebben nog tot eind dit jaar, we hebben een brief gekregen van minister Clarenval, dat we tot eind dit jaar de tijd hebben om een oplossing te zoeken. We hebben dat gedaan, een dossier, en dat klopt wel, waar al jaren over gepalaverd wordt en moeilijk gedaan wordt, maar ik heb gezegd, eens dat ik rond de tafel ga zitten, ik ben er om akkoorden te maken. We hebben over een ontzettend moeilijk dossier een akkoord kunnen maken. En we krijgen nu zelf de indruk, gisteren hebben we een half uurtje voor de vergadering met de minister nog een berekening gehad, een brief van het planbureau. Mm-hmm. Ik vind dit weinig correct. Ik vind dat intellectueel bijna oneerlijk.
0: Wat is er niet correct aan?
3: Ja, kijk, het is heel moeilijk als je nog berekeningen hebt die van het planbureau moeten komen. Als daar nog open vragen in staan, dat zij zeggen, kijk, we hebben geen tijd gehad om dat op een behoorlijke manier te berekenen. En we moeten toch die mensen van het planbureau, dat zijn technische mensen, zijn zeer intellectueel hoogstaande profielen die daar werken. Ja, die mensen, als die zelf zeggen, we hebben net iets meer tijd nodig om een gedegen dossier op te stellen, ja, dan stel ik voor dat de regering toch even afwacht.
0: Maar zou dat een verschil maken? Want zij zeggen nu wel, het gaat een gat slaan, het gaat tot budgettaire problemen leiden. Dat dat gaat misschien op langere termijn dezelfde conclusie blijven.
3: Ja, dat is net de kwestie. Gisteren namiddag hebben onze mensen nog een technische vergadering gehad, waaruit blijkt dat het toch eerder budgetneutraal zou zijn. Dus wij hebben een andere lezing van deze zaken. Ook de werkgevers trouwens. Dus ik denk dat er andere zaken meespelen dan enkel een budgetair tekort. Ik denk, moest het budgetair tekort morgen oproepen? Ja, dat er de politieke onwil is om het sociaal overleg geen eerlijke kansen te geven. Als we op straat komen, krijg ik de commentaar, je moet rond de tafel gaan zitten en akkoorden maken. Maar als we dan met akkoorden komen, ja, dan is het weer net niet goed genoeg. Nou. Ik weet wat de regering van de sociale partners en vooral van de vakbonden denkt. Ja, het zal nooit mijn regering zijn. En ik denk dat ik ook nooit hun organisatie zal
0: zijn. Maar wat gaat u er tegen doen? Want u zegt, ja, wij proberen dan die akkoorden te sluiten, maar als de regering ze naast zich neerlegt...
3: Wel, kijk, ik zal mijn goede wil blijven tonen en ik zal blijven akkoorden sluiten met de werkgevers. Wij zullen blijven op een constructieve manier rond de tafel.
0: En wat als de regering die blijft afwijzen?
3: Ja, als de regering blijft afwijzen, dat is de verantwoordelijkheid van de regering, maar dan zullen ze de gevolgen daar moeten bijnemen. Mensen gaan gefrustreerd blijven, mensen gaan kwaad worden. En laat ons toch maar realistisch zijn, u zegt het daar straks, of uw collega, 10e actie, grote actie, 6 betogingen, 4 stakingen. Laat ons eerst zijn, niemand doet dat voor zijn plezier. Mensen verliezen daar centen mee. Ja, maar er wordt mij gezegd, doe iets anders, doe iets constructief. Dus als we rond de tafel gaan zitten en akkoorden maken en het op een gedegene manier doen, samen met de regering, dan denk ik dat dat het positief zal zijn.
0: Dus daar wil u voorlopig bij blijven. Ja, maar stel nu, want u zegt zelf, het is eigenlijk aan ons om die akkoorden te maken. Uh-huh. Dat de regering die blijft weigeren, overweegt u juridische stappen?
3: Ja, dat klopt. Hè. We zullen juridische stappen nemen. Wij moeten altijd afwachten tot de programmawet in het parlement gestemd is. De Raad van State geeft ons als gelijk in zaak het pensioendossier bijvoorbeeld. En we hebben daar een aantal dossiers die nu op tafel liggen, waar wij naar het grondwettelijk hof mee zullen stappen en waar wij zeker van zijn dat we zullen winnen. Kijk, de dienstplicht was niet gelijkgesteld in het dossier van de pensioenen. We zijn naar het grondwettelijk hof gestapt, we hebben daar gelijk gekregen en de regering heeft dat moeten aanpassen. Er zijn nog een aantal punten daaromtrend. Ook rond de centenindex stellen wij ons ernstig vragen. Dus wij zullen niet nalaten om juridische stappen te nemen. En kijk, het is dan aan het gerecht om zich uit te spreken en wij zullen wel rekening houden met de uitspraak van het gerecht, wat je het asiel- en migratiebeleid van deze regering niet kunt stellen.
0: Heel duidelijk. Dank u wel voor de komst.
3: Graag gedaan. Bert
0: Engelaar van het ABVV.
1: De regen stroomt als tranen langs de ruit.

0: Ik mis jou. Meer en meer.
1: Mooi hè, terug te vinden op Turalura 2, de versie van Triggerfinger. Ik mis je zo. File rijden naar Antwerpen, een klein half uur daarbij op de E313 vanaf Ranst. En ook vertragen op de E34 in Ranst en opletten voor een ongeval op de linkerrijstrook. Nog een ongeval op de E17 tussen Sint-Niklaas en Kruibeke op de linkerrijstrook. Daar een klein half uur extra tellen.
2: En naar Brussel een kwartier erbij op de E40 uit Gent vanaf Afleghem. Op de binnenring rond Brussel dan een kwartier filegolven van Groot Bijgaarde tot Vilvoorde. En neem je vandaag de tram of de bus, raadpleeg dan eerst de site van de MIVB of de lijn.
3: Federale Verzekering. Altijd mee, pro en privé. De Ochtend.
4: Radio 1.
1: Tijd om het nog eens over de Giro te hebben, Jeroen, want die trekt zich op gang vandaag.
2: Ja, want na 3 dagen Bulgarije en een rustdag is het peloton aangekomen in Italië, waar ze thuis horen. Van de eerste 3 etappes won de Fransman Paul Magnier er 2. En na een beetje een mislukt voorjaar ziet Tom Steels, zelf ex-topsprinter en nu ploegleider bij Soudal Quickstep, de ploeg van Magnier dat Magnier met heel veel vertrouwen rondrijdt.
5: Die ochtendstal heeft hem wel deugd gedaan. Dan is het gewoon een keer terug een fris hoofd halen. En dan natuurlijk met de ploeg dat hij voor hem kreeg, heeft hem ook wel veel vertrouwen geput, denk ik. Als je ziet hoe dat die mannen dat nu doen, de ervaring. Jasper is een belangrijke pion erbij, Fabio, Dries. Dat zijn toch wel mannen die het 200% vertrouwd. De snelheid zit erin, de kracht zit erin. Vanaf dat je 1 overwinning hebt, dan geraakt in die positieve gedachtegang en dan zijn ze vertrokken. Hè?
2: Ja, vandaag staat een rit van 138 kilometer op het programma. Een relatief vlakke etappe met even voorbij halfweg wel een klim van tweede categorie. Een nieuwe kans dus voor de sprinters en dus ook voor Magnier.
5: Het is klassiek, maar als je die eerste binnen hebt en die tweede, dat verloopt toch alles iets gemakkelijker. En dan moet je zelf scherp blijven. De andere concurrentie komt onder druk. En dan is het soms nog wel makkelijker om die derde en die vierde te winnen. Er zijn wel enorm afhankelijk van hoe dat ze die helling gaan oprijden. Hè. Is dat echt al oorlog tussen de sterkere klassementsrijders, dan is dat niet meer zo evident tegenwoordig om nog terug te komen. Behalden ze nog een beetje minder onder controle, dan is dat nog haalbaar. Maar ja, dat weten we nooit met die mannen.
1: Het lijkt me nooit evident, nee. Dat wat de koersen betreft. Een voetballegende, daar wil je het ook over hebben?
2: Ja, over een Anderlecht-icoon, een van de beste Belgische voetballers uit de geschiedenis. En je voelt me al komen, alleen dan gaat het natuurlijk over Paul van Imst.
1: Paul Gazon.
2: Voilà, die ging gisteren op bezoek bij de nieuwe sportief manager van Anderlecht, Antoine Sibierski. Die werd aangesteld na het ontslag van Olivier Renard, want die lag door zijn verleden als speler van Standaard natuurlijk niet al te best bij de supporters van Paars-Wit. Sibierski vertelde bij zijn aanstelling dat hij heel graag eens wou afspreken met Van Himst. En die afspraak ging dus gisteren door in de koffiezaak van Van Himst.
6: Het is echt een sympathiek man, veel gezond verstand, vind ik. Het was top, plezant. Beetje gelachen met van alles. Hij wilde mij gewoon zien. Hij was met zijn manager. Wow, we hebben zo wat gesproken over het verleden van Anderlecht en zo. En wat is een aangename man die denk ik wel zijn stijl kent.
2: Ja, ik onthoud vooral dat ze gelachen hebben en dat hij zijn stijl kent. Dus dat hopen de Anderlecht-supporters ook. Want ja, de Brusselaars die konden intussen al 8 jaar is het geen prijs meer pakken. Maar raad heeft Sibierski niet gevraagd aan Van Himst.
6: Nee, de oplossingen zullen zij moeten vinden. Hè. Ik denk wel dat ze weten wat ze nodig hebben. Maar nee, wij hebben gewoon gesproken in het algemeen. Hè. Hij is wel de voorstander van offensief voetbal. Hij zegt, ik geloof erin. Mijn zoon was erbij en gezellig gebabbeld.
2: Ja, gezellig dus. Van Imst heeft hem trouwens ook nog verteld dat hij de bekerfinale donderdag tussen Anderlecht en Union thuis zal volgen, niet in het stadion. Terwijl Union torenhoog favoriet lijkt, zegt Van Imst dat zijn ploeg toch niet op voorhand verloren is, want in een bekermatch kan alles volgens hem.
1: We gaan het zien, zeker. Vandaag, wat staat er nog op het sportprogramma?
2: Dus de 4e rit in de Ronde van Italië en vanavond is er dan ook nog de 4e wedstrijd in de playoff-finale van het volleybal bij de mannen tussen Mazeik en Roeselare. Maar zij kan daarvoor eigen volk de titel pakken. Het staat 2-1 voor en is bij winst zeker van de eerste landstitel sinds 2019.
1: Oké, hooggespannen zenuwen daar. En wij helemaal mee. Dankjewel, Jeroen. Tijd voor het nieuws van 7 intussen.
7: als de kat terug in huis is.
8: Met al meteen grote euforie hier, omdat Nathan de Kat begonnen is aan de tweede periode.
7: Durft Anderlecht dan weer te dansen?
9: Dit is al een kans, en allee voorlangs gaat die!
7: Union Anderlecht is meer dan de finale van de Beker van België.
9: Hoeveel kaarten gaan er uitgedeeld worden en welke kleur hebben ze?
7: Het is de slag om Brussel.
9: Dat is de vraag.
7: Met de onbetaalbare commentaar van Peter van den Bemt en Tom Boudeweel.
10: We horen het wel op de radio met die twee goede commentatoren.
7: Donderdagmiddag vanaf 3:00 in Sporza op Radio 1.
11: Bij Federale Verzekering is combineren profiteren. Ah ja, want als je bij Federale Verzekering 3 polissen pro of privé combineert, krijg je 15% korting. Wil je ook combineren en profiteren van een mooie korting? Alle actievoorwaarden op federale.be.
3: Federale Verzekering. Altijd mee, pro en privé.
12: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
13: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
14: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
7: VRT Radio 1.
15: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 7:00, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Vandaag voeren de vakbonden opnieuw actie tegen het beleid van de regering. En 1 op de 7 kinderen in België leeft in armoede. De 3 grote vakbonden organiseren straks opnieuw een nationale betoging. Sinds begin vorig jaar is het al de 6e betoging en de 10e actiedag tegen de federale regering. Deze week wordt in het parlement gestemd over enkele omstreden maatregelen van de regering, zoals de pensioenhervorming. Dus deze actiedag komt op een belangrijk moment, zegt Bert Engelaar van het ABVV.
16: In de programmawet zou en de centenindex en het pensioenhervorming en de accijnzen en nog enkele andere maatregelen gestemd worden. Dus dat is onze laatste strohalm dat we hebben om druk te zetten op deze regering. En als ze niet willen luisteren, dan gaan we ons samen beraden. En dat zal ons niet weerhouden als bepaalde zaken gestemd worden om verdere stappen te zetten, bijvoorbeeld naar het grondwettelijk hof in het kader van de pensioenen. We hebben al gelijk gekregen, bijvoorbeeld voor de gelijkstelling van de dienstplicht bij militairen. We hebben nog wel een aantal dossiers waar we van overtuigd zijn dat we ook ons gelijk zullen halen.
1: De actievoerders verzamelen om 22:30 bij het Noordstation in Brussel. In veel sectoren is er opgeroepen om mee actie te voeren. Lien de Kooman vertelt waar we hinder kunnen verwachten.
17: Er zal door de betoging tot in de namiddag verkeershinder zijn in Brussel. De politie raadt af om met de auto naar het centrum te komen. Nog in Brussel is ook het openbaar vervoer van de MIVB zwaar verstoord. Bij de lijn in Vlaanderen zal gemiddeld 65% van de ritten gereden worden. Reizigers checken het best de routeplanner. Bij het spoor is er normaal gezien geen impact. Het vliegverkeer is wel zwaar verstoord. Op Zaventem gaat de helft van de passagiersvluchten door, op Charleroi geen enkele. Ook in sommige scholen en crèches wordt beperkt hinder verwacht. En hier en daar zal er ook geen afval opgehaald worden.
1: Bij sportkledingfabrikant Nike in Ham en Laakdal is gisteravond een 24-urenstaking begonnen. Het bedrijf wil meer dan 700 banen schrappen. Volgens de vakbonden zitten de onderhandelingen voor een sociaal plan vast. Nike wil te weinig geld vrijmaken, zegt Marieke van Gils van de Socialistische Bond.
18: We zijn er niet van overtuigd dat er geen geld is. Het is een kwestie van budgetten te willen voorzien. We denken dat eisenbundel die we op tafel hebben gelegd redelijk is, dat die realistisch is. Geld voor eindloopbaanmaatregelen, voor vrijwillig vertrekregeling, ook voor ontslagen als die er moeten zijn, maar vooral maatregelen die gedwongen ontslagen vermijden.
1: De test van de 2 Belgische cruisepassagiers op het Hantavirus heeft nog geen uitsluitsel gebracht. Ze zullen vandaag opnieuw getest worden in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen om te zien of ze besmet zijn of niet. Alle mensen zijn intussen van boord van het schip waar het virus uitgebroken was. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat er voorlopig 7 van de 150 besmet zijn. 2 anderen zijn vermoedelijk besmet en 3 mensen zijn overleden. Ketamine komt op de lijst met producten die strafbaar zijn in het verkeer. Het verbod wordt vandaag meer dan waarschijnlijk goedgekeurd in het federaal parlement. Ketamine is een verdovingsmiddel, maar ook al een hele tijd een populaire drug in het uitgaansleven. Verkeersinstituut FIAS is tevreden dat er een verbod komt, want tot nu toe zijn naast dronkenschap alleen cannabis, cocaïne, heroïne en amfetamines verboden, zegt Stef Willems.
19: Tot op heden stond ketamine daar nog niet tussen. Bestuurders die dat gebruikt hadden, konden uiteraard wel uit het verkeer gehaald worden op basis van de staat van dronkenschap, op basis van uiterlijke kenmerken, maar niet op basis van het gebruik van het product zelf. Daar gaat men nu veranderingen brengen. Men gaat dat toevoegen aan de wegverkeerswet, zodanig dat als mensen ketamine gebruikt hebben, dat ze ook voor dat feit beboet en bestraft kunnen worden.
1: FIAS wil dat er ook zo snel mogelijk aangepaste speekseltesten komen, want die zijn er nog niet. Het Rode Kruis roept dringend op om bloed te doneren. De voorraad bloed is na de paasvakantie niet genoeg aangevuld en met enkele verlengde weekends in het vooruitzicht wordt een verdere daling verwacht. Dat komt omdat veel donoren dan zelf vrij afnemen. Op dit moment is er een tekort aan bloedgroep B negatief, maar op termijn dreigt er een tekort voor alle bloedgroepen. In België leeft bijna 1 op de 7 kinderen in armoede. Dat is iets meer dan in 2023, blijkt uit een rapport van kinderrechtenorganisatie UNICEF. Daarmee staat ons land op de 11e plaats van 41 landen met hoge inkomens. Kinderen in armoede hebben meer gezondheidsproblemen en doen het slechter op school. Sommige kinderen lopen een groter risico om in armoede te belanden, zegt Christel de Vos van UNICEF.
20: Bijvoorbeeld kinderen van alleenstaande ouders, kinderen uit huishoudens met een laag inkomen, kinderen jonger dan 3 jaar, kinderen met een handicap en onder andere kinderen met een migratieachtergrond. Dus deze kwetsbare context zorgt uiteraard voor doelgroepen die extra risico lopen.
1: In het Verenigd Koninkrijk zouden de ministers van Binnenlandse en Buitenlandse Zaken gevraagd hebben aan premier Keir Starmer om op te stappen. Dat schrijven Britse media. Binnen de regering groeide de afgelopen dagen de onrust over de toekomst van Starmer na de tegenvallende resultaten bij de lokale verkiezingen van vorige week. De Labour-partij verloor fors, onder meer aan de rechtspopulistische partij Reform UK. Later vandaag komt de ministerraad samen. Daar zal de discussie over Starmer's toekomst waarschijnlijk hoog op de agenda staan. De Nederlandse schrijver Bert Natter heeft de Libris Literatuurprijs gewonnen voor zijn roman Aan het einde van de oorlog. Natter beschrijft daarin een dag in een nazi-concentratiekamp met tientallen personages, zowel gevangenen als bewakers. Een overdonderend boek volgens de jury.
21: Het boek toont de durf en het literaire vernuft van de auteur die over het haast onschrijfbare toch een roman aflevert die zich niet laat wegleggen. Je hebt vast een dankwoord voor ons. Voorbereid of niet?
22: Nee, ik heb alleen wat namen bedacht. Allereerst natuurlijk de juryleden voor dit fantastische besluit. Mijn vrouw Hester Kuiper. Dit boek had ik nooit kunnen schrijven zonder haar trouw en vriendschap en liefde. En laten we wel wezen, haar salaris. Dank u wel.
1: Met de Libris verdient Bert Natter alvast 50.000 euro. Vooral in het oosten nog enkele buien, elders meestal droog met een paar opklaringen. Het blijft fris tot 14 graden. Vanmorgen tot en met zaterdag felle buien met lokaal onweer. En ook nog altijd fris met veel wind. Vooraan de Nationale Actiedag van de vakbonden tegen het beleid van de federale regering. Vandaag zal er onder meer hinder zijn voor bus, tram en vliegverkeer. Ook sommige scholen en crèches staken mee. Meer in de app van VRT Nieuws.
23: Radio 1. De Ochtend. Met Leen de Witte en Jeroen Rijgaard.
24: Een hele goede morgen.

0: Hear It Mix en When Tomorrow Comes om 7:11. Hoogbezoek in Istanbul op dit moment. Haar majesteit de koningin Mathilde die is daar op bezoek. En niet alleen, de grootste koninklijke missie van ons land naar Turkije ooit is vertrokken. En Mathilde is daar samen met maar liefst 427 andere deelnemers. Onder wie ook ministers Franke en Prévot, ook Vlaams minister-president Diependalen en de afgevaardigden van bijna 200 Belgische bedrijven. Allemaal naar Turkije, dus halen wij er professor internationale politiek en Turkije-specialist Dries Lesage bij. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: U bent verbonden aan de UGent. Want dat is wel wat, hè, zo'n grote delegatie onder leiding van de koningin dan ook. Wat moeten we daarvan maken?
1: Niet alleen een heel grote delegatie, ook heel wat positieve vibes rond. Heel wat lovende commentaren ook van onze ministers over Turkije, de Turkse economie, het groeipotentieel en ook alles wat Turkije te bieden heeft op vlak van defensie. En dat is wel opmerkelijk, want neem bijvoorbeeld een tiental jaar geleden, dan zat de relatie tussen Europa, maar ook België en Turkije op een dieptepunt, met heel wat kritiek op de Turkse politiek, ja. De rechtsstaat die achteruit ging, de Koerdische kwestie, noem maar op. En die kritiek lijkt helemaal verdwenen. En men is overgeschakeld op een totaal nieuw discours van realpolitiek aan de ene kant, maar ook vooral ja, een positief verhaal rond economische samenwerking.
0: Echt een charmeoffensief, als ik u zo hoor.
1: Charmeoffensief in beide richtingen, heb ik ook de indruk.
0: Okay.
1: Want zowel België, Europa als Turkije zijn bezig met het diversifieren van hun handelsrelaties, ook hun defensiesamenwerking. Omdat het nodig is, omdat ze beseffen in de wereld van vandaag, is het gevaarlijk om van één of twee spelers, machtige spelers, afhankelijk te zijn. En dan denken we in de eerste plaats aan Trump. Dus ja, de slechte relatie tussen Trump en Europa kennen we. Maar op zich heeft Turkije en Erdogan in het bijzonder nog altijd een heel goede relatie met president Trump. Maar bijvoorbeeld al minder met het Amerikaans congres, dat de levering van gevechtsvliegtuigen tegenhoudt, bijvoorbeeld aan Turkije. Dus ook Turkije heeft er alle belang bij om de banden met Europa aan te halen.
0: Ja, iedereen heeft meer vrienden nodig. En zoveel mogelijk, als ik u zo hoor. Maar Turkije en Europa kennen elkaar al langer. Het is lang moeilijk geweest, zegt u. Maar als we eens kijken naar wat er al bestaat, waarom is Turkije zo interessant voor België?
1: Wel, Turkije is een land met meer dan 85 miljoen inwoners. Het is een echte groeieconomie, ondanks de structurele problemen die er zijn. Maar de economie blijft groeien en heeft een enorm potentieel. En dat ligt gewoon vlak bij de deur. Dus dit is een van de mondiale groeimarkten, maar die tegelijkertijd een buur is van de Europese Unie. En men beseft meer en meer, ja, we moeten daar meer mee gaan doen. Daar zit nog veel meer potentieel in beide richtingen.
0: En als we dan kijken naar defensie, ik zag al beelden passeren en krantenartikels over een belangrijke dronefabriek, dus daar zit ook wel een rol weggelegd.
1: Absoluut. En dat is een enorme verandering ten opzichte van vroeger. Dus Turkije is al decennia bezig aan het investeren in een eigen defensieindustrie. Al van voor Erdogan. Turkije wil echt onafhankelijk zijn op dat vlak. Maar de laatste jaren is dat in een stroomversnelling gekomen. Met onder andere die dronefabriek Baykar, die wereldwijd drones exporteert. Maar niet alleen die fabriek. Er zijn heel wat Turkse defensiebedrijven die hoogtechnologisch vrij sterk bezig zijn. Onder andere op het vlak van raketten. Turkije is ook heel belangrijk in de productie van munitie. Want munitie is iets wat Europa te weinig op voorraad heeft. Ja. Terwijl Turkije heel veel produceert en ook heel veel kan exporteren. Zo is er een bedrijf, Repkon bijvoorbeeld, dat wereldwijd in de Verenigde Staten, maar ook in Duitsland, Denemarken tot in Pakistan samenwerkt met lokale bedrijven, productielijnen heeft om de voorraden voor munitie aan te vullen. En dat is ook iets wat de Europese en Belgische defensie belangrijk vindt.
0: En dat is heel duidelijk dan wat er voor ons in zit. En waar hoopt Turkije dan op?
1: Turkije heeft ook wel een verlanglijstje. En ik ben er zeker van dat Turkije hoopt met het nieuwe positieve momentum enkele zaken erdoor te krijgen. Zo denk ik aan een upgrade van de douane-Unie. Dus al van in de jaren 90 heeft de Europese Unie met Turkije een douane-Unie. Waardoor heel wat producten, vooral industriële producten, tariefvrij over de grens kunnen. Maar Turkije vindt die relatie asymmetrisch. Landbouwproducten, bijvoorbeeld zuivelproducten, raken er heel moeilijk in de Europese Unie. Turkije wil ook visumliberalisering voor mensen die met de handel te maken hebben. Truckers onder andere, dat is een van de prioriteiten. Maar ook voor burgers in het algemeen. Dus ook in de ontmoeting tussen Erdogan en koningin Mathilde heeft Erdogan daar duidelijk op gewezen. Ja, die upgrade van de douane-Unie, daar is het toch wel hoog tijd voor nu.
0: Ja, iedereen de kaarten op tafel. En u zei al, de sfeer is helemaal veranderd. We zitten allemaal in dat bewustzijn dat de wereld veranderd is en dat realpolitiek aan de orde is. Maar die figuur van Erdogan, ja, die is jarenlang moeilijk geweest voor Europa. Is dat allemaal weg, al die bezwaren die er rond hem hangen?
1: In feite wel, ik hoor er niks meer over. Ook als ik het discours van minister Theo Franco hoor, de N-VA bijvoorbeeld, is jarenlang bijzonder kritisch geweest over Erdogan. Maar nu is er een heel ander geluid, heeft natuurlijk alles met de realpolitiek te maken. Maar wat er ook speelt, denk ik, ja, is in de loop van al die jaren dat Europese hoofdsteden, ook diplomaten, meer en meer zijn gaan inzien dat die Turkse politiek complexer is dan men dacht. In die jaren van felle kritiek steunde Europa dan wel oppositiebewegingen tot en met de PKK. Ja, gewapende groep staat nogthans op de terreurlijst van de Europese Unie. Ja. De Gulen-beweging destijds, die ook een rol had in die poging tot staatsgreep. En dat was eigenlijk geen slimme strategie, omdat de Europese Unie in naam van mensenrechten en rechtsstaat dan te veel aan de kant stond van andere actoren in Turkije die ook wel vuile handen hadden wat democratie en rechtsstaat betrof. En dit heeft Erdogan altijd geholpen om zijn macht te consolideren. En Europa dacht verkiezing na verkiezing, hij zal wel een keer verliezen, maar dat is allemaal niet gebeurd. Dus naar de toekomst zou het beter zijn dat Europa zich meer opstelt als een vriend van de Turkse bevolking. Om zo wat meer soft power op te bouwen naar die Turkse bevolking. Ja. En ik ben er al altijd van overtuigd dat op langere termijn de democratie in Turkije ten goede kan komen.
0: Dus dat zou een goede zaak zijn, maar Europa verandert het geweer wel fors van schouder natuurlijk. Hij wil zaken doen, dat zien we al een hele tijd gebeuren. U zegt Turkije wil dat ook. Praat ook nog altijd met de Verenigde Staten en heeft daar een goede band mee. Wat met Rusland? Is dat een bezwaar?
1: Dat is op zich een bezwaar, maar Europa kan weinig doen aan het feit dat Turkije een goede band behoudt met Rusland. Turkije neemt niet deel aan de westerse sancties tegen Rusland. Uh-huh. Dat is voor Europa een heel groot probleem. Turkije doet heel veel zaken met Rusland op vlak van energie en andere sectoren, maar Europa heeft de macht niet om Turkije op andere gedachten te brengen. Zoals we het in de internationale betrekkingen zeggen, Turkije is een zogenaamde pivot state of een swing state. Dat betekent dat het land een strategisch belang heeft, waardoor zijn positie de machtsbalans tussen grootmachten en ook tussen blokken mee bepaalt. Dus Europa wil niet Turkije verder opduwen richting het oosten, Rusland, China. En dat was de voorbije jaren wel aan de gang. Verandert het geweer van schouder inderdaad om Turkije meer en meer naar zich toe te trekken. En hoe dichter ze Turkije bij zich kunnen houden, hoe meer winst. En dat is het enige wat haalbaar is. Want Turkije zal altijd met één been in het westen staan. Ja. En één been in het oosten staan. En dat zijn onze hoofdsteden beginnen te beseffen.
0: U volgt Turkije al lang. Had u dat 10 jaar geleden pakweg kunnen voorspellen? Dat we naar dit zitten kijken?
1: Nee, helemaal niet. Ik kan mijn ogen eigenlijk niet geloven. Maar het heeft de verklaring en het heeft heel veel te maken met de Russische inval in Oekraïne. En de benarde veiligheidssituatie van Europa, die dus heel ernstig is. En daarbovenop kwam dan ook Trump met zijn onvoorspelbaarheid. Dat zijn de verklaringen voor wat we nu allemaal zien.
0: En dan wordt de volgorde van belangen al eens grondig doorheen geschud. Dankjewel voor uw kijk op de zaken. Dries de Sage, professor internationale politiek en Turkije-specialist aan de UGent. Fijne dag.
1: Graag gedaan. Dag.
0: 156 kilometer file intussen. Vertragen op de E17 richting Antwerpen tussen Sint-Niklaas en Kruijbeke. Daar is een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. 3 kwartier extra tellen. En een klein half uur erbij op de E313 vanaf Ranst. Ook vertragen op de E34 in Ranst door een ongeval op de linkerrijstrook. En op de Antwerpse ring naar Gent. 10 minuten erbij van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel.
2: En door een ongeval op de E17 naar Gent is in Lokeren de linkerrijstrook dicht. De ochtendfiles naar Brussel uit Gent op de E40 vanaf Afleghem een kwartier erbij. rij. Op de E19 vanaf Peutie 10 minuten. Op de E314 tussen Holsbeek en Winkselen 10 minuten. Op de E40 vanuit Luik vanaf Haasterode 10 minuten. En op de E429 in Halle een kwartier. Op de binnenring rond Brussel dan een kwartier. Vier golven van Groot Bijgaarde tot Vilvoorde. En het is vandaag dus een actiedag van de vakbonden. Er wordt gestaakt. Neem je de bus of de tram, dan raadpleeg je eerst best de site van de lijn of de MIVP.
3: Energiewijs ondernemen start bij Enwise. Enwise.be.

0: Rudy en Nothing's Easy. Ja, veel is niet makkelijk. Wat helemaal niet makkelijk was, was het inmaken van de Brusselse politiezones. Maar die ingemaakte zone, Jeroen, die komt wel stilaan dichterbij.
1: Ja, want er wordt vandaag over gestemd in de Kamer. Bedoeling is dus inderdaad om tegen 1 januari 2028 de 6 politiezones van Brussel samen te laten smelten tot 1 zone die dan Brussel hoofdstad zal heten, goed gevonden. Het is een discussie die al heel lang aansleept, maar de fusie staat nu dus ook effectief in het federaal regeerakkoord. Martin de Brabant is waarnemend burgemeester van Schaarbeek voor de partij MR en hij vindt het alvast een goede zaak.
2: Wij zijn in een gewest van 1 miljoen inwoners. We hebben nu 6 verschillende zones, maar de problemen van veiligheid en van de politie zijn dezelfde voor de hele regio. Dus het lijkt me logisch om 1 enige zone te hebben met dezelfde strategie en dezelfde management.
0: Hij is voor, maar dat is niet bij iedereen zo. Hè?
1: Nee, Christian Lamoulin bijvoorbeeld, die is burgemeester van Sint-Agatha-Berchem voor de partij Les Engagés. En hij is tegen de fusie, omdat hij vindt dat de federale regering zoiets niet moet gaan opdringen.
3: De politiezones in Wallonië of in Vlaanderen kunnen kiezen, blijven of een fusie hebben. Maar voor Brussel, dat is het geval niet. We moeten een fusie doen. En dus er is een ongelijke behandeling van de politiezones in Brussel in vergelijking met de politiezones in België.
0: Het is discriminatie, zegt hij.
1: Ja, en dat is meteen zijn belangrijkste argument. Al zegt hij ook dat de nabijheid van de politie hiermee kan verdwijnen en dat hij vreest dat kleine gemeenten, zoals de zijne dus, minder te zeggen zullen hebben. Lamoulin wil het hier dan ook niet bij laten. Hij is van plan om een procedure te beginnen bij het Grondwettelijk Hof.
3: Onze college in Sint-Agatha-Berchem heeft een beslissing genomen een beroep in te dienen. We gaan voor onze gemeenteraad in juni om een goedkeuring te hebben. En we hebben gesprekken en overleggen met de andere gemeenten en burgemeester om te zien wie gaat een beroep indienen.
0: De kans lijkt klein dat dat alleen Sint-Agatha-Berchem zal zijn, wordt dus vervolgd.

De Pro Days van Peugeot. Dat zijn voordelen op alle bedrijfsvoertuigen. Met de speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. En nu rijd je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel. Ontdek alle voordelen van de Pro Days op Peugeot.be. Aanbiedingen voorbehouden aan...

0: Hoogstraten aardbeien.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmatirijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je bordercollie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep. Radio 1, live.
2: Dus,
3: stap met meer korting op de trein.
4: 40%, het zou wel zijn.
5: Plus naar de zee, al eens gaan zwemmen.
6: Dan moet ik wel een nieuw zwembroek hebben.
5: Plus naar Hassel, eerst gaan shoppen.
7: Geef toch maar een XL.
8: Ja, dan moet ik niet zo proppen.
9: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
10: U denkt vaak aan wat u hebt opgebouwd en aan wat u wilt doorgeven. Aan de waarden die voor u belangrijk zijn en aan het maken van de juiste keuzes. Bij Deutsche Bank zijn we continu bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in uw traject, met aandacht voor uw project en met de focus op uw vermogen.
11: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication, Deutsche Bank.
12: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar 1,50 euro per kilo.
13: Check, check, check. Check de promo.
12: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
14: VRT Radio 1.
15: De ochtend.
16: Goedemorgen, 7:30 intussen. Met Tom van Grieken van Vlaams Belang hebben we het zo meteen over de actiedag van de vakbonden. En die zit ook vooraan in het nieuws van morgen.
17: Ja, een actiedag tegen het beleid van de federale regering. Op een belangrijk moment voor de bonden, want morgenavond wordt er in het parlement gestemd over een paar belangrijke hervormingen, zoals de pensioenen. Er is straks een betoging in Brussel en de hele dag is er ook hinder voor bus, tram en vliegverkeer. Ook sommige scholen en crèches staken mee. De Nederlandse schrijver Bert Natter heeft de Libris Literatuurprijs gewonnen voor zijn roman Aan het einde van de oorlog. Natter beschrijft daarin een dag in een nazi-concentratiekamp met tientallen personages, zowel gevangenen als bewakers. Volgens de jury is het een overdonderend boek. En de positie van de Britse premier Starmer wordt wankel. Volgens Britse media zou en de minister van Binnenlandse Zaken en die van Buitenlandse Zaken nu om zijn ontslag vragen. Dat heeft te maken met de slechte resultaten van zijn partij Labour bij de lokale verkiezingen vorige week. En ook straks hebben wij het er hier nog over in de ochtend.
16: Maar nu naar Bram voor het weer. Goedemorgen, Bram.
18: Goedemorgen.
16: Nog een beetje zonlicht, maar vooral veel donkere wolken boven Brussel.
18: Ja, en ook wel een aantal buien die op dit moment over het centraal gedeelte en het oosten van het land trekken van noord naar zuid. Wisselvallig weer dus. Ja, en ook fris weer. Temperaturen komen vandaag niet veel hoger dan 7 tot 8 graden in Hoog-België en 12 tot 14 graden in Vlaanderen en Brussel, met ook een goed voelbare wind uit het westen. Nu, in de loop van de middag krijgen we wel meestal droog weer, maar de bewolking gaat toenemen en die wolken die kondigen dan een buienzone aan die vanavond en vannacht van west naar oost over het land gaat trekken bij minima van 4 tot 10 graden. En ook morgen zitten we in het wisselvallige weerbeeld met vooral 's ochtends nog wel wat zon, nog een aantal mooie opklaringen, maar dan in de loop van de namiddag gaat de stapelbewolking toenemen, krijgen we buien met ook kans op onweer en temperaturen rond 15 graden. En ook daarna zitten we in het zeer wisselvallige en frisse weer, met op donderdag veel buien, met ook kans op onweer en amper 12 graden. En ook vrijdag en zaterdag niet volledig droog, af en toe een aantal buien bij 14 of 15 graden.
16: Dankjewel Bram, tot straks.
19: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
14: Radio 1.
15: De ochtend.
14: Met Leen de Witte en Jeroen Rijgaard.

0: Maroon 5 en This Love, 7:55 intussen.
1: De ochtend.
0: Een flexijob uitoefenen tijdens je ziekteverlof of terwijl je tijdskrediet of ouderschapsverlof opneemt. Zo'n 8000 mensen in ons land doen dat. Het laatste nieuws vlooide dat begin dit jaar uit. En CD&V vindt dat dat niet langer kan en heeft nu een wetsvoorstel klaar om het onmogelijk te maken. Federaal parlementslid voor CD&V Nathalie Muilen, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
0: Want het kan dus en het mag dus op dit moment. Die 8000 mensen die doen eigenlijk niks verkeerd. Waarom laat het systeem dit toe?
2: Nee, die doen niks verkeerd. Het is wel zo dat we zien dat mensen die bijvoorbeeld werkloos zijn of mensen die een zorgverlof opnemen, ouderschapsverlof, tijdskrediet, daar zijn wel een pak strengere voorwaarden aan gekoppeld vandaag voor mensen die langdurig ziek zijn. Als men de goedkeuring krijgt vandaag van een adviserend arts, dan kan men tijdens de ziekte een nieuwe flexijob opstarten. En dat is echt iets wat wij in het kader ook van aanpak langdurig zieken, maar ook de uitbreiding van flexies die binnenkort komt, is dat echt wel een deur die wij willen sluiten. Ja.
0: Ja, het is toch ook vreemd dat die open is, die deur? Want er is al veel kritiek op dat fiscale voordeel voor flexijobbers. Nu kan je eigenlijk geld verdienen aan ziek zijn.
2: Ja, zeker en vast. En ik moet ook vaststellen dat er heel veel onwetendheid is. In voorbereiding ook van dit wetsvoorstel zijn er veel gesprekken geweest. En vanuit die gesprekken ging men ervan uit dat ook voor langdurig zieken eigenlijk ook de strengere voorwaarden die er zijn die er ook zijn vandaag bijvoorbeeld bij het tijdskrediet en ouderschapsverlof, dat die er ook waren bij langdurig zieken. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Je kan vandaag perfect een nieuwe job gaan starten als die goedkeuring er is van die controlearts. Mm-hmm. En dat is echt iets wat haak staat denk ik op het beleid ook van deze regering. We willen langdurig zieken gaan activeren. We willen vooral gaan kijken dat men op een duurzame manier terug aan de slag kan. Kijken wat mensen wel nog kunnen. Ja. En voor ons is het belangrijk dat men bij de eigen werkgever opnieuw die 1 dag in de week, die 2 dagen in de week progressief kan starten. Als het niet kan in de vroegere job, dan is het ook belangrijk om snel te kijken van welke job wel nog kan en op welke manier mensen dan toch aan naar die duurzame arbeid kunnen gaan. En flexijob is vluchtig, is tijdig. En lijkt ons echt niet de goede oplossing om mensen uit die langdurige ziekte te kunnen halen.
0: Ja, ik wil zo meteen ingaan op waar u het systeem dan wil aanpassen, maar even blijven hangen bij die langdurig zieken die deze week vooraan in het nieuws zitten. Vooral door de kritiek op de ziekenfondsen, maar eigenlijk laat de overheid dit ook toe, dit soort misbruik.
2: Wel, we zien vandaag die groep natuurlijk, als je kijkt, we hebben een kleine 600.000 langdurig zieken. Die groep vandaag die uitkeringen gaat combineren in het kader van langdurig zieken, die is vandaag 2.400 mensen die dit doen. Die groep groeit. Maar waar ik me heel sterk zorgen op maak, is flexie is vandaag beperkt tot een aantal sectoren. Vanaf in juli gaan we de flexjobs gaan toelaten in alle sectoren, tenzij er een opting-out komt in die sector. Maar dat zal zeer ruim toegepast worden. Dat betekent dat het makkelijker, het aanbod ook zal groter zijn voor langdurig zieken om dat te doen. En daarom wil ik echt wel die poort sluiten vooraleer die uitbreiding er komt.
0: Ja, want uw partij heeft daar wel mee ingestemd natuurlijk, hè, met zowel de flexijobs als met de uitbreiding ervan.
2: Ja, maar we zijn ook voorstander. Allee, ik heb altijd gezegd in een flexibel arbeidsmarktbeleid, dan is flexijob belangrijk. Je moet piekarbeid, je hebt arbeid die samengaat ook met een aantal, met pieken, met seizoenen, met een einde jaar. En flexie is hier een heel belangrijk instrument in. Maar dat is voor mensen die vandaag 4/5 werken, voor mensen die voltijds werken, voor mensen die met pensioen zijn. Als we langdurig zieken willen helpen en hen opnieuw aan de slag krijgen, dan is het belangrijk dat ze dat op een duurzame manier in hun job opnieuw kunnen. Okay. En vandaag zien we dat men vaak ook het financieel interessanter is om de flexie te combineren met de langdurig ziekte dan opnieuw aan de slag te gaan. En dat is denk ik niet de juiste oplossing om langdurig zieken opnieuw aan het werk te zetten voor
0: u
2: ons.
0: U zegt, ik wil die deur sluiten, maar met wat u wil aanpassen, zal flexiewerken tijdens ziek zijn dan nog mogelijk zijn of niet?
2: Wel, het is zo dat het in mijn voorstel er een nieuwe flexie zal helemaal niet meer mogelijk zijn. Dus als je ziek bent, dan ga je geen nieuwe flexiejob kunnen opstarten. Hetgene wat vandaag nog kan, als je vroeger en aan die strenge voorwaarden voorwaarden, zoals die er ook zijn vandaag voor tijdskrediet bijvoorbeeld. Als je vroeger al een flexijob deed, dan willen wij met goedkeuring van die adviserend arts die nog toelaten. Maar voor ons is het heel cruciaal dat als mensen ziek zijn, dat ze structureel opnieuw weer aan de slag kunnen gaan bij de eigen werkgever. Lukt het niet bij de eigen werkgever, dat men kijkt van wat het alternatief is, wat een nieuwe job voor hen kan zijn, maar op een duurzame manier in een vaste tewerkstelling en niet via flexie.
0: Oké, uw voorstel is klaar. U zit in de regering met N-VA en MR, twee grote voorstanders van die flexijobs. Weet u hoe zij naar het voorstel kijken?
2: Ja, maar dat is geen voorstel tegen flexijobs. Het is denk ik vooral een voorstel om langdurig ziek en duurzaam opnieuw aan de slag te krijgen.
0: Maar zijn ze bereid om de regels strenger te maken?
2: Ja, ik kan alleen maar vaststellen dat er zijn heel veel vragen geweest, ook bij mijn collega's. Zowel van meerderheid als oppositie was daar heel veel vragen rond. Uh-huh. En zaten op mijn lijn. Dus ik heb ook gezien dat de minister ook het voorstel een kans wil geven. Dus ik ga het ook agenderen in de komende weken in de commissie, adviezen vragen. En ik hoop dat ik daar binnen de meerderheid voldoende steun krijgt. Die was er alvast tijdens de vraagstelling aan de minister een paar weken geleden.
0: Ja, maar het klinkt niet alsof het snel uitgeklaard gaat zijn als we het bij het kabinet werk horen. Ja, we gaan dat wel inderdaad evalueren, zoals u zegt, maar wel hoe de uitbreiding loopt en daarna zullen we wel zien.
2: Ja, maar dat is een debat die ik de komende weken echt wil voeren. Ik denk als we naar 1 juli, het dossier flexie komt eraan ook in het parlement. We starten de werkzaamheden volgende week, is dat zeker een aspect. Wat ik wil neerleggen, het wordt deze week ook in overweging genomen, het voorstel in de Kamer. Dat is een element die ik op tafel ga leggen. En voor ons is dit echt wel een deur die we moeten sluiten na 1 juli toe, om ervoor te zorgen dat mensen structureel aan de slag gaan. Maar ook flexie is een goed instrument, ook alle kansen kan krijgen voor zij die vandaag werken of met pensioen zijn.
0: Nathalie Muilen, u bent federaal parlementslid voor CD&V. Dank u wel.
2: Graag gedaan.
0: Door een ongeval op de E17 naar Gent, 50 minuten extra tussen Waasmunster en Lokeren. De linker- en de middenrijstrook zijn daar dicht. Richting Antwerpen ook opletten voor een ongeval op de E17 tussen Sint-Niklaas en Kruibeke. Daar moet je 40 minuten bij tellen. Een klein half uur op de E19 vanaf Sint-Job en ruim een half uur op de E313 vanaf Massenhoven.
1: Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier extra van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Richting Nederland ook een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Ochtendfiles naar Brussel op de E40 vanuit Gent. Vanaf Afligem 15 minuten. Op de A12 vanaf Londerzeel een kwartier. Op de E19 vanaf Peutie ook een kwartier. Op de E314 tussen Holsbeek en Winxel een kwartier en op D40 vanuit Luik vanaf Haasrode 20 minuten erbij. Op de binnenring rond Brussel een half uur filegolven van Groot-Bijgaarde tot Vilvoorde. Op het knooppunt Groot-Bijgaarde is een ongeval gebeurd op de zijrijweg in Zellik. Op de buitenring 20 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Jette door een defecte vrachtwagen. En er staat nog een defecte vrachtwagen op D411 richting Namen ter hoogte van het Leonard Kruispunt. En vandaag Nationale Actiedag. Neem je de bus of de tram? Raadpleeg dan best eerst de sites van De Lijn of de MIVB.
3: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.

0: Dat was normaal toen. Eefje de Visser.
1: De Ochtend.
2: Radio 1.
0: De vakbonden die voeren opnieuw actie vandaag.
3: Ja, we konden het daarnet al horen in het verkeersoverzicht. Opletten als je tram of bus moet nemen. Nu, we hadden hier daarnet ook al Bert Engelaar te gast. Hij is de voorzitter van het ABVV. En die kwam uitleggen waarom volgens hem zo'n actiedag nodig blijft.
4: Normaal gezien zou de programmawet goedgekeurd moeten worden met de hele pensioenhervorming. De centenindex die zou worden gestemd. En mensen zien dat het vooral zij zijn die geraakt worden. En dat degenen die net iets meer zouden kunnen bijdragen nog altijd buiten schot blijven. Wij merken ook dat deze regering opnieuw zegt dat ze nog extra geld gaan moeten zoeken, maar dat ze opnieuw willen besparen in de sociale zekerheid. Dat zijn weer bij diezelfde mensen die al veel moeten afdragen hebben.
0: Bert Engelaar is niet de enige die zijn kritiek niet spaart. Dat horen we ook vaak uit uw mond, Tom van Grieken, voorzitter van Vlaams Belang. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Kritiek op die regering. Ik ben wel benieuwd, gaat u mee betogen straks?
5: Nee, ik ga niet mee betogen. U weet, wij zijn geen grote fan van die politieke kleurvakbonden. Mm-hmm. Maar we hebben wel bijzonder veel sympathie voor de bezorgdheden van de mensen die opstappen met die betoging, die meedoen met die acties. Want deze regering, ja, dat is nefast voor de werkende Vlaming.
0: Dus u begrijpt wel dat mensen op straat komen?
5: Dat is evident. Wij begrijpen het volledig. Men ziet dat mensen meer belastingen moeten betalen. Die begroting niet in orde is. De staatsschuld oploopt. En met de pensioenhervormingen die eraan komen, ja, vrouwen gaan buitensporig veel harder getroffen worden dan mannen. Het armoederisico neemt toe. Dat is allemaal ronduit verschrikkelijk. Maar wij zijn het oneens met de oplossingen van de politieke vakbonden. Die willen in het meest belaste land ter wereld nog meer belastingen. Die zijn tegen het beperken van de werkloosheid in de tijd. Ja, de oplossingen van de vakbond zijn niet de oplossingen van het Vlaams Belang, maar de bezorgdheden waar te werken de mensen en de gepensioneerden vandaag mee op straat komen, die delen we.
0: Denk ik toch wel wat kiezers van u tussen ook, die zich dan misschien wel gesteund voelen door die vakbonden die uiteindelijk dat protest een grotere stem geven.
5: Zeker, ik vind dat men gerust die bezorgdheden kenbaar moet en mag maken, maar ik denk vandaag de dag dat het Vlaams Belang het syndicaat van de gewone Vlaming is, van de werkende Vlaming. Het Vlaams Belang is de vakbond van alle werkende Vlamingen, van de zelfstandigen, van de werknemers, maar ook van werkgevers, van gepensioneerden. Ik denk dat wij veel het sentiment, de teleurstelling in de regering De Wever het best kon vertolken vandaag de dag.
0: Oké, maar als ik meneer Engelaar hoor, dan hoor ik toch een aantal bezorgdheden die u ook heeft. Hè? Mm-hmm. De centenindex, daar zijn jullie allebei niet voor te vinden. Verhoging van de btw en de accijnzen, die pensioenhervorming niet in het minst. Er zijn toch wel gedeelde bezorgdheden ook?
5: Zeker. En het is jammer dat meneer Engelaar van de Socialistische Vakbond niet zegt wie die programmawet al twee keer heeft kunnen tegenhouden in het parlement. Een programmawet die zou gaan inderdaad. De accijnsverhoging op gas zat er ook nog in. Die in ordinaire indexsprong van Bart De Wever, die asociaal is. Ja, dat komt door de stemmen van het Vlaams Belang. Ik betreur het altijd een beetje dat het Vlaams nationalisme door Bart De Wever in het asociale kille hoekje is terechtgekomen. Nee, men kan Vlaams nationaal zijn en toch een sociaal programma hebben, want wij betalen in dit land, mevrouw, de hoogste belastingen van heel Europa. Daar mogen mensen er toch van op aan dat er een sterke sociale zekerheid is voor de dag dat zij op pensioen gaan of eens tegenslag hebben door ziekte.
0: Ja, mensen vinden ook dat zij onrechtvaardig behandeld worden, hè? Dat het altijd bij hen is dat het geld gehaald wordt. Als de vakbonden dan pleiten voor vermogensbelasting, waarom is dat dan geen goede oplossing volgens u?
5: Hebt u al eens geprobeerd een beetje over te houden op het einde van de maand? Deze regering belast zowat alles. Toch niet een van de minste. Geert Noels heeft recent nog getweet dat in 2000, u weet nog wel, toen de liberale Paars Groen aan de macht kwam, toen gaf men 42% uit van het bruto binnenlandse product aan uitgaven. Vandaag is dat 52%. Dat er vandaag de dag nog mensen komen met, weet wat we in dit land nog niet hebben? Weet u dat? Te weinig belastingen. Dat is zo
0: dus
5: bij
0: wil
5: de haren
0: kijken naar de
5: getrokken.
0: Uitgaven.
5: Natuurlijk is het verhaaltje van de regering en van de asociale regering Bart De Wever. We moeten allemaal een inspanning leveren. Daar zijn we het niet mee eens, mevrouw. Als u mij toch toestaat dat even toe te lichten. Ieder expert zal u kunnen vertellen dat wanneer je een werkzaamheidsgraad van 80% hebt, dat de begroting in orde is en de pensioenen betaald kunnen worden. Weet u dat we in Vlaanderen aan een werkzaamheidsgraad van bijna 79% zitten? Het is Brussel en Wallonië met een werkzaamheidsgraad van 68% en 64%. Dus ik begrijp nu dat de Vlamingen onder Vlaams nationalist Bart De Wever meer belastingen moeten betalen voor een begroting die in orde is, stijgende staatsschuld, voor de pensioenen te betalen, te garanderen van de Franstaligen. En het is niet waar dat iedereen een inspanning levert. Dat is de tweede leugen van de wever. We zijn goed voor 60% van de bevolking, goed voor 70% van de belastingen.
0: Dat vindt u oneerlijk.
5: Als ik
0: dat
5: daar één ding mag inschrijven, mag gaan toevoegen, heel belangrijk, bij Vlamingen 60% van de bevolking. Weet u hoeveel procent van de leeflonen gaat naar Vlamingen in dit land? 14%, mevrouw.
0: Ja, 86, de splitsing van de sociale zekerheid, dat is politiek onhaalbaar op dit moment. Dus we moeten naar andere dingen kijken.
5: 86%
0: toch?
5: Mevrouw, gaat naar niet-Belgen en Franstaligen. En als u dan zegt, en die kritiek wordt gedeeld door andere politieke partijen, dat is niet haalbaar. Uh-huh. Maar dan komt men tot de essentie van dit land en van de politiek. Er zijn misschien wel 7 partijen waar mensen kunnen op stemmen, maar er zijn maar 2 keuzes. Of verder aanmodderen, zoals nu, en geen verantwoordelijkheid voor de deelstaten. En dan krijgt u het gevolg, meer belastingen, minder pensioen. Of we proberen iets anders.
0: Ja, maar samenwerken met u is nog niet gelukt. Er is vooral naar de N-VA gekeken in het verleden. Op dit moment werkt dat niet, dus u moet toch een andere manier vinden dan?
5: U moet wat positiever zijn, mevrouw. U volgt de actualiteit. Dan weet u dat we al in 4 steden en gemeenten besturen en nog niet zo onsuccesvol.
0: Ja, oké, maar we kijken nu naar het federale niveau. Laten we die cijfers gewoon er even bij halen. Want 7 miljard, als dat gezocht wordt, op welke manier zou Vlaams Belang dat geld dan bij elkaar halen?
5: Wel, u weet, de fundamentele oplossing, ik herhaal nog eens heel kort, gaat over verantwoordelijkheid naar de deelstaten, splitsing van de fiscaliteit, dat men verantwoordelijk is niet alleen voor de uitgaven, maar ook voor de inkomsten. Maar wij zijn redelijke mensen, we voeren
0: dus
5: constructieve oplossingen. En daarom hebben wij in het federaal parlement verschillende voorstellen neergelegd om te kunnen besparen. Tot 14 miljard zouden wij kunnen besparen.
0: Waar haalt u dat geld?
5: Maar dan, mevrouw, moeten er bepaalde heilige huisjes durven sneuvelen. En dan moet men wel eens kijken, moet er nog 1 miljard ieder jaar naar asielopvang? Moeten wij nog wel 700 miljoen...
0: Waar haalt u dat
5: miljoen,
0: concreet? Want dat is 1 miljard. Dat
5: 1 miljard, 700 miljoen kunnen we gaan halen bij ontwikkelingssamenwerking. Gaan we eens kijken naar onze sociale zekerheid afschermen voor gelukszoekers van heel de wereld. Zoals Denemarken kent. Gaan we 2 miljard kunnen halen? Gaan we eens kijken naar de korting die bijvoorbeeld een land als Nederland krijgt op een EU-bijdrage. Zouden we ook weer al een miljard of, kunnen besparen of meer? En een hele reeks van voorstellen, maar dan moet men wel uit een bepaalde denkkader stappen dat bepaalde dingen niet bediscussieerd mogen worden. En voor ons is de migratiefactuur de factuur voor de Europese Unie, de communautaire factuur, zijn dat facturen waar wij eigenlijk graag willen op besparen. En als ik het goed aanvoel in de samenleving, vinden de mensen het ook wel eens tijd dat zij ook een bijdrage mogen leveren.
0: Ja, maar ik blijf hangen bij hoeveel dat zal opleveren, want u goochelt met een aantal miljarden, maar concreet, die migratiefactuur.
5: Wel, de opvang alleen, mevrouw van asielzoeker, is 1 miljard ieder jaar opnieuw.
0: Ja, maar wij hebben ook onze internationale rol en afspraken na te komen, toch?
5: Goed, onze internationale rol, het is allemaal goed en wel, maar mijn partij staat voor onze mensen op de eerste plaats. U moet het nu maar eens gaan uitleggen tegen mensen. Hè? Gaat u het zeggen tegen de mensen die nu in de file staan, naar hun werk, dat zij meer moeten belastingen betalen om langer te werken voor minder pensioen, omdat wij onze internationale rol, vangen wij niet voldoende asielzoekers op?
0: We zetten ze ook in onze maatschappij. Werkgevers zeggen zelfs, we hebben ze nodig. We zitten met een structurele krapte.
5: Professor Stijn Baart, die cijfers komen ieder jaar uit. Niet-Europese migranten werken het minste in België van heel de Europese Unie. Het is helemaal niet waar. FOCA vraagt dat. Weet u waarom FOCA dat vraagt? Maar ook eens zeggen vandaag de dag, omdat zij goedkope arbeidskrachten willen. Niet omdat zij inzitten met de kwaliteit van het onderwijs. Niet omdat zij inzitten met de kwaliteit van justitie en politie, mevrouw. Dus als we enkel maar de 1 miljard van de opvang van asielzoekers aankaarten, dat weet u ook, kent de cijfers ook, eens erkend als asielzoeker, dat is pas de jackpot, hè, mevrouw. Sociale woning, kindergeld, gezinshereniging. Het is een veelvoud van die 1 miljard. Heel voorzichtig zeggen we gaan beginnen met die 1 miljard, maar er zit nog veel meer vet op de soep op de asielfactuur. Maar ja, bon, ik had gehoopt, oprecht, en denk veel Vlamingen met mij, dat daar eindelijk eens verandering zou komen met toch een rechtse N-VA.
0: Ja, maar dat strenge asiel- en migratiebeleid, dat ziet u niet, zegt u.
5: Nee, dat zie ik oprecht niet en niemand ziet het momenteel. Ik geloof dat 8 maanden of 9 maanden geleden de minister van Asiel en Migratie ging zeggen dat ze grenscontroles ging doen, want dat zou nu toch wel eens gebeuren. Ja, op 6 maanden tijd hebben ze 7 mensen kunnen tegenhouden. Ja, dat is gewoon een lachertje, dat is aankondigingspolitiek. Maar in de praktijk loopt de asielfactuur gewoon op.
0: Het zijn de voorstellen die u zou doen vanuit de oppositie nog altijd. De grootste oppositiepartij, Vlaams Belang, Tom van Grieken, u bent voorzitter. Dank u wel voor de komst.
5: Dank u wel voor uw tijd.

0: acht uur met de Steve Miller Band. Het is aftellen voor de Britse premier Starmer naar die ministerraad later vandaag. Zijn zijn laatste uren geteld? Tot zo.
1: Vanavond op VRT1. Op VRT1 wordt het erop of eronder voor Essila op het Eurovisie Songfestival. Op VRT Canvas, in Campus Cup, strijden intussen weer nieuwe studenten tegen elkaar. En ook op VRT Max kan je het spannend maken met de volledige serie The Deal. Veel kijkplezier.
2: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
3: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
4: Open op Hemelvaart.
3: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
6: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekeningetje openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
5: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
7: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Bij Radio 1 geen Songfestival vanavond. We gaan het wel hebben over een alternatief, United for Palestine. Vanavond vanaf 7 uur in Wonderland met mij, Hannelore van Psouw, op Radio 1.
10: VRT Radio 1.
11: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 8 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Vandaag voeren de vakbonden opnieuw actie tegen het beleid van de regering. 1 op de 7 kinderen in België leeft in armoede en de positie van de Britse premier Starmer wankelt. De 3 grote vakbonden organiseren straks opnieuw een nationale betoging in Brussel. Sinds begin vorig jaar is het al de 6e betoging en de 10e actiedag tegen het beleid van de regering De Wever. Morgenavond wordt in het parlement gestemd over enkele omstreden maatregelen zoals de pensioenhervorming. En dus komt de actiedag op een belangrijk moment, zegt Anne Vermorgen van het ACV.
12: Vandaag staan we voor een cruciale beslissing over de pensioenhervorming. En daarom gaan we vandaag terug de straat op. We gaan onze sociale strijd nog niet opgeven. Want voor ons zijn goede pensioenen voor iedereen mogelijk en ook betaalbaar. Want ja, deze regering beweert de pensioenen te redden, maar ze bouwen ze eigenlijk verder af, hè, door de mensen langer en flexibeler te laten werken voor minder pensioen.
0: De actievoerders verzamelen om 22:30 bij het Noordstation in Brussel. In veel sectoren is er opgeroepen om mee actie te voeren. Linde Koeman vertelt waar we hinder kunnen verwachten.
13: Er zal door de betoging tot in de namiddag verkeershinder zijn in Brussel. De politie raadt af om met de auto naar het centrum te komen. Nog in Brussel is ook het openbaar vervoer van de MIVB zwaar verstoord. Bij de lijn in Vlaanderen zal gemiddeld 65% van de ritten gereden worden. Reizigers checken het best de routeplanner. Bij het spoor is er normaal gezien geen impact. Het vliegverkeer is wel zwaar verstoord. Op Zaventem gaat de helft van de passagiersvluchten door, op Charleroi geen enkele. Ook in sommige scholen en crèches wordt beperkt hinder verwacht. En hier en daar zal er ook geen afval opgehaald worden.
0: De test van de 2 Belgische cruisepassagiers op het Hantavirus heeft nog geen uitsluitsel gebracht. Ze zullen vandaag opnieuw getest worden in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen om te zien of ze besmet zijn of niet. Voorlopig hebben ze allebei geen klachten. Vandaag wordt meer dan waarschijnlijk een verbod op ketamine in het verkeer goedgekeurd in het federaal parlement. Ketamine is een verdovingsmiddel, maar ook een populaire drug in het uitgaansleven. Verkeersinstituut FIAS is tevreden dat het strafbaar wordt, want de invloed van ketamine op je rijgedrag is groot, zegt Stef Willems.
14: Mensen onder invloed van ketamine die vertonen uiterlijk vergelijkbare kenmerken met iemand die dronken is. Zeker bij hogere dosissen. Vaak kunnen ze niet meer duidelijk spreken. Staan ze wankel op hun benen. Hebben ze moeite met gecoördineerd bewegen. En door een trager reactievermogen is het risico natuurlijk op een ongeval in het verkeer veel groter dan in nuchter toestand.
0: FIAS wil dat er ook zo snel mogelijk aangepaste speekseltesten voor ketamine komen. Want die zijn er nu nog niet.
15: Het Rode Kruis roept dringend op om bloed te doneren. De voorraad bloed is na de paasvakantie niet genoeg aangevuld. En met enkele verlengde weekends in het vooruitzicht wordt verwacht dat de voorraad nog zal dalen. Op dit moment is er een tekort aan bloedgroep B negatief, maar op termijn dreigt er een tekort voor alle bloedgroepen. De Joodse gemeenschap in ons land stelt voor om een controlecommissie van artsen op te richten om rituele besnijders te beoordelen. Dat schrijft de Tijd. De praktijk ligt onder vuur nu het Antwerpse parket twee Joodse besnijders voor de rechter wil brengen, omdat ze jongens besneden zouden hebben zonder dat ze een artsendiploma hebben. Een commissie van kinderartsen en urologen zouden controles kunnen doen, zegt Filip Markjevic, die de Joden in ons land vertegenwoordigt.
16: De besnijdenis van de Jood is een rituele act, een religieuze act. En dat is geen medische act. Die bestaat sinds altijd en waar België nooit een probleem gehad heeft. En de religie heeft de protectie van de grondwet. Dus we begrijpen dan niet goed de ontwikkeling van deze zaak. Maar oké, we moeten oplossingen vinden. En de oplossing is de opbouw van een commissie. En die commissie van artsen zal de rituele besnijder controleren.
15: In België leeft bijna 1 op de 7 kinderen in armoede. Het cijfer is licht gestegen sinds het vorige onderzoek van 3 jaar geleden. En vergeleken met 41 andere landen met hoge inkomens staat België op de 11e plaats. Kinderen in armoede hebben meer gezondheidsproblemen en doen het slechter op school, zegt Christel de Vos.
17: Uit gegevens van UNICEF blijkt dat kinderen die in economisch ongunstige omstandigheden leven minder toegang hebben tot middelen thuis, op school en in de buurt, waaronder openbare diensten, openbare voorzieningen. Economische stress in combinatie met een gebrek aan middelen betekent ook dat deze kinderen minder goede sociale relaties hebben.
15: In het Verenigd Koninkrijk neemt de druk op premier Starmer toe om op te stappen. Zijn partij Labour verloor fors bij de lokale verkiezingen van vorige week. Lucas Lecluze, wordt het een beslissende dag echt al voor het lot van Starmer?
18: Ja, dat is alvast wel wat er geschreven wordt in de Britse pers. Straks staat er een vergadering gepland met alle ministers en daar zal zijn toekomst als premier ongetwijfeld besproken worden. Nu, op dit moment de minister van Binnenlandse Zaken en volgens sommige bronnen ook de minister van Buitenlandse Zaken willen dat hij een stap opzij zet. Het zijn toch wel ministers met een grote waarde binnen de regering. En daarnaast zijn er ook 72 parlementsleden van Labour en heel wat medewerkers die vragen om zijn ontslag. Maar hij heeft nog altijd wel de steun van een groot deel van zijn ministers. En in het Verenigd Koninkrijk duren politieke crisissen vaak weken voordat ze leiden tot het aftreden. Een belangrijke dag dus zeker, maar beslissend dat waarschijnlijk nog niet.
15: Oké, dankjewel voor de uitleg. De Nederlandse schrijver Bert Natter heeft de Libris Literatuurprijs gewonnen voor zijn roman Aan het einde van de oorlog. Natter beschrijft daarin een dag in een nazi-concentratiekamp met tientallen personages, zowel gevangenen als bewakers. De jury was onder de indruk.
19: Het boek toont de durf en het literaire vernuft van de auteur die over het haast onschrijfbare toch een roman aflevert die zich niet laat wegleggen. Je hebt vast een dankwoord voor ons. Voorbereid of niet?
20: Nee, ik heb alleen wat namen bedacht. Allereerst natuurlijk de juryleden voor dit fantastische besluit. Mijn vrouw Hester Kuiper. Dit boek had ik nooit kunnen schrijven zonder haar trouw en vriendschap en liefde. En laten we wel wezen, haar salaris.
15: Met de Libris verdient Bert Natter alvast 50.000 euro. Het is een van de belangrijkste literatuurprijzen in ons taalgebied. Vooral in het oosten nog enkele buien, elders meestal droog met een paar opklaringen. Het blijft fris tot 14 graden. Vanmorgen tot en met zaterdag felle buien met lokaal onweer. En ook nog altijd fris met veel wind. Vooraan de Nationale Actiedag van de vakbonden tegen het beleid van de federale regering. Straks is er een betoging in Brussel en de hele dag is er hinder voor bus, tram en vliegverkeer. Ook sommige scholen en crèches blijven dicht. Meer in de app van VRT Nieuws.
10: Radio 1. De Ochtend. Met Leen de Witte en Jeroen Rijgaard.
21: Goedemorgen. We kunnen er al een tijd moeilijk naast kijken, maar vandaag begint het Songfestival in Wenen. Zonder Nederland, dat wel een verslaggever stuurde. En wij stuurden onze lieve Van Gils naar Cannes voor het filmfestival.

0: van Florence and the Machine. Het is misschien ook een vraag voor de Britse premier Starmer, want is het D-Day voor hem?
1: Ja, als we de Britse kranten mogen geloven, stel aan wel. Hè. Voorpagina's als Prime Minister on the Edge, Labour in Crisis, Time to Go Starmer. Ja, en dat allemaal na de tegenvallende resultaten bij de lokale en regionale verkiezingen vorige week. Er gaan de stemmen op binnen zijn eigen partij om Starmer aan de kant te schuiven als premier. Zelfs een aantal van zijn eigen ministers eisen nu dat Starmer opstapt. Dat zei bijvoorbeeld Stephen Kinnock gisteravond bij de BBC.
2: It is clear for everybody to see that a lot of people are either coming out and calling for Keir to resign or whatever it might be, and it is possible that members of the cabinet might do that. I genuinely have no idea at all.
1: Ja, en hij was niet de enige. Straks om 10:30 zit de Britse regering samen en daar zal de positie van Starmer dus ongetwijfeld het gespreksonderwerp zijn.
0: We gaan het er nu al over hebben met professor Britse cultuur en Engelse taalkunde aan de KU Leuven. Lieven Buyssen, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Want het zal er zeker over gaan. Starmer heeft nog een toespraak gehouden gisteravond. Kan die je misschien redden?
3: Het zou mij verbazen. Hij is niet meteen de grootste speecher, dat wisten we al. Hij zal nooit echt een zaal in vervoering kunnen brengen. Maar vooral wat hij zei, ja, was: ik begrijp het, ik neem de verantwoordelijkheid op, maar ik wil ook niet dat er chaos komt. Nee. En die zou er komen als we nu plots het geweer van schouder zouden gaan veranderen. Er is verandering nodig, mensen vragen verandering. Die moet er alleen veel sneller komen. Die kan er niet snel genoeg komen. Alleen pakt hij dat dan een beetje onhandig aan door die verandering dan in stapjes te zullen gaan aankondigen. Dat is beleidsmatig misschien wel verstandig, ja. Maar retorisch en politiek eerder onhandig.
0: Ja, en daarvoor is het misschien ook al te ver gekomen. Maar die ministerraad, ja. De uitspraken van Kinnock zijn nog heel voorwaardelijk. Maar wat denkt u, wordt die beslissend straks?
3: Dat soort van vergaderingen is altijd heel beslissend. Hè. Dat is de minister de eerste minister die samen zit met zijn kernkabinet. Dat is een behoorlijk uitgebreide groep van mensen in het Verenigd Koninkrijk. Maar iedereen komt daar dan wel aan het woord en dan krijg je daar ook zo zijn eigen dynamiek. En dan is het belangrijk dat zo'n eerste minister daar goed naar luistert. Wat we op dit moment horen is dat zowel de minister van Binnenlandse Zaken als die van Buitenlandse Zaken, toch twee topministerposten, dat die zouden aandringen op een tijdschema voor zijn aftreden. Dus niet meteen aftreden, maar wel een tijdschema om een soort van horizon te creëren, waardoor je momenteel ook uit de crisis geraakt en niet voor chaos kiest, maar wel kiest voor een verstandige leiderswissel. Ja. Want laten we wel wezen, ze hebben maar één kans om van leider te veranderen. Hè. Je kunt niet een scenario zoals de conservatieven een paar jaar geleden hebben meegemaakt, je veroorloven waarbij je van de ene naar de andere gaat hobbelen.
0: Nee, het moeten duidelijke keuzes zijn, zegt u. Maar dan is de vraag niet of hij opstapt, maar wel wanneer.
3: Dat lijkt me wel, ja. Hij zit nu in zo'n negatieve spiraal. Dit krijgt hij onmogelijk nog gekeerd.
0: Oké. Vandaag niet dan, als ik u zo hoor. Want als het stapsgewijs moet en zonder al te veel chaos, dan zal daar wel wat tijd over gaan.
3: Ja, de vraag is hoe dat met de timing precies zit, want morgen is ook nog best wel een belangrijk moment, de State Opening of Parliament, waarbij de koning zijn troonrede gaat houden, precies om de plannen van zijn regering nog eens uit te zetten en een nieuw elan te geven aan die regeringstermijn. Uh-huh. Dus de vraag is hoe ze zich daar tegenover gaan verhouden. Het zou wel heel vreemd zijn dat je daar iemand hebt die compleet ontslagnemend al is. Aan de andere kant denk ik dat velen het nu ook wel zien als een moment voor Starmer om vandaag te bepalen dat hij olie op de golven kan gieten. Hè. Met andere woorden, door te zeggen, ik ga inderdaad aftreden, maar bijvoorbeeld het tijdschema zal ik in de loop van volgende week of zo meedelen. En dan zul je de mensen al een beetje gerustgesteld hebben in de partij, lijkt mij.
0: Ja, en veel hangt dan
3: maar, af. Maar het blijft dan morgen sowieso een moeilijk verhaal, hè, om daar dan als eerste minister naar de troonrede te gaan luisteren over jouw beleid dat je niet zelf zou kunnen uitvoeren.
0: Nee, terwijl iedereen al weet hoe het zit. Veel hangt toch af ook van wie hem dan zal opvolgen. Hè? Zijn er mensen klaar?
3: Aan ambitie geen gebrek, lijkt mij.
0: Ongetwijfeld.
3: Maar niemand die dat openlijk zal zeggen op dit moment, hè, want niemand wil ervan beschuldigd worden om een postjespakker te zijn, om de minister naar de uitgang te duwen, om dan zelf te kunnen op het schild gehesen te worden. De naam die al heel lang rondzingt is die van Andy Burnham, dat is de burgemeester van Greater Manchester. Wordt er vriend en vijand heel erg goede kansen toegedicht om een goede eerste minister te zijn. Maar daar zeg ik het ook, hè, vriend en vijand. Met andere woorden, er zijn ook mensen die hun eigen kansen dan gedwarsboomd zien of die het niet eens zijn zijn met de lijn die hij zou aanhouden en die dat dus zouden willen dwarsbomen. Dat dwarsbomen kan ook op een vrij makkelijke manier, in die zin dat de man op dit moment niet eens gerechtigd is om kandidaat te zijn. Om kandidaat te zijn moet je lid zijn van het Lagerhuis, parlementslid zijn. Dat is hij niet. Is hij geweest tot 2015, maar toen heeft hij helemaal voor Manchester gekozen. Dat is ook al een moeilijk verhaal om uit te leggen natuurlijk. Ik kies helemaal voor Manchester, maar dan komt er een andere fijne job langs en dan kies ik daar maar voor. Maar er ligt wel een scenario klaar. Er is al geprobeerd enkele maanden geleden om hem verkozen te krijgen bij tussentijdse verkiezingen. Toen heeft het partijhoofdkwartier dat gedwarsboomd door hem niet als kandidaat te selecteren. Nu zou dat wat moeilijker liggen, denk ik, om hem te dwarsbomen, gezien de situatie, gezien het feit dat Starmer zelf zo gehavend is.
0: Ja.
3: Maar dan moeten er wel tussentijdse verkiezingen zijn. En daarvoor ligt er een scenario klaar waarbij een parlementslid uit de regio Manchester ontslag zou nemen, waardoor je tussentijdse verkiezingen krijgt in dat district en waardoor hij verkozen zou kunnen geraken. Maar dat is natuurlijk in het beste geval. Daar hangt wel een risico aan vast, want verkiezingen moeten wel gewonnen worden. En je kunt er donder op zeggen dat de andere partijen alles op alles zullen zetten, van Reform tot Green, om dat te dwarsbomen, ervoor te zorgen dat hij geen eerste minister kan worden, want plots is het niet zomaar een tussentijdse verkiezing in een districtje, een van de 650, maar is het de verkiezing voor de eerste minister, zeg maar.
0: Ja.
3: En dan ligt er misschien wel een scenario B klaar voor de linkerkant van de partij waar Burnham toe behoort, en dat is Angela Rayner, die vice-eerste minister is geweest onder Starmer, is moeten opstappen na een behoorlijk klein schandaal, en die zich ook wel warm loopt, maar in eerste instantie wel Burnham lijkt te steunen. Aan de andere kant zijn er veel mensen die er alle baat bij hebben dat er geen tijdschema komt, maar dat er heel snel een wissel komt. Want zo'n tijdschema zou het mogelijk maken om het over de zomer heen te tillen, om die tussentijdse verkiezingen mogelijk te maken. Maar als het sneller moet, dan stijgen de kansen van iemand als Wes Streeting, dat is de minister van Volksgezondheid, die ook al lang ambities wordt toegedicht, die eerder tot de rechterzijde van de linkse partij behoort. Dus dat is ook een kans hebben. En dan heb je nog een compromisfiguur misschien, zoals een Ed Miliband, die partijleider is geweest in de eerste regeerperiode van Cameron van 2010-2015. Geen overdonderende indruk daar heeft gemaakt, maar tegelijkertijd wel een man met ervaring, wat bezadigder ondertussen. Minister van Energie zou best wel een compromisfiguur kunnen zijn en retorisch ook nog wel aanvaardbaar.
0: Maar u beschrijft toch ook een partij in woelig water, hè? Er zit, of staat veel op het spel voor Labour. Als Starmer dan zegt, ja, mij vervangen is misschien toch gevaarlijker dan mij laten zitten, heeft hij een punt als ik u zo hoor.
3: Ja, hij heeft een punt. Zoals ik daarnet al zei, ze hebben maar één kans om het goed te krijgen. Het gaat natuurlijk ook niet, daar moet je je ook wel rekenschap van geven. Het gaat niet om één persoon, het gaat om Labour de koer, dat blijkbaar geen verhaal kan brengen dat aanslaat. Aan de andere kant is het wel de kapitein die bepaalt welke koers er gevaren wordt. Dus met een andere kapitein zou het best wel eens kunnen dat de koers wat gaat veranderen en dat je tegelijkertijd ook een andere beleidsstijl krijgt, een andere manier om met het publiek om te gaan. En dat laatste, dat zijn wel de zaken die samen worden aangevreven, maar net zo goed ook de koers. De koers die misschien wat te vloe is, te veel een centrumkoers is, terwijl je met iemand als Andy Burnham of Angela Rayner meer in de richting zou kunnen opschuiven van een echt progressief verhaal, een linkse smoel geven, waardoor je ook een duidelijkere keuze geeft aan het kiespubliek.
0: Ja, toch eerder zonder kapitein Starmer, zo klinkt het. Straks om 10:30 is er die belangrijke ministerraad. Dankjewel om daar met ons al op vooruit te blikken. Professor Britse cultuur en Engelse taalkunde aan de KU Leuven, Lieven Buyssen.
3: Met plezier.

0: officiële Belgische WK-lied. Kiss the Grass. Allee, allee, gemaakt door Sylvie Kruis en Romeo Elvis. Opletten voor een ongeval op de E17 naar Gent. Daardoor vertraag je bijna 2 uur tussen Waasmunster en Lokeren. De linker- en de middenrijstrook zijn daar dicht. Maak daar een reddingsstrook. En ook file rijden richting Antwerpen. 20 minuten erbij op de E17 vanaf Sint-Niklaas. En ook op de E19 vanaf Sint-Job. En ruim een half uur op de E313 vanaf Massenhoven.
1: Antwerpse ring dan richting Gent. Een kwartier extra van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Richting Nederland een klein half uur van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Ochtendfiles naar Brussel op de E40 vanuit Gent. Vanaf Afligem 10 minuten. Op de A12 vanaf Londerzeel een kwartier. Op de E19 vanaf Peutie een kwartier. Op de E314 tussen Holsbeek en Winkselen ook een kwartier. Op de E40 vanuit Luik vanaf Haasrode 20 minuten. En op de E411 vanaf Jezuseik ook 20 minuten. Op de binnenring rond Brussel dan een half uur filegolven van Groot-Bijgaarde tot Vilvoorde. Op de buitenring 20 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Jette. Daar staat een defecte vrachtwagen. En er staat ook een defecte vrachtwagen op de E411 richting Namen ter hoogte van het Leonardkruispunt. En actiedag van de vakbonden vandaag. Neem je een bus of een tram? Raadpleeg dan eerst best de site of de app van De Lijn en de MIVB.
2: Federale Verzekering. Altijd mee, pro en privé.
0: We hebben er al lang over, maar het is van dat het Eurovisie Songfestival in Wenen is van start gegaan.
1: Ja, met vanavond de eerste halve finale. En daar staat ook onze Belgische inzending, Sila. En dat inderdaad, ja, na weken van controverse en met uiteindelijk 5 landen minder dan gewoonlijk zoekt. Dus deze week op het Songfestival leen niet naar Ierland, Spanje, IJsland, Slovenië en Nederland. Uh-huh. Want zij sturen geen inzending naar Wenen. En dat dus uit protest omdat Israël opnieuw mag deelnemen, ondanks de oorlogen in Gaza en Libanon.
0: Ja, 5 landen die zich duidelijk uitspreken niet gaan. Hoe zit dat met de anderen?
1: Wel, heel wat landen hebben erover nagedacht om niet te gaan, maar uiteindelijk beslist om wel een kandidaat te sturen. Eventueel ja, met wat extra duiding en omkadering erbij, zoals wij het in België doen. Duitsland dan, dat sprak zich op zijn beurt wel uitdrukkelijk uit voor de Israëlische deelname. Dat vertelt onze correspondent in Berlijn, Gim Balduk.
3: Toen de discussie opkwam in Europa om eventueel Israël uit te sluiten van het Eurovisie Songfestival, toen ook nog voordat eigenlijk duidelijk was welk land dat precies wilde, toen heeft Duitsland al best wel stellig laten weten dat zij daar absoluut niet achter staan. En niet alleen vanuit de omroep, maar ook vanuit de politiek. Onder meer bondskanselier Merz. Die zei onder meer dat als Israël zou worden uitgesloten van het festival, dat Duitsland dan ook niet meer mee zou doen. Want, zo zeggen de Duitsers en ook de Oostenrijkers, in de jaren 40 en de jaren 30 was het voor Joden verboden om kunst uit te oefenen. Daar begon het eigenlijk allemaal mee en dat leidde uiteindelijk tot de Holocaust. Dus als nu een soortgelijke stap wordt gezet door Israëli's en daarmee Joden uit te sluiten, dan gaat Europa daarmee compleet de verkeerde kant op.
1: Ja, en zo zie je maar, in elk land wordt de discussie op een andere manier gevoerd, maar beladen is ze in elk geval wel.
0: Ja, en Duitsland was voor en Nederland doet dus niet mee, maar stuurde Joris van Poppel voor de NOS wel naar Wenen. Goedemorgen, Joris.
4: Goedemorgen.
0: Ik wil er even op doorgaan met jou, want het is ook geen echte boycott. Het wordt wel uitgezonden op tv. Hoe is die beslissing tot stand gekomen?
4: Dat is vorig jaar december geweest. Het Nederlandse omroepenstel is vrij complex. Er zijn 13 verschillende omroepen. Eentje daarvan, Avrotros, die zond het Songfestival de afgelopen 15 jaar uit. Maar die heeft in december besloten, dat gaan we niet meer doen gezien de humanitaire situatie in Gaza. Gezien het feit dat Israël een promotiecampagne aan het voeren was voor de Israëlische inzending. Dus die is eruit uitgestapt. En de overkoepelende organisatie van de omroep in Nederland, de NPO, die heeft vervolgens aan 2 andere omroepen, NOS en NTR, gevraagd om het wel uit te zenden. Dus het is te zien vanavond, maar we sturen geen artiest.
0: Oké. De vraag is dan ook of het veel bekeken gaat worden, hè? Kan je daar iets over inschatten?
4: Ja, er is in ieder geval veel minder aandacht, omdat er geen Nederlandse artiest is. In alle media. Er zijn bijvoorbeeld ook cafés waar vorig jaar nog tijdens de halve finales grote kijk-viewing parties, zoals dat dan heet, werden gehouden. Die gaan vanavond allemaal niet door. Je merkt dat er veel minder interesse is. En de kijkcijfers. Het was vorig jaar het best bekeken programma van de Nederlandse televisie. 3,5 miljoen kijkers. Maar het verleden laat ook zien dat als Nederland, de keren dat Nederland niet in de finale stond, dat de kijkcijfers halveerden. Dus ja, ongetwijfeld gaat het geen kijkcijferrecord worden dit jaar.
0: Geeft dat al een indicatie, inderdaad. Bij ons hier in België was er wel discussie over commentatoren. Gaan die voor de NOS ter plekke verslag uitbrengen?
4: Ja, die gaan wel verslag uitbrengen. Voor de duidelijkheid, dat ben ik niet. Ik ben een soort Gianni Paling, ik ben nieuwsverslaggever. Ja, ik kijk daar wat er gebeurt qua demonstraties naast het festival, ook op het festival. Maar de commentatoren, dat zijn er twee van de NOS en NTR. Die gaan daar aanwezig zijn. Met als reden dat de omroepen zeggen, ja, dat is toch beter. Je krijgt dan meer informatie, je hoort meer, je ziet meer. Dus is besloten dat zij met z'n tweeën daar naartoe gaan om een commentaar te leveren bij die uitzendingen.
0: Nou, dat zei Peter van der Verre gisteren in afspraak ook, maar hij blijft dus in België. Jij bent in Wenen. Wat ga je daar dan doen de komende dagen? Zijn er dingen waar je dan speciaal gaat op letten?
4: Ja, toch vooral in ieder geval ja, het festival verslaan, zo eenvoudig is het, als het is. De verhalen over de artiesten. Maar daarnaast ook natuurlijk alles wat er omheen speelt. En dat is met name voor Nederland belangrijk. Natuurlijk, hoe stelt Israël zich op? En hoe zit het met die demonstraties die zijn aangekondigd? Hoe groot is dat? En daarnaast ga ik ook mensen vragen natuurlijk, wordt Nederland gemist hier? Maar ik vrees dat de karavaan vooral enorm hard gaat doorrijden in Wenen. En dat Nederland eigenlijk niet zo heel erg gemist wordt.
0: Ja, of jij wordt heel erg verrast, dat ga je ontdekken.
2: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
5: Radio 1 live.

0: Maxime stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Hoogstraten. Na-na-na-na-na-na. Hoogstraten aardbeien.
0: Radio 1 live.
2: Mo die kan tellen, want deze week via de Little Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Groeien betekent veel dingen. Sneller gaan, groter worden, nieuwe stappen zetten. Maar groeien op lange termijn vraagt iets anders. Inzicht, richting en keuzes die verder kijken dan vandaag. Het vermogen om te bouwen aan groei die blijft. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
4: VRT Radio 1.
5: De ochtend.
6: 8:30 en een hele goede morgen. Jeroen, de vakbonden proberen de federale regering nog eens op andere gedachten te brengen vandaag.
7: Met een betoging in Brussel en een nationale actiedag, want morgen stemt het parlement over onder meer de pensioenhervorming. Mensen gaan langer en flexibeler moeten werken voor minder pensioen, zeggen de vakbonden. Door het protest zal er hinder zijn in Brussel en overal moet je rekening houden met minder trams en bussen vandaag, geschrapte vluchten en hier en daar ook een school of crash die dicht is. Maar actievoeren blijft nodig, dat zei de topman van het ABVV daarnet bij ons, Bert Engelaar.
8: Normaal gezien zou het programmawet goedgekeurd moeten worden met de hele pensioenhervorming. De centenindex die zou worden gestemd. En mensen zien dat het vooral zij zijn die geraakt worden en dat degenen die net iets meer zouden kunnen bijdragen nog altijd buiten schot blijven. Wij merken ook dat deze regering opnieuw zegt dat ze nog extra geld gaan moeten zoeken, maar dat ze opnieuw willen besparen in de sociale zekerheid. Dat zijn weer bij diezelfde mensen die al veel moeten afdragen hebben.
7: Het hele gesprek en ook de reactie van Vlaams Belangvoorzitter van Grieken op de actiedag kan je herbeluisteren in de app van Radio 1 of het Radio 1-kanaal op VRT Max. In België leeft bijna 1 op de 7 kinderen in armoede. Het cijfer is licht gestegen sinds het vorige onderzoek 3 jaar geleden van de kinderrechtenorganisatie UNICEF. Vergeleken met 41 andere landen met hoge inkomen staan we op de 11e plaats. Kinderen in armoede hebben meer gezondheidsproblemen en doen het doorgaans slechter op school. En de druk op de Britse premier Starmer blijft nog toenemen. Enkele ministers en een groep parlementsleden van Labour zouden om zijn ontslag vragen na de slechte uitslag bij de lokale verkiezingen van vorige week. Later vandaag komt zijn positie zeker ter sprake op een ministerraad.
6: Blijven we volgen hier op Radio 1. Goedemorgen, Bram.
9: Goedemorgen.
6: Een wisselvallige dag, maar wel fris, hè?
9: Ja, inderdaad. Dat is een mooie samenvatting. Op dit moment hebben we wolkenvelden, maar ook nog wel mooie opklaringen tussendoor. Lokaal valt er een buitje, vooral dan in het centrum en in het oosten van het land. Maar in de loop van de namiddag wordt het toch meestal droog. Bij temperaturen die, zoals je al zei, ondermaats zijn. We halen 7 of 8 graden vandaag in Hoog-België en 12 tot 14 graden in Vlaanderen en Brussel. Bij toch wel een goed voelbare wind uit het westen, zeker aan zee, daar kan die met momenten nog vrij krachtig waaien. Nu, vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. We krijgen een buienzone van west naar oost bij minima van 4 tot 10 graden. En ook morgen zitten we in het wisselvallige weer met eerst nog wel lange droge periodes en nog een aantal mooie opklaringen. Maar dan in de loop van de dag komt die buienmachine echt op gang en er kunnen een paar felle buien bij zitten met kans op onweer. Bij 15 graden en vrij veel wind. En ook donderdag, fris weer, onstabiel weer met veel buien dan. Met ook kans op onweer en amper 12 graden. En ook vrijdag en zaterdag blijven dat wisselvallige en frisse weer nog behouden.
6: Dankjewel, Bram.
10: Energiewijs ondernemen start bij Enwise. Enwise.be.
4: Radio 1.
5: De ochtend.
4: Met Leen de Witte en Jeroen Rijgaard.

0: Ook na 37 jaar nog altijd een van de grootste Belgische hits ooit. Pump Up the Jam van Technotronic.
1: De ochtend.
2: Radio 1.
0: Vandaag begint het 79ste filmfestival van Cannes met de openingsfilm La Venus Electrique, naar goede gewoonte. Een Franse film, maar wij kijken toch vooral uit naar de Belgische vertegenwoordiger daar in Cannes. En dat is een nieuwe film van Lucas Dont, die in aanmerking komt voor de Gouden Palm. Lieve van Gils, goedemorgen.
3: Dag Leen, goedemorgen.
0: Klopt toch, hè? Hoe zit het daarmee?
3: Ja, dat is nog maar de vraag. Hè. Je weet dat hij maar op het nippertje was geselecteerd voor dat festival. Hij had hem eigenlijk nog niet helemaal klaar. En hij is nog altijd niet af. Hij is nog altijd niet in Cannes. Lucas zelf, nee, die zat gisteren nog in de montagekamer. Kan je nagaan. Maar ik hoor dat hij hem helemaal in orde gaat krijgen. Hij heeft nog een klein beetje tijd, want hij wordt hier gepresenteerd op donderdag 21 mei. Dat is volgende week donderdag om 22:00 s'avonds. Dus helemaal tegen het einde van het festival toe. Dus hopelijk komt het allemaal in orde. En spannend wel natuurlijk. Ik heb er zelf ook nog niks van gezien. Niemand, geen enkel beeld, geen trailer. Het is wel een veel ambitieuzere film dan zijn vorige twee. Het speelt zich af in de Eerste Wereldoorlog. Het zou gaan over soldaten die achter de loopgraven een soort van revue in elkaar steken om aan de gruwel van de oorlog even te kunnen ontsnappen. Dus dan krijg je een historische film met kostuums en met muziek. Ja, het wordt Lucas Dont next level. Ik ben heel benieuwd naar volgende week.
0: En ik ook een beetje onder de indruk, want ik hou ook wel van een deadline, maar dit is heel strak, toch?
3: Ja, dat is toch krap, hè? Dat is toch krap, ja.
0: Zullen we eens kijken naar de rest? Wat mogen we nog verwachten? Welke concurrenten zijn er?
3: Ja, welke concurrenten? Dat is moeilijk, want die films hebben we ook nog niet gezien natuurlijk. Je kunt afgaan op namen. Pedro Almodóvar presenteert hier zijn nieuwe film, Bitter Christmas. Die komt altijd in aanmerking voor de prijzen. De Roemeen Christian Minju bijvoorbeeld, die ook al eens een Gouden Palm heeft gewonnen, keer terug met een trailer die zich afspeelt in de Noorse fjorden. Er wordt ook uitgekeken naar Fatherland van de Pool Pavel Pawlikowski over de schrijver Thomas Mann. Maar als ik die namen noem, dan gaan er niet meteen heel veel belletjes rinkelen.
0: Heel erg,
3: denk ik. Ja, klopt. Dat zijn van die echte auteurfilms, zoals dat heet. Niet de klinkende namen die je hier dan wel eens op het meest glamoureuze filmfestival ter wereld verwacht. En dat is niet toevallig, want de grote afwezige in Cannes dit jaar is Hollywood. De grote studio's die laten dit jaar de croisset links liggen. Dus geen nieuwe Top Gun of geen nieuwe Mission Impossible, geen nieuwe Indiana Jones. Geen Amerikaanse blockbusters.
0: Hoe komt dat?
3: Is dat een trend? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat je het kunt samenvatten met het woord schrik, Leen. Hollywood heeft schrik, schrik van de kritiek in Cannes. Als je film hier neergesabeld wordt, en er zitten er hier altijd klaar met scherpe pennen, dan kan je het schudden. Films als Eddington bijvoorbeeld of Die My Love, die vielen hier vorig jaar niet in goede aarde, zijn daar nooit van bekomen. De timing is ook niet ideaal. Het awardseizoen is nog ver. Dat is dus niet ideaal om een film warm te houden als je hem hier lanceert. Wat dat betreft heeft Venetië een betere plaats op de kalender. En Hollywood likt ook nog altijd zijn wonden. Hè? Die inzinking van tijdens COVID, die strijd tegen die streamersplatformen, die auteurstaking, die acteurstaking. Daardoor zet Hollywood nog altijd liever in op safety, op sequels en prequels, dan in gedurfde auteurfilms. Ja. En die reflex vertaalt zich nu in afwezigheid. En kan Hollywood doet het in zijn broek, als het ware.
0: Terwijl de afwezigen toch ook ongelijk kunnen hebben. Hè? Want als we eens kijken, de voorbije jaren, films die het goed deden in Cannes, dat zijn dan later op het seizoen toch echt de prijsbeesten geworden.
3: Ja, precies. Dat is helemaal waar. De Gouden Palm van vorig jaar, It Was Just an Accident, die was genomineerd voor een Oscar. Sentimental Value, de Grand Prix van vorig jaar, dus de zilveren medaille, zal ik maar zeggen. Ook The Secret Agent hier in de prijs gevallen. Ook genomineerd voor een Oscar. Het jaar daarvoor hadden we Anora, de winnaar in Cannes. Goed voor 4 Oscars. Dus die doen het daarna toch allemaal wel heel erg goed. Festivaldirecteur Thierry Frémaux, die klopte zich op de borst op de persconferentie hier. Die zei, wij hebben Hollywood niet nodig. Wij doen het wel zonder, maar dat is de Ja, dat is de waarheid geweld aan doen. Ik weet zeker, hij heeft echt wel geprobeerd om grote films als die Odyssey van Christopher Nolan of de nieuwe van Spielberg, om die naar hier te krijgen. Dat is niet gelukt. Hij zegt, ik heb ze niet nodig, maar reken maar dat hij dat jammer vindt. Dat die grote filmster, hij ziet die hier ook graag paraderen, hè, op de Croisette. Maar het zal wat minder zijn
0: dit
3: jaar. Maar
0: wel goede films te over, veronderstel ik ook. Hè. Op die Croisette altijd veel glitter en glamour, de wereld. Raakt hij daar ook binnen? Want die staat in brand natuurlijk. Ja. En zie je dat dan in Cannes?
3: Wel, uit ervaring weet ik dat dat doorgaans wel meevalt. Manifestaties, betogingen zijn hier wel toegelaten en die heb je dan vaak ook wel, maar die worden dan heel ver weg gehouden van de Croisette, van de festivalsite, dus die impact zal gering zijn. En dan moet je afwachten alleen, hoe reageren de sterren zelf als ze hier iets zeggen of een microfoon voor hun neus krijgen. Er zijn er die een megafoon durven vastnemen en beginnen uit te halen, zoals Robert De Niro 2 jaar geleden, die Donald Trump op de korrel nam. Of juryvoorzitter Juliette Binoche vorig jaar in haar openingsspeech had het ook over de oorlog in Oekraïne of het Israëlisch-Palestijnse conflict. Maar doorgaans duurt dat maar even, hè, als die limousines hier komen aangereden en die sterren die stappen uit en beginnen te paraderen op de rode loper met kleren en juwelen van de duurste fashionmerken. Ja, dan is die oorlog vaak snel vergeten. Waar ik wel naar uitkijk is Javier Bardem. Dat is een van de weinigen. Ja, je kent hem. Klopt. Die durft wel zijn mond open doen. Die weigert zijn mond te houden. Op de Emmys liep hij rond met een soort van Arafat-sjaal. Op de Oscar-uitreiking scandeerde hij Free Palestine. Hè. No to war. Het is een van de weinigen die dat durft. De meeste, die staan hier toch een beetje met toegeknepen billen. Maar ik mag hem zondag interviewen, dus daar kijk ik alvast heel erg naar uit. En een filmfeest wordt het sowieso.
0: Sowieso. En als je nog iets hoort van Lucas Dont, laat het weten. Hè. Dankjewel.
3: Ik zal het signaleren. Oké, dag Leen.

0: Floris, Francis, Arthur en Wolfje.
1: De ochtend.
0: De Joodse gemeenschap die komt met een antwoord op de rechtszaak rond de rituele besnijdenissen.
2: Ja, daar was heel veel om te doen de laatste tijd. Tot zelfs de Amerikaanse ambassadeur Bill White die er zich mee moeide. Want het parket in Antwerpen wil dus twee Joodse besnijders voor de rechter brengen, omdat ze geen arts zijn en in ons land moet dat om besnijdenissen uit te voeren. Maar de Joodse gemeenschap beroept zich op de vrijheid van godsdienst in ons land en dan zeggen ze ja, de rituele besnijdenissen, dat hoort er gewoon bij. Maar de Joodse gemeenschap komt nu zelf met een alternatief voorstel. Dat staat in de krant De Tijd vandaag. We luisteren even naar Filip Markievicz.
3: De besnijdenis van de Jood is een rituele act, een religieuze act. En dat is geen medische act. Die bestaat sinds altijd en waar België nooit een probleem gehad heeft. En de religie heeft de protectie van de grondwet. Dus we begrijpen niet goed de ontwikkeling van deze zaak, maar oké, we moeten oplossingen vinden. En de oplossing is de opbouw van een commissie van artsen. En die commissie van artsen zal de rituele besnijder controleren. Als hij is oké, komt hij op de lijst. Als hij niet oké, is hij niet op de lijst.
2: En de Joodse gemeenschap hoopt met die commissie dus een rechtszaak alsnog te vermijden.
3: Het is beter dat de zaak niet definitief op de rechtbank blijft. Waarom? Want deze zaak zal 20 jaar duren. We zullen dan op het Cassatiehof, op het Europese Hof gaan en zo verder. En dat is geen oplossing. In België moet men vlug oplossing vinden. En de oplossing is de commissie van artsen.
0: Maar die zaak die begint al over een dikke maand.
2: Ja, dus zo'n commissie op die tijd, erg realistisch lijkt dat niet, al denkt Markievicz van wel.
3: Ik verwacht een positieve reactie van het parquet-generaal van Antwerpen voor die oplossing. En ik ben bereid daarover te spreken op een openlijke manier. We moeten open spreken, dat is geen enkel probleem, maar we moeten een oplossing vinden. We moeten verder kunnen leven, de Joden moeten verder kunnen leven in België. Want als er geen oplossing is, en als we kunnen niet meer de besnijding doen, is er geen toekomst meer voor de Joden van België in ons land. Dat moet je weten.
2: Ja, dus klaar en duidelijk, zonder rituele besnijdenissen is er geen Joodse gemeenschap meer in ons land, is de boodschap die meneer Markievicz wil meegeven.
0: Wordt vervolgd dus. Opletten, heel wat ongevallen vanmorgen. Eén op de E17 naar Gent, waardoor je 2 uur vertraagt tussen Sint-Niklaas en Lokeren. De linker- en de middenrijstrook zijn daar dicht. En verderop is in Destelbergen de rechterrijstrook afgesloten door nog een ongeval. Op de E17 richting Kortrijk is bij Deerlijk de weg gedeeltelijk dicht door een ongeval. En nog een ongeval op de E34 richting Knokke, daardoor hinder in de Zelzate-tunnel. Naar Antwerpen dan vertragen op de E17 vanaf Sint-Niklaas 20 minuten. Op de E19 vanaf Sint-Joop ook 20. Ruim een half uur extra op de E313 vanaf Massenhoven en 20 minuten erbij op de A12 vanaf Boom.
2: Op de Antwerpse ring dan richting Nederland een klein half uur erbij van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Ochtendfiles naar Brussel op de A12 vanaf Londerzeel een half uur. Op de E19 vanaf Peutie een kwartier. Op de E40 uit Luik vanaf Haasrode 20 minuten. En op de E411 vanaf Jezus-Eik ook 20 minuten. Op de binnenring rond Brussel een half uur file golven van Groot-Bijgaarde tot Vilvoorde. Op de buitenring 20 minuten van Sint-Stevenswolde tot Jette. In Brussel vertraag je een half uur op de kleine ring richting zuid tussen de Arnie-Cordie-tunnel en de Rogier-tunnel. En er staat een defecte vrachtwagen op de E411 Brussel-Namen ter hoogte van het Leonard-kruispunt.
4: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
0: De ochtend. Het staakt het vuren tussen Oekraïne en Rusland. Dat is nu ook in de feiten voorbij, want dat bestand liep afgelopen nacht af. Er waren meteen opnieuw Russische aanvallen op verschillende steden in Oekraïne. En wij kunnen naar Kharkiv, naar Michiel Driebergen. Goedemorgen, Michiel.
5: Goedemorgen, Leen.
0: In het oosten van het land vandaag, wij spraken elkaar gisteren nog, hè, in een relatief rustig Kiev tijdens het staakt het vuren nog. Maar als we dan nu vergelijken, het lag zwaar onder vuur, het oosten vannacht.
5: Ja, inderdaad. En dan is toch alles weer anders. En dan gaat eigenlijk alles toch wel weer door zoals het was. Hè. Helaas. Inderdaad, in het oosten, ja, het zuidoosten, de regio Dnipro, er werd een flat geraakt in een stad, ergens nabij Dnipropetrovsk. Er viel een dode, 4 gewonden. In elk geval in de regio Kharkiv, ook niet in de stad hier, hoor, maar wel in de regio. Er was toch flink wat schade. En ja, in Kiev zagen we meteen brand op het dak van een flat in het district Obolon. Dat is een groot woondistrict. Er werd een kinderdagverblijf geraakt in de provincie Kiev. Ja, niet heel veel slachtoffers, moet ik zeggen. Mm-hmm. Als je bedenkt dat volgens Zelensky toch 200 van die grote aanvalsdrones Oekraïne hebben geraakt afgelopen ochtend.
0: Maar een schril contrast met wat je gisteren beschreef. Een stad die eindelijk een beetje kon ademhalen en wat opgelucht was.
5: Ja. Inderdaad, en dan is het toch weer een slapeloze nacht voor miljoenen. Hè. Dan hoor je die explosies, dan hoor je het luchtalarm. Ik heb het afgelopen nacht ook weer gehoord hier in Kharkiv. Ja, en dan is natuurlijk de vraag, wat zijn de consequenties? Hè? Zelensky die had gisteren gezegd van nou, wij zullen, zouden we zeggen, spiegelen de reactie, onze reactie. Wij zullen ook aanvallen met die lange afstandsdrones die wij hebben op Rusland. Als Rusland ons beschiet. Dat heeft hij vanochtend, nadat hij die 200 drones noemde, toch maar weer een keertje herhaald. Hij riep ook de bondgenoten op om hulp, om steun bij deze aanvallen. En ja, hij zei, ja, onze reactie zal volgen als Rusland aanvalt. Dus we moeten, denk ik, vrees ik, nu toch ook weer de komende dagen wachten op de reactie van Oekraïne richting Rusland.
0: Ja, en dat bestand is helemaal weg intussen. Als we er toch even op terugkijken, in hoeverre is dat gerespecteerd?
5: Ja, ik denk dat je wel kunt zeggen dat dat gerespecteerd hebt. Deze grote aanvalsdrones, waarvan er volgens Zelensky dus 200 op Oekraïne zijn afgevlogen afgelopen nacht, die hebben we 3 dagen en 3 nachten niet gehoord, niet gezien. En dat is toch echt wel een verademing geweest voor de mensen, hoor. Het was natuurlijk ook een mooi weekend, het was lente. Moskou heeft de overwinningsparade kunnen houden, ongestoord, wat Poetin zo graag wilde. En in Kiev, ik was bij een festival, ik was bij allerlei straatfestiviteiten, die vinden, moet ik zeggen, sowieso plaats, hoor, in de hoofdstad, want de oorlog gaat door, maar het leven gaat ook toch gewoon door. Maar je moet toch zeggen dat je toch een stuk vrijer ademt. En dat geldt denk ik voor alle inwoners van Kiev wel, als er geen beschietingen zijn.
0: Mm-hmm. Maar dat beetje ademen heeft dan toch niet echt hoop aangewakkerd, hè? Want die was er misschien toch, dat dit bestand het begin zou zijn van een weg naar vrede. Dat is helemaal weg.
5: Ja, en inderdaad. En je zou zeggen dat Poetin dat toch ook wel een beetje suggereerde. Op de dag van 9 mei, die overwinningsdag in Rusland. Hij zei van ja, ik denk dat de oorlog op zijn eind zal lopen. En hij verklaarde zich ook bereid om Zelensky te ontmoeten. Hij noemde Zelensky, dat is toch ook uniek. Dat is volgens mij nieuw bij zijn naam. Hij zei president Zelensky. Dat is toch ook wel echt iets waarvan je denkt van nou, wie weet, beweegt hij toch langzaam ook richting een oplossing. Oekraïne wil natuurlijk ook steeds minder een oplossing. En dat is natuurlijk het risico, omdat ze ook steeds succesvoller zijn in die inslagen in Rusland. Dat ze steeds succesvoller zijn bijvoorbeeld in het raken van de olieindustrie in Rusland. En dat is natuurlijk een cynisch alternatief voor die vrede.
0: Maar op dit moment komt dan het nieuws binnen, voor slecht nieuws denk ik dan, voor de Oekraïnse president, dat zijn voormalige rechterhand nu ook officieel in verdenking gesteld is voor corruptie. Iets wat ook op hem afstraalt natuurlijk. Hoe ernstig zijn die beschuldigingen?
5: Ja, dat zijn toch wel ernstige beschuldigingen. Het gaat om André Yermak. Er was een half jaar geleden veel nieuws rondom hem. Hij was een soort van, ja, bijna vicepresident. Hij was de chef van het presidentieel kantoor van Zelensky. Hij was eigenlijk een soort manager naast de president. President Zelensky had hem ook echt nodig als manager, als bestuurder. Omdat hij zelf natuurlijk zoveel in het buitenland is. Maar goed, deze Yermak is nu inderdaad officieel aangeklaagd. Althans verdachte aangemerkt. Door de anticorruptieaanklager, die rijke tegenwoordig heel erg hoog in Oekraïne. Die kunnen hun gang gaan. En ja, hij zou formeel lid zijn van een criminele groepering. Dus er zouden allerlei corrupte schema's zijn rondom inderdaad de president Zelensky. En ja, met dat geld zouden dan luxe villa's ergens op een mooie plek buiten Kiev kunnen worden gebouwd. Dat is althans nu de officiële verklaring richting deze voormalige chef van het presidentieel kantoor.
0: Ja, en hoe hard straalt dat af op Zelensky?
5: Ja, dat staat natuurlijk heel erg hard af. Kijk, het was eigenlijk toch een half jaar afwachten, moet ik zeggen. Er was huisonderzoek geweest bij deze Yermak. Maar we wisten eigenlijk niet zo goed wat er dan uitgekomen was. Ja, nu is hij dan, dat is toch wel een nieuwe klap voor Zelensky. Kijk, deze man, Yermak, is allang de laan uitgestuurd. Er gaan wel geruchten dat hij achter de schermen toch nog aan allerlei touwtjes zou trekken. Maar dat is niet echt formeel aangetoond. Maar dat deze officiële aanklacht nu volgt, dat is toch ook voor Zelensky geen goed teken. Te meer ook dat er nieuwe protesten, die zijn weliswaar nog kleinschalig, maar zijn aangekondigd ook. En ik heb ze ook al gezien in Lviv en in Kiev, tegen het nieuw burgerlijk wetboek, waarmee ook toch corruptie makkelijker zou worden. Weer opnieuw. Ik moet zeggen, deze zaken heeft 2 kanten. De corruptie bestaat nog steeds, ziender ogen in Oekraïne. Dat zien we zelf dicht bij de president. Dus, moeten we nu zien. Maar tegelijkertijd zijn er nog steeds protesten. En zijn deze anticorruptieinstanties dus ook zo machtig dat ze zelfs, laten we zeggen, in de kringen rond de president kunnen ingrijpen en toch ook mensen voor de rechter kunnen brengen, zo blijkt nu.
0: Ja, dankjewel voor die blik vanuit Kharkiv in het oosten van Oekraïne. Michiel Driebergen.
5: Dank.

0: TXX en Islands. Daarmee is de dag ingezet. Over die actiedag hadden we het, ook over D-Day voor de Britse premier Starmer. En alle gesprekken kunt u herbeluisteren in de app of op VRT Max. En wat er gebeurt, gewoon blijven volgen hier bij Radio 1. The world is
1: a vampire. Billy Corgan brengt op 6 september A Night of Melancholy and Infinite Sadness naar de Koningin Elisabethzaal. De frontman van Smashing Pumpkins speelt het legendarische album integraal live met een 100-koppig symfonisch orkest en koor. Billy Corgan, op 6 september in Antwerpen. Tickets vanaf woensdag via gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 1.
2: U bent toegewijd aan uw familie. Aan haar grote en haar kleine momenten, aan haar verleden en aan haar toekomst. Bij Deutsche Bank zijn wij bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in wie na u komt. Met aandacht voor wie na hen komt. Maar altijd met onze focus op uw vermogen.
3: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication. Deutsche Bank.
4: Ziet je dat, Alex? Twee pijlers en hup, heel het land rijdt erover.
5: Maar hoe weten ze dat er niet instorst?
4: Dat is goed vastgezet, hè?
5: Maar hoe weten ze dat op voorhand? Testen ze dat dan eerst?
4: Kijk, dat is allemaal berekend met computers en zo.
5: Dus die brug was al gebouwd voordat ze gebouwd was?
4: Ja.
6: Wij zien gebouwen nog voor ze er staan. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
7: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen Mama. Niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
8: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
9: Kia. Movement that inspires.
10: In Classic Stories gaan we even terug in de tijd, 25 jaar om precies te zijn, naar 2001, toen de eerste plaat van Elbow uitkwam. We praten zo meteen met Guy Garvey van Elbow.
11: VRT Radio 1.
12: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 9 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De vakbonden komen vandaag opnieuw op straat tegen het beleid van de federale regering. Vooral de pensioenhervorming en de centenindex liggen onder vuur, waarbij de hogere lonen afgetopt worden en niet volledig meestijgen met de levensduurte. Straks is er een betoging in Brussel en de hele dag is er hinder voor bus, tram en vliegverkeer. Ook sommige scholen en crèches doen mee. De Joodse gemeenschap in ons land stelt voor om een controlecommissie van artsen op te richten om rituele besnijders te beoordelen, dat schrijft de Tijd. De praktijk ligt onder vuur nu het Antwerpse parket twee Joodse besnijders voor de rechter wil brengen, omdat ze jongens besneden zouden hebben zonder dat ze een artsendiploma hebben. Een commissie van kinderartsen en urologen zou de controles kunnen doen, zegt Filip Markiewicz van de koepel die de Joodse gemeenschap in ons land vertegenwoordigt.
13: De besnijdenis van de Jood is een rituele act, een religieuze act. En dat is geen medische act. Die bestaat sinds altijd en waar België nooit een probleem gehad heeft. En de religie heeft de protectie van de grondwet. Dus we begrijpen dan niet goed de ontwikkeling van deze zaak, maar oké, we moeten oplossingen vinden. En de oplossing is de opbouw van een commissie. En die commissie van artsen zal de rituele besnijder controleren.
0: Het is nog niet duidelijk of de twee Belgen die op het cruiseschip zaten waar het Hantavirus uitgebroken is, besmet zijn of niet. Hun eerste test in het UZ Antwerpen gaf geen uitsluitsel en ze moeten opnieuw getest worden. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat er intussen 7 mensen van het schip besmet geraakt zijn. Daar zitten de 3 overledenen bij. En daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Het Amerikaanse bedrijf achter het onderwijsplatform Canvas, dat vorige week gehackt werd, heeft een akkoord gesloten met de hackers. De gegevens van duizenden studenten en docenten van verschillende Belgische hogescholen en de Vrije Universiteit Brussel werden gestolen, zoals hun namen en e-mailadressen. Wereldwijd ging het om 275 miljoen mensen. Maar volgens het bedrijf hebben de hackers nu alle gegevens teruggegeven en zelf alles vernietigd. Ze zeggen er niet bij of er losgeld betaald is zoals de hackers geëist hadden. In het Verenigd Koninkrijk komt de top van de Britse regering samen om de toekomst van premier Keir Starmer te bespreken. Hij staat onder druk na de zware verkiezingsnederlaag van zijn partij Labour bij de lokale verkiezingen van vorige week. Volgens hoogleraar Britse cultuur Lieven Buyssen kan zo'n ministerraad wel bepalend zijn voor het lot van Starmer.
14: Iedereen komt daar dan wel aan het woord en dan krijg je daar ook zo zijn eigen dynamiek. En dan is het belangrijk dat zo'n eerste minister daar goed naar luistert. Wat we op dit moment horen is dat zowel de minister van Binnenlandse Zaken als die van Buitenlandse Zaken, toch twee topministerposten, dat die zouden aandringen op een tijdschema voor zijn aftreden. Dus niet voor chaos kiest, maar wel kiest voor een verstandige leiderswissel.
0: Vooral in het oosten nog enkele buien, elders meestal droog met een paar opklaringen. Het blijft fris tot 14 graden. Vanmorgen tot en met zaterdag felle buien met lokaal onweer en ook nog altijd fris met veel wind. Meer in de app van VRT Nieuws.
12: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.

0: met Floris Dalemans.
1: Hey, goedemorgen. Dit liedje is niet gemaakt met AI. Ik denk dat J.K. van Jamiroquai daar niet zo'n grote fan van is, getuige dit liedje van hem. Ja,

0: Oké, het gaat niet over AI, maar over VR. Maar toch, hij is daar toch niet echt een grote fan van. Jamiroquai en Virtual Insanity.
1: Classic Stories.
0: Terwijl ze bij Clara druk bezig zijn met de Biennale in Venetië, nemen wij wat werk over van hen inzake klassieke muziek. En deze band helpt ons daarbij. Smashing Pumpkins en hun iconische album Melancholy in the Infinite Sadness vierde vorig jaar zijn 30ste verjaardag. Het werd toen live gespeeld met een groot orkest en koor, 100 man sterk. Een creatieve uitstap waar Billy Corgan zich mee heeft beziggehouden naast de toeren met Smashing Pumpkins, wat ze vorig jaar ook nog deden in ons land, met groot succes overigens. Geweldige show was dat. Hij speelde vorig jaar voor het eerst met koor en orkest in de Opera van Chicago. Hij toerde ook al eens rond in Noord-Amerika met dat programma. Toen klonk dat zo. Niet vreselijk herkenbaar, dat komt door de andere orkestratie natuurlijk. Een herwerkte versie van 1979 uit Melancholy. Billy Corgan zingt dit hier samen met maar liefst 100 muzikanten die een orkest en koor vormen waar hij mee gaat optreden. En die bende komt dus nu ook naar Antwerpen. Billy Corgan gaat 2 shows spelen in de Koningin Elisabethzaal op zondag 6 september. Een matinee om 3 uur en een avondshow om 8 uur. Het wordt dus geen harde rockshow van de Smashing Pumpkins, maar een volledige herinterpretatie van het album Melancholy and the Infinite Sadness. De grandeur van het album komt zeker wel nog over, zij dan op een andere manier. En het oog wil ook wat, dus het wordt ook een hele mooie visuele ervaring van de muziek, want er zijn heel indrukwekkende visuals gemaakt die de muziek gaan ondersteunen. We mogen eigenlijk echt wel blij zijn, want hij gaat alleen spelen in Londen, Parijs, Madrid en dus in Antwerpen. Niet de meest uitgebreide tour. Hij heeft zijn hart voor de Belgische fans op de goede plek zitten, dat is duidelijk. Vanaf morgen om 10 uur zijn tickets te koop. Ik kijk er zeker wel naar uit, want die plaat Melancholy en de Infinite Sadness, daar zit heel wat orkestrale muziek in, heel wat orkestrale elementen. Zoals hier bijvoorbeeld in Tonight, Tonight.

0: zondag 6 september in de Koningin Elisabethzaal. Twee keer zelfs. Smashing Pumpkins en Tonight, Tonight.
1: Classic Stories.
2: Radio 1.
0: Het debuutalbum van Elbow is jarig. Hun eerste plaat, Asleep in the Back, verscheen 25 jaar geleden.

0: zijn een paar songs uit het debuut van Elbow. Newborn, Any Day Now en Asleep in the Back hoorden we. Het is een beetje een dubieus geval, want Asleep in the Back, het nummer, stond initieel niet op Asleep in the Back, de plaat. Het is later wel een grote hit geworden en op latere persingen van die LP stond het er dan weer wel op. In 2001 verscheen die plaat, een moment waar ze zelf ook heel nostalgisch naar zijn. Hun Instagram staat vol met oude foto's en video's van die tijd. En onze muziekredacteur Arnold van Hoven kon praten met Guy Garvey over 25 jaar Asleep in the Back en over het begin van die geweldige band Elbow. Guy Garvey heeft alvast veel plezier beleefd aan de verjaardag van die plaat door terug te duiken in de muziek, de videoclips en de foto's van die tijd.
1: We've been having fun looking back at that record and discussing various aspects of it and looking at the old photographs. Jesus Christ. It's like you could fit three of me in me.
0: Hij haalt veel plezier uit het kijken naar die oude foto's, al stond hij toen toch wat strakker dan nu, zegt hij. Asleep in the Back is de debuutplaat van de band, dus moeten we helemaal terug naar het begin van Elbow. In de jaren 90, nog voor die plaat bestond, Guy Garvey was net klaar met zijn middelbare school en had absoluut geen ambitie om te gaan studeren.
1: When I left school with no qualifications, the main feeling was freedom. My life had started. I hated school. And I had no plans to go into further education. I didn't know what I was going to do, but I knew I wasn't going to get a job. My eldest sister said, what college are you going to? And I said, I'm not. And she said, you fucking are. And she marched me to a sixth form college that's now gone, called Stan College in Whitefield.
0: Zijn oudere zus verplicht hem om toch te gaan studeren en hij wordt naar een universiteit in Whitefield gestuurd. Dat is waar hij Mark Potter van Elbow later tegen het lijf loopt.
1: And there I met Mark, Elbow's guitarist. I was singing in the common room with another guy called Alan. And Mark heard me and he offered me a lift home. And on the lift home, he said, I've got a band that I've formed at school. Do you want to be the singer? And I said, yeah, sure, pick me up on Sunday. He'd organised the rest of the band and he'd organised a rehearsal spot in a church hall. And we played 12-bar blues. We played Riding Along in My Automobile. And I remember the first time we all stopped on the same beat, like we all knew the song had finished. There was something in that echo. I was like, this is where I should be. But it was about being a part of something that nobody else was a part of. It was about having a gang of friends. And I still get the same thrill when they like something that I've done.
0: Mark Potter hoort Guy Garvey zingen in de gang en hij vraagt hem of hij niet wil komen zingen in zijn band. Ze komen samen in een oude kerk om te repeteren en merken meteen dat het klikt. En vandaag, meer dan 30 jaar later, zijn ze nog steeds een band en het klikt nog. Ze zijn nog altijd de beste vrienden. Wanneer Guy Garvey vandaag opnieuw luistert naar die debuutplaat Sleep in the Back, beseft hij toch nog maar eens dat dat echt wel een vrij donkere plaat is.
1: It's a sad record. It's from a dark place. And the 80s in the north of England were sad, were heavy. You know, it's like the industries had all been sacked by Mrs. Thatcher. I grew up in a new build house, a post-war new build house, like the socialist government, the Labour government built houses all over Britain. And I and the other members of the band all grew up in these houses. Had they not been built, we'd have grown up in the slums that my big sisters grew up in. And the sentiment of, let's get out of here, let's get out of here. There has to be more than this. That was the feeling.
0: Het album is ontstaan uit een soort van ontsnappingsdrang om weg te geraken uit de post-war industriedorpen rond Manchester, waar Guy Garvey en zijn bandgenoten uitkwamen. Ze zagen geen toekomst in deze plek. De vieze deur op de hoes van hun debuut laat dan ook duidelijk zien waar de band vandaan komt.
1: We wanted to tell people where we were from. When we were making that record, Manchester was still dirty and dangerous. There was two bars in the whole place. And you ran to your taxi at the end of the night because the street was so dangerous. And Tasha Wilcox, who did the album sleeve, she took this picture and she said, what do you think of this? And we were like, yeah.
0: Het is een beetje een mysterieuze foto van een deur van een onbewoonbare sociale woning. Het bleek de perfecte weerspiegeling van de plaat op dat moment. Guy Garvey zingt over hoe hij verlangt naar een veilige en rustige plek. Dat is ook waar de titel Asleep in the Back vandaan komt.
1: I remember suggesting the album title to the band. I said Asleep in the Back. And they all looked at me blankly. They didn't get it. And they were like, why Asleep in the Back? I said, because the wording, the specific wording, you're either in the back of a theatre, in the back of a cinema, or in the back of your parents' car as a kid, that feeling of absolute comfort and safety. And they all went, oh yeah, yeah, yeah.
0: Die zoektocht naar die veilige plek loopt door alle teksten heen, ook bij een heel essentieel nummer op die plaat, Newborn.

0: Het nummer Newborn gaat over de zoektocht naar iemand die oud wil worden met hem. En nu hij daar jaren later kan op terugkijken, heeft Guy Garvey die persoon ook effectief gevonden.
1: It's interesting to me that I was writing about growing old and dying with somebody when I was in my early 20s. It's been a lifelong preoccupation for me. And now I'm sort of... I've been married for 10 years and we have a son. And we're very, very happy. And hers are the arms I want to die in, you know. And it will be me first because she's fit as a butcher's dog. But it's interesting to me that I wanted that all the way back then. I wanted that permanence. Security.
0: Newborn en de rest van het album sloegen goed aan in het buitenland en ze geraken dus weg uit Manchester. En dat is wel straf, want veel van de bandleden waren nog nooit op vakantie geweest of zo. Dus toeren was een fantastische ervaring voor hen. Guy Garvey weet ook nog de eerste keer dat ze in België speelden.
1: The first time I came to Belgium was on a tour bus and I hadn't been on an aeroplane. I played the Botanique before I'd been on an aeroplane. The fact that people from another country whose culture I was experiencing for the first time wanted to listen, that was mind-blowing for me. That was mind-blowing. I remember playing the Rotunda at the Botanique and it feeling huge. And it's really not. And I remember the first time we played the AB. I remember them all. And then supporting Deus, you know, one of our favorite bands.
0: Hij herinnert zich nog die eerste Belgische shows in de AB en de rotonde van de Botanique. In het voorprogramma van Deus speelden ze destijds. Ze zijn daar een grote fan van, als jonge kerels al en nu nog steeds, denk ik. Guy Garvey is ook op de 25e verjaardag van het debuutalbum heel trots op die plaat en het feit dat Elbow nog altijd bestaat.
1: I'm so immensely proud of a couple of things. I'm really proud that the band is still together and working. And I'm really proud that we all still love that record. You know, it's not a record we could write now. It was everything we were to that point. But to look back on your debut album and think, that's cool, is a real point of pride.
0: Hele mooie plaat, Asleep in the Back, het debuut van Elbow uit 2001. Dit is Newborn.
2: I'll

0: Het blijft een prachtige plaat, 25 jaar na datum ook nog. En ook voor Guy Garvey, zo bleek. Uit het gesprek dat we met hem hadden over Elbow en hun eerste plaat die vandaag jarig is.
1: Federale Verzekering. Altijd mee, pro en

naam staat er niet bij, maar zijn stem is ontegensprekelijk aanwezig. Michael Stipe van R.E.M. als tweede stem bij Christine Hirsch en Your Ghost. 143 kilometer file op de E17 naar Gent, vertraag je 50 minuten tussen Lokeren en Destelbergen door een ongeval op rechts. File naar Antwerpen op de E17 vanaf Sint-Niklaas, 20 minuten extra. Op de E313 vanaf Massenhoven, 20 minuten. En op de A12 in Antwerpen-Zuid, daar staat een defect voertuig op links. Op de Antwerpse ring naar Nederland, 25. Op de E313 vanaf Massenhoven, 20 minuten. En op de A12 in Antwerpen-Zuid, daar staat een defect voertuig op links. Op de Antwerpse ring naar Nederland, 25 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. Op de binnenring rond Brussel een half uur file.

0: Groeien betekent veel dingen. Sneller gaan, groter worden, nieuwe stappen zetten. Maar groeien op lange termijn vraagt iets anders. Inzicht, richting en keuzes die verder kijken dan vandaag. Het vermogen om te bouwen aan groei die blijft. Samen met ABN AMRO Mees Pearson. De ondernemende private bank.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Enbeeld.
2: Radio 1 live. Meer. Tickets en info op jazzmiddelhein.eu. Samen met Radio 1.

was zeker niet de eerste keer dat Michael Jackson in de aandacht kwam. Hij was al een kindster natuurlijk, lang voor dit uitkwam in 1979. Maar dit was zijn eerste samenwerking met Quincy Jones, de plaat Off the Wall, waar dit op staat. En ook de eerste keer dat hij eigenlijk echt creatieve controle had, volledige controle over wat hij wou en kon maken. En de rest is geschiedenis zeker. Don't Stop Till You Get Enough van Michael Jackson. En daarvoor The Clash en Rock the Casbah. Dit is Suzanne Vega en Caramel.

0: cinnamon and long for you.
1: Suzanne Vega en Caramel. We gaan naar de jukebox, daar zit deze week veel reggae in.
2: De jukebox van
1: Bob Marley. Hij is al 45 jaar niet meer bij ons en dus denken we terug aan hem met verhalen over hem en zijn muziek. Hij liet Europa en Noord-Amerika kennis maken met reggae, maar ook in Azië gebeurde dat. Tot op de dag van vandaag is hij daar echt wel groot. Big in Japan, als het ware. Ze hebben daar zelfs een genre aan hem te danken en daar heeft dit nummer alles mee te maken. Jammin' van Bob Marley en de Wailers. In 1975 gaan ze voor het eerst naar Japan en daar ontmoeten ze percussionist Masahito Hashida, oftewel Packer voor de vrienden. Die twee konden het na onmiddellijk met elkaar vinden en Marley beloofde nog eens terug te keren met zijn bandleden om nog eens te jammen, als het ware. Marley ging verder met het veroveren van de wereld met zijn reggae en in de tussentijd vormde die Packer een eigenzinnig bandje, Orquesta del Sol. Het was het eerste salsa groepje ooit dat uit Japan kwam. Bij ons zijn ze nooit echt bekend geweest, maar in Japan scoorden ze toch een paar hitjes. Deze Rainbow Love bijvoorbeeld.

Ja, dat is dus echt salsa, maar dan op zijn Japans. Het heeft er iets, vind ik. In 1979 komt Marley dan, zoals beloofd, eindelijk terug naar Japan. Hij speelt daar 8 concerten, maar nam vooral de tijd om daar ook de toerist uit te hangen met zijn band. En om natuurlijk ook te jammen met Packer, die ook wat vrienden meenam. Het collectief van rasta's en salsa-dansende Japanners vindt elkaar snel en er ontstaat een nieuw geluid. Uit de mix van J-pop en reggae komt J-reggae. En in dat nieuwe genre ziet Packer veel mogelijkheden. Hij vraagt aan zijn bende om op zijn soloplaat te spelen. En even enthousiast als Packer zeggen Bob Marley en de Wailers toe op 1 voorwaarde. Het is nu eens aan Packer om de lange reis te maken, zeggen ze. En jawel, niet veel later neemt hij zijn solo-debuut op in Kingston in Jamaica. In 1980 is de plaat af. Hij noemt die Packer Power. En ondanks het feit dat het een soloplaat is, ziet hij het als een werk van het eerste J-reggae-collectief. Op het album staat het nummer Jamming. Een J-reggae-versie van Jamming van Bob Marley en de Wailers.

via deze versie hoor je niet zo duidelijk het verschil. Het is reggae, het is J-reggae. Ja, het is natuurlijk ook gewoon reggae, maar dan op zijn Japans. Je voelt het een beetje in hoe ze het gemaakt hebben, dat het toch iets anders is. Wat trager, wat minder warm, wat speelser. Over het algemeen niet zo heel verschillend van je gewone reggae, zeg maar. Maar toch echt wel op zijn Japans. Het collectief krijgt er niet genoeg van. En jammen in 81 nog eens. En al snel volgt het tweede album van Packer, Instant Rasta. Om te helpen, om te vergelijken, misschien toch nog maar eens de originele versie van jamming, die van Bob Marley en The Wailers. Heel deze week vertellen we in de Jukebox verhalen over Bob Marley. En dit nummer hoort daar dus zeker bij.

Fairest of the Seasons van Nico uit haar plaat Chelsea Girl. Ze maakte die plaat in 67, hetzelfde jaar als die geweldige plaat van The Velvet Underground en Nico. Chelsea Girl is trouwens ook een film van de, waar ze in meespeelde, een film van Andy Warhol natuurlijk. Op die plaat schreven een aantal mensen nummers. Jackson Browne bijvoorbeeld schreef die Fairest of the Seasons. En zij schreef ook samen met Bob Dylan op die plaat. En dat is een brugje naar dit, want dit is Jacob Dylan, de zoon van beide Wallflowers. One Headlight. So

0: Ja, je zal maar de zoon van zijn. Hij heeft toch maar fijn zijn eigen ding gedaan. Jacob Dylan bij de Wallflowers en One Headlight. Morgen praten we hier met John Watts van Fisher Z. En de prijs voor beste radioprogramma over prijzen en awards gaat misschien wel naar de wereld van Sophie. Dat zal zometeen moeten blijken na het nieuws van 10 uur.
1: WRT Nieuws onderzoekt in Pano. Auto's die in brand vliegen.
2: Dat is iets dat je nooit gaat vergeten.
1: De impact is groot.
3: Ik ga je nooit meer met een BMW rond. Hè?
1: Wat doet de fabrikant?
4: Als BMW echt op de hoogte is dat er een productiefout is en zij doen niet wat ze moeten doen, dan is dat een pure schande.
1: Veiligheid onder vuur. Pano, woensdag op VRT1 en op VRT Max.
5: VRT Nieuws, helemaal helder.
6: Piekverbruik, onbalanskosten, injectietarief, wie verzint dat toch allemaal?
7: Allee, dat is toch gemakkelijk?
6: Ah ja? Hoe weet je dat allemaal?
7: N-Wise levert niet alleen stroom, maar ook het inzicht om er je voordeel uit te halen als ondernemer. Ze maken je echt energiewijs. Ontdek alles op nwise.be.
6: N-Wise. Energiewijs ondernemen.
8: Amrun 1945. Een indrukwekkende en ontroerende film van regisseur Fatih Akin uit de selectie van het Filmfestival van Cannes. Het einde van de Tweede Wereldoorlog is eindelijk in zicht. Op het eiland Amrum zoekt Namming dag en nacht naar eten voor zijn familie.
9: Had nooit hard gegessen?
8: Ontdek Amrum 1945 als eerste.
9: Er was toch ook geen angst voor de zee?
8: Toch. In tickets via het Radio 1-kanaal op VRT Max.
10: Bij Federale Verzekering is combineren profiteren. Ah ja, want als je bij Federale Verzekering 3 polissen, pro of privé, combineert, krijg je 15% korting. Wil je ook combineren en profiteren van een mooie korting? Alle actievoorwaarden op federale.be.
11: Federale Verzekering. Altijd mee, pro en privé.
12: Nu de lente volop leeft en de zomer longt, wil je het buitenleven in je tuin ten volle beleven. Veranda's van der Bouwheden laat je tuin en thuis naadloos in elkaar vloeien. En dat doorheen alle seizoenen. Innovatieve oplossingen en verfijnd maatwerk, gedragen door bijna 100 jaar ervaring. Veranda's van der Bouwheden. Dat is ervaring die je voelt en kwaliteit die je ziet. Vanderbouwheden.be. Ook open op zondag.
13: Mannekes, vader, hier is brother Bambi.
14: Halleluja, brothers en sisters.
13: Halleluja, brother Bambi.
14: Donderdag is het weer zover.
15: Hemelvaartsdag.
13: Halleluja.
14: En vanmorgen tot donderdag hemelse korting.
13: Welke hemelse korting, brother Bambi?
14: Nee tegen BTW, brother vader.
13: Halleluja, brother Bambi.
16: Vanmorgen tot en met donderdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
17: Een zeer goeie morgen en welkom bij Radio 1. Welkom meteen ook in de wereld van Sophie. Mag ik dat al zeggen? Ook als het programma nog niet begonnen is? Jawel, ik doe het gewoon. Eerst nieuws en dan de wereld van Sophie.
18: VRT Radio 1.
19: Alles begint bij luisteren.
17: Het is 10 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De enige toegangsweg naar Brussels Airport is op dit moment helemaal afgesloten. Hajo Beekman, wat is daar aan de hand?
20: Wel, het gaat dus om de A201, dat is de snelweg tussen de ring rond Brussel en Brussels Airport. Ter hoogte van de brug over de rotonde, daar is rond 9:15 een gaslek vastgesteld. Vermoedelijk werd dat lek veroorzaakt door werkzaamheden die er al een tijd aan de gang zijn. De A201 is echt de enige toegangsweg naar de luchthaven. Het is dus momenteel onmogelijk om Brussels Airport met de auto te bereiken. De enige optie is de trein nemen. Verkeer kan de luchthaven wel nog verlaten via de Ringlaan, maar daar staan intussen wel erg lange files.
17: Dankjewel, Hajo. Op Zaventem was er vandaag ook al aangekondigd de hinder door de actiedag van de vakbonden. De helft van de vertrekkende vluchten gaat niet door. Het muggenseizoen is begonnen en Gezondheidsinstituut Cienzano en het Instituut voor Tropische Geneeskunde roepen ons op om het te melden als we een tijgermug zien. Sinds die in kaart gebracht wordt 4 jaar geleden, is de tijgermug al in 40 gemeenten gezien en elk jaar komen daar nieuwe locaties bij. De tijgermug is gevaarlijk omdat ze tropische ziektes kan overdragen. Het is een kleine zwarte mug met witte strepen. Melden kan op muggensurveillance.be. De rebellengroep M23 heeft zich teruggetrokken uit enkele belangrijke plaatsen in het oosten van Congo. Dat zegt zowel het Congolese leger als een woordvoerder van de rebellen die door buurland Rwanda gesteund worden. Het is voor het eerst sinds hun opmars in december dat M23 een stuk ingenomen gebied prijsgeeft. Dat zou gebeurd zijn onder druk van de Verenigde Staten. President Trump heeft een grondstoffendeal gesloten met de Congolese president Tshisekedi. En veel grondstoffenmijnen liggen nu in rebellengebied. De regen trekt weg via het oosten, elders meestal droog met een paar opklaringen. Het blijft fris tot 14 graden. Vanmorgen tot en met zaterdag felle buien met lokaal onweer. En ook nog altijd fris met veel wind. Meer in de app van VRT Nieuws.
15: Energiewijs ondernemen start bij Enwise. Enwise.be.
18: Radio 1.
21: De wereld van Sophie.
18: Met Sophie Lemaire.

0: Song for the Dumped van Ben Folds 5. Goedemorgen.
1: De wereld van Sophie.
0: Het is dinsdag 12 mei en u bent toch ook maar weer mooi gewassen en aangekleed geraakt vandaag, deze ochtend. Waarvoor mijn complimenten, mocht ik het kunnen. Ik bekroonde u tot fris hoentje van de dag. Maar helaas bestaat die prijs vooralsnog niet. Niet dat dat andere mensen tegenhoudt. Vorige week stond er nog een verhaal in de krant over een Franse professor die in het Franse parlement een prestigieuze prijs mocht ontvangen. Maar achteraf bleek dat hij die chique onderscheiding helemaal zelf verzonnen had. Een zeer goeiemorgen, Steven de Kranen.
2: Goeiemorgen.
0: Frankrijk-expert voor VRT Nieuws. Wie is de man die deze stunt heeft uitgehaald?
2: Wel, de naam is Florent Montaclair. Hij is ondertussen 56 jaar, is docent aan l'Université de Besançon, Marie et Louis Pasteur Universiteit. Dus ja, dat klinkt al zeer goed. Is iemand die gespecialiseerd is in de literatuur van Jules Verne en in de fantasy literatuur van de 19e eeuw. Dus iemand die als docent een bescheiden carrière maakte in de academische wereld, maar vond dat hij toch te weinig erkenning genoot internationaal en dan maar een prijs uitvond om aan zichzelf uit te keren.
0: Ja, de Gold Medal of Philology, naar het schijnt vergelijkbaar qua prestige met een Nobelprijs, werd er dan zowat bij gesuggereerd.
2: Ja, dat was dus een gouden medaille die hij zelf ook heeft laten maken bij juwelier in Parijs. Heeft hij zichzelf laten schenken in een seance ook in het Franse parlement. Dus hij is er toch in geslaagd om in het Franse parlement naast een echte Nobelprijswinnaar daar zich ook te laten onderscheiden en te zeggen van ik heb ook een internationale prijs gewonnen, namelijk die Gold Medal of Philology. Dus dat was uitgereikt door een internationaal genootschap, die International Society of Philology. En die was dan verbonden aan de University of Philology and Education, gebaseerd ergens in de Amerikaanse staat Delaware. Maar wat bleek, die universiteit bestaat zeker niet fysiek en is in feite opgericht door hemzelf, vernuftig gedaan, met internet, heel veel links er naartoe, maar niemand vond in feite een fysieke verwijzing. En wat ook straf was, want hij heeft zijn huiswerk wel gemaakt, die gouden medaille, er waren ook vroegere winnaars. Sinds 1937 stond er op de website dat die gouden medaille voor filologie om de 5 jaar werd uitgereikt, alleen alle winnaars voor Florent Montaclair waren al gestorven en dus niemand kon nog checken of inderdaad iemand van die laureaten nog iets kon zeggen over die prijs.
0: Ja, daar stond de Italiaanse auteur Umberto Eco, werd daarin vermeld als een van de winnaars. Maar dat is dus allemaal opgezet spel. Die Montaclair die heeft de prijs later ook nog uitgereikt aan Noam Chomsky, beroemde Amerikaanse wetenschapper. De uitreiking nog van te horen.
3: Well, Noam, the International Society of Philology is very proud that you have accepted to be the laureate of his Gold Medal of Philology. It's a very important moment for the society to give you today this gold medal. I'll show it to the audience and I'll show it to you.
0: Een publiek, een man met toch een zeker statuut als Noam Chomsky helemaal uit Amerika laten overvliegen naar Parijs. Hij ging behoorlijk ver eigenlijk, hè, om zijn hele verhaal levend te houden.
2: Ja, klopt. Het feit al om iemand als Noam Chomsky. Ik denk dat de meeste studenten die ooit taalkunde gestudeerd hebben, die naam zeker kennen. Zeker in de Engelstalige wereld. Mm-hmm. Een beroemdheid die laten overvliegen naar Parijs. Hij was toen 87 jaar oud. Voor een publiek van ongeveer 200 mensen daar zetten. Daar zonder blikken of blozen die gouden medaille uitreiken. En zeggen van, het is een belangrijk moment voor ons. Maar lees ook wel en luister ook wel ook voor Chomsky zelf dat hij die prijs kan winnen. Mm-hmm. Maar inderdaad, het was allemaal opgezet spel. En wat hij ook deed, is op een bepaald moment ging iedereen mee in dat verhaal. Dat is natuurlijk ook een beetje de ijdelheid die iedereen speelt, denk ik. Dat is niet alleen iets in de academische wereld. Maar hij begon een doctoraat aan zichzelf uit te reiken door diezelfde universiteit en zei dan, ja, ik heb nu een doctoraat, dus ik zou toch van docent kunnen promoveren tot hoofddocent bij de universiteit. Ik zal daarvoor een aanvraag indienen en dan krijg ik ook een hoger loon. Mm. En dan is natuurlijk, ja, het spel tussen ik verzin een prijs, ik krijg die zomaar uit, dan begint het toch wel een beetje nare trekjes te krijgen. Want iedereen kan natuurlijk zomaar een award uitvinden en aan zichzelf schenken of bij hem thuis op de schouw zetten. Waarom niet? Er bestaan ook heel veel awardshows waarbij de sponsors zelf betalen voor hun prijs. Maar ja, iedereen kent dat dan in het milieu. Iedereen weet precies wat de waarde is van die award. Maar natuurlijk iemand die claimt dat hij een internationale award uitreikt aan iemand met heel veel verdiensten in een bepaald vakgebied en dat blijkt allemaal ook verzonnen, dan gaat het inderdaad wel ver.
0: Ja, ja. Hoe is dat eigenlijk aan het licht gekomen?
2: Wel, het jaar na Chomsky wou hij die prijs uitreiken aan een Roemeense academicus, Eugène Simignon, die ook al 85 jaar oud was. Het is een beetje opvallend dat al die winnaars, behalve hijzelf, dus stevig in leeftijd waren. Maar daar hebben dan journalisten uit Roemenië gezegd van, ja, we vinden het wat vreemd dat onze academicus, die misschien wel niet slecht is in een vakgebied, maar toch naast Chomsky zo'n prijs krijgt. We gaan eens zoeken wat die universiteit allemaal daarmee wil doen en zo verder. En die stoten dus al snel op een muur van alleen maar online berichten. En ze kregen niemand te pakken in die universiteit, nergens iemand bij dat vermaarde internationaal instituut, die Society of Philology. Niemand vond daar iemand. En dus begonnen ze vragen te stellen, vragen die ook ondertussen bij de thuisuniversiteit in Frankrijk opdoken, want ja, plotseling gaat het over posities, iemand wordt hoofddocent, hij neemt de plaats in misschien van iemand anders, dus iedereen begint zich vragen te stellen, klopt dat wel? En dan heeft ook natuurlijk het Franse gerecht zich mee beginnen moeien, want in 2016 heeft hij die medaille inderdaad aan zichzelf laten schenken in het Frans parlement. Daarmee heb je toch heel wat mensen ook een beetje voor joker gezet. En zeker als je dan nog probeert extra voordelen te halen uit die fictieve prijs, dan is er een strafonderzoek opgezet. En dat loopt tot op vandaag. En een maand geleden is in beroep bevestigd dat hij geschorst is als docent bij die universiteit. Dus zijn academische carrière zit er sowieso op. Mm. En nu is het maar de vraag of hij nog strafrechtelijk een extra vervolging zal krijgen.
0: Ja, ja, ja. Maar ernstige gevolgen voor wat dan ergens als een fantasietje in zijn hoofd ontstaat. Hebben we een idee waarom hij dat allemaal gedaan zou hebben?
2: Wel, laten we zeggen, zijn advocaat, want hij heeft ondertussen ook advocaat, zei dat op een bepaald moment zelf geloofde in zijn leugens, moeten we ondertussen zeggen. Het is natuurlijk iemand die fantasy-literatuur bestudeerde uit de laat 19e eeuw. Hij is ook een grote fan van Jules Verne. En je zou kunnen zeggen, ja, Jules Verne heeft ooit gezegd, we kunnen de wereld rondreizen in 80 dagen. Dat was toen in de 19e eeuw redelijk fictie. Maar vandaag de dag kunnen we dat natuurlijk in minder dan 80 dagen. Dus misschien dacht die docent, ik heb iets gecreëerd dat ooit wel waarheid zal worden en misschien word ik ooit wel de beste filoloog ter wereld. Mm-hmm. Het zou zoiets psychologisch kunnen zijn, maar ik denk dat het vooral iets is dat hij zich wou onderscheiden, dat hij vond dat hij meer erkenning wou krijgen. Natuurlijk, dat straalt af op iemand. Je wordt uitgenodigd op andere recepties. Je komt in andere milieus terecht. Die erkenning die ook afstraalt in de media. Ik denk dat ijdelheid misschien toch wel een van die grote drijfveren was om zoiets te doen.
0: Pijnlijk voor alle betrokkenen eigenlijk. Zowel voor de man als voor wie meeging in zijn verhaal. We zullen zien of hij verder nog strafrechtelijk vervolgd zal worden en wat dat dan zal opleveren. Het is een knotsgek verhaal. En nog gekker is dat hij niet eens de enige is die zichzelf ooit een prijs uitreikte. Blijkbaar zien wel meer mensen opportuniteiten in onze prijzenindustrie. Daar gaan we het vandaag uitgebreid over hebben. Heel erg bedankt om dit verhaal voor ons toe te lichten. Steven de Kranen.
2: Graag gedaan.
1: Radio 1.

0: Loop mezelf voorbij van Simon. We gaan het hebben over onze prijzenindustrie vandaag in de wereld van Sophie. Als je graag zou willen reageren, weet dat dat altijd kan en mag via de app van Radio 1 of op het Radio 1-kanaal van VRT Max. Er staat nog 109 kilometer file. Het rondpunt aan de luchthaven in Zaventem is volledig afgesloten door een gaslek. Er is geen verkeer mogelijk van en naar de luchthaven. Dus van de A201 uit het centrum, van de buitenring en van de binnenring zijn de wegen dicht. De binnenring rond Brussel daardoor 30 minuten file rijden tussen Strombeek en Zaventem. De buitenring 10 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem. Op de E19 naar Brussel nog 20 minuten aanschuiven vanaf het parkeerterrein in Peutie. In Brussel vertraag je 20 minuten op de kleine ring richting zuid, tussen de Annie Cordy en de Rogiertunnel. Er staat een defecte vrachtwagen op de E411 richting Namen, ter hoogte van het Leonardkruispunt. Op de E17 naar Gent vertraag je 10 minuten, van Beervelde tot Destelbergen. De weg is er wel vrijgemaakt. En nog op de E17 naar Antwerpen 10 minuten extra, vanaf Kruipbeke. Op de Antwerpse ring richting Nederland, kwartiertje aan schuiven van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. En verder verlies je nergens meer dan 10 minuten. Het is uiteraard een stakingsdag vandaag. Mocht je de bus willen nemen, raadpleeg dan eerst de site van de MIVB of de lijn.
1: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
2: De wereld van Sophie.
0: Een Franse professor verzon een chique prijs en reikte die onder grote belangstelling aan zichzelf uit. Hij kocht een medaille, zette een website op, stuurde persberichten uit en voilà, hij was een bekroond filoloog met wereldfaam. Het klinkt te zot voor woorden, maar op het moment dat die Franse professor druk bezig was met zijn plannetjes te smeden, kwam hier bij ons quasi net hetzelfde verhaal aan het licht. De toenmalige kersverse baas van het Fonds Wetenschap Onderzoek, Jurgen Tak, pronkte op zijn cv met de prestigieuze Estima-prijs voor wetenschapsmanagement. Een prijs waar niemand ooit eerder van gehoord had. Een zeer goedemorgen, Jan Walraven.
3: Goedemorgen.
0: Journalist voor onderzoeksite Apache. Jij bracht die zaak toen aan het rollen. Hoe was je dat op het spoor gekomen, dat verhaal?
3: Wel, Jurgen Tak werd aangesteld als secretaris-generaal van het FVO, het belangrijkste Fonds voor Financiering van Wetenschappelijk Onderzoek in Vlaanderen, in november 2015. En enkele dagen later kregen wij een tip van iemand die zei op de website van het INBO, de vorige werkgever van Jurgen Tak, dus het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, staat er een persbericht uit 2012 over de Estima Award, dus de European Science Technology and Innovation Management Award. Maar de tipgever zei, ik heb het internet afgespeurd en van die prijs of van vorige winnaars is niks terug te vinden. En dus waren wij wel geïnteresseerd om daar meer over te weten.
0: Dan ben je dat beginnen onderzoeken. Hoe ben je daarvoor te werk gegaan?
3: Wel, eerst een simpele Google-opdracht leverde veel Estima op, want het is een soort auto van Opel, denk ik.
0: Ah, ja, okay. Ja.
3: Dus vonden we veel auto's, maar weinig prijzen. Dus er was dat persbericht op de website van het INBO en daar werd ook verwezen naar een Engelstalig persbericht met het juryverslag. Dat was een vijftal pagina's lang. En die internationale jury kende het Vlaamse wetenschapsmanagementlandschap zeer goed en kende ook ministers Schouwvliegen en Krevits. Dat was toch al wel opvallend. En in dat persbericht stond er dat die prijs werd uitgereikt parallel aan een van de grootste Europese wetenschapsconferenties. Die was doorgaan in Dublin in 2012, in juli 2012, Euroscience Open Forum. En daar werd ook verwezen, daar werden mensen geciteerd. En die mensen die geciteerd werden, de organisatoren van de conferentie, hebben gecontacteerd met de vraag van wanneer is die prijs uitgereikt? Waar is die prijs uitgereikt? Door wie is die prijs uitgereikt? Want dat bleek niet echt uit dat persbericht. Daar werd verwezen naar een soort internationale organisatie en verschillende belangwekkende managers en R&D mensen uit de wetenschapswereld. Maar de twee mensen die wij contacteerden hadden nog nooit van die prijs gehoord. Wisten niet waar we het over hadden. Dus.
0: En dan wist je, we zijn hier iets ernstig op het spoor. Ja. Met de fysieke prijs, want die hoorde er ook bij, bleek er ook iets niet juist te zijn. Ja.
3: Dus in dat persbericht werd verwezen naar er was een soort oorkonde, blijkbaar, en een foto van een Amerikaanse natuurfotograaf, Nick Brandt, die in het persbericht een excellent choice werd genoemd, directly referring to Dr. Tuck's involvement in East African wildlife conservation. Oké, interessant. Die fotograaf gecontacteerd, die wist ook niets van die prijs. Die had nog nooit van de Estima gehoord. Die zei, ik ben daar niet bij betrokken. En toen hebben wij eigenlijk een eerste stuk gepubliceerd. Begin december. Toen is die bal aan het rollen gegaan. En kregen we extra informatie. En dan hebben wij in een tweede artikel kunnen aantonen dat Jurgen Tuck die foto... dus die prijs die een excellent choice was, was van de jury, die eigenlijk zelf had gekocht hier in Brussel op de Avenue Louise.
0: Ai, ook dat kon je hard maken.
3: Voor €3000. Ja. Ja. Had bij de factuur met de naam van Jurgen Tuck, het bedrag. De prijs was zelf gekocht.
0: Veel duidelijker kon het niet worden. Wat zei de man zelf daarover? Want ik neem aan dat je contact hebt opgenomen.
3: De eerste keer... dus we hebben hem opgebeld, of ik heb hem opgebeld. En daarin vertelde hij dat hij de prijs met veel plezier in ontvangst had genomen. Maar dat hij zich niet herinnerde welke organisaties die prijs hadden uitgereikt. Wie dat er in de internationale jury zetelde, dat wist hij niet meer. Dus oké. En ik enkele dagen of een dag later belde hij nog eens terug met de melding dat we duidelijk iets op het spoor waren. Oké. En dan wist hij toch iets meer nog over de uitreiking in Dublin. En ook dat hij enige tijd na de uitreiking contact had gehad met de organisatoren van de conferentie. Die zeiden van, wij hebben niks met die prijs te maken. Dus dat er toen al wel duidelijk was dat er een geurtje aan was. En hij zou dan met de mensen van die conferentie hebben afgesproken om daar niet meer over te communiceren. Maar het persbericht van het INBO stond in 2015 wel nog steeds online. Dus.
0: Mm-hmm. Je hebt dat verhaal toen naar buiten gebracht. Daar was best veel om te doen, hè, in der tijd.
3: Ja.
0: Veel op gereageerd door heel wat academici ook, die een open brief hebben geschreven.
3: Ja, ik denk dat meer dan 200 academici een open brief hadden geschreven, want FVO is niet zomaar een organisatie. Ik zei het in het begin, dus het belangrijkste financiering van wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen. Het is heel moeilijk om een FVO-beurs binnen te halen. Heel veel concurrentie. Dus dat viel niet echt in goede aarde dat de nieuwe secretaris-generaal op zijn cv, want dat bleek toen ook, dat hij in zijn cv, op zijn sollicitatiebrief, in het sollicitatiegesprek, naar die prijs had verwezen. Hij had dat ook meermaals nog gedaan in interviews. Pronken met een onbestaande prijs voor wetenschappers die hun merites toch moeten bewijzen als ze zo'n FWO-beurs willen binnenhalen, viel dat niet echt in goede aarde.
0: Nee. Net zoals bij de Franse professor is het een blamage natuurlijk voor de wetenschappelijke wereld.
3: Ja.
0: Als zo iemand ongehinderd zijn gangetje kan gaan.
3: Inderdaad.
0: De druk werd nogal groot en dus kwam niet veel later dit bericht.
4: De topman van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek heeft zijn ontslag gekregen. Het bestuur van het FWO vindt het verder functioneren van Jurgen Tuck niet wenselijk. De man was in opspraak gekomen omdat hij op zijn cv een prestigieuze prijs had gezet die niet bleek te bestaan. Onder wetenschappers was daar grote verontwaardiging over. Het FWO financiert wetenschappelijk onderzoek.
0: Ja, de man heeft zijn baan niet kunnen houden. Is er eigenlijk een strafrechtelijke procedure gevolgd in deze?
3: Nee. Niet dat ik weet. Hij heeft ook altijd gezegd, ook in het gesprek dat ik met hem heb gehad, en ook later aan de Standaard, want de Standaard heeft daar ook over geschreven, dat hij het slachtoffer was van een soort schoemelbedrijfje dat hem probeerde op te lichten, informatie te ontfutselen, want hij had een aantal online bevragingen moeten invullen. Hij heeft, in tegenstelling tot de Franse collega, hebben wij ook niet kunnen aantonen dat hij dat helemaal zelf in scène heeft gezet. Alles wijst er wel op dat er iets aan de hand was.
0: Is het mogelijk dat die slachtoffer is van oplichting?
3: Ik sluit dat niet uit. Maar er is natuurlijk... aan ons vertelde hij dat hij al in 2012 of enige tijd later op de hoogte was gesteld dat er iets mis was. Later heeft hij dan gezegd van begin 2015 had hij via de Europese Commissie mensen in de Europese Commissie gehoord dat er iets fout was. Dat werd dan later medio 2015. Dat hij wist dat er iets aan de hand was. Dus dat verhaal is ook af en toe wel bijgesteld. En begin 2015 was natuurlijk die selectieprocedure voor het FWO aan de gang. Dus hij heeft in zijn cv, in zijn sollicitatiebrief, in zijn sollicitatiegesprek wel nog naar verwezen als een soort blijk van zijn managementkwaliteiten. Wist hij het al in 2012 dat hij door een schummelbedrijfje opgelicht is, dan had hij daar misschien wel helder... kunnen over communiceren. Dus dat is de vraag.
0: Heel wat bedenkingen. In Frankrijk komt nu net hetzelfde aan het licht, of staat toch nu in de krant,

0: piekverbruik, onbalanskosten, injectietarief, wie verzint dat toch allemaal?
1: Allee, dat is toch gemakkelijk?
0: Ah ja? Hoe weet je dat allemaal?
1: N-Wise levert niet alleen stroom, maar ook het inzicht om er je voordeel uit te halen als ondernemer. Ze maken je echt energiewijs. Ontdek alles op nwise.be.
0: N-Wise. Energiewijs ondernemen.
2: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.
3: Radio 1 live. Dat er in de academische wereld wel meer van dit soort strapatsen voorkomen. Dat er nog prijzen verzonnen worden om cv's op te smukken. Als er nu toch al twee voorbeelden zijn.
4: Omdat ik het verhaal van de Franse wetenschapper viel ik niet achterover, omdat ik dit al kende. Dus het zou mij niet verwonderen mocht er nog zo'n geval opduiken. Zo'n schommelbedrijfjes en oplichterij met valse tijdschriften die mensen proberen geld ontfutselen, dat heb ik wel al vaker gehoord.
3: Om academische publicaties te doen.
4: Ja. Ja, omdat die publicatiedruk ook zo groot is. Maar valse prijzen, dat...
3: Vooralsnog niet. Nee, laat ons hopen dat dit geen standaardgang van zaken is. Dat deze twee heren de uitzondering zijn. Jan Walraven, journalist bij de onderzoekssite Apache. Heel erg bedankt.
5: Radio 1.

0: Taylor Swift met Elizabeth Taylor.
1: De wereld van Sophie.
0: Over prijzen en awards hebben we het vandaag. En hoe die soms behoorlijk minder prestigieus zijn dan ze lijken of beweren te zijn. Een Franse professor die 10 jaar geleden zo'n chique prijs in de wacht had gesleept voor zijn literatuuronderzoek, is vorige week pijnlijk door de mand gevallen. Hij had die prijs eigenhandig verzonnen en hem vervolgens doodleuk toegekend aan zichzelf. In eigen land was het dan weer de grote baas van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek die zichzelf ooit een fictieve prijs gaf. En als je dat prijzen- en awardwereldje eventjes onder de loep neemt, dan kan je zo nog wel prijzen vinden die in het leven geroepen zijn om dubieuze redenen. Ik kreeg een berichtje van iemand, ik zal het anoniem houden, die ons laat weten dat in de wereld van zwemvijvers en zwembaden ook heel wat firma's pronken met prijzen over gewonnen wedstrijden die ofwel niet bestaan, ofwel wel bestaan, maar waarvoor je je dan als andere firma niet kan inschrijven. Dat soort toestanden, dat zie je nog wel meer. Een zeer goedemorgen, Vincent Bilot.
2: Zeer goedemorgen, Sophie. Dat klopt. Er zijn zelfs prijzen met wat meer gewicht en envergure dan zo'n lokaal trofeetje zoals je er nu net twee hebt behandeld. Awards die wel wat grotere verwezenlijkingen huldigen dan wat literair of wetenschappelijk onderzoek. In december vorig jaar bijvoorbeeld werd nog zo'n nieuwe prestigieuze prijs plechtig boven de doopvont gehouden. Een award die in het leven is geroepen om hulde te brengen aan de man of vrouw die meer dan wie ook op deze planeet heeft bijgedragen aan wereldvrede. En nee, dan heb ik het niet over dat flutprijsje van dat stelletje omhooggevallen Noorse profjes van het Nobelprijscomité. Nee, die Nobelprijs voor de Vrede is maar voor amateurs. De enige echte vredesprijs die ertoe doet is sinds december vorig jaar deze award die hulde brengt aan het eeuwenoude verlangen van de mens naar vrede.
3: Throughout human history, a call for peace has echoed across civilizations and generations. Peace creates hope, and football transforms that hope into unity, powerful enough to bring the world together. Today, we inaugurate a new global honor, the FIFA Peace Prize.
2: Wacht, een vredesprijs die wordt uitgereikt door een voetbalorganisatie? Jawel, exact. Dat, want wat brengt mensen nu dichter bij elkaar en dus ook dichter bij vrede dan voetbal?
0: Zeker.
2: Dus, wie, oh wie, is de koene ridder die dapper en onversaagd toewerkt naar het niets minder dan absolute en eeuwigdurende wereldvrede en verdient het dus derhalve om zich de eerste en mogelijk ook enige laureaat ooit te mogen noemen van die prestigieuze vredesprijs?
3: The inaugural 2025 FIFA Peace Prize is proudly bestowed upon the President of the United States of America, the Honorable Donald J. Trump.
2: Jawel, de eerbiedwaardige Donald Trump. Trump ontvangt zijn prijs uit de handen van FIFA-baas Gianni Infantino, die zijn naam ook niet gestolen heeft. Een trofee die er volgens sommige waarnemers een beetje uitziet als een gouden buttplug. En die volgens diezelfde waarnemers ook dan ook mooi symbool staat voor de manier waarop Infantino zelf ook al maar dieper in het hol van Donald Trump kruipt. Maar omdat er natuurlijk nooit goud genoeg is in de wereld om vredesduif Trump mee te omhangen, doet Infantino er ook nog een blinkende gouden medaille bovenop.
4: Mr. President, this is your prize, this is your peace prize. There is also a beautiful medal for you that you can wear everywhere you want to go.
5: I'm gonna wear it right now.
4: Okay, let me hold. Fantastic. Excellent.
2: Excellent. Het publiek wordt zo wat verblind door al het goud waar Trump mee wordt omhangen. Maar het is voor Trump allemaal maar een logische compensatie voor die andere vredesprijzen, dat flutprijsje van het Nobelprijscomité, die hij 2 maanden eerder door de neus geboord kreeg. Een award dus die helemaal speciaal voor hem en voor hem alleen in het leven geroepen is. Ja. Er was geen longlist voor die FIFA Peace Prize, laat staan een shortlist. De FIFA heeft ook nooit bekendgemaakt of er een jury mee gemoeid was en wie daar dan mogelijk nog in zat, behalve Gianni Infantino en zijn ego, nooit opgehelderd. Maar dat hield Donald Trump niet tegen om de prijs te aanvaarden met de hem kenmerkende bescheidenheid.
5: This is truly one of the great honors of my life. We saved millions and millions of lives. The world is a safer place now. The United States 1 year ago was not doing too well. And now I have to say we're the hottest country anywhere in the world, and we're going to keep it that way. Thank you all. Thank you. Have a great time. And Johnny, a tremendous honor. Thank you.
2: Jawel, de man die zichzelf hier op de borst klopt omdat Amerika weer de hottest country in the world is en dat hij millions and millions of lives heeft gered. Dat is tussen haakjes dezelfde president die een maand later de Venezolaanse president Maduro laat ontvoeren en nog eens 2 maanden later Iran aanvalt en haar eigen zeggen terug naar het stenen tijdperk bombardeert. Juist. En daarbij onder meer een schooltje met meer dan 160 tienermeisjes platgooit.
0: Ja.
2: Allemaal voor de wereldvrede natuurlijk.
0: Dat spreekt.
2: Dat spreekt. Benieuwd wie volgend jaar die FIFA Peace Prize gaat winnen. Ik kan nu al niet wachten. Vanity Awards worden die wel eens genoemd.
0: Ah, is het echt?
2: Ja, ijdelheidsprijzen. Awards die enkel en alleen worden uitgereikt om iemands ego te strelen. Mm-hmm. Sommigen hebben in die nood aan erkenning een interessant businessmodel gevonden. Sommige mensen die zijn namelijk zo krampachtig op zoek naar bevestiging en applaus dat ze er gewoon flink wat geld voor over hebben om een prijsje hier of een trofeetje daar in de wacht te slepen. En dus zijn er heel wat zogenaamde prijzen die uitgevonden zijn, verzonnen zijn, gewoon om ze dan te koop aan te bieden aan mensen die graag zo'n prijsje zouden hebben.
0: Gewoon zo, medaille kopen.
2: Ja, in de zaken.
0: Stickertje voor aan de vitrine van
2: absoluut,
0: je winkel.
2: Absoluut, ja. In de zaken- en bedrijfswereld zijn dat soort awards schering en inslag, Sophie. In Groot-Brittannië bijvoorbeeld heb je de Corporate Vision Award. Een prijs die wordt toegekend aan de meest visionaire bedrijfsleiders. In de praktijk is die prijs gewoon te koop. Er komt geen jury of niks aan te pas. Gewoon betalen en je krijgt een beeldje en een certificaat terug. Plus een watermerk om op je briefpapier te zetten en dus als dus mee uit te pakken. Met een in deze fictieve prijs dus, waar je ook nog eens flink wat geld voor hebt neergedokt.
0: Schitterend.
2: Maar die award business bestaat ook voor KMO's en bedrijven die zichzelf een prijs of een kwaliteitslabel kopen.
0: Dat is zoals de zwembaden waar net melding van gemaakt
2: werd. Waar de luisteraar inderdaad ook net naar verwees. Dat soort dingen bestaat absoluut. Zelfs in het boekenvak bestaan valse awards. Een literaire prijs, dat weet je, is onbetaalbare reclame voor een boek. Hè. Als je een sticker op je boek kunt plakken met winnaar van de Boon Literatuurprijs of Pulitzer Prize, ja, dan schieten de verkoopcijfers uiteraard de hoogte in. Dus ook in dat soort prijzen en bijbehorende stickertjes bestaat een hele handel. Ik zou zelfs durven zeggen zwendel. Want in 2009 bijvoorbeeld kwam zo'n zwendel aan het licht. Toen doken in Amerikaanse boekhandels plots boeken op van obscure of soms totaal onbekende auteurs met op de kaft een stickertje dat het boek aanprees als winnaar van The National Best Books 2009 Awards. Het klinkt prestigieus en vooral bij een eerste vluchtige blik kun je die prijs makkelijk verwarren met de bekende en wel degelijk echt bestaande National Book Award. Maar de National Best Book Awards, die bestaan helemaal niet.
0: Geniaal.
2: Het is te zeggen, er bestond in 2009 wel een website van die awards. Een website waar iedereen voor $69 zo'n stickertje kon kopen.
0: Wauw.
2: Achter die website zat gewoon een marketingbureau. Niks geen literaire jury. Die website is intussen alweer offline, maar bij elke valse awardpagina die afgesloten wordt, duikt er wel een nieuwe op. Je had ook al de Reader's Favorite Award, de Indie Reader Discovery Award en de Creative Spirit Awards. Allemaal onbestaande prijzen. Die laatste awards, trouwens de Creative Spirit Awards, die hadden een wat ruimer aanbod. Daar kon je ook stickers kopen als muzikant om op je plaat te plakken. En zelfs producenten van films konden er een award kopen.
0: Maar hoe leuk om zo'n handeltje op te zetten en om gewoon in je woonkamer wat prijzen te verzinnen.
2: Voilà, jij verdient geld en de schrijver of de muzikant in kwestie kan zijn waar aan de koop brengen met een zogenaamde prijs. Iedereen content. En over film awards gesproken in Nederland. Daar organiseren ze sinds 2022 zelfs een hele awardshow met fake film awards.
6: Ladies and gentlemen, this is the Septimius Awards.
2: De Septimius Awards.
0: Nooit meer gehoord.
2: Ja, probeer zich zo'n beetje te profileren als de Europese Oscars. Ze worden elk jaar uitgereikt in Amsterdam met een groot gala, trofees in maar liefst 30 categorieën. Maar bijna niemand weet wie er achter die organisatie zit, wie er in de jury zit en of er wel een jury is. Luister even naar Nederlandse producent Marleen Slot, die vorig jaar genomineerd was met haar animatiefilm Knor.
7: Nou, wij voelden ons eigenlijk vanaf moment 1 totaal bekocht. Want ik was op een gegeven moment bij de Franse distributeur van Knor in Parijs. En toen zei ik, goh, we winnen overmorgen die Septimius Award. En die zei tegen me, oh, daar moet je echt niet heen gaan, want dat is een scam. En het is gewoon, ze gebruiken jouw film gewoon om andere mensen te lokken.
2: Ja, ze vertelt ook dat ze 9 dagen voor de prijsuitreiking nog telefoon heeft gekregen van de organisatie met de vraag wie ze voor haar film Knor eventueel konden nomineren voor de prijs Haar en Make-up. Dat is niet alleen opvallend laat, 9 dagen voor de uitreiking, maar vooral Marleen Slot, haar film Knor, is een animatiefilm. Daar komen weinig haarstylisten en make-up artiesten bij kijken. Met andere woorden, die organisatie had die film zelfs nooit bekeken.
0: Och, Garme. Oh, krijg eens die prijs.
2: Echt, hè? Nu, de Nederlandse filmjournalist Cesar Majorana maakte er een hele podcast over dat schimmige Septimius Awards-gala. Hij noemt het gewoon onzinprijzen, want eigenlijk zijn ze gewoon te koop voor wie genoeg geld ophoest om zich te laten nomineren.
8: We hebben een hartstikke hardwerkende filmindustrie. Er worden prachtige dingen gemaakt hier. En onze geloofwaardigheid moet wel een beetje overeind blijven staan. En dat gebeurt niet als we events organiseren met dit soort doorgestoken prijzen.
2: Doorgestoken prijzen, want ja, een van de grote winnaars op die laatste Septimius Awards was Frank Lammers.
0: Goeie acteur.
2: Ja, zeker. Bekend als Ferry in Undercover en van de spin-off er ook van natuurlijk. Frank Lammers, die won de award voor beste acteur. Op zich zou je denken terecht. Maar ook hij besefte dat die prijs niets, maar dan ook niets voorstelt.
9: Ik weet wel dat dit in Amerika echt een hele normale praktijk is. Je kan gewoon awards kopen. Dat doen producenten dan, zodat ze die film beter in de markt kunnen zetten.
2: Ja, Frank Lammers kreeg ook te verstaan dat hij die prijs sowieso zou winnen als hij kon garanderen dat hij hem persoonlijk zou komen ophalen.
0: Mm-hmm.
2: Dus ja, een ruildeal eigenlijk. Yeah. Hè? Wij verzekeren ons van star quality op de rode loper. Joepie, Frank Lammers komt. En in ruil heeft hij dan een prijs om mee uit te pakken. Alleen is het een prijs die op niks gebaseerd is. Wij hebben bij ons natuurlijk ook een jaarlijkse prestigieuze prijsuitreiking. Inclusief rode loper, gala-uitzending en een zaal vol champagne slurpende BV's. De mediaprijzen van Vlaanderen, de Kastaars.
0: Oh.
2: Een uitzending door, over en voor de 3 grote Vlaamse televisiezenders. En wat zo mooi is aan die Kastaars, Sophie, is dat die 3 grote zenders altijd met exact evenveel prijzen naar huis gaan.
0: Het toeval is toch
2: dat
0: mooi soms, hè?
2: Dat moet toch lukken eigenlijk. Sommige criticasters zouden dat een circle jerk van de 3 grote zenderbazen noemen. Wij niet.
0: Nee.
2: Sommigen zeggen dat. Maar net als de FIFA hebben ze bij de Kastaars afgelopen jaar ook vanuit het niets een nagelnieuwe prijs in het leven geroepen. Ruud Beekmans mocht hem aankondigen.
10: Nu is het tijd voor een uniek moment in de Kastaar-geschiedenis. Met een uitzonderlijke prijs die ook een uitzonderlijke naam heeft gekregen. De Kristallen Kastaar.
2: De Kristallen Kastaar. Je hoort, het is een mooi allitererende naam. De Kristallen Kastaar. 2 keer K. Wie, oh wie, zou de eer krijgen om die nieuwe prijs te winnen.
10: Het is speciaal voor K3. K3!
2: En de K3-prijs gaat naar K3! Een prijs was dat dus ter beloning van de originele K3'tjes die een record aantal keren het Sportpaleis hadden uitverkocht. Welke jury heeft dat beslist, vraag je dan af. Mm-hmm. Even kijken. Blijkbaar een beslissing van de Vlaamse minister-president Matthias Diependalen. Hij kwam die beslissing althans hoogst persoonlijk opeisen met deze speech.
11: Vanavond sta ik hier voor een beslissing waar werkelijk niemand tegen kan zijn.
2: Goh.
11: Graag een applaus voor Christel, Karen en Kathleen.
2: Altijd speciaal, altijd opletten ook als je een keuze inleidt als een beslissing waar niemand tegen kan zijn. Behalve dan misschien mensen die zouden opmerken dat er op het gala van de televisieprijzen een award wordt uitgereikt aan een concertreeks.
0: Mm-hmm.
2: Ik merk het maar gewoon even op. Dus ja, al die mensen...
0: Dezelfde editie waarin een roeier prijs voor persoonlijkheid...
2: Mediapersoonlijkheid heeft gekregen, inderdaad. Ja, absoluut. Ze zijn allemaal gegund natuurlijk, die prijzen. Hè? Maar ja, kijk, al die mensen die zichzelf een prijs kopen of laten toekennen, of voor wie speciaal een award wordt uitgevonden of verzonnen, het lijkt toch allemaal een klein beetje op die bekende reclame van WC Eend.
12: En daarom adviseren wij van WC Eend, WC Eend.
0: Dat is het exact. Het is eigenlijk ontstellend, hè? Hoeveel zwansprijzen er niet circuleren in deze wereld. Dankjewel, Vincent Bilon.
1: Radio 1.

0: Angus en Julia Stone met Karaoke Bar. Ik krijg nog veel reacties van mensen die zeggen: amai, in de wereld van de wijn stikt het ook van de zwansprijzen. Daar reiken ze elkaar voortdurend gouden en zilveren medailles uit die vervolgens niks betekenen in de zwembadwereld. Dat is aangehaald. In de champagnestreek wordt het blijkbaar ook gedaan. We hebben het over prijzen die niks betekenen. Straks gaan we het er verder over hebben. Maar eerst maak ik tijd voor het nieuws van 11 uur.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
2: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
3: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
4: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
5: Open op Hemelvaart.
4: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
6: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
7: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
6: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
8: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
9: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
8: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
10: Voor optimale bescherming tegen de warmte. Of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
11: U denkt vaak aan wat u hebt opgebouwd en aan wat u wilt doorgeven. Aan de waarden die voor u belangrijk zijn en aan het maken van de juiste keuzes. Bij Deutsche Bank zijn we continu bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in uw traject, met aandacht voor uw project en met de focus op uw vermogen.
12: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication. Deutsche Bank.
13: Bij Radio 1 geen Songfestival vanavond. We gaan het wel hebben over een alternatief, United for Palestine. Vanavond vanaf 7 uur in Wonderland met mij, Hannelore van Psouw, op Radio 1.
14: VRT Radio 1.
15: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 11 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In Brussel begint rond deze tijd een nationale betoging tegen het beleid van de regering De Wever. Linde Koeman ziet het volk toestromen aan het Noordstation in Brussel.
16: Ja, toch wel duizenden mensen in de kleuren van de 3 vakbonden, maar er zijn ook verschillende vrouwenorganisaties. En veel manifestanten komen al voor de 3e of 4e keer mee betogen, omdat ze vinden dat de regering na al die tijd nog altijd niet luistert naar hun bezorgdheden. Die gaan nog altijd over de pensioenhervorming. Langer werken zien velen hier niet zitten. Daarnaast zijn ze nu ook bang dat de regering bij de nieuwe begrotingsgesprekken opnieuw geld zal zoeken bij de werkende mensen en veel minder bij wie een groot vermogen heeft.
0: De enige toegangsweg naar Brussels Airport is bijna 2 uur lang helemaal afgesloten geweest. Dat kwam door een gaslek. Maar Hajo Beekman, intussen is er beterschap.
17: Ja, gelukkig wel. Fluvius heeft het gaslek kunnen dichten, horen we. En rond deze tijd zou de A201, dat is dus de snelweg tussen de ring rond Brussel en Brussels Airport, weer opengaan. Het gaslek ontstond eerder vanmorgen aan de rotonde tussen de ring en de luchthaven, toen wegenwerkers per ongeluk een gasleiding raakten. De brandweer moest een veiligheidsperimeter instellen, waardoor een tijd lang helemaal geen autoverkeer mogelijk was. Honderden automobilisten stonden geblokkeerd en mensen die een vlucht wilden halen moesten te voet verder. Sommige reizigers zullen wellicht hun vlucht daardoor gemist hebben. Verkeer kon de parkeerterreinen op Brussels Airport wel verlaten via de ringlaan, maar daar was het erg lang aanschuiven.
0: Dankjewel. In Londen heeft premier Starmer zijn regering samengeroepen voor een vergadering die waarschijnlijk beslist over zijn lot. Na de verkiezingsnederlaag van zijn partij Labour hebben nu al 70 kopstukken gevraagd om op te stappen op korte of wat langere termijn. Daarnet heeft heeft ook voor het eerst een staatssecretaris ontslag genomen. Ze zegt dat Starmer het vertrouwen van het publiek kwijt is. Gisteravond vroeg ook de minister van Binnenlandse Zaken aan Starmer om een tijdlijn op te stellen voor zijn vertrek. De regering en de Labour-partij blijft erg verdeeld. Het is nog maar 2 jaar geleden dat Starmer een grote verkiezingsoverwinning behaalde. Vanmiddag wordt het meestal droog met een paar opklaringen, fris tot 14 graden. Morgen wisselvallig, in de loop van de dag buien met kans op onweer. Ook de dagen daarna zal dat zo zijn, buien en fris weer. Meer in de app van VRT Nieuws.
18: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
14: Radio 1.
19: De wereld van Sophie.
14: Met Sophie Lemaire.
0: Een zeer goeiemorgen en welkom bij Radio 1. Welkom in de wereld van Sophie. We hebben het over onze prijzenindustrie. Nu aan het licht gekomen is dat een Franse professor zichzelf bekroond had met de Gold Medal of Philology. Een prijs die hij zelf verzonnen had. Goed, meer na deze van

0: Prince met Pop Life. Een zeer goeiemorgen.
1: De wereld van Sophie.
0: En welkom, u krijgt bij deze onmiddellijk de prijs voor luisteraar van het jaar. Want dat kan blijkbaar. Gewoon prijzen verzinnen en ze uitreiken aan wie je maar wil. In Frankrijk bleek dat een professor die ooit de Gold Medal of Philology won, die prestigieuze prijs gewoon zelf bedacht en voor zichzelf gekocht had. In 2016 gebeurde exact hetzelfde bij onze toenmalige FWO-baas, het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek. En Vincent lijstte net nog een hele rist prijzen van bedenkelijk allooi op. Prijzen kopen, prijzen verzinnen, prijzen verpatsen. Het is een boeltje. En het mag wel duidelijk zijn dat het niet is omdat iemand een prijs wint dat hij ook daadwerkelijk de beste is in iets. Wat is er aan de hand in prijzenland? Dat kan ik vragen aan Pascal Gille, hoogleraar cultuursociologie aan de Universiteit Antwerpen. Zeer goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Als u dat verhaal hoort van die Franse professor die voor zichzelf een prijs bedenkt en aan zichzelf uitreikt, een heel web van leugens er rond verzon, hoe kijkt u daarnaar?
2: Op de eerste plaats is het natuurlijk een extreem geval van fraude, maar helaas geen uitzondering. En de hele lijst die we deze ochtend al hoorden van fraude en de lijst van prijzen zegt dat er iets anders aan de hand is. En dan komt de socioloog aan het woord. Ja, natuurlijk zegt, hier is een maatschappelijk probleem aan de hand, hier is een systeemfout of een structureel probleem. En dat zien we, dat op de eerste plaats prijzen een belangrijke rol kunnen spelen in iemand zijn carrière, in de erkenning van kunstenaars, zowel kunstenaars als academici. En dat dit, ja, dit is een gênant voorbeeld weer, maar is eigenlijk een symptoom van een breder fenomeen waarin mensen, academici, kunstenaars ook, een soort van, ik noem het, red race zitten, om erkenning en in competitie met elkaar zijn. En daarom, ja, beginnen die prijzen een hele belangrijke rol te spelen, maar daardoor is er ook een enorme inflatie.
0: Ja, ja. U vertelt veel op weinig tijd, maar deze man, deze Franse professor, is een symptoom van een soort prijzencircus waar we vandaag de dag in beland zijn. Hij heeft ergens een gat ontdekt in een weefsel dat wij gecreëerd hebben. Hoe verklaart u dat wij met zoveel prijzen komen te zitten?
2: Op de eerste plaats al omdat prijzen een belangrijke rol kunnen spelen in iemand zijn carrière. Deze Montaclair wist dat ook. Dus het kan je eigen carrière een boost geven. Het heeft ook een effect als je een prijs kan vermelden in jouw portfolio of op jouw cv. Dat je daardoor gemakkelijk bijvoorbeeld subsidies krijgt, onderzoeksbeurzen. Dus dat speelt mee in een hele grotere economie, zal ik maar zeggen, van transacties waarin toch aan prijzen enig belang werd gehecht. Anders doe je dit niet.
0: Er wordt belang aan gehecht, je krijgt aandacht en op een bepaald moment zijn we dat samen gaan realiseren, dat daar wel handig gebruik van gemaakt kon worden.
2: Ja, en daardoor zijn er ook heel veel prijzen ontstaan. Prijzen zijn ook ontstaan om andere redenen. Meer en meer zijn prijzen ontstaan ook om de prijsuitreiker zelf in de verf te zetten.
0: Ja, ja. Ja, maar dat blijkt een goed marketinginstrument te zijn.
2: Ja, dus het is niet zozeer, ja, laten we zeggen, iemand die een prijs krijgt, komt misschien één dag of één minuut in de kijker. Maar de organisatie die jaarlijks een prijs uitreikt, die staat natuurlijk veel meer in de kijker. Mm-hmm. En ontlenen dus ook, de uitreiker ontleent deels prestige aan het uitreiken van een prijs. Een oud cultuursocioloog in Frankrijk, Pierre Bourdieu, die dat ooit symbolisch kapitaal noemde. En symbolisch kapitaal is dus geen geld, maar is symboliek. En die symboliek speelt, kan een belangrijke rol spelen in jouw carrière. En het grappige is meestal dat, academici valt misschien nog mee, maar kunstenaars hebben meestal geen geld, maar kunnen wel prestige prestige verzamelen. Mm-hmm. En een organisatie die aan zo'n kunstenaar die misschien al prestige heeft, een economisch prijs geeft, koopt daar zelf mee het prestige of het symbolisch kapitaal van die kunstenaar. Mm-hmm. Dus dat is een hele transactie tussen, wat Pierre Bourdieu noemt, tussen symbolisch en economisch kapitaal.
0: Ja, het is een ruildeal eigenlijk.
3: Het is een ruildeal, ja.
0: Ja. We hebben er, iedereen heeft er voordeel bij. Maar, hoorde ik u ook zeggen, er ontstaat inflatie.
2: Ja, er is inflatie. In die zin, dat werkt zoals geld. Hè. Als je geld bijdrukt, als er te veel geld in omloop is, dan gaat de waarde van het geld omlaag. Dat is ook hetzelfde geval met prijzen. Er ontstaan heel veel prijzen. Er ontstaan ook heel veel nicheprijzen voor bepaalde specifieke sectoren, deelsectoren. Voor film kennen we allemaal de Oscar enzovoort, maar dan zijn er ook ondertussen al zoveel meer gekomen, ook Europese prijzen specifiek, die opgelet alweer vaak belangrijk zijn, bijvoorbeeld voor een jonge filmmaker, die een soort van boost kunnen geven, maar die vaak ook alleen maar gekend zijn in een kleine groep van peers, van kenners, die met die zaken bezig zijn en die ook naar die prijzen azen. Je kan tegenwoordig ook voor prijzen solliciteren. Ik weet, de prijs voor de filosofie in Nederland, Socrates Beker, wat ironisch genoeg een giftbeker is, maar goed. Daar moet je, ja, je moet je daarvoor inschrijven. Hè? Dus je moet je inschrijven. Je moet zeggen, kijk, ik ben filosoof, ik heb een boek geschreven. Ik leg mijn boek voor aan de jury. Dus het is niet zomaar dat er iemand uit de hoogte neerkijkt op het veld van filosoof en zegt, dit is nu een interessante figuur of een jury die erover gaat. Je moet daar ook zelf stappen in ondernemen. En dat illustreert helemaal die competitie van prijzen, calls voor prijzen om erin te schrijven, maar ook de inflatie. Het is steeds minder waard. Mm-hmm. En waardoor je ook een ander effect krijgen, een soort van Matthäus-effect. Als je eens een prijs hebt gekregen, heb je veel meer kans om een nieuwe prijs te krijgen.
0: Ah, is dat zo?
2: Men kijkt voortdurend, er is een hele prijzenlogica en wetrun aan de gang. En men weet natuurlijk, als je, ik zeg maar iets, als iemand een Nobelprijs heeft gewonnen en jij kan die als jong onbekend bedrijf of politicus, ook een prijs geven, straalt dat ook af op je eigen persoon of op je eigen bedrijf. Wij hebben deze Nobelprijs winnaar die prijs gegeven. Mm-hmm. Dus daar zit een hele economische, een symbolische economie achter eigenlijk.
0: Zeker als de winnaar dan de moeite doet om naar de prijsuitreiking te komen, dan heb je die toch maar mooi op je podium staan. Ontleen je inderdaad dienst of dierkapitaal.
2: Ja, maar we hebben ook mooie voorbeelden waar die niet op het podium komt staan en weigert te staan. Sartre heeft ooit, Jean-Paul Sartre, de filosoof, heeft ooit de Nobelprijs geweigerd. Ja. Bob Dylan was zeer ambivalent, laten we zeggen. Dat is een recent voorbeeld. Hij is hem zelf niet komen halen. Maar daar zie je zelfs dat het een soort van averechts effect heeft dat die organisatie nog meer media-aandacht daardoor krijgt.
0: Ja, het blijft werken, ondanks het feit dat er een inflatie is. Hoe verklaart u dat we daar dan toch aan gehecht blijven, ook al doorzien we die systemen wel ergens? Is het een ego dat maar al te graag gestreeld wordt? Of zien we gewoon dat de waarde blijft bestaan, ook al verkleint die langzaamaan?
2: Ja, ik denk dat dat alweer te maken heeft niet alleen met dat ego. Structureel leven wij meer en meer in wat ik noem een aandachtseconomie. Dat wil zeggen dat je op sociale media, maar ook in gewoon media, voortdurend om aandacht wordt gevraagd. En een prijs geeft je aandacht. Hè? Alweer voor een bepaald moment. En dat stimuleert ook heel erg, ik weet dat zeker van sociale media, heel erg een soort van egocentrisch klimaat, laten we het zo maar noemen, mm-hmm. wordt voortdurend op zoek gaat naar een streling van het ego. Hoe wij ons profileren op sociale media. Een prijs speelt daar een rol in. Mm-hmm. Hè? Het is een streling van het eigen ego. Het laat zien hoe belangrijk je bent naar de wereld toe. En laten we toch ook even, wat heel belangrijk is bij een prijs. Een prijs is, we zien altijd prijzen als gegeven aan een individu of soms ook aan een bedrijf of een organisatie. Maar een prijs is geen individueel gegeven. Een prijs is een collectieve erkenning. Mm-hmm. Het gaat altijd over de maatschappij of een deel van de maatschappij dat jou om jouw kwaliteiten erkent en jou eigenlijk hoger op de ladder plaatst dan anderen in je eigen discipline, in je eigen werk. En die sociale maatschappelijke functie die blijft heel belangrijk. Het gaat ook over maatschappelijke erkenning. Mm-hmm. Dat wil ook zeggen, als je zo'n prijs krijgt, als je de Nobelprijs voor de Vrede krijgt, wil dat ook zeggen dat je met meer autoriteit mag spreken over vrede. Dus daar zit een hele belangrijke waarde aan verbonden die je niet mag onderschatten.
0: U zou ze niet meteen willen afschaffen?
2: Nee, absoluut niet. Ik denk wel dat er te veel zijn.
0: Ja.
2: En ik denk ook dat we eens goed moeten kijken wat relevante prijzen zijn en wat geen relevante prijzen zijn. En natuurlijk moeten we proberen zoveel mogelijk fraude te vermijden.
0: Maar sommige prijzen blijven toch wel, ondanks de inflatie en de toename, de toevloed aan prijzen, blijven toch waarde behouden. Ik denk dan aan de Nobelprijs en de Oscars. Die lijken nog wel toonaangevend te zijn, toch?
2: Absoluut, en die zullen dat ook blijven. Ja. Daar maak ik mij geen zorgen over. Tenzij er gevallen van fraude zouden bekend geraken bij de Nobelprijs. Maar dan nog raakt dat moeilijk aan zo'n prijs. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Ik vind de Nobelprijs voor de Vrede, hij is soms aan de verkeerde mensen uitgereikt, denk ik. Maar heeft een hele belangrijke maatschappelijke rol op wereldpolitiek niveau. Mm-hmm. En heeft dus ook een hele belangrijke signaalfunctie. Wie die prijs krijgt, daarmee kiest men ook ideologisch, bekent men kleur, zegt men wat er in de wereld aan de hand is en hoe een organisatie als Nobel zich daartoe verhoudt.
0: Ja. Als u aan zet zou zijn om onze prijzenindustrie wat gezonder te maken, welke zou u, niet specifiek bij naam hoor, maar welk soort prijzen zou u er onmiddellijk uitzwieren?
2: Oh, dat is een hele moeilijke vraag.
0: Ja.
2: Ik denk dat ik prijzen vooral er zou uitzwieren waarin, waarin bijvoorbeeld bedrijven aan elkaar prijzen uitreiken. Dat is een hele economie om zichzelf eigenlijk te verrijken, zal ik maar zeggen. Ik zou prijzen uitreiken. Alleen eerder positief zou kijken naar wat er zijn. Ja, er zijn heel veel prijzen die voor mij geen maatschappelijke waarde hebben. Dus ik zou letten op prijzen over wat urgent is maatschappelijk. Dat kunnen bijvoorbeeld ecologische problemen zijn, waar we toch mee te kampen hebben. En als je dat wil beklemtonen, zou ik eerder op die zaken inzetten. Met een gemixte groep van bedrijven, wetenschappers als jury, om zo'n prijs uit te reiken. Dus ik denk veel meer in termen van, ik denk niet dat er echt foute prijzen zijn, daar gaat het mij niet over. Het gaat er mij wel over van wat vinden wij belangrijk in onze samenleving, waar mensen mee bezig zijn, waar ze ook heel hun tijd in steken. En laten we vooral die mensen goed en correct erkennen.
0: Ja, heel erg duidelijk en heel erg interessant. Pascal Giele, hoogleraar cultuursociologie aan de Universiteit Antwerpen. Dank je wel.
2: Dank je wel. Dag. Radio 1.

0: Lizzo. We hebben het over prijzen die weinig tot niks betekenen. Mocht je graag willen reageren, misschien heb je zelf ooit zo'n prijs mogen ontvangen. Dan mag je dat altijd laten weten via de app van Radio 1 of op het Radio 1-kanaal van VRT Max. 93 kilometer files nog op het rondpunt, of nee, liever het rondpunt aan de luchthaven in Zaventem is opnieuw open voor het verkeer. Je moet wel nog rekening houden met mogelijke vertragingen. Op de binnenring rond Brussel is het nog steeds een kwartier file rijden tussen Strombeek en Zaventem. In Brussel zijn vanwege de nationale betoging heel wat tunnels richting zuid dicht. Het gaat onder meer om de Anicordietunnel, de Rogiertunnel, de Kruituintunnel en de Hallepoortunnel. Verder zijn ook de Rijerscentrumtunnel, de Jubelparktunnel en de Wettunnel richting centrum afgesloten. Ook heel wat hinder bij het openbaar vervoer, dus als je vandaag de bus zou nemen, raadpleeg dan eerst de sites van de MIVB of de lijn. Verder nog naar Brussel aanschuiven op de E19, kwartiertje vanaf Vilvoorde, de Antwerpse ring richting Nederland, 10 minuten extra van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. En verder verlies je normaal gezien nergens meer dan 10 minuten.
1: De wereld van Sophie.
0: Over onze prijzenindustrie. Er zijn zoveel prijzen in deze samenleving dat je eigenlijk al je uiterste best moet doen om een dag ongekroond te blijven. Om eens geen medaille of beker in je handen geduwd te krijgen. Er is een inflatie ontstaan, dat vertelde socioloog Pascal Gille ons net nog. En met dat in gedachten zijn 9 jaar geleden 2 gloednieuwe prijzen ontstaan. De Maarten Engels en de Maarten Engelsprijs enerzijds en de Vincent van Meenenprijs. Het is misschien een beetje onder de radar gebleven in de berichtgeving over de Biennale van Venetië, maar daar zijn dus afgelopen weekend die prijzen uitgereikt. De Maarten Engelsprijs die ging naar dichter Vincent van Meenen en de Vincent van Meenenprijs die ging naar schrijver-dichter Maarten Engels. Weinig verrassend, want beide prijzen hebben in hun 9-jarige bestaan nog nooit een andere winnaar gekend. Wart Bogaert kon bij de winnaars gisteren even om een eerste reactie vragen.
2: Maarten, van harte gefeliciteerd met je Vincent van Meenenprijs. Eerste reactie.
3: Dankjewel. Ik ben door het dolle heen, zoals elk jaar. Ik vind het elk jaar nagelbijtend afwachten of de eer mij weer te beurt valt. Maar het is mij weer al gelukt.
2: Vincent, jij ook gefeliciteerd met jouw Maarten Engelsprijs. Ook jouw eerste reactie graag.
4: Ik had het niet gedacht. Ik ben een beetje emotioneel ervan. Kunstenaarsleven is hard en dan is het mooi als je inspanningen toch beloond worden, uiteindelijk.
2: Was het een ingewikkelde, lange, moeilijke juryberaadslaging? Is er een jury überhaupt?
3: Er is absoluut een jury. Zoals elk jaar komt die jury meerdere dagen bij elkaar in zorgvuldig uitgekozen etablissementen. Waarbij dan urenlange juryvergaderingen volgen. Herhaaldelijk wordt er samengekomen, er wordt een longlist opgesteld, een shortlist. Wij nodigen mensen uit om tips te geven van onbekende talenten of parels die kans moeten maken. En uiteindelijk komen wij tot een winnaar.
2: Wat zegt het juryverslag dit jaar?
4: Het juryverslag dit jaar was eigenlijk net zo bondig als het juryverslag van vorig jaar. Dat zei niks.
3: Nee, het is zelfs niet noodzakelijk. Je zou dan denken dat je een bepaalde prestatie moet leveren om zo'n prijs te winnen. Natuurlijk hebben wij allebei weer, heeft Vincent weer een prachtig meesterwerk geschreven, een dichtbundel Alle Fonteinen. Ik heb een roman uitgebracht, Hannibal en Gideon. Maar eigenlijk wordt daar zelden over gesproken. Daar wordt wel waardering voor uitgesproken tijdens juryberaadslagen. Maar het is niet zo dat dat een onmiddellijke aanleiding is tot het winnen van die prijs. Er zijn ook jaren geweest waarbij wij zelf geen literair werk hebben uitgebracht en toch die prijs hebben kunnen winnen. Dus dat is eigenlijk geen voorwaarde om tot de overdracht over te gaan. Vandaag heet een schrijver geen schrijver meer, maar een literair maker. Er worden eigenlijk allerlei niet-literaire aspecten meegenomen. Dus dat kan ook zijn een literaire persoonlijkheid die wordt gehonoreerd. Of een soort van literaire verdienste die niet in woorden valt te kunnen vatten.
4: Het is nu de 9e keer dat wij die prijzen uitreiken. elk jaar zijn die prijzen van vorm veranderd. Elk jaar zijn dat andere trofeeën. En ook over die trofeeën en plekken waar we die prijs aan elkaar uitreiken, tot nog toe, altijd aan elkaar. Daar wordt veel over gediscussieerd, over nagedacht. Maarten had het over de literaire persoonlijkheid van de auteur. En ik denk dat die trofee, die veranderende trofee, daar eigenlijk symbool voor staat.
2: Laten we het eens over de trofee hebben, inderdaad. Wat was die dit jaar? Want het is inderdaad elk jaar een andere trofee. Hè?
3: Ja, wij zijn ooit begonnen, 9 jaar geleden, met elkaar een cheque te geven van 7500 euro. Ik 7500 euro aan Vincent en hij ook weer hetzelfde geld aan mij. Het jaar erop hebben we auto's gegeven. En in de jaar daarna is die trofee steeds van vorm veranderd. We hebben eens wisselbekers uit klei geboetseerd, taarten gegeven. Hoogtepunt, mag ik wel zeggen, was een eredoctoraat dat we aan elkaar hebben kunnen geven. En dit jaar konden we naar de Biennale van Venetië. En wat is er meer Venetiaans dan maskers en kostuums? Dus we hebben op San Marcoplein gehuld in Venetiaanse maskers en kostuums elkaar een masker uitgewisseld.
4: Die zagen eruit als kartonnen dozen, lege kartonnen dozen. Wij zetten die dan op ons hoofd. Maar wij hadden daar geen gaten in gemaakt voor onze ogen of onze monden, dus wij konden niet zien. En dan liepen we daar op San Marco en waren we iets wat willekeurig in dezelfde richting vertrokken. En dan hoopten we maar dat we elkaar ergens zouden kruisen. En dan zijn we pardoes op elkaar gebotst met die dozen op ons hoofd. En ik denk dat ik dat het mooiste moment vond.

0: veel nagedacht over de oorsprong van prijzen. En dan kom je automatisch uit bij de twistappel. Door de godin van de twist op het banket van de goden geworpen appel voor de mooiste. Want bij zo'n prijzencircus zijn er natuurlijk heel veel verliezers en maar één winnaar. En mijn winnaar is Maarten Ingels.
1: En mijn winnaar is Vincent van Meenen natuurlijk. Ten allen tijde, dat is ook een geruststellende, troostende gedachte, dat je in de cultuur of in de literatuur, waarbij er dan zo'n prijzencircus wordt georganiseerd met veel tamtam, dat je dat eigenlijk kan op inbreken met je eigen prijzen. Met een heel klein, minimaal beperkt budget slagen we er toch in van toch een blijk van waardering aan elkaar te geven en in te breken in dat officiële circuit.
2: Je maakt je geen zorgen over wie volgend jaar de Vincent van Meenen en de Maarten Ingelsprijs wint?
1: Eigenlijk maak ik mij daar wel steeds zorgen over. Ben ik toch altijd een klein beetje zenuwachtig. Er zijn jaren waarbij het contact met Vincent wat minder is en dan voel je toch altijd een zekere nervositeit. Gelukkig heb ik het afgelopen jaar echt gewerkt aan... je moet die juryleden weten te masseren. Je moet daar eens een berichtje naar sturen. Je moet laten weten dat je nog bestaat. Je moet je boeken ermee rondzwaaien. Je moet heel veel Instagrammen en dan mensen spammen. En zo op die manier heb ik Vincent zijn aandacht weer weten te wekken. En is het mij gelukt om toch die prijs weer binnen te halen. En nu kan ik toch even uitrusten van al dat feestgedruis, want wij zaten redelijk goed in de olie die nacht erop, dat kan ik je wel vertellen.
3: Natuurlijk is er flink gefeest na het uitreiken van de Maarten Ingelsprijs en de Vincent van Meenenprijs. Je moet het maar doen, 9 jaar op rij, exact dezelfde prijs in de wacht slepen.

0: Jesse Ware en daarvoor They Might Be Giants en Birdhouse in Your Soul.
1: De wereld van Sophie.
0: Het is niet omdat je een beker in je hand hebt of een medaille draagt dat je ook echt de beste in je vak bent of uitzonderlijke prestaties geleverd hebt. Daar hebben we het over vandaag. Het prijzencircus dat in onze samenleving ontstaan is en hoe dat wel eens voor uitwassen zorgt. Zoals mensen die zelf prijzen gaan verzinnen en aan zichzelf uitreiken. Of mensen die prijzen gaan kopen. Gewoon omdat het leuk is om een stickertje aan je vitrine of op je product te kunnen plakken. Weet je waar valse bekroningen ook een probleem zijn? Onder oorlogsveteranen, blijkbaar. Op bijeenkomsten van oud-soldaten duiken ze blijkbaar geregeld op. Nep-veteranen in een nep-uniform, versierd met allemaal nep-medailles. Die brengen dan een eresaluut aan hun gevallen medestrijders die ze nooit gekend hebben. Sjaak Duyne stoort zich daar geweldig aan. Hij is voorzitter van de Stichting Zeeuwse Veteranendag en hij was een hele leven lang militair met missies in Libanon, Joegoslavië en Afghanistan. Je kan hem herkennen aan zijn echte veteranenkostuum met echte onderscheidingen aan. Anke van Meer trok naar Zundert, naar Sjaak, om te vragen waar die nep-veteranen eigenlijk op uit zijn.
2: Ah, dit is mijn uniform.
3: Zo ziet het echte uniform eruit.
2: Ja, zo ziet het echte uniform eruit. Uit die tijd. Tegenwoordig is het alweer ouderwets. Ik ben militair geweest heel mijn leven. Toen op het einde van mijn diensttijd ben ik veel voor veteranen gaan doen. En ik heb heel veel contact met veteranen. En ik organiseer dingen voor veteranen. Wat ik vaak doe met collega's is reunies organiseren. Waar veteranen uit een bepaalde missie bij elkaar komen. Zodat ze van zich af kunnen praten. We proberen veteranen in het kader van wat wij noemen erkenning en waardering bij elkaar te brengen. En ze een beetje in het zonnetje te zetten. De jonge veteranen die lopen gewoon in spijkerbroek en met een t-shirt aan. En de oudere veteranen die hebben vaak een soort veteranenpak aan of een uniform aan. Maar je ziet bij openbare gelegenheden zie je wel eens mensen lopen waarvan je denkt, ja, is dat nou een veteraan of is dat een nepper? En dat zie je dus dat een aantal mensen daarop afkomen, allerlei medailles opspelden en net te doen of ze veteraan zijn.
3: En wat is er zo typisch aan dit pak dat je weet van, ah, dat is een echt?
2: Nou, de combinatie tussen dit soort dingen die erop zitten, insignes. Deze eenheid is bij luchtmobiel geweest. Die hebben parachute gesprongen. Dit klopt gewoon. En als je dus mensen ziet met hele rijen medailles van missies die daar niet geweest zijn, dan denk je, dan ga je denken van, wat is dat voor man? En zo iemand valt dus best snel door de mand. Het valt vaak mensen op. Laatst ook weer een foto van iemand die had het uniform van de marinier had die aan, maar had een beret van de Koninklijke Landmacht had hij aan. En dat viel op. Dat past niet. Een marineman gaat niet een deel van het uniform van iemand van de landmacht dragen. Die man wordt dan ook aangesproken daarop. En vaak wordt hij ook ontmaskerd. Kijk, dit zijn mijn medailles, maar die kan ik ook uitleggen. Die komen, A, zitten al in een bepaalde volgorde. En B, die combinatie die klopt gewoon. Dit is een Libanon-medaille of een VN-medaille. Dit is een Nederlandse medaille. Dit is ook VN. Dit is een NAVO-medaille. Dit is een medaille omdat ik zoveel jaar trouwe dienst heb gedaan. En als je dit rijtje hebt, dan is iedereen die dat kent, ja, dat klopt, dat hoort gewoon bij elkaar. Maar als je willekeurig een aantal medailles opspelt, iemand loopt met hele rijen erop, ja, dat is meer carnaval dan echt. Dus de kenners weten heel snel of je nou een echte veteraan hebt of niet. Als je een missie hebt van de landmacht, dan moet je niet met medailles van de marine gaan rondlopen. En echte kenners zien dat echt wel. Ja, een soort statussymbool is het, denk ik, hè? Dat pak. En als je dan rondloopt en iedereen gelooft je, dan krijg je heel veel erkenning en waardering. Ik vind die mensen zijn best wel ziek, want die willen ergens bij horen. En dat kan wel eens heel extreem zijn. Een paar jaar geleden is in Nederland iemand doodgeschoten door de politie. Die buiten op straat met een pistool te zwaaien. Die werd bedreigend voor iedereen. En die had overal verteld dat hij geheime agent was geweest en een veteraan. Dat bleek dus helemaal niet zo te zijn. Maar hij zei dat je over de hele wereld als veteraan, als geheim agent uitgezonden was geweest. Sommige mensen maalt dat wel door. Dat zijn natuurlijk de meest extreme gevallen. bij elk jaar een dodenherdenking in Nederland. Nou, dan zie je dat soort mensen wel eens lopen van, denk van, nou, jij bent geen echte. En dan spreken ze iemand aan. Dat valt op dat iemand gewoon iets aan heeft waarvan je zegt, nou, dit kan niet, dit moet je niet doen. Het worden gewoon kerstbomen, hè. Het enige wat ze ontbreekt zijn ballen en verlichting. Maar de rest lopen ze erbij met alle metaal. Ja, jongens, dit trekt je allemaal collectief naar beneden. Een aantal jaren geleden was ik bij een ceremonie, volgens mij, ergens in Limburg of zo. En plotseling was daar ook een man in een rolstoel met heel veel medailles op. En ja, wat zie je dan heel vaak? Dat mensen met die man gaan praten. Op een gegeven moment vallen ze toch altijd door de mand. Had zogenaamd heel veel missies uitgevoerd. Mocht hij niet overtellen, dat is ook vaak iets. Dan mogen ze niet overtellen, maar ze lopen wel met medailles ervan. Dan gaan mensen met zo'n man praten en dan komt het uit dat hij helemaal geen veteraan is. Hij viel gewoon door de mand. Kijk, als je een missie doet, dan zijn er best een aantal dingen die bij elke missie. Je gaat weg, je hebt eerst van een training gehad, je gaat weg van een bepaalde plek. Er zijn bepaalde eenheden waar je samenwerkt. En op een gegeven moment, als je maar door blijft vragen, dan kunnen ze niet altijd het goede antwoord geven. Op een gegeven moment zag ik ook mensen rondlopen, die waren in Libanon geweest, maar die hadden insignes van de commando's. Dat past niet bij elkaar. Als je lang het leger hebt gezien, dan heb je gezien van, hey jongens, dit kan niet. Leg eens uit. En dan komt erachter, ja. Ik dacht dat ik dat mocht dragen en zo. Dat soort smoezen. Of bepaalde rangen die in die tijd nog niet bestonden, die ze nu opschroeven. Gek is, als je iemand erop aanspreekt, dan geven ze gelijk. En daarna zie je ze nooit meer. Je hebt in Nederland al dumpshops. Dat heb je in België ook. Shops waar je alle militaria kunt kopen. Er is een uitgebreide markt via marktplaats, via internet. Dus je kan alles kopen, bij wijze van spreken. Regel ergens een uniform en regel ergens medailles. En dan lijkt het net echt. Je wil gewoon toch wel iets uitstralen. En dan wat ze niet zijn. Weet je wel ziet dat de emotie en de commotie over net-veteranen is bij echte veteranen enorm hoog. Veteranen vinden zichzelf, ja, hebben we al wat gedaan. En die zeggen, nou, ik ben een tijd van huis af geweest. Ik heb mijn gezin in de steek moeten laten. Ik heb gevaar gelopen. Ik heb die medailles die ik heb echt verdiend. En er loopt zo iemand als een soort carnavalsfiguur rond. En die eigen trekt die mij naar beneden. Dat wordt door een aantal mensen wordt dat zeer pijnlijk ervaren. Ik denk dat het ontstaan is dat er plotseling veel meer waardering kwam in de maatschappij voor veteranen. En daar wil ik dus ook bij zijn. Zo'n verhaal. Kijk, in Nederland heeft eigenlijk nooit echt om zijn veteranen gegeven. Pas in de 80, 90 jaren kwam er een beweging op om wat in het kader van erkenning en waardering om die veteranen te benaderen. En toen zag je ook dat het een beetje doorsloeg van, ik ben ook veteraan, dus ik moet heel veel dingen laten zien hoeveel ik heb meegemaakt. Beetje opschepperig, denk ik. En nu veel erkenning en waardering is voor veteranen, zijn een aantal mensen die daar mee willen liften. Veteranen kunnen wel als het nodig is, geld van Defensie krijgen, extra geld. Maar er wordt een heel onderzoek aan gedaan. Dan wordt er helemaal iemand bekeken. Wat heeft iemand? Is hij ziek? Heeft hij problemen? Heeft hij schulden? Dat is een heel ander traject. Dat werkt niet zo voor de nepper. Sowieso is dat zijn naam nergens genoteerd. Hè. Als wij iets willen regelen, dan krijgen we een namenlijst van Defensie. En als die iemand er niet op staat, ja, dan is het geen veteraan. Maar je ziet het overal, hè? De academische wereld zie je het, die professor. Ik denk op een aantal plekken dat gewoon gebeurt. Dus we hebben zelfs een staatssecretaris van Defensie gehad. Die is na 2 dagen weggeschopt. Omdat hij zei dat hij officier was geweest. Was hij nooit geweest en dat hij universitaire opleiding had gehad. En die hebben ze in de 70 jaren is hij door in de mand gevallen. Ja, is gewoon ontslagen op dat moment. Dus het is op alle niveaus kun je dat soort mensen hebben. Ik denk dat zij zichzelf een imago wil geven waar ze geen recht op hebben. En dat zit ergens hier in het koppie.
0: Je gelooft het bijna niet, hè? Wie bedenkt het? Om jezelf te gaan verkleden als nep-veteraan en dan naar een of andere oorlogsceremonie trekken. Maar goed, je vindt ze inderdaad overal, dat soort fantasten. Iemand laat nog weten dat je net hetzelfde vindt in de wereld van de luchtvaart. Mensen die beweren dat ze piloot zijn, maar als je 2 vragen stelt, blijkt dat ze eigenlijk werkelijk niks weten over luchtvaart en niet eens een brevet hebben onvoorstelbaar. Je hoorde in de reportage Jacques Duyne, voorzitter van de Stichting Zeeuwse Veteranendag en zelf een echte oud-militair.
4: Radio 1.

0: Till Your Mind is Shining, de Bright Side Mix van Peter Gabriel. De binnenring rond Brussel, 10 minuten file rijden tussen Strombeek en Zaventem. Op de buitenring 10 minuten aanschuiven van Zaventem tot Wemmel. In Brussel zijn door de nationale betoging heel wat tunnels richting Zuid dicht. Het gaat onder meer om de Annie Cordy-tunnel, de Rogiertunnel, de Kruituintunnel en de Hallepoortunnel. Verder zijn ook de Reijer Centrumtunnel, de Jubelparktunnel en de Wettunnel richting Centrum afgesloten. Ook heel wat hinder bij het openbaar vervoer. Mocht je de bus willen nemen in de hoofdstad, raadpleeg dan eerst de site van de MIVB of de lijn. Naar Brussel nog 10 minuten aanschuiven op de E19 vanaf Vilvoorde. Op de Antwerpse ring richting Gent 10 minuten extra van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. En verder verlies je nergens meer dan 10 minuten.
1: Radio 1.
0: We hadden het vandaag over onze prijzenindustrie. Verzonnen prijzen, mensen die zichzelf prijzen gaan uitreiken, mensen die prijzen te koop aanbieden, enzovoort enzoverder. Mocht je wat gemist hebben van deze aflevering, weet dat je alle fragmenten kan terugvinden op het Radio 1-kanaal van VRT Max. Dit is nog Big Thief en Los Angeles.

0: Los Angeles van Big Thief. Het is iets voor 12 uur, de naarstigheid en de groeten. Zometeen is er nieuws. En dan is hier Lieven met nieuwe feiten.
1: Uitgesproken in de ochtend.
2: Vandaag zien we dat maar vaak ook het financieel interessanter is om de flexie te combineren met de langdurige ziekte dan opnieuw aan de slag te gaan. En dit is denk ik niet de juiste oplossing om langdurig zieken opnieuw aan het werk te zetten.
1: Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op VRT Max. Als de kat terug in huis is.
3: Met al meteen grote euforie hier, omdat Nathan de Kat begonnen is aan de tweede periode.
1: Durft Anderlecht dan weer te dansen?
4: Dit is al een kans, helemaal voor langs gaat die.
1: Union Anderlecht is meer dan de finale van de Beker van België.
4: Hoeveel kaarten gaan er uitgedeeld worden en welke kleur hebben ze?
1: Het is de slag om Brussel.
4: Dat is de vraag.
1: Met de onbetaalbare commentaar van Peter van den Bemt en Tom Boudeweel.
5: We horen het wel op de radio met die twee goede commentatoren.
1: Donderdagmiddag vanaf 3 uur in Sporza op Radio 1.
6: VRT Nieuws onderzoekt in Pano. Auto's die in brand vliegen.
7: Dat is iets dat je nooit gaat vergeten.
6: De impact is groot.
8: Ga je nooit meer met een BMW rond, hè?
6: Wat doet de fabrikant?
9: Als BMW echt op de hoogte is dat er een productiefout is, en zij doen niet wat ze moeten doen, dan is dat een pure schande.
6: Veiligheid onder vuur. Pano, woensdag op VRT 1 en op VRT Max.
0: VRT Nieuws, helemaal helder.
10: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
11: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
10: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
12: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
10: Doen we wel. Argenta.
13: Zo simpel kan het zijn.
14: In mei verlengen we bij La Perre onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. Maak nu je afspraak. La Perre. Wij maken alle oren blij.
15: Hij is al meer dan 20 jaar dood. Vermeend lid van de Bende van Nijvel, Danny Behoes, verongelukt in de Pyreneeën. Maar is dat wel zo? Nieuwe feiten na het nieuws.
1: VRT Radio 1.
16: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 12 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Tienduizenden mensen betogen in Brussel tegen het regeringsbeleid. En de Britse premier Starmer denkt voorlopig niet aan opstappen. In Brussel zijn tienduizenden mensen op straat om te protesteren tegen de besparingen van de federale regering. De vakbonden hopen dat ze de plannen nog kunnen doen bijsturen, want morgen wordt in het parlement gestemd over de pensioenhervorming. Liende Koman is op de betoging.
17: Trommels, gezang, slogans, met veel lawaai maken de actievoerders duidelijk dat ze boos zijn. De pensioenhervorming blijft bezorgdheid nummer 1. En nog iets aanpassen wordt dringend.
18: Er wordt van de week over gestemd en we kunnen maar hopen met massaal op te komen dat we toch een signaal geven dat er iets goed uit de bus komt voor iedereen.
17: De federale regering moet nu nog meer besparen en velen zijn bang dat ze opnieuw getroffen zullen worden.
19: Normaal gezien ben ik niet echt een stakker, maar het is al de tweede keer dat ik kom. De regering maakt mij echt wel kwaad. Het is altijd de hardwerkende mensen die uiteindelijk betalen.
20: We willen allemaal een steentje bijdragen. Zelfs in mijn geval persoonlijk een beetje langer werken. Ik begrijp dat. Maar er zijn nog andere pistes die ook absoluut moeten meedoen. Zoals de sterkste schouders.
17: Veel manifestanten voelen zich na al het protest ook nog altijd niet gehoord.
21: Het is heel triest zoals deze regering nu werkt. Die duwt het eigenlijk door onze strot. Daar wordt totaal niet geluisterd. Zij beslissen en ze doen maar.
0: Bovenop de hinder door de Nationale Actiedag is de luchthaven in Zaventem vanmorgen bijna 2 uur niet bereikbaar geweest met de auto. Dat kwam door een gaslek dat ontstaan was tijdens werken in de buurt. De enige toegangsweg naar de luchthaven moest daardoor afgesloten worden. Dat leidde tot kleine vertragingen voor het vliegverkeer, omdat bepaalde passagiers, maar ook personeel, er niet op tijd geraakten. Voor sommigen was het spannend om hun vlucht te halen.
22: De bus just dropped us at the end of the street, and he said if you want to catch your flight, just walk. I am already late because of the bus strike.
0: Vanaf volgende week is er een nieuwe test beschikbaar in ons land die veel sneller kan aantonen of iemand besmet is met de Andes-variant van het Hantavirus. Dat is de variant die uitgebroken is op het Nederlandse cruiseschip. Nu wordt nog een tragere test gebruikt, waardoor de twee Belgen die op het schip zaten nog altijd geen testresultaten hebben. Elke Wollans van het lab van het REGA-instituut waar de test geanalyseerd wordt.
2: Als referentielabo hebben wij een PCR-test die iets langer duurt, omdat wij met deze test alle hantavirussen willen gaan detecteren. Dus die is minder specifiek. Vandaar dat het iets langer duurt, want we gaan daarna ook nog de genetische code uitlezen. Dus we hebben een nieuwe test besteld. Die gaat veel sneller gaan, omdat die echt specifiek het Andesvirus gaat detecteren.
0: De nieuwe testresultaten worden ten vroegste tegen vanavond verwacht. Als de twee Belgen positief zouden testen, blijven ze in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Anders worden ze thuis verder opgevolgd en blijven ze daar in quarantaine. Het muggenseizoen is begonnen en Gezondheidsinstituut Cienzano en het Instituut voor Tropische Geneeskunde roepen ons op om het te melden als we een tijgermug zien. Sinds die in kaart gebracht wordt 4 jaar geleden, is de tijgermug al in 40 gemeenten gezien en elk jaar komen daar nieuwe locaties bij. De tijgermug is gevaarlijk omdat ze tropische ziektes kan overdragen. Het is een kleine zwarte mug met witte vlekken. Wim van Bortel van het Instituut voor Tropische Geneeskunde legt uit wat we er tegen kunnen doen.
3: De mug broedt of legt eitjes in kleine waterrecipiënten, emmers, speelgoed, afdekzeilden. Dus wij kunnen eigenlijk die plekken vermijden. We kunnen ook water verversen, bijvoorbeeld drinkenbakjes voor vogels of afdekken, bijvoorbeeld voor regentonnen. En natuurlijk ook melden. Ook op plekken waar dat we ze al gevonden hebben, zodoende dat we toch de situatie beter kunnen inschatten.
0: Wie een tijgermug ziet, kan dat melden op muggensurveillance.be. Verschillende Europese defensiebedrijven leveren spionagetechnologie aan autoritaire regimes, zoals in Azerbeidzjan en Rwanda. Dat staat in een rapport van Human Rights Watch. Overheden kunnen met die technologie bijvoorbeeld journalisten en activisten afluisteren of hun computer binnendringen. Ondanks strikte Europese regels belandt er dus toch nog spionagetechnologie in landen die een slechte reputatie hebben op het vlak van mensenrechten. Human Rights Watch vindt dat de regels dringend nog strenger moeten om dit soort misbruik te voorkomen. De Britse premier Starmer lijkt voorlopig aan te blijven. Dat blijkt na een belangrijke vergadering met de regeringstop. Katrien van der Schoot, wat weet je al?
4: Wel, de vergadering is een half uur geleden afgelopen. De ministers zijn net naar buiten gekomen en er zou niets beslist zijn over zijn lot. Een van de ministers betuigde ook zijn steun aan Starmer. De druk op de premier om op te stappen was groter geworden met het uur. Nu al 78 partijleden hebben hem gevraagd om op te stappen op korte of lange termijn. Vanmorgen is ook een staatssecretaris opgestapt. Starmer zelf neemt sinds vrijdag al de vlucht vooruit en hij liet ook nog vanuit de vergadering weten dat hij wil aanblijven en niet bang is van de uitdagers. Het is nu niet het moment om de partij en het land in chaos te storten, liet hij weten.
0: Hoe ziet het er dan uit, Katrien?
4: Ja, moeilijk te zeggen. Er is protest uit alle geledingen van de Labour-partij. Er is veel woede over de nederlaag van vorige week en er staan uitdagers te dringen, maar die komen daarvoor nog niet vooruit. Anderen vrezen dat een leiderschapsverkiezing de partij nu nog meer zou verzwakken. Get on with the job, zeiden ze. En de timing zou ook erg riskant zijn, want morgen moet koning Charles de regeringspolitiek toelichten in zijn jaarlijkse troonrede, de King's Speech.
0: Dankjewel, Katrien. De rebellengroep M23 heeft zich teruggetrokken uit enkele belangrijke plaatsen in het oosten van Congo. Dat zegt zowel het Congolese leger als een woordvoerder van de rebellen die door buurland Rwanda gesteund worden. Het is voor het eerst sinds hun opmars in december dat M23 een stuk ingenomen gebied prijsgeeft. Dat zou gebeurd zijn onder druk van de Verenigde Staten. President Trump heeft een grondstoffendeal gesloten met de Congolese president Tshisekedi en hij wil toegang tot de maar die liggen nu vooral in rebellengebied. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog, maar bewolkt met een paar opklaringen tot 14 graden. Morgen wisselvallig, in de loop van de dag soms felle buien met kans op onweer. Ook de dagen daarna blijft het zo buien en fris voor de tijd van het jaar. Vooraan zat de grote vakbondsbetoging in Brussel. Tienduizenden manifestanten doen een ultieme poging om druk te zetten op de federale regering, zodat die haar plannen nog zou bijsturen. De tijd dringt, want
4: Morgen wordt er onder meer over de pensioenhervorming gestemd in het parlement. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Federale Verzekering. Altijd mee, pro en privé.
1: Radio 1.
5: Nieuwe feiten.
1: Met Lieven van den Houten.
15: En heel veel dank aan Sophie van der Donkt, onze nieuwslezer in het nieuws van 12 uur. Maar het nieuws van de dag, dat is toch dat de Franse president weer een hit te pakken heeft. Emmanuel Macron, inderdaad, dit is de opvolger. Een opvolger dus voor deze banger. Sometimes it's too slow, for sure. It needs to be reformed, for sure. For sure, van de Franse president Macron. Eigenlijk een toespraak. Begin dit jaar in Davos op muziek gezet. Wel, Macron is op dit moment op een Afrikaanse top in Kenia. En daar heeft hij een bijeenkomst onderbroken omdat hij het te rumoerig vond in de zaal.
7: Excuse me, everybody. Hey, hey, hey.
15: Wow.
7: I'm sorry, guys.
15: I'm sorry.
7: But it's impossible to speak about culture, to have people like that super inspired coming here.
15: Vlekkeloos toch, dat Engels van Macron. Hij zei dat het een gebrek aan respect is om zo rumoerig te zijn in een zaal. Een aanstekelijke boodschap waar je vanaf nu dus ook op kunt dansen.
7: Excuse me, everybody. Hey, hey, hey, everybody. Hey, hey, hey, everybody. Hey, hey, hey, everybody. Hey, hey, hey.
15: Wauw. Hij heeft talent, for sure.
1: Het is dinsdag 12 mei. Dit zijn de nieuwe feiten.
15: Juri Kortens die heeft een vurig pleidooi voor ons klaar over bladluizen. Journalist Douglas de Koning die vraagt zich af of topcrimineel Danny Bouhouch wel echt dood is. En Rien Emery die checkt of ratten aan boord van de Hondius het virus over land hadden kunnen verspreiden. Nieuwe feiten, goedemiddag.

0: ze smeekt om genade, want wat haar wordt aangedaan, dat voelt zodanig goed. Ze kan niet zonder Duffy en Mercy. Hij is al meer dan 20 jaar dood, topcrimineel, ex-rijkswachter en vermeend lid van de bende van Nijvel, Danny Bouhouch. Verongelukt in de Pyreneeën in 2005. Maar zou het kunnen dat hij zijn eigen dood in scène heeft gezet? Douglas de Koning, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Je bent humorjournalist en jij zet deze week een heel groot vraagteken achter de dood van Madani Bouhouch. November 2005 is hij gevonden, of ja, een man die officieel voor hem doorgaat, gevonden op zijn afgelegen domein in de Pyreneeën. Hè, met verbrijzelde schedel naast een omgehakte boom en een kettingzaag. Ja, het leek op een fout gelopen kap van een boom.
1: Ja, er is één foto van het hoofd van de man. Van wat er overblijft van het hoofd. En dat is zo goed als niks. Ja, ik ben ermee naar mijn hoofdredacteur gegaan en die moest spontaan overgeven.
0: Oei.
1: Er is dus eigenlijk geen gezicht op dat lijk. En we hebben recent een aantal dossierstukken uit het dossierbende van Nijvel in handen gekregen, over het volledige dossier over wat er toen daar gebeurd is. En dan zie je toch een aantal dingen die gewoon vragen oproepen. Je mag niet vergeten dat Madani Bouhouch en Robert Beyer, twee rijkswachters destijds, twee politiemensen, dat die in de periode 1981, allee, de vroege jaren 80, waren zij tegelijk ordehandhavers, maar ook topcriminelen. Die hadden een eigen misdaadorganisatie met een aantal auto's, garageboxen, een heel arsenaal aan wapens. Ze hebben ook verschillende roofmoorden gepleegd. Onder andere op de Sabena-veiligheidsagent Francis Zwart. Ze hebben bij die man toen goudstaven, cashgeld. Ja, ze hebben een enorm vermogen opgebouwd.
0: Hij was ex-rijkswachter en hij was ook topcrimineel. Hij was er ook voor veroordeeld. Hij was vrij onder voorwaarden, geloof ik, hè, in die jaren.
1: Ja, hij is voorwaardelijk vrijgekomen. Maar hij moest zich nog één keer per maand in Brussel komen melden bij zijn justitieassistent.
0: Ja,
1: en aan de hand van dossierstukken kun je zien dat hij het daar verschrikkelijk moeilijk mee had.
0: Hij leefde al jaren onder een valse identiteit. Danny Bureau. Mooie
1: Danny
0: naam.
1: Danny Bureau. Ja.
0: Hebben Belgische speurders ooit zijn lijk gezien?
1: Nee, het is ongelooflijk snel gegaan. Dus dat lichaam wordt gevonden. Hij is daar in de Pyreneeën, woonde hij samen met zijn Belgische partner. Dat was een relatie die al 16 jaar duurde. Maar kort voor zijn dood is die partner opeens naar België teruggekeerd. Twee weken voor zijn dood, aanhalingstekens. Heeft hij dan een nieuw lief leren kennen? Daar trok hij dan twee weken lang mee op. Het is zij die het lichaam heeft gevonden. Dan komt de brandweer erbij, die bellen de procureur. En nog de avond, dus hij is om 16:45 de namiddag gevonden. Al de volgende ochtend, nog dezelfde avond, was er al een bevelschrift van die procureur van je mag het lichaam teruggeven aan de familie. Maar wie is dan die familie? Dat is die ex-partner waar hij 16 jaar mee samen was.
0: Die al een paar maanden terug in Brussel zat.
1: Ja, die vliegt meteen over via Carcassonne. Die staat daar de volgende ochtend. En op 3-4 dagen later wordt het lichaam gecremeerd.
0: 4 dagen later wordt het lichaam al gecremeerd. Dat is waanzinnig snel, hè?
1: Ja, dat weet ik niet. Dat kan ik zo niet oordeel of dat waanzinnig snel is, maar je zou toch minstens verwachten, als mensen in die situatie zitten, dat je bijvoorbeeld de justitieassistent even belt van hallo, je klant is overleden. Misschien moet je even komen kijken. Er is ook geen DNA genomen. In het bendedossier zijn honderden mensen, er zijn lichamen terug ontgraven voor vergelijkende DNA-tests. Bij Madani Bouhouch is dat niet meer mogelijk. Ja. Ik begrijp nu intussen ook dat die mevrouw, die 16 jaar zijn partner was, die kwam daaraan met een testament waarin Madani Bouhouch zelf zou vroeg om gecremeerd te worden. Er is ook die Er is ook een verklaring in het dossier van die brief circuleert op het internet. Een zekere Peter van Haperen, dat is iemand die een soort geheim agent, Nederlandse geheim agent, die is, heeft ooit heel nauw bevriend geweest met Bouhouch.
0: En zaken gedaan met Bouhouch.
1: Ja, en die legt uit dat Bouhouch hem zelf ooit verteld heeft hoe hij het zou aanpakken. Als hij zou moeten verdwijnen, als hij een nieuw leven zou willen beginnen. En dat scenario, ja, dat komt heel sterk overeen met wat er in de werkelijkheid gebeurd is. De identiteit aannemen van iemand anders, een ongeval in scène zetten, zorgen dat het lichaam heel snel gecremeerd wordt. En ja, je mag het niet vergeten, zijn compaan Robert Beyer, die een beetje hetzelfde parcours heeft afgelegd als hij. Op een gegeven moment weten zij dat ze gaan vervolgd worden, vluchten zij naar het buitenland. En, ja, en Beyer heeft zijn criminele vermogen belegd in Pattaya, heeft daar een enorm vastgoedimperium ontwikkeld.
0: In Thailand, ja.
1: Het is een beetje moeilijk om te begrijpen waarom de ene dat wel kan doen en de andere als een sukkelaar ergens in een Pyreneese dorpje zit weg te kwijnen.
0: En zou een eventueel in scène gezette dood daar verandering in kunnen brengen?
1: Ja, tuurlijk wel.
0: Dan had hij ook naar Thailand gekund.
1: Of een andere plek, ik weet het niet. Van Bouhouch is geweten dat hij altijd het plan had om zich in Spanje een nieuw leven te beginnen. Dat heeft hij zelf meerdere keren aangegeven.
0: En het rare is toch ook dat niemand van de Franse, de lokale politie of de procureur daar het niet nodig vond om even Belgische justitie te bellen. Want ja, er is een van jullie topcriminelen is hier verongelukt.
1: Ja, dat vind ik heel moeilijk te begrijpen. Nu, Bouhouch heeft pas, als we het hebben over Bouhouch tenminste, de voorbehoud maken, pas in de laatste weken voor dat ongeval met die boom, is die zich gaan manifesteren als Madani Bouhouch. Heeft daar een aanvraag in gediend voor om daar een landbouwer te worden. En in het dossier zitten verklaringen van allerlei mensen in dat dorp die zeggen van ja, wij dachten dat die man Claude Bureau heet. Het is pas net voor het ongeval dat het opeens bleek iemand anders te zijn. Ja. En ik denk dat dat de context is waarin de lokale autoriteiten helemaal niet alert zijn geweest voor wat er aan het gebeuren was.
0: Is het nu te laat?
1: Dat vrees ik wel, ja.
0: De echte waarheid kan niet meer achterhaald worden. Het zou kunnen dat hij onder een valse identiteit ergens een lui lekker leventje aan het leiden is.
1: Ik denk dat je dat niet mag uitsluiten. Bouhouch is ook een man van de meest waanzinnige criminele projecten. Ik bedoel, bij de moord op Francis Zwart, wat doen zij? Zij stelen een auto, schilderen die wit, schilderen er een blauwe streep over, zetten er een zwaailicht op, doen zich voor als politie. Ze hebben ooit het waanzinnige plan gehad om de brandblussers in de fastfoodketens van de Kwik te vervangen door bommen. Kwik af te persen en dan nog ze hadden dan ook een huis gehuurd in Brussel, boven de Zenne. Ze gingen dan een tunnel graven en dan gingen ze met een Zodiac tijdens de overhandeling van het geld ontsnappen via de ondergrondse Zenne. Die mensen zaten vol van dit soort
0: waanzinnige plannen.
1: Knettergekke plannen.
0: Het zou dus kunnen dat Bouhouch voor een laatste keer de Belgische justitie bij de neus heeft genomen. Maar de echte waarheid zullen we misschien nooit achterhalen. Het hele verhaal staat deze week in Humo. Dankjewel, Douglas de Koning. Okay. En nog een fijne dag.
1: Oké, fijne dag jij ook. Ciao.

0: Geboren voet leven, de West-Vlaamse versie van de classic uit de late jaren 70 van Patrick Hernandez. Born to be alive, uiteraard.
1: Nieuwe feiten.
0: De Hondius mocht eerst niet aanmeren in Tenerife omdat ratten aan boord het hantavirus zouden kunnen verspreiden aan land. Maar is dat ook zo? Rien en Marie, goedemiddag. Het is eigenlijk een dubbele vraag. Was dat de reden waarom het eerst niet mocht?
2: Goh, dat verhaal, en het werd als reden aangehaald, dat komt van Fernando Clavijo, dat is de president van de Canarische eilanden. Die was daar helemaal niet blij mee dat schip zou aanmeren, specifiek op Tenerife. Hij zei van, kan dat niet naar Kaapverdi of ergens anders?
0: Want ratten.
2: Want ratten. Hij zei van, ja, het mag zeker niet aan de kade komen liggen. Maar het mag ook niet aanmeren, echt zo voor anker gaan liggen in de haven.
0: Het moest ver uit de zee.
2: Want ratten zouden kunnen zwemmen, van het schip springen en zwemmen naar de wal. En dat dan alle mensen in Tenerife besmetten.
0: Hoe kwam hij daarbij?
2: Wel, hij had een rapport gemaakt en hij had dat opgestuurd naar de Spaanse minister van Gezondheid. Maar dat rapport, dat was iets vreemds. Het zinnetje specifiek dat geciteerd werd was... Ja, comma, ratten zijn uitstekende zwemmers en kunnen lange tijd in het water overleven. Zelfs tot wel 3 dagen na elkaar. En er stonden dan allemaal links bij naar YouTube en zo verder. Dus dat rapport was gewoon gemaakt met ChatGPT of met een of andere AI-tool. En er is dan op gereageerd door de Spaanse minister van Volksgezondheid met een wetenschappelijk rapport van... ratten die kunnen zwemmen, dat klopt. Rattus rattus, de zwarte rat, of Rattus norvegicus, de bruine rat, die kunnen zwemmen. Maar die kunnen niet de variant dragen van het hantavirus waar nu het probleem mee is met de hondius. Dus hantavirussen, elk hantavirus, er zijn er meer dan één, er zijn er heel veel, heeft een ander knaagdier als reservoir. Dus de zwarte rat en de bruine rat die kunnen de Seoul-variant van het hantavirus dragen. En dat zorgt voor een of andere hemorragische koorts en nierfalen of zo. Maar dus deze variant van het hantavirus, de Andes-variant, die zorgt voor een pulmonaal syndroom, zware longontstekingen die dus tot de dood geleid hebben van een aantal mensen. Die variant die leeft niet in gewone ratten, de ratten die we kennen van schepen. Die leeft in een heel specifiek knaagdier, de Patagonische langstaart dwergrijstmuis.
0: De dwerg rijst
2: of reisrat wordt die ook genoemd.
0: Maar het is eigenlijk een muis.
2: Het is in het...
0: Patagonische
2: langstaart dwerg rijst rat.
0: Rat.
2: Ja, en met die kan niet
0: zwemmen. Rat.
2: Het wordt allebei door elkaar gebruikt in het Nederlands. Ik denk dat het niet zo heel vaak vertaald is. Om heel duidelijk te maken over waar het gaat. Het is de Oligorhizomys longicaudatus.
0: Juist, met
2: de
0: wetenschappelijke prima, ik noteer. Maar die kan dus niet zwemmen.
2: Die kan niet zwemmen. Er zijn geen echte rapporten dat die kan zwemmen. Er zijn er een aantal zwemmend tegengekomen. Enkel in overstromingen, als ze niet veel anders konden om te overleven. Ja. Maar het is niet zoals ratten, echte gewone zwart en bruine ratten, die zeer goede zwemmers zijn. Dat klopt inderdaad. Die kunnen echt, denk aan de uitdrukking, de ratten verlaten het zinkende schip. Die kunnen echt in noodsituaties van een schip springen en soms inderdaad dagenlang overleven watertrappelend. Ja. Maar niet de Patagonische langstaart.
0: Maar zijn we zeker dat er geen verdachte ratten in Tenerife van boord zijn gekomen?
2: Well, dat is inderdaad de volgende vraag. Want uiteindelijk is dat schip dan voor anker gegaan in de haven, niet tegen de kade. En zijn er dan allerlei passagiers geëvacueerd. Maar uiteindelijk, door de sterke wind, is het toch moeten aan de kade gaan liggen voor de evacuatie van de laatste passagiers. Dus dan zou je kunnen denken van, is er dan toch niet zo'n heel specifiek knaagdier dat wel die variant draagt, ontsnapt en zich gevestigd in Tenerife? Nee, dat kan normaal gezien ook niet, want er waren er geen aan boord, werd beweerd. De WHO heeft een onderzoek gedaan, is beginnen gaan kijken, liggen daar ergens uitwerpselen van dat heel specifieke knaagdier op dat cruiseschip. Heeft geen gevonden. En het zou ook zeer ongeloofwaardig zijn dat dat gebeurt. Waarom? Omdat die langstaartse reistrat niet leeft nabij havens. Niet leeft in kustgebieden, maar echt diep in het binnenland. In steppengebieden, in bosgebieden. En eigenlijk is dat ook niet het gevaar hier. Want men denkt, en men is quasi zeker, dat die infectie met dat hantavirus niet ontstaan is door een knaagdier op die boot, maar gewoon door mensen overgedragen wordt aan andere mensen. Mensen die besmet zijn geraakt tijdens een reis in Zuid-Amerika al weken voordien. Het Nederlandse koppel, dat de eerste twee dodelijke slachtoffers waren, ja, die waren al weken aan het rondreizen in Zuid-Amerika. Die waren naar Chili geweest, naar andere delen van Patagonië. Exact waar dat rare ratje leeft. zullen daar waarschijnlijk besmet geraakt zijn. En als er nu nieuwe besmettingen zijn, zijn die gewoon van mens op mens overgedragen. Dus helemaal geen gevaar dat een bepaald exotisch knaagdier van dat schip gezwommen is. Er komen trouwens elke week op de Canarische eilanden echte andere schepen aan die uit gebieden komen, zelfs waar dat beestje wel leeft.
0: En die veel, nooit, in theorie veel gevaarlijker
2: zijn. Die veel gevaarlijker zou zijn, is nog nooit gebeurd en zo verder.
0: Goed, ja, het doet zo denken aan de coronatijd. Hè. Iedereen viroloog, iedereen begint zelf te googlen en tegenwoordig dus ChatGPT erbij
2: en te halen. Vooral als je heel graag wil argumenten zoeken waarom dat schip niet zou mogen aanmeren, dan grijp je alles aan en ook wat ChatGPT je oplevert over ratten die er helemaal niet toe doen.
0: Ja, en over de coronatijd gesproken, herinner jij je nog deze? We gaan nog even virtueel terug. Naar, ja, wat was het? 6 jaar geleden ongeveer, hè?
2: Juist.
0: Naar deze superhit. Lijkt Marco Borsato, is het niet. Tot volgende week.
3: We zitten thuis, corona gaat door heel het land.
4: Het is officieel, het coronavirus is een pandemie.
3: Maar ik reken op de expertise van een man.
4: Ja, bij ons in de studio, viroloog Mark van Ranst.
3: Op iedere tv-zender zie ik jouw gezicht.
5: Mark van Ranst natuurlijk weer mij aangeschoven, zoals bijna elke dag.
3: Maar door jou word ik wel grondig ingelicht.
6: Je kan jezelf beschermen op vele manieren.

0: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
1: Radio 1, live. Buiten. Met Yuri Kortens.
2: En ik hoop dat hij goed is aangekleed, flink ingeduffeld, want het is een beetje frisjes voor de tijd van het jaar. Yuri Kortens, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag, lieve.
2: Yuri, je bent onze lesgever bij Natuurpunt. Onze man die elke dinsdag de natuur intrekt, zodat wij lekker warmpjes binnen kunnen blijven. Waar ben je vandaag?
3: Klopt helemaal. En ik ben in eigen tuin vandaag. Nog eens een tuinsafari.
2: Dat mag. Dat is toegestaan.
3: Ja, dan kan ik straks weer lekker terug binnen bij een warme chocomelk of een koffie. Want het is inderdaad wel frisjes deze dagen.
2: Oké, okay, naar welke oerwoud dier gaan wij op zoek in jouw tuin?
3: Ja, het is een dier dat de meeste mensen misschien niet zo heel graag zien. En ik weet niet helemaal waarom. Het is de bladluis.
2: Nee, Yuri, we gaan toch niet naar bladluizen?
3: Jawel.
2: Ik kom af met mijn spuit. Waar zitten ze?
3: Ze zitten overal.
2: Oh.
3: Overal.
2: Oh.
3: Ja, en ze spelen een belangrijke rol in ons ecosysteem. Dus ik dacht, ja, ik ga het misschien daar eens over hebben. En misschien kan ik wel een paar mensen bekeren tot bladluisfanaten.
2: Ja, heb jij een vergrootglas bij?
3: Ja, heb ik bij. Dat is echt wel nodig, okay. Want ze zijn heel klein.
2: Neem ons mee.
3: Ja, ze zijn heel klein. En ik heb hier alvast een mooi scenario voor mij. Het staat hier vol met lichtroze dagkoekoeksbloemen. En op de steeltjes van die dingen zitten kleine kolonies van de koekoeksbloemkortstaartluis.
2: De koekoeksbloemkortstaartluis. Haal even een vergrootglas erbij. Kun je die met een blote oog zien?
3: Ja, je ziet die met het blote oog, dat wel. Ze zijn een beetje bruinachtig, een beetje donkerder op de rug. En het zijn heel kleine peervormige lichaampjes, want dat is typisch voor bladluizen. Ook helemaal niet zo hard, eigenlijk heel zachte, weke lichaampjes. En aan de uiteinden daarvan, daar staan twee kleine horentjes op hun achterste, moet ik zeggen. Men noemt dat sifons. En daar kunnen zij alarmsignalen mee sturen naar collega's. En tegelijkertijd gaan ze ook een soort van was uitscheiden die dat hen wat kleverig maakt en minder eetbaar voor mogelijke vijanden.
2: Het zijn eigenlijk ingenieuze dieren.
3: Ja. Eigenlijk wel. Ze zijn ook helemaal aangepast aan wat ze eten en hun voedsel. Dat zijn plantensappen. En dan wel de geassimileerde plantensappen. Dus wanneer dat die uit de blaadjes met suikers en al terug naar beneden gaan en de rest van de plant moeten gaan bedienen, dan boren ze daar met een soort van klein mini steeksnuitje, een stilet. Gaan ze heel fijn aanboren, zo'n zeefvat, zo'n floeemvat heet dat dan. Dan gaan ze die voedingsstoffen tot op zich nemen.
2: Ja, je klinkt alsof je dat tof vindt, Yuri.
3: Dat gaat ook vanzelf. Zij prikken daaraan. En dat is een beetje zoals de juiste ader aanprikken als een verpleger of zo. Dat je ze van die buisjes kan laten vollopen. Maar dan moet je eigenlijk alles als diefstal gaan beschouwen. Als wij dan bijvoorbeeld, ik zeg maar, de appels van een appelboom wegeten of wegnemen. Dat is ook een stukje.
2: Ja, natuurlijk.
3: Het zijn dus allemaal planteneters. Dat kan ik al wel zeggen.
2: En zij kunnen een plant echt koloniseren. Hè? Dat is echt explosief hoe die vooruitgang gaat van die bladluizen.
3: Dat kan inderdaad heel snel gaan. Dus in het begin, nu zeker met die koude periode, is het eigenlijk nog niet zo massaal dat ze er zijn. Maar vanaf volgende week wordt het weer terug wat warmer en dan kan dat heel snel gaan. Dus zo één vrouwtje die kan 5 tot 10 nakomelingen krijgen per dag. En dat zijn geen eitjes die dat ze legt. Nee, zij gaat die levend ter wereld brengen. En meer nog, die levende bladluisjes, die zijn zelf eigenlijk al zwanger.
2: Jeetje.
3: Ja, dus die kunnen, voordat als die geboren worden die als het ware zwanger geboren. En na 5 tot 10 dagen gaan zij dus hun eerste nakomelingen zelf ter wereld brengen. En als je dat dan puur wiskundig allemaal uitrekent, 1 seizoen, dan zou je puur hypothetisch aan 600 miljard bladluizen kunnen komen van 1 stichtend lid, namelijk de fundatrice of de fundatrix.
2: Ja, het klinkt als een nachtmerrie, Yuri. Het klinkt als een... Maar hebben die dan nooit seks?
3: Jawel. Dat is eigenlijk heel bijzonder. Dus de meeste bladluizen die wij zien, die worden aseksueel.

0: geboren. Dus dat zijn eigenlijk kloontjes van die moeders.
1: Juist.
0: En de meeste zijn dan ook allemaal vrouwtjes. Allemaal kloontjes, kloontjes, kloontjes. En dat dient natuurlijk om in dat vroege voorjaar, wanneer alles zo lekker sappig groen is, dat is het beste moment om te gaan eten van die planten. Als die helemaal verdroogd zijn in de zomer, is dat niet lekker meer. Dus die gaan dan supersnel gaan. En pas in het najaar of in de late zomer, of periodes wanneer het wat minder interessant wordt, dan gaan ze zich wel geslachtelijk voortplanten. En dan gaat die moeder naast kloontjes van zichzelf maken, gaat zij ook dochters maken, maar gaat ze ook mannetjes produceren. En die kruipen of vliegen daar rond, want dat is eigenlijk ook heel belangrijk. Sommige van die bladluizen kunnen dan ook nog eens vleugeltjes krijgen. Dat zijn dezelfde soort als degene die geen vleugeltjes hebben. Maar die kunnen dan nieuwe gebieden of nieuwe planten gaan koloniseren en ook eventueel partners gaan zoeken. Dus dat maakt het dan interessant in het najaar.
1: Ja, en in de winter, wat doen ze dan eigenlijk?
0: Ja, in de winter, dan eigenlijk in het najaar, worden er dan eitjes gelegd. En dat is bijzonder. Dus die koppeltjes die gepaard hebben, of die vrouwtjes, leggen dan eitjes. En dat kan op de waardplant zijn. De plant die zij het liefst lusten. Hier in dit geval op mijn koekoeksbloemen bijvoorbeeld. Maar heel veel soorten hebben een soort van waardplantwisseling. Dus die gaan hun eitjes in de winter of in het najaar leggen op een bepaalde plant. Vaak is dat iets houtig. Iets dat wat meer body heeft. Dat ook niet zomaar verdwijnt. Aan de wortels of de basis van een takje of zo. En dan, als die dan in het voorjaar na een tijd, dan komen die uit. Die gaan zich voortplanten. En dan als die plant wat te oud wordt of te taai wordt, dan verhuizen zij naar hun andere waardplant waar dat ze nog liever van eten. Dus juist, zij wisselen dan ook nog heel vaak van locatie.
1: Dus en ik heb er hier zo ook eens. Ze hebben een adres waar ze overwinteren en een adres waar ze eten.
0: Ja. Okay. En ik heb er hier ook zo eentje. Dat is op mijn rode bessenstruiken. Ik zal zeggen, het stikt er niet van, maar er zijn een aantal van die blaadjes waar dat zo van die, het lijken wel bloedblaren op staan. En diegene die daar verantwoordelijk is, dat is de bloedblaarluis. Mm-hmm. En die leeft nu aan de onderkant van die bessenstruiken. Maar de tweede waardplant, dat is een andere plant, een van de lipbloemige, een andoren, die hier ook ergens in de kanten staat. Dus die wisselen gewoon van plant heel regelmatig.
1: Juist. En is dat niet vies? Die laten zo van die witte vlekken en plakkerige dingen op je planten. Vind je dat niet vies?
0: Ja, vies. Je ziet dat soms. Dat zijn van die hele kleine glimmende dingetjes. Eigenlijk is dat puur suiker. Dat heet honingdauw. En je moet dan weten, als zij dan die plantensappen gaan opslurpen, dat zit vol met suikers, maar niet heel veel aminozuren. En die hebben ze nodig om nieuwe lichamen, om nieuwe eiwitten aan te maken. Dus ze moeten heel veel drinken. En eigenlijk is de suiker een beetje een afvalstof. En ze scheiden die terug uit. En dat zijn die kleine glimmende vlekjes.
1: Dat zijn gewoon een bladluizenkak. Maar dat is suiker.
0: Dat is een bladluizenkak. Dat is suiker. Ja. En ik heb vorig jaar, lieven, op een excursie mij is laten verleiden om daarvan te proeven. Iemand had het voor gedaan. En ik was de excursieleider.
1: Dus,
0: ja, en dat smaakt dus effectief zoet. En voor mensen nu zeggen van, hoe vettig is dat? Heel veel honing die dat wij eten, die wordt niet van nectar gehaald, maar die gaat eigenlijk ook van die bladluizenkakjes gerecycleerd worden.
1: Ja, kak is een relatief begrip natuurlijk. Maar,
0: tuurlijk.
1: Dus jij maakt je nergens zorgen over, jouw tuin is ook we moeten ze niet bestrijden, bladluizen.
0: Nee. Eigenlijk in de meeste gevallen helemaal niet. Ik kan dat begrijpen als je monoculturen hebt. In landbouwsystemen bijvoorbeeld. Dan kan dat soms wel echt massaal komen. En kan dat ook wat schadelijk worden. Maar in de meeste tuinen is dat helemaal niet zo. En op dit moment zijn er ook al heel wat dieren. Ik zie ze hier gewoon net voor mijn neus bezig zelfs. Met het verorberen van bladluizen. Dat zijn lieve heersbeestjes. En gaasvliegen. En zweefvliegen. Dus die bladluizen, die
1: hebben ook nut. Als voedsel voor andere dieren. En de waardplanten, die overleven dat. Die hebben daar geen.
0: Die overleven dat. En ik vind het allermooiste eigenlijk nu op dit moment bij die koekoeksbloemen. Zitten er ook heel wat mieren die op die bladluizen aan het passen zijn. Dus die hebben een kleine soort van kudde van bladluizen. En zij gaan in ruil voor bescherming gaan ze die dingen kunnen oogsten. Die honingdauw kunnen oogsten. En die bladluis zet dat dan niet af op een blaadje. Nee, die gaat dat uit haar anus laten komen. Die mier die kan dat daar ophalen. En als die mier honger heeft, kan zij ook de bladluis stimuleren door met haar antennes daarop te tokkelen. Een soort van taal van, hey, kom, geef maar. En als de bladluis zo een belletje heeft geblazen van die dingen en de mier is niet in de buurt, dan kan ze die ook nog eens terug gaan intrekken. Dus dat is een ongelooflijk mooie samenwerking. En de mieren.
1: Dus dat is een deal tussen bladluizen en mieren. En hoe hoeden die mieren de bladluis dan?
0: Ja, als er dan bijvoorbeeld lieve heersbeestjes in de buurt komen, dan gaan de mieren die te lijf. Dat is al zo één van die dingetjes. En er zijn ook soorten waarbij mieren gewoon bladluizen meenemen naar nieuwe planten. Zij lopen fel rond, ze hebben een redelijke actieradius. Ze weten van, ah, daar is een goede plant, een goede weide. En ze gaan dan een deel van die bladluizen mee naar daar transporteren. En daarmee zijn eigenlijk mieren de eerste veetelers die er ooit op aarde, de herders onder de insecten.
1: En zo kijken we op een hele andere manier naar onze eigen tuin. Dankjewel. Daarvoor Juri Kortens. Nog een fijne dag daar in je eigen tuin. En tot volgende keer.
0: Tot volgende keer, lieven.

0: With our eggs in NS, the baby's right.
1: Zijn stem zou je misschien kunnen herkennen, want deze William Shatner, die was ooit Captain Kirk in Star Trek, inderdaad. En kruipt hier in de huid van bladluizen en van mieren, aphids en ants.
2: Nieuwe feiten.
1: Een van de grootste steden ter wereld, die zakt zo snel weg dat het vanuit de ruimte zichtbaar is. Jan-Albert Hootsen, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Jij woont in Mexico City. Dat is de stad waar het over gaat, Mexico-stad. Al geruime tijd, al bijna 20 jaar. Heb jij het in die 20 jaar zien gebeuren, dat wegzakken?
3: Absoluut. Je ziet het op meerdere verschillende manieren. En ik denk dat voor de gemiddelde inwoner de belangrijkste sporen van dat wegzakken zijn te vinden in het regenseizoen. Er valt in Mexico-stad tussen ongeveer mei en september overvloedige regenval. En naarmate de stad verder wegzakt, wordt het steeds lastiger om dat water te verwerken, waardoor je dus hele delen van de stad krijgt die na een paar flinke regenbuien gewoon onder water lopen.
1: En scheuren in gebouwen, wegzakkende huizen. Zie je dat allemaal?
3: Absoluut. Niet alleen in gebouwen. Mexico-stad heeft een heel groot metrosysteem. En die metrotunnels, die zakken ook weg. En dat zorgt voor scheuren in het beton. En ook voor problemen in het wegennet. Soms ontstaan er zelfs enorme zinkgaten op sommige plekken. En dan kunnen auto's helemaal opgeslokt worden door de verdwijnende bodem.
1: 25 centimeter per jaar, blijkt uit de recentste metingen van de NASA. 25 centimeter, dat is 2 centimeter per maand. Dat is waanzinnig, toch?
3: Ja, dat is echt enorm. En dat maakt Mexico-stad tot waarschijnlijk de snelst wegzakkende grote stad ter wereld. Moet ik er wel bij zeggen dat die 2 centimeter per maand exclusief is voor een kleiner deel van de stad. Met name rondom de luchthaven en wat verder naar het zuiden rondom het Chalco-meer. En dat zijn niet ontoevallig de plekken waar nog de meeste sporen zijn te vinden van het meer waar Mexico-stad tijdens de verovering door de Spanjaarden op was gebouwd. Want de stad is gebouwd op een laag van heel zacht klei. En het was eigenlijk de bodem van een meer. Dat heette destijds het Texcoco-meer. En de stad is, naarmate die in de afgelopen 500 jaar verder is gaan groeien, eigenlijk gaan wild groeien over dat gedeelte. En daardoor krijg je dus die ongelijkheid tussen bepaalde delen van de stad die wel heel erg snel wegzakken, en bepaalde steden die dat minder snel doen. Maar ook dat verschil tussen die 2 verschillende delen van de stad zorgt natuurlijk weer voor eigen problemen.
1: Ja. En zijn er gebouwen die werkelijk scheef staan?
3: Ja, er zijn absoluut gebouwen die scheef staan. Hoe ouder het gebouw, hoe groter de kans dat het scheef staat. Als je bijvoorbeeld naar het koloniale centrum gaat, daar staan gebouwen van rond de 500 jaar oud. En sommige van die gebouwen, daar kan de gevel van gewoon recht staan op het straatniveau. Terwijl als je wat meer naar de achterkant kijkt van het gebouw, dan staat dat ineens half scheef. En dat zorgt ook weer voor problemen, waardoor je een aantal kleine kerkgebouwtjes had in het zuiden van de stad, die met stalen pijpen moesten worden vastgezet om te voorkomen dat er hele muren om zouden vallen.
1: Maar is Mexico nu op de verkeerde grond gebouwd? Is dat het probleem?
3: Ja, eigenlijk wel. Er wordt hier onder Mexicanen wel eens de grap gemaakt dat de Azteken de stad niet hadden moeten, of de voorganger van Mexico, stad Tenochtitlan, niet hadden moeten bouwen op basis van een profetie. Want dat is een beetje de stichtingsmythe van de stad. En hem eigenlijk aan de oever van het Texcoco-meer hadden moeten bouwen. Niet een eiland of een kunstmatig eiland moeten creëren om het daar op te bouwen. Maar aan het einde van de rit is het grootste probleem vooral dat er gewoon te veel mensen wonen hier. En daardoor wordt er te veel grondwater weggetrokken. Is er te weinig ruimte om echt adequate maatregelen te kunnen nemen. En is het eigenlijk zo dat de stad voortdurend achter de feiten aanloopt.
1: Dus er wordt heel veel water uit die grond gepompt, waardoor de stad nog sneller wegzakt.
3: Ja, dat klopt. Want je moet bedenken, Mexico-stad zelf heeft 9 miljoen inwoners. Als je alle omliggende gemeentes erbij pakt, dan heb je het over ongeveer 25 miljoen mensen. Nou, ongeveer 40% van het grondwater dat die 25 miljoen mensen nodig hebben, wordt onttrokken uit Mexico-stad zelf. Van al het water dat in het waterleidingstelsel wordt gestuurd naar de verschillende wijken, daarvan gaat ongeveer 40 à 50% verloren door lekkages. Dus niet alleen is het zo dat er water voortdurend wordt weggepompt. Maar er komt ook weer water terug terecht in de bodem, terwijl die al min of meer is uitgehold. En dat zorgt ervoor dat het wegzakken van de stad alleen maar wordt versneld.
2: Ja, dus het wordt nog eens erger gemaakt door een ondeskundig oppompen van water. Maar ja, ik denk, is dit op te lossen?
3: Een echte oplossing voor het probleem zal er niet te vinden zijn. Ik denk dat Mexico-stad min of meer gedoemd is om te moeten improviseren gedurende het bestaan. Maar er zijn natuurlijk wel dingen die ze kunnen doen om de schade te beperken. En een van de belangrijkste maatregelen, en dat is min of meer begonnen toen ik hier 20 jaar geleden voor het eerst kwam wonen, is het aanleggen van een enorm afwateringssysteem. Dat heet de Tunnel Emisor Oriente. Dat is een tunnel van een paar meter breed, waarbij tijdens het regenseizoen de overdaad aan regenwater wordt weggepompt naar buiten de stad. En dat zorgt ervoor dat je dus geen grote gaten krijgt die worden geslagen in de bodem, waardoor zinkgaten worden voorkomen. Tegelijkertijd probeert de stad ook om minder grondwater uit het centrum en meer uit de periferie van de stad weg te pompen. Dat beperkt de schade voor de delen die nu het snelst aan het wegzakken zijn. En natuurlijk moet de stad verder voortdurend reparaties doen aan het wegennet, aan het metrostelsel, aan de oudere gebouwen. En worden gebouwen natuurlijk ook moderner, worden er nieuwe fundamenten aangelegd, betere palen, dus van die enorme betonnen palen onder de hogere gebouwen. En daarmee kunnen ze ook de schade enigszins beperken.
2: Ja, schadebeperking is het enige wat kan, maar dus een hoogbouw, dat kan nog. Kennelijk.
3: Dat kan nog wel, maar dan moet je wel heel diep palen in de grond slaan om ervoor te kunnen zorgen dat want dat is ook een punt, de woontorens in Mexico-stad worden steeds hoger, de gebouwen worden steeds ambitieuzer, en dan moet je zowel de hoogte in als de diepte in.
2: Juist. En dan staat dat gebouw daar, en als de stad eromheen naar beneden zakt, dan heb je misschien nog extra liftje nodig om op de begane grond terecht te komen.
3: Ja, precies. En dan is er nog een bijkomend probleem natuurlijk. En dat zijn de aardbevingen. Want Mexico-stad ligt op een geologisch zeer actief gebied. Dus we hebben elk jaar een aantal zware aardbevingen. Met een hele zachte bodem die voortdurend aan verandering onderhevig is door de waterhuishouding, zorgt dat er natuurlijk voor dat de ingenieurs en de architecten in Mexico steeds creatiever moeten worden met het bedenken van nieuwe oplossingen om te voorkomen dat die dodelijke combinatie ervoor zorgt dat gebouw bij de beste aardbeving in elkaar storten.
2: Voel jij je er nog veilig, Jan Albert?
3: Ik voel mij hier op zich wel veilig. Ik woon nu 5 of 6 jaar in het gebouw waar ik op dit moment een appartement betrek. En we hebben een groot aantal zware aardbevingen gehad en het gebouw is nog steeds volledig onbeschadigd. Dus op zich gaat dat allemaal wel. Maar het wordt een stuk lastiger op het moment dat je met name in het regenseizoen moet gaan forensen, moet gaan reizen naar andere plekken in de stad. En ja, dan zie je vaak dat er steeds meer overstromingen komen. En daar maak ik me wel zorgen over.
2: Goed, hou het daar een beetje droog in Mexico-stad. Dankjewel, Jan Albert Houtsen.
3: We doen ons best, dankjewel. Sábado.

0: Olé, zou ik zeggen. Ze laten het zich niet aan hun hart komen in Mexico, Tierra Caliente en Sabado Distrito Federal. Dit is het Middagjournaal. Dit is Nico Dijkshoorn.
1: Nieuwe feiten.
2: Middagjournaal.
3: Beste luisteraars. Toen ik als 17-jarige mijn verjaardag nog bij mijn ouders vierde, dan ging het in de voorbereiding altijd over ome Kees. Als die weer allemaal half racistische, tegen het fascisme aanleunende verhalen ging zitten vertellen over de stand van zaken in Nederland, gingen wij de rest van de familie dan ongemakkelijk zitten grijnzen of gingen we hem nu eens eindelijk keihard de waarheid zeggen? En ik overlegde 's middags met mijn moeder, als ome Kees vanavond ging zitten vertellen dat er op campings een speciaal veld voor gehandicapten moest komen, zodat wij, de mensen met gezonde armen en benen, daar geen last van hadden, gingen we dan met ome Kees in discussie? Of lieten we hem zoals altijd eindeloos ouwe hoeren over van alles en nog wat? Luisteraars, u raadt het al. Diezelfde avond zat ik met de hele familie een kwartier lang te luisteren naar ome Kees, die kort samengevat wilde dat er geen buitenlandse vogels meer over Nederland vlogen, dat geen enkel kind in Nederland nog Giovanni of Angel zou mogen heten, dat ze dingen door onze melk deden waardoor je van buitenlandse muziek ging houden, enzovoort, enzovoort. Wij keken elkaar aan en we zwegen. Wij wisten, ome Kees zou ooit eenzaam sterven, en misschien zou er dan later nog eens een voorbijlopende hond over zijn grafsteen heen pissen. Nu ja, u begrijpt het. We zitten met z'n allen nog een paar jaar opgescheept met de reïncarnatie van ome Kees, die nu vanuit de Verenigde Staten in ons oor staat te brullen dat hij iedere dag 3 oorlogen heeft weten te voorkomen, die een balzaal aan het bouwen is waarover een tijdje doodsbange mensen heel stram doorheen walsen, en alle andere waanzin die er dagelijks over ons wordt uitgestrooid. Ja, ik heb het over Donald Trump. En ik herken alles. Opgescheept zitten met een raaskallende narcist en hem dan, om de sfeer erin te houden, af en toe dan maar in godsnaam gewoon een klein klopje op zijn schouder geven. Luisteraars, ik word daar niet eens meer verdrietig van. Ik lach mij iedere dag gek om die megalomane, met zweren overwoekerde, luiers dragende chageraar uit de Verenigde Staten. Je zou kunnen zeggen, ik heb niks geleerd van ome Kees. Want natuurlijk hadden we die met de hele familie in moeten smeren met zalmsalade en ons huis uit moeten donderen. Maar luisteraars, wij lachten. We zaten dom te lachen. Net zoals nu.

0: Ja, misschien komt er een dag dat we aan dit middagjournaal terugdenken. Nico Dijkshoorn over ome Kees / ome Trump. Waarvoor dank. Ook morgen weer middagjournaal met Nico. Zometeen na nieuws van 1. Ilse Liebes voor u. Blijf dus bij ons. Blijf bij Radio 1.
1: Nieuwe Feiten is er ook elke weekdag als podcast. Abonneer je nu op VRT Max. Uitgesproken in de ochtend.
2: Vandaag zien we dat maar vaak ook het financieel interessanter is om de flexie te combineren met de langdurig ziekte dan opnieuw aan de slag te gaan. En dit is denk ik niet de juiste oplossing om langdurig zieken opnieuw aan het werk te zetten.
1: Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op VRT Max. 31 december komt Morrissey naar Vorst Nationaal voor een exclusief nieuwjaarsconcert. Met zijn grootste hits. Zet 2027 in met Morrissey, inclusief balloon drop en DJ-set. Tickets, gracialive.be. Van oud naar nieuw met Morrissey in Brussel. Samen met het Nieuwsblad en Radio 1.
3: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.
4: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
5: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
6: Check de promo.
5: Aldi, altijd vers, altijd slim.
7: Deutsche Bank heeft interesse in uw traject. Aandacht voor uw project en focus op uw vermogen.
8: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. Deutsche Bank.
1: VRT Radio 1.
9: Alles begint bij luisteren.
10: Het is 1 uur VRT Nieuws met Lode Roels. Tienduizenden mensen betogen in Brussel tegen het regeringsbeleid. Vlaams parlementslid Philip de Winter van Vlaams Belang mag het Verenigd Koninkrijk niet meer in. En de Britse premier Starmer denkt niet aan opstappen. Goedemiddag. In Brussel zijn 40.000 mensen op straat om te protesteren tegen de besparingen van de federale regering. De vakbonden hopen dat ze de plannen nog kunnen doen bijsturen, want morgen wordt er in het parlement gestemd over de pensioenhervorming. Lien de Koman is op de betoging.
11: De manifestanten maken met veel lawaai duidelijk dat ze boos zijn. Al sinds begin vorig jaar zijn ze boos over de pensioenhervorming. Maar nu wordt het wel dringend om nog iets aan te passen.
12: Er wordt van de week over gestemd en we kunnen maar hopen met massaal op te komen dat we toch een signaal geven dat er iets goed uit de bus komt voor iedereen.
11: Ook actievoeren doen ze al sinds begin vorig jaar, maar velen voelen zich nog altijd niet gehoord.
13: Het is heel triest zoals deze regering nu werkt. Die doen het eigenlijk door onze strot.
11: Ze zijn ook bang dat ze bij nieuwe besparingen weer getroffen zullen worden.
14: Ik ben hier om te tonen dat er genoeg bespaard is op de gewone mens eigenlijk. Er zijn weer besparingen die eraan komen. Dat kan niet nog eens op de kap van de werknemers worden afgedraaid.
15: We willen allemaal een steentje bijdragen. Zelfs in mijn geval persoonlijk een beetje langer werken. Ik begrijp dat. Maar er zijn nog andere pistes die ook absoluut moeten meedoen. Zoals de sterkste schouders.
11: Deze actie is wel kleiner dan de vorige. In maart waren ze nog met 80.000, nu met de helft.
10: En bovenop de hinder door de Nationale Actiedag is de luchthaven in Zaventem vanochtend bijna 2 uur niet bereikbaar geweest met de auto. Dat kwam door een gaslek dat ontstaan was tijdens werken in de buurt. De enige toegangsweg naar de luchthaven moest daardoor worden afgesloten. Dat leidde tot kleine vertragingen voor het vliegverkeer, omdat bepaalde passagiers, maar ook het personeel, er niet op tijd raakten. Voor sommigen was het spannend om hun vlucht nog te halen.
16: De bus just dropped us at the end of the street. And he said, if you want to catch your flight, just walk. And I'm already late because of the bus strike.
10: Verschillende Joodse organisaties hebben een klacht ingediend bij het Brusselse parket voor antisemitische gezangen tijdens een voetbalwedstrijd begin deze maand. Het parket had zelf ook al een onderzoek geopend. Gistermiddag werd de voorzitter van Club Brugge daarover verhoord. Onder meer via camerabeelden probeert het parket nu de clubsupporters te identificeren die de anti-Joodse slogans zouden hebben gescandeerd. Vanaf volgende week is er een nieuwe test beschikbaar in ons land die veel sneller kan aantonen of iemand besmet is met de Andes-variant van het Hantavirus. Dat is de variant die is uitgebroken op het Nederlandse cruiseschip. Nu wordt nog een tragere test gebruikt, waardoor de twee Belgen die op het schip zaten nog altijd geen resultaten hebben. Elke Wollans van het REGA-instituut waar de test geanalyseerd wordt.
2: Als referentielabo hebben wij een PCR-test die iets langer duurt, omdat wij met deze test alle hantavirussen willen gaan detecteren. Dus die is minder specifiek. Vandaar dat het iets langer duurt, want we gaan daarna ook nog de genetische code uitlezen. Dus we hebben een nieuwe test besteld. Die gaat veel sneller gaan, omdat die echt specifiek het Andesvirus gaat detecteren.
10: De testresultaten van de twee Belgen wordt ten vroegste tegen vanavond verwacht. Als die positief zouden testen, dan blijven ze in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Anders worden ze thuis verder opgevolgd en blijven ze daar in quarantaine. Nu het muggenseizoen is begonnen, roepen Gezondheidsinstituut Cienzano en het Instituut voor Tropische Geneeskunde samen op om te melden als we een tijgermug zien. Sinds die in kaart gebracht wordt, 4 jaar geleden, is de tijgermug al in 40 gemeenten gezien. En elk jaar komen er daar nieuwe locaties bij. De tijgermug is gevaarlijk omdat ze tropische ziektes kan overdragen. Het is een kleine zwarte mug met witte vlekken. Wim van Bortel van het Instituut voor Tropische Geneeskunde legt uit wat we er tegen kunnen doen.
6: De mug broedt of legt eitjes in kleine waterrecipiënten, emmers, speelgoed, afdekzeilen. Dus wij kunnen eigenlijk die plekken vermijden. We kunnen ook water verversen, bijvoorbeeld drinkenbakjes voor vogels. Of afdekken, bijvoorbeeld voor regentonnen. En natuurlijk ook melden. Ook op plekken waar dat we ze al gevonden hebben, zodoende dat we toch de situatie beter kunnen inschatten.
10: Wie een tijgermug ziet, kan dat melden op muggensurveillance.be. Vlaams parlementslid Philip de Winter van Vlaams Belang mag niet naar het Verenigd Koninkrijk. Normaal gezien zou de Winter daar nu zaterdag in Londen deelnemen aan een protestbetoging tegen massa-immigratie en islamisering. Die betoging is een initiatief van de Britse extreemrechtse activist Tommy Robinson. Maar de Winter kreeg een mail waarin staat dat zijn ETA-visum, dat is nodig om naar het Verenigd Koninkrijk te reizen, is ingetrokken. Zijn aanwezigheid is niet bevorderlijk voor het algemeen belang, staat er te lezen. De Winter zelf noemt het een beperking van zijn vrije meningsuiting.
17: Dat ik omwille van een mening als parlementslid de toegang tot een bevriend land, een Europees land, niet binnen mag, dat is ongezien. En op die manier fnuikt men natuurlijk iedere vorm van free speech. En is free speech in Groot-Brittannië een soort van government-approved speech geworden.
10: De Winter zal de voorzitter van het Vlaams parlement, Freya van den Bossen, vragen om protest aan te tekenen bij de Britse ambassadeur in ons land. En in Groot-Brittannië zelf zal premier Starmer voorlopig aanblijven. Dat blijkt na een belangrijke vergadering met de regeringstop. Katrien van der Schoot, wat weet je al?
11: Wel, de vergadering van vanmorgen is afgelopen. De meeste ministers die naar buiten kwamen en commentaar gaven, zeiden: nu moeten we voortregeren. Instabiliteit zou slecht zijn voor de Britse economie en de inflatie erger maken. Dat zei Jenny Chapman.
18: Political instability can lead to a rise in inflation and overwhelmingly, unanimously, there was a focus on those issues and it was not about wanting to see any instability at all.
11: Ja, de vraag is of Starmer zelf de rangen heeft kunnen sluiten in zijn regering. Hij liet al vanuit de vergadering weten dat hij wil aanblijven en dat hij niet bang is van de uitdagers. Het is nu niet het moment om de partij en het land in chaos te storten, liet hij weten.
10: En is de druk daarmee nu weg?
11: Nee, er blijft protest en veel woede over de nederlaag van vorige week. Nu al meer dan 80 Labour-parlementsleden hebben Starmer gevraagd om op te stappen op korte of lange termijn. Vanmorgen is ook een staatssecretaris opgestapt. En er staan uitdagers te dringen, maar die komen daar nog niet voor uit. Voorlopig heeft de Britse premier dus zijn politieke vel gered. Net op tijd, want morgen moet koning Charles de regeringspolitiek toelichten in zijn jaarlijkse troonrede, de King's Speech.
10: Katrien, dankjewel. Rebellengroep M23 heeft zich teruggetrokken uit enkele belangrijke plaatsen in het oosten van Congo. Dat zegt zowel het Congolese leger als een woordvoerder van de rebellen zelf, die door buurland Rwanda gesteund worden. Het is voor het eerst sinds hun opmars in december dat M23 een stuk ingenomen gebied prijsgeeft. Dat zou gebeurd zijn onder druk van de Verenigde Staten. President Trump heeft een grondstoffendeal gesloten met de Congolese president Tshisekedi en hij wil toegang tot de mijnen, maar die liggen nu vooral in rebellengebied. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog, maar bewolkt met een paar opklaringen tot 14 graden. Morgen wisselvallig, in de loop van de dag soms felle buien met kans op onweer. En ook de dagen daarna blijft het zo buien en fris voor de tijd van het jaar. Vooraan in het nieuws staat de grote vakbondsbetoging in Brussel. Zo'n 40.000 manifestanten doen een ultieme poging om druk te zetten op de federale regering, zodat die haar plannen nog zou bijsturen. En de tijd dringt, want morgen wordt er onder meer over de pensioenhervorming gestemd in het parlement. Meer details op vrtnieuws.be.
19: Energiewijs ondernemen start bij Enwise. Enwise.be.
20: Radio 1.
21: Ilse Liebens.
22: Zeer goed begonnen is half gewonnen. Vandaar Inner City Blues. Make me wanna holler. Dit is Marvin Gaye. Heel goedemiddag. Fijn dat je luistert.

Marvin Gaye en Inner City Blues makes me wanna holler. Gilles De Koster die is verantwoordelijk voor het classic album van de week. Hij heeft er eentje gekozen van The War on Drugs. We ontdekken ook vandaag samen de nieuwe plaat van Licky Lee. En er is nog meer lekkers van onder andere John Cale. En ook van deze Jalen Ngonda.

0: Hang It On The Shelf, Jalen & Gonda bij Radio 1. En zo is het bijna 1:15 geworden. Opletten als je onderweg bent. Op de binnenring rond Brussel komen er 10 minuten bij van Grootbijgaarde tot Jette. In Brussel zijn vanwege de nationale betoging heel wat tunnels dicht richting Zuid. Het gaat onder meer om de Annie Cordie-tunnel, de Rogiertunnel, de Kruittuintunnel en de Hallepoorttunnel. Verder zijn ook de Rijerscentrumtunnel, de Jubelparktunnel en de Wettunnel richting Centrum afgesloten. Dat zijn veel tunnels. Er is ook heel wat hinder bij het openbaar vervoer. Neem je vandaag de bus, raadpleeg dan eerst de CITES of de sites van MIVB of de Lijn. Op de Antwerpstelling richting Nederland komen er 10 minuten bij van Antwerpen-West tot Deurne. In Wallonië is door een ongeval op de E19 van Bergen naar Brussel de weg volledig versperd ter hoogte van Jemappes. Het verkeer moet de snelweg verlaten aan de afrit in Doer. Er staat 40 minuten file vanaf de grens met Frankrijk. Ook op de E42 van Doornik naar Bergen is er daardoor hinder. 20 minuten file rijden van Bernissaar tot Pomereuil, waar je de snelweg moet verlaten. Verder verlies je nergens meer dan 10 minuten. Dit is Regina Spektor en On The Radio.
1: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

Nog heel even wishful thinking. Voilà, l'été van Lene Kreisvert. En daarvoor Regina Spektor en On The Radio. Nieuwe nummer van Frauke heet Jaar Na Jaar. Heel veel liefdesliedjes, zegt ze daarover. Die gaan vaak over het begin van een relatie. Over de ontmoeting, verliefd worden, vuurwerk overal. Maar dit nummer gaat over wat er daarna komt. Het vuur brandend houden. Werken aan de relatie, zoals ze dan zeggen. Jaar na jaar kiezen voor elkaar. Dit is de nieuwste Frauke.

Toen Phil Hartnell van Orbital op zoek ging naar een gastzanger voor dit nummer, ging hij het niet super ver zoeken. Hij vroeg het gewoon aan zijn schoonbroer. En die schoonbroer, dat is David Gray. Hem hoorde hij dus op Illuminate. John Cale die bracht in 75 het heel erg mooie nummer I Keep a Close Watch uit. Heel rijkelijk georchestreerd, strijkers, blaasinstrumenten. En dan 7 jaar later dacht hij, ik ga er iets anders mee doen. Ik ga dat nummer opnieuw uitkleden. En zo ontstond deze heel sobere, maar heel mooie versie.

0: Bijzonder sympathieke man kwam destijds een keertje langs hier bij Radio 1. Joseph, and it's been a little heavy lately. Het is precies 2:40 geworden. Opletten als je onderweg bent. Op de binnenring rond Brussel verlies je 10 minuten van Groot Bijgaarden tot Jette. In Brussel zijn vanwege de nationale betoging heel wat tunnels dicht. Het gaat onder meer om de Annie Cordy-tunnel, de Rogiertunnel, de Kruittuintunnel en de Hallepoorttunnel. En verder zijn ook de Reiscentrum, de Jubelpark en de Wettunnel richting Centrum afgesloten. Er is ook heel wat hinder bij het openbaar vervoer als je vandaag de bus wil nemen. Raadpleeg dan eerst even de sites van MIVB of De Lijn. Op de Antwerpse ring richting Nederland komt er een kwartier bij van Antwerpen-West tot Deurne. In Wallonië is door een ongeval op de E19 van Bergen naar Brussel de weg volledig versperd ter hoogte van Jemappes. Het verkeer moet de snelweg verlaten aan de afrit in Doer. Er staat 40 minuten file vanaf de grens met Frankrijk. Ook op de E42 van Doornik naar Bergen is er daardoor hinder. 20 minuten file rijden van Bernissaar tot Pommereuil, waar je de snelweg moet verlaten. Ook op de lokale N-wegen staan files tot ruim een half uur. Verder verlies je gelukkig nergens meer dan 10 minuten.
1: Radio 1.

Toen leden van Led Zeppelin de plaat Houses of Holy opnamen, toen verbleven ze in het riante landhuis van Mick Jagger in Hampshire. En de opnames zelf, die hebben ze ook gedaan in de mobiele opnamestudio van de Rolling Stones, Led Zeppelin en Jamaica. En dit hier is Feist met Limit to Your Love. Is dat niet dat nummer van James Blake? Nee, James Blake is de coverversie. Dit is de originele versie uit 2007, die van Feist.

Een nummer van Glen Campbell, hier ingezongen door Nick Cave op vraag van Flea, die we kennen als de bassist van de Red Hot Chili Peppers, maar die onlangs een soloplaat heeft uitgebracht. Een plaat waarop hij bas speelt en trompet. De ene speelt trouwens dit jaar op Jazz Middelheim, de andere op Life is Life. Ja hoor, wij worden verwend. Flea en Nick Cave samen met Wichita Lineman. Dit zijn Nits.

0: nieuws van 2 uur komt er zo meteen aan. Je hoorde nog de JOS Days van Nits.
1: Amren 1945. Een indrukwekkende en ontroerende film van regisseur Fatih Akin uit de selectie van het Filmfestival van Cannes. Het einde van de Tweede Wereldoorlog is eindelijk in zicht. Op het eiland Amrum zoekt Nanning dag en nacht naar eten voor zijn familie.
2: Heb je nog niet hard gegessen?
1: Ontdek Amrum 1945 als eerste.
2: Dat is toch ook geen angst voor de zee?
3: Toch.
1: In tickets via het Radio 1-kanaal op VRT Max.
4: Nu de lente volop leeft en de zomer longt, wil je het buitenleven in je tuin ten volle beleven. Veranda's van der Bouwheden laat je tuin en thuis naadloos in elkaar vloeien. En dat doorheen alle seizoenen. Innovatieve oplossingen en verfijnd maatwerk, gedragen door bijna 100 jaar ervaring. Veranda's van der Bouwheden, dat is ervaring die je voelt en kwaliteit die je ziet. Vanderbouwheden.be. Ook open op zondag.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
6: Manutan.
5: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
6: Manutan.
5: Bestel op manutan.be.
7: Scherp zien als alles om u heen beweegt. Ook als markten schommelen en informatie blijft toenemen. Wij filteren wat ertoe doet. U kiest de richting. Niet op gevoel, maar op inzicht en de expertise die uw vermogen verdient. Het vermogen om koers te houden als alles beweegt. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
8: De energiefactuur van mijn bedrijf blijft stijgen en mijn leverancier haalt gewoon zijn schouders op.
9: Die van mij helpt wel waar mogelijk.
8: Ah ja?
9: Een energiewijze ondernemer herken je meteen. Die weet waar hij moet optimaliseren. Met Enwise krijg je niet alleen stroom, ze maken je echt energiewijs. Ontdek alles op enwise.be. Enwise. Energiewijs ondernemen.
10: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
11: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
12: Maak je afspraak op carglass.be.
13: Bij Radio 1 geen songfestival vanavond. We gaan het wel hebben over een alternatief, United for Palestine. Vanavond vanaf 7 uur in Wonderland, met mij, Hannelore van Psouw, op Radio 1.
1: VRT Radio 1.
14: Alles begint bij luisteren.
15: Het is 2 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Lode Roels. 40.000 mensen betogen in Brussel tegen het beleid van de regering De Wever. Ze protesteren onder meer tegen de pensioenhervorming en ze vragen dat er minder bespaard wordt op de werkende mensen.
16: Ik ben hier om te tonen dat er genoeg bespaard is op de gewone mensen. Er zijn weer besparingen die eraan komen. Dat kan niet nog eens op de kap van de werknemers worden afgedraaid.
17: Het feit dat men constant bezig is met alle sociale rechten voor de werknemers stelselmatig af te bouwen.
18: Omdat ik vind dat in de pensioenhervorming dat er toch nog veel te weinig rekening gehouden wordt met vrouwen. Hè, omdat vrouwen heel dikwijls zorgtaken opnemen, hebben ze minder pensioenopbouw.
15: De vakbonden hopen dat ze de plannen nog kunnen bijsturen, maar de tijd dringt, want morgen wordt er in het parlement gestemd over de pensioenhervorming. In een loods in Bornem in Antwerpen worden vandaag 25 luxe voertuigen verkocht die door justitie in beslag zijn genomen. Finchop, de webwinkel van de Belgische overheid, organiseert de veiling en iedereen mag bieden. Er worden exclusieve voertuigen aangeboden, onder meer een Porsche, een Ford Mustang en een Harley Davidson. Francis Adijns, woordvoerder van de FOD Financiën.
19: De verkoop is eigenlijk zowel voor professionelen als voor particulieren. Voor die 25 voertuigen is de totaalprijs die we hopen binnen te halen 500.000. Individueel kunnen we niet zeggen, kijk, dat is de minimumprijs die we willen voorhalen. We weten dat voor 20 van de 25 voertuigen is die bepaald. Dat we zeker die prijs moeten halen, anders gaat het voertuig niet weg. Dat is een overheidsopdracht, ja.
15: De kijkdag lokt heel wat bezoekers. Vooral de luxe wagens die gelinkt worden aan het dossier rond thuisverpleegster Stefanie Sander trekken veel aandacht. Een man van 81 die zondag in de Schelde was gevallen in Antwerpen is overleden, dat bevestigt de politie. De man belandde tijdens een wandeling tussen de kade en een aangemeerd cruiseschip. Omstaanders konden hem nog uit het water halen en hij werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij nu dus overleden. Volgens de politie gaat het om een ongeval. Vlaams parlementslid Philippe de Winter van Vlaams Belang mag niet naar het Verenigd Koninkrijk. Normaal gezien zou de Winter daar zaterdag in Londen deelnemen aan een protestbetoging tegen massa-immigratie en islamisering. De betoging is een initiatief van de Brits extreemrechtse activist Tommy Robinson. Maar de Winter kreeg een mail waarin staat dat zijn ETA-visum, dat is nodig om naar het Verenigd Koninkrijk te reizen, dat is ingetrokken. Zijn aanwezigheid is niet bevorderlijk voor het algemeen belang, staat er te lezen. De Winter noemt het een beperking van zijn vrije meningsuiting.
3: Dat ik omwille van een mening als parlementslid de toegang tot een bevriend land, een Europees land, niet binnen mag, dat is ongezien. En op die manier fnuikt men natuurlijk iedere vorm van free speech. En is free speech in Groot-Brittannië een soort van government-approved speech geworden.
15: In Groot-Brittannië zelf lijkt premier Starmer voorlopig aan te kunnen blijven. Dat blijkt na een belangrijke vergadering met de top van de regering. Collega Katrien van der Schoot zegt dat Starmer voorlopig het vertrouwen behoudt.
20: De meeste ministers die naar buiten kwamen en commentaar gaven, zeiden: nu moeten we voortregeren. Instabiliteit zou slecht zijn voor de Britse economie en de inflatie erger maken. De vraag is of Starmer zelf de rangen heeft kunnen sluiten in zijn regering. Hij liet al vanuit de vergadering weten dat hij wil aanblijven en dat hij niet bang is van de uitdagers. Het is nu niet het moment om de partij en het land in chaos te storten, liet hij weten.
15: De Labour-partij van Starmer verloor heel wat zetels bij de lokale verkiezingen van afgelopen week. En Rusland en Oekraïne hebben afgelopen nacht opnieuw honderden drones op elkaar afgevuurd. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Rusland ongeveer 200 drones heeft ingezet. Het Kremlin meldt dan weer dat het meer dan 100 Oekraïnse drones heeft neergehaald. En daarmee is er dus een einde gekomen aan het korte staakt het vuren van 3 dagen. Rusland zegt dat het zijn gevechtsoperaties inderdaad heeft hervat, maar benadrukt tegelijkertijd dat het nog altijd open staat voor vredesgesprekken met Oekraïne. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog, maar bewolkt met een paar opklaringen tot 14 graden. Morgen wisselvallig, in de loop van de dag soms felle buien met kans op onweer. Meer op vrtnieuws.be.
21: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.

Een van de grand dames uit de belpop, deze Jolemaire en La Nuit te ressemble. Een heel goedemiddag, heel fijn dat je luistert naar Radio 1. Deze man die ging afgelopen zaterdag pijlsnel omhoog in jouw Voxlijst. Van 21 naar 7 gestegen. Dit is Lenny Lenny en Tambourine.

0: Billy Idol deed het eerst met zijn groep, met Generation X. En dan deed Walter Grootaars het nog een keertje met zijn band, met de Kreuners. Ik dans wel met mezelf. En zo is het precies 14:15 geworden. Op de binnenring rond Brussel vertraag je nog 10 minuten van Groot-Bijgaarde tot Jette. Op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier erbij van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. En richting Gent 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Borgerhout.
1: Uitgesproken in de ochtend.
2: Vandaag zien we dat maar vaak ook het financieel interessanter is om de flexie te combineren met de langdurig ziekte dan opnieuw aan de slag te gaan. En het is denk ik niet de juiste oplossing om langdurig zieken opnieuw aan het werk te zetten.
1: Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op 14 Max.
3: Radio 1.
1: Ilse Liebens.

0: album van de week.
1: De fans van het televisieprogramma die zijn aan het aftellen, want nu zondag dan weten we wie de mol is. En gisteren kwam presentator Gilles de Koster langs in Classic Stories bij Floris. Die probeerde om nog wat te weten te komen wat betreft de identiteit van de mol. Dat is natuurlijk helemaal niet gelukt. Gilles de Koster die was hier omdat hij deze week ons Classic Album van de Week kiest. Een plaat uit 2014, maar zo zei Gilles dat ook 1976 kunnen zijn. Dit is pure rock and roll. Hij kiest namelijk voor Lost in the Dream van The War on Drugs. Hij houdt van de eenvoud die in die plaat zit, zonder dat het simplistisch is, maar songs bestaan vaak maar uit twee akkoorden, soms drie akkoorden, als je die band live ziet ook. Binteksten zijn heel beperkt, dat heeft ook wel iets. Het gaat gewoon over die songs, gewoon op gitaren rond die hals en spelen maar pure rock'n'roll. We gaan luisteren naar Burning.
2: Burning zit verderop in de plaat en wordt eigenlijk ingeleid door een soort vreemde drone van een nummer dat daarvoor zit. Een Haunting Idol heet dat, dus misschien kunnen we dat even horen. Het is eigenlijk een aanzwellende synthesizer, ik weet niet hoe ik het moet noemen. Wat dan uitmondt na vrij lang gedroon op Burning. En Burning is een typisch War on Drugs nummer, in dat het twee akkoorden heeft en dat het toch erin slaagt mij niet te vervelen. Voor wie dat graag zou proberen, ik vind het ook het ideale loopnummer qua tempo. Dus je kan er eigenlijk vrij goed je tempo op baseren. Of ik kan dat toch. En mijn tempo is absoluut niet indrukwekkend, dames en heren. Dus probeer het zeker.

Als je deze zomer op Rock Werchter gaat kijken naar de War on Drugs, dan bestaat de kans dat Gilles de Koster ergens in jouw buurt staat. Hij heeft ons klassiek album van de week gekozen. Lost in the Dream van de War on Drugs. Daaruit hoorde je Burning en morgen serveert hij ons opnieuw een nummer. Dit is Cochine en Hide You.

heel populair begin jaren 2000. En ze kunnen nog altijd een beetje teren op die songs van toen, want ze zijn nog volop aan het toeren anno 2026. Jawel, Cosheen en Hide You. Dit is de vrouw die te paard naar het podium ging op Coachella. Daar ga ik nog lang over nadenken, over dat beeld. Dit is Kacey Musgraves en Dry Spell.

0: Aguache Beber van Astrud Gilberto samen met Antonio Carlos Jobim. Het is precies 20:20 geworden. Op de Antwerpse ring richting Nederland komt er een kwartier bij. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. En richting Gent 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Dit is Silo Green.
1: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

bracht dit jaar nog een nieuwe plaat uit. Dat was de eerste in 18 jaar tijd. Deze man, CeeLo Green en Fuck You. Dit is Mercy samen met Yasmin Lacey. En Better Days.

Als ik haar hoor, moet ik vaak nog terugdenken aan die keer dat ze hier live kwam spelen bij Aiko. Toen trilden de glazen net niet van tafel hier. Wat een volume dat die vrouw kan voortbrengen. Dat is ongelooflijk. Zaz en mon sourire. Nu vrijdag komt trouwens The Haunted Youth langs om live te spelen bij Aiko. En de week daarna is het de beurt aan Merel. Zeer benieuwd welke props zij gaat meebrengen naar Radio 1. Dit is nog Brad en The Daybring.

0: als de kat terug in huis is.
1: Met al meteen grote euforie hier, omdat Nathan de Kat begonnen is aan de tweede periode.
0: Durft Anderlecht dan weer te dansen?
2: Dit is al een kans, heel alleen voor langs gaat die.
0: Union Anderlecht is meer dan de finale van de Beker van België.
2: Hoeveel kaarten gaan er uitgedeeld worden en welke kleur hebben ze?
0: Het is de slag om Brussel.
2: Dat is de vraag.
0: Met de onbetaalbare commentaar van Peter van den Bemt en Tom Boudeweel.
3: We horen het wel op de radio met die twee goede commentatoren.
0: Donderdagmiddag vanaf 3 uur in Sporza op Radio 1.
4: VRT Nieuws onderzoekt in Pano. Auto's die in brand vliegen.
5: Dat is iets dat je nooit gaat vergeten.
4: De impact is groot.
6: Ga je nooit meer met een BMW rond, hè?
4: Wat doet de fabrikant?
7: Als BMW echt op de hoogte is dat er een productiefout is en zij doen niet wat ze moeten doen, dan is dat een pure schande.
4: Veiligheid onder vuur. Pano, woensdag op VRT 1 en op VRT Max.
0: VRT Nieuws, helemaal helder.
8: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
9: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Enbeeld.
10: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
11: Mijn haren omhoog?
10: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
11: Ah ja, dus mijn factuur?
10: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
12: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
11: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
12: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
13: Mannekes, vader, hier is brother Bambi.
14: Halleluja, brothers en sisters.
15: Halleluja, brother Bambi.
14: Donderdag is het weer zover.
16: Hemelvaartsdag.
15: Halleluja.
14: En vanmorgen tot donderdag hemelse korting.
13: Welke hemelse korting, brother Bambi?
14: Nee, tegen mij. BTW, broddervader.
15: Halleluja, brother Bambi.
17: Vanmorgen tot en met donderdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
18: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Bij Federale Verzekering is combineren profiteren. Ah ja, want als je bij Federale Verzekering 3 polissen, pro of privé, combineert, krijg je 15% korting. Wil je ook combineren en profiteren van een mooie korting? Alle actievoorwaarden op federale.be.
21: Federale Verzekering. Altijd mee, pro en privé.
22: Bij Radio 1 geen songfestival vanavond. We gaan het wel hebben over een alternatief, United for Palestine. Vanavond vanaf 7 uur in Wonderland met mij, Hannelore van Psouw, op Radio 1.
0: VRT Radio 1.
23: Alles begint bij luisteren.
24: Het is 3 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Lode Roes. In het federaal parlement zal er morgen opnieuw niet gestemd worden over de pensioenhervorming. Verschillende partijen in de oppositie willen die stemming uitstellen en ze doen dat door advies te vragen aan de Raad van State. De pensioenhervorming is een van de belangrijkste maatregelen in het regeerakkoord van de federale regering. Maar bij de oppositie en de vakbonden is er veel kritiek op de zogenoemde malus. Dat systeem verlaagt het bruto pensioen per jaar dat mensen vroeger stoppen dan de wettelijke pensioenleeftijd toelaat. Ook vandaag is er in Brussel nog een grote betoging tegen die hervorming. De bedoeling is nog altijd dat de pensioenhervorming vanaf 2027 wordt ingevoerd en ook met deze nieuwe vertraging zou dat nog kunnen. De Europese Commissie heeft een uitnodiging gestuurd naar de Taliban in Afghanistan om naar Brussel te komen. De bedoeling is om te praten over hoe ze de terugkeer kunnen organiseren van Afghaanse asielzoekers die illegaal in de EU verblijven. De Taliban is al 5 jaar opnieuw aan de macht in Afghanistan, maar de vrouwenrechten staan er nog altijd zwaar onder druk. En daarom komt er ook veel kritiek op het voorstel om de Taliban hier in Brussel te ontvangen. De commissie benadrukt dat ze het Taliban-regime nog altijd niet erkennen. Het zou gaan om een technisch overleg op vraag van enkele lidstaten, zei een woordvoerder vanmiddag.
1: Member states have asked us to coordinate technical level contacts on return. Following a technical level meeting in Afghanistan, we are now looking into the possibility of a potential follow-up here in Brussels.
24: Ook ons land staat achter het bezoek. In januari is er ook al een EU-delegatie in Afghanistan geweest. Verschillende Joodse organisaties hebben een klacht ingediend bij het Brusselse parket voor antisemitische gezangen tijdens een voetbalwedstrijd begin deze maand. Tijdens de match tussen Anderlecht en Club Brugge waren er anti-Joodse liederen te horen bij de supporters van Brugge. Het parket had zelf ook al een onderzoek gestart. Gisterenmiddag werd de voorzitter van Club Brugge verhoord. Onder meer via camerabeelden probeert het parket nu de clubsupporters te identificeren die de anti-Joodse slogans zouden hebben gescandeerd. In een grote loods in Bornem bij Antwerpen worden vandaag 25 luxe voertuigen verkocht die door justitie in beslag zijn genomen. Finchop, de webwinkel van de Belgische overheid, organiseert de veiling en iedereen mag bieden via e-mail. Er worden exclusieve voertuigen aangeboden, onder meer een Porsche, een Ford Mustang en een Harley Davidson. De kijkdag lokt heel wat bezoekers. Francis Adijns, woordvoerder van de FOD Financiën.
2: Dus er is niet voorzien dat er testritten gemaakt wordt. Nu, alle voertuigen die hier staan, dat is uitgeprobeerd geweest, die starten. Behalve eentje. Maar in de catalogus kan er preciseringen gevonden worden in welke staat het voertuig is, hoeveel kilometers dat het telt en dergelijke meer. We bieden ze eigenlijk aan zoals dat ze ons doorgespeeld worden door justitie.
24: Vooral de luxe wagens die gelinkt worden aan het dossier rond thuisverpleegster Stefanie Sander lokken veel aandacht. Kopers die het hoogste bod deden, die zullen morgen al weten of ze een voertuig mogen gaan ophalen of niet. En ons land staat niet langer aan de top als het aankomt op het beschermen van de rechten van de holibi- en transgendergemeenschap. Dat blijkt uit de Rainbow Map. Dat is de jaarlijkse rangschikking van ILGA Europe. Dat is de Europese Belangenvereniging van de holibi- en transgendergemeenschap. Ons land nam binnen Europa langere tijd de tweede plaats in, maar nu zijn we gezakt naar de vierde plek. We moeten Spanje, Malta en IJsland laten voorgaan. Het weer vanmiddag op de meeste plaatsen droog, maar bewolkt met een paar opklaringen tot 14 graden. Morgen wisselvallig in de loop van de dag, soms felle buien met kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.

Seed 2.0 van The Roots. Een heel goede middag. Heel fijn dat je luistert naar Radio 1. Wat heb ik nog in de aanbieding tussen nu en 4 uur? Een nummer uit ons album van de week. Dat is een nieuwe plaat van Licky Lee. Ik zie ook nog muziek klaarstaan van The Sundays en van Rocco Granata onder andere. En van deze Robin. Dit is Blow My Mind.

Diana Ross nam haar dochters ooit mee naar een concert van Chic. En ze waren toen zo onder de indruk van die show dat ze achteraf aan Bernard Edwards en Nile Rodgers van Chic vroegen om haar te helpen bij haar nieuwe album. En dat deden ze. En hoe ze schreven alle nummers en produceerden ook de plaat. Diana Ross in het Walhalla voor de luchtdrummers I'm Coming Out. Het is ruim 3:15 geworden. Op de Antwerpse ring richting Nederland komen er 20 minuten bij van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de A12 een kwartier aanschuiven tussen Antwerpenhaven en Ekeren. Daar is de weg wel vrij. Op de buitenring van Brussel komen er 10 minuten bij vanaf Sint-Stevens-Woluwe tot Vilvoorde. En op andere plaatsen zijn er enkel kleinere vertragingen.

0: The After Party, zo heet de nieuwe plaat van Leaky Lee. En meteen ook haar allerlaatste album ooit. Tenminste, dat is wat ze nu aangeeft. Leaky Lee, het is wel een heel bijzonder album geworden. Eentje met een 17-koppig orkest erop. Met meer dan één drummer ook. En ook een indrukwekkend koor dat je af en toe hoort in de nummers. Het album gaat niet letterlijk over een afterparty, maar is meer een metafoor voor het einde van de wereld. Een uur of 4, 5 s'nachts op de dansvloer. Je voelt je nog relatief goed. Maar dan begin je plots te beseffen wat er gaat komen, namelijk de ontnuchtering, de angsten, de gevolgen van jouw nachtje stappen. En dan trekt Leaky Lee dat door op het einde van de wereld. Ze zegt erover, hè, misschien eindigt de wereld door politiek, misschien door de natuur, maar we weten nu al wat er gaat komen en we weten dat dat pijn gaat doen, want ik vind zo'n afterparty juist iets heel verdrietigs. Al dus Leaky Lee, en daar horen gevoelens bij, van jaloezie, van wanhoop en van schaamte, en die wil ze vooral niet uit de weg gaan. Ze wil menselijkheid tonen en niet de perfectie die Instagram ons door de strot wil duwen. One of a kind, Leaky Lee, absoluut. Ze komt naar ons land, hè. Eind juni, 28 juni, dan speelt ze op Live is Live in Antwerpen, samen met onder meer Johnny Marr en Nick Cave en The Bad Seeds. We gaan luisteren naar Last Words.
1: Radio 1.

Het was het moment in de bioscoop waarop ik dacht, ik hoop dat ze de lichten niet te snel gaan aansteken, want ik was echt tranen met tuiten aan het huilen toen dit nummer werd gespeeld op het einde van Romeo en Juliet destijds. Prachtige muziek van Radiohead, Exit Music for a Film. Die film was ook prachtig. Davo Liekili uit ons album van de week met Last Words.

0: En dan is hij klaar. Zij houdt van vrij. Remo van het Groene Woud. Radio 1. Het is ruim 3:30 na het nieuws van 4:00. Zoals gewoonlijk De Wereld Vandaag op je radio met Ruud Roets. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: De vakbondsbetoging, daar zal het zeker over gaan.
1: Zeker wel. Het is al de 6e keer op een paar maanden tijd dat de vakbonden hun achterban opgetrommeld hebben om door de straten van Brussel te trekken. Gaat onder andere over die pensioenhervorming, waarvan vandaag is duidelijk geworden dat er opnieuw niet gestemd zal worden. Er zijn amendementen, daardoor gaat het opnieuw naar de Raad van State. Wat betekent dat nu? Gaan we proberen uit te leggen zo meteen. Daarnaast kijken we ook al eventjes vooruit naar de begroting, want de federale regering roept de hulp in van experts voor de opmaak van die begroting. Experts, er moet in totaal 7 miljard euro bespaard worden. Hè? En experts hebben nu een hele tijd de kans gekregen om voorstellen in te dienen en te berekenen. En daaruit kan de regering dan gaan kiezen in de hoop dat dat allemaal professioneler en sneller kan verlopen. Ook daar heb ik wel wat vragen over. We gaan naar Groot-Brittannië, want je weet dat de premier daar onder druk staat, Keir Starmer, die heel duidelijk blijft zeggen, ik blijf zitten en ik zal op mijn plek blijven. Niet iedereen, ook niet binnen zijn partij, is daarvan overtuigd dat dat een goede zaak is. De rust is daar duidelijk nog niet teruggekeerd. Dus Katrien van der Schoot gaan we er eventjes bij halen. En dan gaan we ook naar Wenen. Eerste halve finale van het Songfestival daar. Met ontzettend veel...
2: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen.

0: dat is muziek voor de eeuwigheid. En dan nog een keertje, 120 jaar, Rocco Granata in Marina. En zo is het precies 4:15 geworden. Op de Antwerpse ring richting Nederland komt er een dik half uur bij van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent 25 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de A12 een kwartier extra vanaf Antwerpen-Haven. Op de buitenring rond Brussel een kwartier vanaf Sint-Stevens-Woluwe tot Wemmel. Op andere plaatsen zijn er enkel kleinere vertragingen.
1: Radio 1.

pop pareltje van Kings of Convenience, I'd Rather Dance With You. Gabriella Cavassa komt eraan na IBI. En daarna is dan Ruud en de wereld vandaag na het nieuws.

0: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
1: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
2: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
3: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit. Zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swisscent.
4: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
5: De verpakkingen van chips zien er binnenkort anders uit in Japan. En dat heeft alles te maken met de oorlog in het Midden-Oosten. Hoe dat zit, blijf luisteren naar De Wereld Vandaag.
6: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
8: Het is 4:00, goedemiddag, VRT Nieuws met Lode Roels. De vakbonden zijn tevreden met hoe de nationale betoging vandaag verlopen is. Er waren wel veel minder deelnemers dan vorige keer. In maart waren er volgens de politie 80.000 manifestanten. Nu zouden dat er 40.000 geweest zijn. Het is al de 6e betoging en dan is het logisch dat er wat minder volk is, zegt Gert Ruijgens van de Liberale Vakbond.
9: We leven in budgetair moeilijke tijden. Telkens dat mensen op straat komen, betekent dat serieus loonverlies. Wat werkgeversorganisaties of politici ook mogen denken, dat dat allemaal verlengde weekends zijn. Mensen leveren daar loon voor in. Dus dat doet af en toe pijn. Er zijn zeker zoveel mensen die vandaag aan het werk zijn en die het ook totaal niet eens zijn met wat vandaag door de regeringspartijen beslist wordt. Dus in die zin, het is rustig verlopen. Het was een aangename atmosfeer, dus we zijn zeker niet ontevreden.
8: De vakbonden kanten zich tegen de hervormingen die gepland zijn door de regering De Wever, onder meer de pensioenhervorming. En in het federaal parlement zal er morgen niet gestemd worden over die pensioenhervorming. Verschillende partijen in de oppositie willen die stemming uitstellen en ze doen dat door advies te vragen aan de Raad van State. De pensioenhervorming is een van de belangrijkste maatregelen in het regeerakkoord. Maar bij de oppositie is er veel kritiek op de zogenoemde malus. Dat systeem verlaagt het bruto pensioen per jaar dat mensen vroeger dan de wettelijke pensioenleeftijd stoppen met werken. Ook vandaag was er dus in Brussel die grote betoging tegen de hervorming. Bedoeling is nog altijd dat dat wordt ingevoerd vanaf 2027. En ook met deze vertraging kan dat nog. De vakbonden zijn ook boos omdat minister van Sociale Zaken Frank van den Broeke net vandaag heeft bekendgemaakt dat de regering niet zal ingaan op hun alternatief voor de centenindex. Werknemers en werkgevers hadden samen een alternatief voorstel gedaan, maar de regering zal dat dus wellicht niet verder bekijken, laat Van den Broeke weten. De centenindex stopt de automatische loonindexering af voor voltijdse brutolonen die boven de 4.000 euro uitstijgen. Ons land staat niet langer aan de top als het aankomt op het beschermen van de rechten van de holibi- en transgendergemeenschap. Dat blijkt uit de Rainbow Map. Dat is de jaarlijkse rangschikking van de Europese Belangenvereniging voor de holibi- en transgendergemeenschap. Ons land nam binnen Europa lange tijd de 2e plaats in, maar is nu gezakt naar de 4e plek. Het moet Spanje, Malta en IJsland laten voorgaan. De Vlaamse Belangenvereniging Savaria ziet alvast 3 zaken die beter kunnen in ons land, zegt woordvoerder Thomas Jans.
10: Vandaag wordt het oproepen tot haat tegen LGBTQI+ personen niet vervolgd. Dat kan veranderen door de wetgeving aan te passen. Non-binaire personen worden vandaag nog altijd gedwongen om een M of een V op een identiteitskaart te zetten. Ook dat moet aangepast worden. En er zijn nog altijd medische ingrepen op intersekse jongeren mogelijk, zonder dat zij daar zelf toestemming voor geven en zonder dat die noodzakelijk zijn. Ook dat moet veranderen.
8: Aan het gebouw van de Franstalige omroep RTBF houden een 40-tal pro-Palestijnse actievoerders momenteel een protestactie tegen het Eurovisie Songfestival. Ze zijn verontwaardigd omdat Israël meedoet, een land dat beschuldigd wordt van genocide tegen de Palestijnse bevolking in Gaza. Ze zijn ook boos op de RTBF omdat die omroep een deelnemer stuurt naar het festival en het ook uitzendt. Vanavond is er de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival, waarin België en ook Israël al aan bod komen. En de Rode Duivels hebben er binnenkort mogelijk een aanvaller bij. De jonge Matías Fernández Pardo heeft beslist om voor de Belgische nationale ploeg uit te komen. Fernández Pardo is 21 jaar en speelt bij Lille in Frankrijk. Hij heeft zowel de Spaanse als de Belgische nationaliteit en hij kiest na lang twijfelen voor de Rode Duivels. Vrijdag maakt bondscoach Rudy Garcia bekend welke Rode Duivels zullen spelen op het WK deze zomer. Het is wel nog afwachten of Fernández Pardo bij de selectie zal zijn. Fris en tijdelijk droger op dit moment, tegen vannacht regen. Morgen fris en vrij winderig met veel buien die soms stevig kunnen zijn, maximaal tot 14 graden. Tijdens het tweede deel van de week nog steeds fris en wisselvallig, ook dan met buien. Meer op vrtnieuws.be.
6: Radio 1. De wereld vandaag. Met Ruud Roets.
5: Goedemiddag, Nationale Actiedag tegen onder andere de pensioenhervorming. Maar die raakt niet gestemd. Daar gaan we het over hebben. Blij dat je er bent vanmiddag.

0: The Shape of You.
1: Ed Sheeran en Shape of You, het is 4:08.
2: De wereld vandaag.
1: Tijd voor een 4 uurtje, zouden we kunnen denken. En idealiter is dat een stukje fruit. Soms mag dat al eens een zakje chips zijn. In Japan gaat dat er vanaf volgende week heel anders uitzien. Want snackgigant Calbee voert de felle kleurtjes tijdelijk af en gaat overschakelen op zwart-wit verpakkingen. En dat heeft alles te maken met de oorlog in Iran. Anoma van der Veren, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Correspondent in Japan, chipsverpakkingen die een ander kleurtje krijgen. Wat is het verband met die oorlog?
3: Een heel specifiek middeltje komt daar vandaan, nafta. Dat wordt gemaakt uit olie en dat is een product dat gebruikt wordt in van alles en nog wat. Verf, shampoo, verpakkingen, schoonmaakmiddelen, autobanden en dus ook in chipzakken. De inkt die daarvoor gebruikt wordt. En voor Japan kwam het overgrote deel ervan uit het Midden-Oosten. Maar ja, dat gaat nu wat lastiger. Hè? Nu de straat van Hormuz zo'n beetje gesloten is voor de meeste schepen.
1: Ja. En dus wordt er beslist om die verpakkingen, dat product is er gewoon niet meer om die verpakkingen te kleuren dan.
3: Het is er nog wel, maar wat zegt het bedrijf is, we moeten de prijs dan verhogen. Want de inkt is een stuk duurder geworden, omdat het veel schaarser is geworden. Mm. Dan kiezen ze ervoor om de inkt wat goedkoper te maken en inderdaad geen kleurtjes in te zetten.
1: Ja.
3: En dan op die manier de prijs laag te houden in de schappen. Ja.
1: Gaat wat anders zijn? Gaat er helemaal anders uitzien? Is het alleen voor chips dat gebruikt wordt?
3: Nee, het aantal bedrijven dat hierdoor geraakt wordt is te lang om op te noemen. Neem bijvoorbeeld Kansai Verf, een van de grootste verfbedrijven in Japan. Die kan amper meer verfverdunner krijgen. Dat is een beetje gek als je een verfbedrijf bent natuurlijk. Maar ook bouwbedrijf Sekisui heeft een tekort aan PVC-buizen. Een bekend wasmiddel, Lion, die heeft de verkoop van nieuwe productenlijnen uitgesteld omdat het niet genoeg materiaal heeft voor de verpakkingen. Je ziet nu al overal prijzen gaan omhoog. Producten worden van de schappen gehaald. Of ze nemen simpelweg geen nieuwe bestellingen meer aan.
1: Ja.
3: Dus ja, dat is wel lastig.
1: Het is heel lastig. En kan het alleen uit het Midden-Oosten komen? Of kan er ook gekeken worden naar andere landen, andere oplossingen?
3: Ja, dat zijn die bedrijven nu echt heel hard aan het doen. Hè? Op zoek naar nieuwe leveranciers natuurlijk. Als het niet uit die regio kan komen, dan moet het ergens anders vandaan komen. Want de producten moeten wel gemaakt worden. En voor veel bedrijven is de makkelijkste optie China. China ligt voor de hand natuurlijk. Maar daar is het tekort een stuk minder schrijnend. Want het is een stuk minder afhankelijk van de straat van Hormuz. Het is dichtbij voor Japan. Het is relatief goedkoop. Tegelijkertijd de Japanse overheid die is wat minder blij met de keuze van die bedrijven om dan naar China uit te wijken.
1: Ja, de Japanse overheid, komen ze daar dan ook intussen?
3: De overheid probeert van alles te doen om te zorgen dat die bedrijven niet naar China toe gaan. Want Japan probeert al de laatste 15 jaar, iets meer dan 15 jaar, zogenaamd strategisch onafhankelijk te worden van China.
1: Uh-huh.
3: Met andere woorden, gewoon minder kopen van China. Omdat ze zijn al wat vaker economisch onder druk gezet door hun grootste handelspartner. Dan denk ik bijvoorbeeld aan zeldzame aardmetalen, grondstoffen. Die China in één keer besloot niet meer te verkopen aan Japan toen ze eventjes een diplomatieke ruzie hadden. De overheid die probeert de bedrijven te overtuigen om dat niet naar China uit te wijken, maar misschien naar andere producenten, andere landen.
1: Ja, langs de andere kant is dat heel erg dat een chipzak er nu zwart-wit gaat uitzien?
3: Nou, het is moeilijk om te zeggen of het nou heel erg is dat de chipzak zwart-wit is, maar het is voor veel Japanners toch wel het gevoel dat in één keer zo'n oorlog zo ver weg, zo dichtbij komt. Want je kan experts erover hebben die over de tv over kletsen, die op de radio er wat over zeggen, maar de impact van zo'n conflict komt pas heel erg dichtbij het moment dat die chipzak die jij elke week in je boodschappenmandje gooit, in één keer een ander kleurtje heeft. Dat is iets wat mensen wel zien en voelen en direct ook merken. Je merkt dat het ook wel een soort van angst voedt in Japan. Dat misschien is dit de eerste stap. Wat gaat er voor de rest nog gebeuren? En dat het dan allemaal toch een stukje dichterbij komt.
1: Ja, en zo is een chipzak dan plots toch belangrijk. Anoma van der Veren, correspondent in Japan. Dankjewel om ons het verhaal te doen.
3: Dankjewel.
1: 140 kilometer file op deze dinsdag namiddag. Antwerpse ring richting Nederland, 1 uur extra. Dat is van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost aan het begin van de E313 naar Hasselt. Is door een ongeval de rechterrijstrook dicht. Richting Gent, 40 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen een kwartier. Op de E34 vanaf Vaaslandhaven-Oost, de E17 vanaf Kruibeke, A12 vanaf Wilrijk, enige 10 vanaf Kleine Bareel. En dubbel zo lang, dus een half uur op de A12 vanaf Antwerpen-Haven. Naar Brussel op de A12 in Londerzeel door een ongeval op de linkerrijstrook. En ook in Meissen en in Strombeek een ongeval op de aansluiting met de buitenring. En op de buitenring rond Brussel 20 minuten filegolven vanaf Sint-Stevens-Woluwe tot Wemmel.
0: Federale Verzekering. Altijd mee, pro en privé.

0: Nimmen Zunderdai van Maite. Vandaag kwamen drie vakbonden opnieuw op straat voor een nationale betoging tegen het regeringsbeleid. Het is al de zesde keer sinds vorig jaar dat ACV, ABVV en ACLVB hun achterban optrommelen om door de straten van Brussel te trekken tegen de regering De Wever.
1: De politie telt 40.000 betogers, dus ja, geen 80.000 betogers meer, maar nog altijd een stevige opkomst. Nu dat die opkomst wat lager is, hoeft ook niet te verrassen. Hè. Er is de voorbije anderhalf jaar al stevig gemanifesteerd tegen het beleid van de regering De Wever.
2: Mensen willen absoluut nog op straat komen, maar weet ook dat er hier heel veel mensen zijn die ook opkomen voor diegenen die er niet kunnen zijn. En dat is ook altijd normaal. Wij brengen alles in beweging.
3: We hebben wel bijzonder, bijzonder veel sympathie voor de bezorgdheden van de mensen die opstappen met die betoging, die meedoen met die acties. Want deze regering, ja, dat is nefast voor de werkende Vlaming.
0: Dus u begrijpt wel dat mensen op straat komen?
3: Dat is evident.
4: Als ik heel eerlijk mag zijn, en ik zeg dat niet graag, ik voel een zekere vorm van arrogantie, van het groot gelijk willen halen. Principieel hebben ze gezegd van kijk, wij hebben die centenindex op tafel gelegd en wat jullie beslissen, eigenlijk interesseert ons dat niet. En dat is niet oké. Okay.
5: Mensen zien dat het vooral zij zijn die geraakt worden en dat degenen die net iets meer zouden kunnen bijdragen nog altijd buiten schot blijven.
0: Ja, net als de vorige keren ook veel bordjes in die betoging met daarop blijf van onze pensioenen. Maar in de Kamer is er vandaag opnieuw niet gestemd over die pensioenhervorming. Dat zal ook niet gebeuren morgen. Lonne van Erp van onze politieke redactie, goedemiddag.
6: Goedemiddag.
0: Want die pensioenhervorming is opnieuw uitgesteld. Hoe zit dat?
6: Dat heeft te maken met een manoeuvre van de oppositie. Een manoeuvre dat eigenlijk heel vaak gebruikt wordt in het parlement. De oppositie heeft ervoor gekozen om zelf amendementen in te dienen op de wet. Tekstaanpassingen eigenlijk. En die sturen ze nu naar de Raad van State voor advies. En daar moet dan op gewacht worden voor daar ja, een bespreking en een stemming kan gebeuren.
0: Ja, dus weer tijdverlies zou je kunnen zeggen vanuit het perspectief van de regering. Maar wat betekent dit nu concreet?
6: Wel, ze hebben een spoedprocedure aangevraagd. Dus dat wil zeggen dat als de Raad van State dat aanvaardt, ze in principe 5 werkdagen de tijd krijgen om dat advies te formuleren.
0: Ja.
6: Nu, er komen natuurlijk feestdagen aan, dus als je dan een beetje begint te rekenen, dan zit je eigenlijk al sowieso over 2 weken. Pas dan zou er een stemming eventueel plaats kunnen vinden, tenzij de oppositie opnieuw amendementen indient bij de Raad van State. Want in principe, in theorie, zou dat kunnen. Dat is onbeperkt. Daarom ook dat het hele systeem vaak bij de meerderheid op veel frustratie botst. Zij zeggen dat zijn politieke spelletjes, dat is pure vertraging. Maar het belangrijkste is eigenlijk dat de ingangsdatum van die pensioenhervorming niet echt in het gedrang komt. Uh-huh. Want die ligt pas op 1 januari 2027.
0: Ja.
6: Dus dan zouden er nog heel wat amendementen ingediend moeten worden.
0: Er zijn nog een paar maanden om dat in orde te krijgen, wettelijk dan. Er wordt wel nog volop gedebatteerd in de Kamer momenteel. Waar gaat dat dan over?
6: Dat gaat over de programmawet. Dat is een moeilijk woord misschien voor de tekst die samen met de begroting ingediend wordt in het parlement. En die eigenlijk moet zorgen voor de uitvoering van die begroting. En daar staat dus heel veel in. Er is bijvoorbeeld heel veel te doen geweest over die centenindex. Wie meer dan 4.000 euro bruto verdient, zal dit jaar en in 2028 eenmalig geen volledige indexering van het loon krijgen. Het stukje boven de 4.000 wordt dan namelijk niet mee geïndexeerd. Mm-hmm. Er wordt dus eigenlijk een soort van plafond liever op die indexering gelegd.
0: Mm-hmm.
6: Nu, die stemming over die programmawet en dus ook die centenindex, die heeft ook heel wat vertraging opgelopen al. En de eerste keer is die uitgesteld omdat er nog een advies moest komen van de sociale partners. Dat is er ondertussen. Dan heeft de oppositie opnieuw amendementen ingediend naar de Raad van State gestuurd. Het heeft 4 keer tot een uitstel geleid.
0: Ja.
6: Maar nu zijn ze toch aan die bespreking begonnen en de definitieve stemming die is voor volgende week.
0: Voor volgende week. Dus dat zijn allemaal belangrijke zaken die beslist moeten worden. Ik hoorde jou ook, Lonne, al eventjes hinten naar die begroting. En voor die begroting roept de federale regering de hulp van experts in. Volgens de bevoegde minister van Begroting, Vincent van Peteghem, moet er 7 miljard in totaal bespaard worden. En hij heeft nu aan experts gevraagd om voorstellen in te dienen. Waar zou jij het geld gaan halen? En op die manier wil Van Peteghem de begrotingsopmaak professionaliseren. Vorig jaar kwam er nog kritiek op de manier van werken. Kevin Spiritus, goedemiddag.
7: Goedemiddag.
0: Professor publieke economie aan de Erasmus School of Economics in Rotterdam. U was een van de mensen die vorig jaar erg kritisch was voor de begrotingsopmaak. Kan u nog eens zeggen wat er volgens u toen fout liep?
7: Wel, het waren een aantal punten die we maakten. Hè. Dus de hele proces begon veel te laat, waardoor men aan het einde nachtwerk moest doen en men eigenlijk tot haastwerk kwam bij de begroting. Maar ook het voorbereidingswerk was niet goed, dus er was te weinig detailinzicht in mogelijke besparingen, mogelijke begrotingsmaatregelen. Elk kabinet kwam met andere cijfers, dus het was niet goed op voorhand doorgerekend. Dus er waren heel wat problemen met het hele proces.
0: Ja, nu is er wel naar u geluisterd, want er is input gevraagd van experts. Bent u dan tevreden?
7: Wel, er is nog heel wat werk te doen. Het is zeker lovenswaardig dat de minister dit doet. Dus wat ik ervan begrijp is dat het deel uitmaakt van een breder proces om de begroting te professionaliseren. Dus men probeert nu vroeger te beginnen. Men hoopt voor de nationale feestdag op 21 juli klaar te zijn met de begroting. Het is goed, ook men doet ook gerichte doorlichtingen van het beleid. Men maakt registers om te weten welke subsidies er zijn. Dus het is goed dat men eraan begint, maar tegelijkertijd is het allemaal nog heel rudimentair. Ook hoe men nu is te werk gegaan met die vragen aan de experts. Dus wij kregen onaangekondigd een e-mail met daarin een Excel-bestand met de vraag om daarin een aantal maatregelen op te lijsten met een bedrag erbij. Maar we kregen 9 werkdagen om dat in te vullen. Dat is heel moeilijk om dat goed te doen. Dus
0: ja,
7: eigenlijk
0: ja, ja.
7: Had men een... Ja. Maar ik begrijp dat... Dit is een eerste stap. Wat men de volgende jaren moet doen, men had eigenlijk al in de herfst een brede rondvraag moeten doen. Niet alleen bij academici, maar veel breder bij administraties, bij de kabinetten, bij de partijen. En dan had men veel meer tijd om dat goed door te rekenen bij het planbureau, zodat het dan op tijd op de tafel van de onderhandelaar terecht komt.
0: Ja, want eigenlijk als u maar 9 dagen had om iets in te sturen, dan moest het ook wel al weer snel gaan. Heeft u iets gestuurd? Waar ziet u besparingsmogelijkheden?
7: Ik heb meer enkele algemene punten doorgestuurd, ook niet doorgerekend, omdat ik persoonlijk vind dat de taak is van het planbureau. Dus ik kan daar niet zomaar even zelf een bedrag op plannen. Ik heb daar ook de modellen niet voor.
0: Mm-hmm.
7: Het probleem is dat het dan noodzakelijkerwijs heel, heel vaag en heel breed blijft. Dus mijn expertisegebied zit vooral aan de belastingen. Dus dan heb ik het... gaat over de vele uitzonderingen in de belastingen, mm-hmm. uitgelegd dat die oneerlijk zijn. Want mensen die eigenlijk dezelfde draagkracht hebben, gaan andere belastingen betalen. Die belastingen, die uitzonderingen zijn slecht voor de economie, die zorgen voor budgettaire tekorten, die zorgen dat er meer lobbying is, omdat elke sector wel zijn uitzondering wil. Maar ik bekijk dat dan vanuit mijn eigen expertise natuurlijk. Hè.
0: Maar als alle experts iets indienen vanuit hun eigen expertise, dan kan daar misschien wel een behoorlijk volledig beeld gemaakt worden waaruit kan gekozen worden. Want dat is de bedoeling, als ik het goed begrijp. Hè?
7: Ja, dus dat is uiteindelijk de bedoeling. Nu, ik denk dat men veel eer naar... Dus de minister zegt het ook dat hij meer naar een soort van Nederlands proces wil gaan.
0: Ja?
7: En een heel belangrijk element in het Nederlandse begrotingsproces is een document, het is een dik document, 150 bladzijden. Dat heet de ombuigingslijst. En per beleidsdomein staan daar een heleboel besparingsmaatregelen in. Dus je kan klikken op een bepaald domein, klik op defensie, dan staat er hoeveel kan je besparen bij de musea van het leger, hoeveel kan je besparen bij de muziekkapel van het leger, wat gebeurt er als je aangekondigd beleid niet laat doorgaan. En dat zit op een ongelooflijk detailniveau. En dat kunnen wij als academici die nu aangeschreven worden, we kunnen dat gewoon niet weten. Die kennis zit enorm verspreid bij de administratie. En het gaat er werk zijn van enkele jaren om dat allemaal te verzamelen bij de administraties. Om de nodige kennis op te bouwen ook bij het planbureau, om de rekenmodellen te ontwikkelen, om alles goed in te schatten en zo.
0: Ja. Het is een eerste stap
7: en het is zeker lovenswaardig.
0: Ja. Ja. Want ik mag dat wel toevoegen, denk ik. In de vorige legislatuur was u lid van die expertengroep rond professor Dollanote. Die groep had een blauwdruk voor een fiscale hervorming gemaakt die er niet gekomen is.
7: Ja.
0: Dat is ook frustrerend, denk ik, als je daar tijd en moeite in steekt en dan merkt dat het soms om politieke redenen blijft liggen.
7: Ja. Ja, het is ook niet dat het helemaal blijft liggen natuurlijk. Er is bijvoorbeeld een meerwaardebelasting gekomen, maar dan de uitwerking daarvan is heel erg beïnvloed geweest door lobbygroepen, met die uitzondering dan voor mensen met een aanmerkelijk belang. Dat is nu een heel concreet uitzondering. Probleem is, je krijgt een uitzondering die je krijgt als je bedrijf groot genoeg is en als je aandeel in het bedrijf groot genoeg is, waardoor je nu een prikkel creëert om bedrijven niet te laten groeien. Hm. Dus het is frustrerend dat men niet luistert om het systeem eenvoudig te maken zonder uitzonderingen. Er gebeurt wel wat, maar het is zeker niet voldoende. Het wordt niet altijd op de juiste manier gedaan. Nee.
0: Dat is een heldere conclusie. Kevin Spiritus, professor publieke economie, hartelijk dank daarvoor.
7: Ja, graag gedaan. Goedemiddag. The world is a
8: vampire. Billy Corgan brengt op 6 september A Night of Melancholy and Infinite Sadness naar de Koningin Elisabethzaal. De frontman van Smashing Pumpkins speelt het legendarische album integraal live met een 100-koppig symfonisch orkest en koor. Billy Corgan, op 6 september in Antwerpen. Tickets vanaf woensdag via gracialive.be samen met Gazet van Antwerpen en Radio 1. Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
9: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Enbeeld.
10: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. I can help. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Packs. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
11: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4.000 directe korting.
12: Het is Toyota.
11: Info en voorwaarden op toyota.be.
13: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
14: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
15: Open op Hemelvaart.
14: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
16: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
17: Stap met meer korting op de trein.
18: 40%, het zal wel zijn.
19: Plus naar de zee, al eens gaan zwemmen.
20: Dan moet ik wel een nieuw zwembroek hebben.
19: Plus naar Hassel, eerst gaan shoppen.
21: Geef toch maar een XL.
22: Ja, dan moet ik niet zo proppen.
16: Koop nu Train Plus voor maar €6 per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
23: U bent toegewijd aan uw familie. Aan haar grote en haar kleine momenten, aan haar verleden en aan haar toekomst. Bij Deutsche Bank zijn wij bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in wie na u komt. Met aandacht voor wie na hen komt. Maar altijd met onze focus op uw vermogen.
24: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication. Deutsche Bank.
25: Radio 1.
26: De wereld vandaag. Met Ruud Roets.

0: Plus.
1: Betaal nooit meer dan €5,50 per rit. Dus, koop nu Train Plus voor maar €4 per maand op nmbs.be.
2: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Based on you.
3: Radio 1 live.

0: Gisteren raakte nog bekend dat de Beatles vanaf volgend jaar een eigen museum krijgen. Hier zijn ze nog eens met Come Together en zullen we meteen in het land van de Beatles blijven. Keir Starmer zegt dat hij aanblijft als Brits premier. Katrien van der Schoot, goedemiddag.
1: Dag Ruud.
0: Je zou kunnen denken, oké, case closed, maar de rust is duidelijk nog niet teruggekeerd. Hè?
1: Nee, we gaan het even op een rijtje zetten. Hè? Starmer zelf is al van vrijdag de vlucht vooruit aan te nemen. Hij neemt verantwoordelijkheid voor de nederlaag van de verkiezingen, maar zegt dat hij het werk moet afmaken. Lees, ik wil het anders doen dan wat er de voorbije jaren is gebeurd. Een ware draaideur aan premiers, allemaal conservatieven waren dat toen. Je weet het nog, hè? Cameron, May, Johnson, Truss, Sunak. Maar het begint toch een beetje op een spagaat te lijken, hè? Want sinds het weekend nemen steeds meer Labour-parlementsleden afstand van hem. Nu al meer dan 80, hè? Ze liepen maar op de hele namiddag ook nog. Vandaag alleen al zijn 3 regeringsleden opgestapt. Ook na de vergadering van vanmorgen dat topoverleg. Dus een beetje vreemd dan dat er na die belangrijke meeting eigenlijk niemand het woord leiderswissel in de mond nam. Zelfs een gedoodverfde kandidaatopvolger, West Streeting, die stapte met uitgestreken gezicht naar buiten. Dus ja, we weten niet goed wat er zich achter de schermen afspeelt. Ik praat zelf wel met individuele politici, zegt Starmer. Het lijkt wel dat hij het potje probeert gedekt te houden.
0: Ja, hij zegt, ik blijf zitten, want ik wil het land niet in chaos storten. Maar geeft hij ook uitleg waarom hij die redenering maakt?
1: Ja, je weet dat hij gisteren die speech heeft gehouden en nog eens heeft onderstreept van, kijk, het is nu niet het moment om de partij en het land in chaos te storten. Mm-hmm. Ik ben nu 2 jaar aan de macht, ik moet mijn werk afmaken. En dat is hij bijna als een riedeltje blijven verkondigen. Ja, hij blijft het maar zeggen. Gisteren die speech, vorige vrijdag, en ook vanuit die vergadering van morgen kwam een beetje dezelfde boodschap naar voren. En misschien toch wel belangrijk, morgen is er ook de troonrede, de jaarlijkse troonrede, de King's Speech van koning Charles. Het zou natuurlijk onaangenaam zijn als de regeringsplannen daar worden ontvouwd, want dat moet hij daar doen. Dat is een plan waar de partij Labour mee naar de kiezer moet gaan. En dan op de achtergrond een regeringscrisis, dat kan je niet maken.
0: Nee, maar kan het dan toch nog snel keren, Katrien?
1: Ja, dat is moeilijk te zeggen, want om een leiderschapswissel door te voeren moet minstens 20% van de Labour-parlementsleden een andere kandidaat steunen. Dat is anders dan bij de conservatieven. Die kregen Boris Johnson weg na een vertrouwensstemming. Nu, is het een beetje bluf? Denkt hij dat er genoeg verdeeldheid is in zijn partij om een ware coup te vermijden? Moeilijk te zeggen. Nu, net binnengelopen, 100 parlementsleden hebben een brief geschreven dat het nu geen tijd is voor een leiderschapswissel. Dus dat zijn er meer dan de 80 die hem opriepen om te vertrekken. En dus, ja, ik denk dat het draagvlak toch nog wel groter is bij Labour dan bij de conservatieven.
0: Ja, het is wel duidelijk dat die partij verdeeld is. Hij was vorige week in Engeland voor die plaatselijke verkiezingen. Hebben we daar zicht op wie van de Labour-partij voor en wie tegen Starmer is?
1: Wel, ik merkte toch bij de laatste campagneronde die we toen hebben meegedaan met Labour-kandidaten dat die last hadden van de imagoschade van Starmer.
0: Ja.
1: Dus zeker de winnende Reform UK-partij heeft alles gedaan om via sociale media de verkiezingen een nationale invulling te geven. Kies voor Reform UK tegen Starmer, dat was de slogan. Ik heb daarnet met een van de Labour-kandidaten gebeld die zijn zetel vorige week donderdag zag verloren gaan. En hij en heel wat anderen hebben nogthans veel moeite gedaan om de kiezers lokaal te overtuigen. Het waren gemeenteraadsverkiezingen. En nu is hij boos. Hij wil dat er een leiderswissel komt.
2: Their whole campaign locally was vote reform, get Starmer out. On the doors, we were getting people who were going to vote for us, but a majority were saying it's Keir Starmer. And it was a vote against Keir Starmer as Prime Minister.

0: So I think the British public have made their voices known and we need a leadership election.
1: Ja, heel duidelijk. We moeten wel voor een nieuwe leider kiezen. Iemand anders. Kan dit tot een breuk binnen de partij leiden?
2: Ja, dat zou rampzalig zijn voor Labour, want ze hebben al veel kiezers zien wegvluchten naar de Groenen, bijvoorbeeld naar Reform UK. Ik heb aan dezelfde Labour-kandidaat gevraagd of een leiderschapswissel Labour niet zou verzwakken. Nee, zegt hij, want ons mandaat naar de kiezer en ons plan blijft hetzelfde, maar we hebben maar één kans om het te doen, om het goed te doen. Als we geen goede wissel hebben, geen krachtige figuur, dan wacht ons binnen 3 jaar bij de volgende algemene verkiezingen een nog grotere afstraffing.
0: No. We've got a mandate to govern. We've got over 400 MPs. And I believe if we do change, which it does look like it will happen, I think the British public will allow at least once. If we do it again, we can say goodbye to the next general election.
1: Ja, ja, niet van de ene naar de andere leider stappen, dat is duidelijk. Iets anders, Katrien, in ons land haalt Philippe de Winter vandaag het nieuws, Vlaams parlementslid voor Vlaams Belang, omdat hij niet meer naar het Verenigd Koninkrijk mag reizen. Hij krijgt geen toelating meer.
2: Nee, dat is juist. Je hebt een ETA nodig, hè, nu. Die is 2 jaar geldig.
1: Ja.
2: En de Winter is daar al eens mee naar het Verenigd Koninkrijk gereisd voor een gelijkaardige protestbetoging van dezelfde man, namelijk Tommy Robinson. Je kent hem wel, Britse extreemrechtse activist. Heel erg tegen massamigratie, tegen islamisering. En ja, de Winter wil daar voor een tweede keer naartoe, volgende zaterdag. Ja. Vorige keer waren er al 110.000 mensen. En ja, nu krijgt hij een mail waarin staat dat zijn ETA-visum niet meer geldig is, is ingetrokken eigenlijk. En ja, hij noemt dat natuurlijk zelf een beperking van de vrije meningsuiting.
1: Ja, want hij kan niet naar die manifestatie. Kunnen we dit loszien van de politieke crisis die er op dit moment is in het Verenigd Koninkrijk?
2: Ook niet helemaal, hè, want net vandaag heeft premier Starmer gezegd dat hij de mensen die die betoging willen steunen toch wel wil aanpakken. Dat hij extremisten of opruiende mensen wil tegenhouden. En misschien vindt hij daar dan, of vindt het systeem, want zo gaat dat, het is een systeem, het is niet de regering die daarover beslist, maar vindt dat dat niet kan. En, maar je moet het toch wel een beetje zien, denk ik, als een paniekreactie. Ik denk dat Starmer vreest dat de doos van Pandora na deze grote overwinning van Reform UK nu helemaal zal opengaan en dat er misschien nog wel wat meer volk naar die betoging zal komen zaterdag. En dat wil hij ten alle prijzen vermijden.
1: Nog meer commotie. Ik kan niet missen. Katrien van der Schoot, dankjewel voor jouw analyse vanmiddag. Er staat net iets meer dan 200 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. 1 uur van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost richting Gent. 1/2 uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen 20 minuten op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. Op de E17 vanaf Kruibeke 1/2 uur. Op de A12 vanaf Wilrijk 20 minuten. Telkens 10 minuten op de E19 vanaf Edegem en op de E313 vanaf Ranst. 1/2 uur op de E19 vanaf Kleine Bareel. En 40 minuten op de A12. Vanaf Antwerpen Haven naar Brussel. Op de E40 1/2 uur tussen Zwijnaarden en Merelbeke. Door een ongeval zijn 2 rijstroken dicht. Houd daar een reddingsstrook vrij. Op de A12 1/4 in Meissen. Door een ongeval op de rechte rijstrook. Er is ook een kijkfile naar Antwerpen. En op de buitenring rond Brussel 25 minuten filegolven. Vanaf Sint-Stevens-Woluwe tot Wemmel.
3: Energiewijs ondernemen start bij Enwise. Enwise.be

0: Klik-klak symfonie van Ray en Hans Zimmer.
1: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
0: Het moederbedrijf achter het online leerplatform Canvas heeft een deal gesloten met de hackers die dat platform vorige week konden treffen. Of daar losgeld betaald is, dat weten we niet. Wie Canvas niet kent, een aantal hogescholen, ook een universiteit in ons land, gebruiken dat platform om studenten opdrachten te laten indienen. Ook bijvoorbeeld om lesmateriaal te delen. En door die hacking van vorige week kwamen mogelijk gegevens van studenten, van cursisten, van professoren in de handen van de hackers terecht. En dat leidde toch wel tot bezorgdheden. En we hebben hier met onze redactie een paar telefoontjes gedaan. Bij enkele ongetroffen onderwijsinstanties hoorden we toch dat er wel snel maatregelen genomen zijn, omdat er natuurlijk binnenkort ook examens zijn. En dus was ook gevraagd om een aantal documenten terug van Canvas af te halen. Alleen hebben we ook gemerkt dat die instellingen dat liever niet op antenne vertellen. Dus halen we er graag een expert in cybersecurity bij. Eddy Willems, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, het ligt gevoelig, hè? Want die hogescholen, die universiteiten ook, zijn gewoon afhankelijk van dat platform, een internationaal bedrijf. Maar als we eens eventjes proberen door te denken, wat kan er allemaal gelekt zijn?
3: Wel, volgens wat dat ze zelf zeggen, valt het navenant nog wel mee. Het zou gaan om e-mailadressen, naamgegevens en dergelijke. Maar het lastige is ook wel dat er ook wel wat e-mailverkeer en dergelijke bij zit. En dat over 275 miljoen leerlingen, studenten, professors, whatever, allemaal. Dus het gaat toch wel over heel veel data. En ja, dat is natuurlijk de reden waarom dat men er zich toch wel wat zorgen om maakt.
0: Ja, want kunnen onderwijsinstanties vandaag gerust zijn als er ook e-mailverkeer is gestolen, dat daar bijvoorbeeld geen examenvragen buitgemaakt zijn?
3: Dat kan je nooit uitsluiten, hè. Dus dat zou inderdaad ook ertussen kunnen zitten. Dat zijn zaken. Dat is ook natuurlijk de reden waarom dat er ook examens uitgesteld zijn over een beetje gans de wereld, want ze hebben ontzettend veel klanten. En daar draait het een beetje om, hè, op dit moment. Het is een heel groot leerplatform dat wereldwijd gebruikt wordt. Hè.
0: Ja, en we merkten ook dat scholen dat ze liever niet reageren op die hacking, ook niet op elementen van die deal die ze misschien ook niet kennen. Waarom ligt dat zo gevoelig om daarover te praten?
3: Ja, wel, goh, dat soort zaken heeft nogal makkelijk wat ze noemen een negatieve impact misschien eventueel op die scholen zelf. En uiteindelijk kunnen zij er zelf weinig aan doen. Daar zit het ook natuurlijk.
0: Ja.
3: Het is, het ligt aan dat hoofdbedrijf dat natuurlijk wel gehackt is geweest. En daar ligt natuurlijk een beetje het probleem. Hè.
0: Ja, dat hoofdbedrijf, moederbedrijf van Canvas. Daar zeggen ze, de hackers hebben bewijs geleverd dat de gegevens vernietigd zijn. Dus mogen we daarop vertrouwen dat dat zo is?
3: Ja, wel, ik ken de groep vrij goed. Zij noemen Shiny Hunters, zou achter deze hack zitten dus. Het is een groep die wereldwijd verspreid zit, maar het is ook eentje dat nogal principes heeft. Met andere woorden, betaal je, dan publiceert men niet. Dat hebben we nog gezien. Bijvoorbeeld, er is nog een groep geweest. Allee, dezelfde groep heeft bijvoorbeeld een andere hack gedaan. Dat is in Odido, dat is in Nederland. En daar heeft men niet betaald en daar zijn de gegevens wel gelekt. En daar gaat het over 6 miljoen gegevens. Dus in dit geval heeft men, alleszins, men heeft hier betaald, hoor. Dat kan maar niet anders.
0: Moederbedrijf wil daar niets over zeggen, hè?
3: Nee, men wil daar meestal natuurlijk niks over zeggen, omdat dat heel gevoelig op zichzelf al ligt. En omdat men altijd zegt van betaal nooit natuurlijk, omdat dat ook logisch is. Omdat je daarmee het dark web, die ganse economie, stimuleert als het ware. 50% betaald. Je hebt één kans op de twee dat er hier betaald is geweest. En ik moet zeggen, in dit geval ben ik vrijwel zeker dat het gebeurd is geweest. Want anders was er wel degelijk iets gelekt. Wat wel zo is, is dat Shiny Hunters wel principieel is. Dus ik denk wel dat men ook niets gaat publiceren en dat er ook achteraf niets van terug te vinden zal zijn.
0: Ja. Dus dat, ja. U ziet dat patroon wel, heeft dat al eerder gezien, dat als er betaald is, dat die gegevens dan eigenlijk wel toch opnieuw veilig zijn.
3: Ja, maar 100% ben je nooit. Nee. Het is misschien, ja, je hebt hier natuurlijk te maken met cybercriminelen, met dan een vrij verspreide groep, met een groep die ook niet heel strikt is. Zij noemen zich de databrokers. Ze gijzelen wel, maar langs de andere kant gaan ze ook meestal niks versleutelen. In veel gevallen, ze gaan gewoonweg de data stelen en daar geld voor vragen. Ja. Dus het is een beetje een aparte groep, zal ik maar zeggen. En wat we toch al gezien hebben in de voorbije jaren, want ze zijn toch al enkele jaren actief, is dat ze meestal wel doen wat ze zeggen te doen. Mm-hmm. Maar ja, je weet het nooit.
0: Als kleine hogeschool sta je hier eigenlijk machteloos.
3: Ja, inderdaad. Het is wij noemen dat een supply chain aanval. Gewoonweg een aanval die ergens bovenop gebeurt. En dan alles wat dat daaronder ligt, draagt daar de gevolgen van, hè. Ja, je bent daar heel machteloos tegen. Dus, ja. En dat is natuurlijk een heel groot probleem als je natuurlijk zo'n grote organisatie aanpakt.
0: Ja, want zelfs als je binnen je eigen instelling voldoende maatregelen neemt, dan nog, als het op die manier gebeurt, kan je je niet beschermen.
3: Nee, amper. En daar zit het grote probleem van dat soort aanvallen. Hè. Dus de typische supply chain aanvallen liggen in de handen van in feite de grote organisatie of het grote bedrijf achter, laat ons zeggen, die software of dat leerplatform. En in dit geval ligt dat volledig daar ook. Ja. Nu, in ieder geval, jij kan daar dan nog wel wat plaasters op plakken, zoals het ware, en proberen toch wat dingen te verschuiven op dat leerplatform of gewoonweg zelfs geen toegang bieden, wat veel scholen en universiteiten gedaan hebben. En dan hopen dat alles in orde komt achteraf. En dat is hier blijkbaar toch het geval.
0: Nou, als de shiny hunters van een woord zijn, komt het goed. Eddy Willems, expert in cybersecurity, dankjewel.
3: Graag gedaan.

0: Eels en Susan's House.
1: Uitgesproken in Nieuwe Feiten.
2: Een vrouwtje die kan 5 tot 10 nakomelingen krijgen per dag. En dat zijn geen eitjes die dat ze legt. Nee, nee, zij gaat die levend ter wereld brengen. En meer nog, die levende bladluisjes, die zijn zelf eigenlijk al zwanger.
1: Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op 14 Max. Jazz Middelheim. Een iconisch festival. Van 23 tot 25 mei in Park de Brand in Antwerpen. Jazz en soul van wereldklasse. Met onder andere Flea and the Honora Band.
3: Make something beautiful.
1: De Buena Vista Orchestra, Simone Day en meer. Tickets en info op jazzmiddelheim.eu. Samen met Radio 1.
4: Nu de lente volop leeft en de zomer longt, wil je het buitenleven in je tuin ten volle beleven. Veranda's van der Bouwheden laat je tuin en thuis naadloos in elkaar vloeien. En dat doorheen alle seizoenen. Innovatieve oplossingen en verfijnd maatwerk, gedragen door bijna 100 jaar ervaring. Veranda's van der Bouwheden, dat is ervaring die je voelt en kwaliteit die je ziet. Vanderbouwheden.be. Ook open op zondag.
5: Een ticket naar paradijs.
6: Elke maand.
5: Romantisch weekend in Parijs.
6: Elke maand.
5: Leren surfen op Hawaii.
6: Elke maand.
5: Tuk-tuk rijden in Shanghai.
6: Elke maand.
5: Pizza's proeven in Milano.
6: Elke maand.
5: Taco's maken in Mexico.
7: Win for life.
8: Win for life.
7: Win tot 5000 euro. Elke maand.
8: Elke maand, elke maand, elke maand.
7: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
9: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
11: Maak je afspraak op carglass.be.
12: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben.
13: Kruidvat.
14: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
12: Ja!
15: Maar ja.
14: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
16: Oh ja!
17: Maar ja.
14: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
15: Oh ja! Maar ja.
14: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
18: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we toasten.
19: Chin chin.
18: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
19: Knalprijs.
18: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
20: Go Yellow!
21: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
19: Dus ook voor klanten.
21: Yep. Go for info naar telenet.be.
22: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
19: Mijn haren omhoog?
22: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
19: Ah ja, dus mijn factuur?
22: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
1: VRT Radio 1.
23: Alles begint bij luisteren.
24: Het is 5 uur VRT Nieuws met Lode Roels. De vakbonden zijn tevreden over de nationale betoging van vandaag. De stemming in het parlement over de pensioenhervorming wordt intussen uitgesteld. Vanavond start de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. En in Cannes start straks ook het 79ste filmfestival. Goedemiddag. De vakbonden zijn dus tevreden met hoe de nationale betoging van vandaag is verlopen. Er waren wel veel minder deelnemers dan de vorige keer. In maart telde de politie nog 80.000 manifestanten, nu waren het er 40.000. Het is al de 6e betoging en dan is het logisch dat er minder volk is, zegt Gert Ruijes van de Liberale Vakbond.
25: We leven in budgetair moeilijke tijden. Telkens dat mensen op straat komen, betekent dat serieus loonverlies. Wat werkgeversorganisaties of politici ook mogen denken, dat dat allemaal verlengde weekends zijn. Mensen leveren daar loon voor in, dus dat doet af en toe pijn. Er zijn zeker zoveel mensen die vandaag aan het werk zijn en die het ook totaal niet eens zijn met wat vandaag door de regeringspartijen beslist wordt. Dus in die zin, het is rustig verlopen. Het was een aangename atmosfeer, dus we zijn zeker zeker niet ontevreden.
24: Een iemand die een projectiel naar de politie had gegooid, werd opgepakt. De vakbonden kanten zich onder meer tegen de pensioenhervorming van de federale regering. Maar daarover wordt in het federaal parlement alvast niet gestemd. Normaal was het de bedoeling dat dat morgen zou gebeuren, dat dat zou worden goedgekeurd. Maar Benedict Coussement, dat zal dus niet gebeuren.
6: Nee, die stemming wordt uitgesteld voor even toch, omdat de oppositie bijkomend advies vraagt aan de Raad van State. Een gekende manier om de zaken te vertragen. De partijen Vlaams Belang, PS, PvdA, Groen Ecolo en Defi hebben vooral kritiek op de pensioenmalus. De federale regering wil mensen die vervroegd met pensioen gaan en niet voldoende hebben gewerkt een lager bedrag geven. De oppositie vindt die malus discriminerend. Maar van uitstel komt geen afstel, want normaal gezien zal er dan over 2 weken wel gestemd worden, waardoor de deadline van de regering nog niet in het gedrang komt. Die wil de pensioenhervorming vanaf januari invoeren.
24: Benedict, dankjewel. De vakbonden zijn intussen ook boos omdat de regering niet ingaat op een alternatief voor de centenindex. Minister van Sociale Zaken Van den Broeke heeft dat aangekondigd in het parlement. Werknemers en werkgevers hadden samen een alternatief voorstel gedaan. Want met de centenindex zal wie meer dan 4000 euro bruto verdient 2 keer geen opslag krijgen als het leven duurder wordt en de index overschreden wordt. Bert Engelaar van het ABVV is ontgoocheld dat de regering niet naar hen luistert. Zeker omdat de vakbonden dus vandaag nog duizenden mensen samenbracht in Brussel om te betogen.
8: Het signaal, denk ik, is nogmaals duidelijk dat er veel mensen ontevreden zijn. Maar als ik dan de uitspraken hoor van de ministers in het parlement en dan zeker van de vooruitminister Frank van den Broeke, dat hij direct het voorstel van de groep van 10 naast zich neerlegt en zeggen dat ze doorgaan, terwijl dat eigenlijk alle berekeningen nog niet afgeklopt waren. Dat kwetst mij wel een beetje. Ja.
24: Het parlement zal nu volgende week stemmen over de centenindex. Vanavond staat in Wenen de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival op het programma. 15 landen zullen er proberen door te stoten naar de grote finale van zaterdag. De 10 best scorende acts krijgen een finale ticket. Onder meer ons land en Israël zullen optreden vanavond. Gianni Palenk, je volgt het voor ons in Wenen. Deze editie is omstreden door de deelname van Israël. Merk je daar veel van in Wenen?
13: Wel, natuurlijk het feit dat hier 5 landen niet zijn, waaronder Nederland. Al zijn hier wel veel Nederlandse journalisten en worden ook nog veel Nederlandse fans verwacht. Maar van protest is hier voorlopig weinig te merken. Daarnet nog de laatste generale repetitie en ook daar geen zichtbaar protest. Nog buiten aan de arena, nog in de zaal zelf. Ook niet tijdens het optreden van Israël. En als er al een vlag in beeld kwam, was het een Israëlische. Dat is wel opvallend. Dus voorlopig is het hier rustig. Afwachten of dat voor de liveshow straks ook het geval zal zijn. De politie is hier, zoals bij elk groot evenement, natuurlijk nu wel prominent aanwezig. Voor de kandidaten en de delegaties, onder meer onze zangeres Issila, ligt de focus nu wel op de wedstrijd en op het bemachtigen van die plaats in de finale.
24: Gianni, dankjewel. Aan de Franstalige omroep RTBF hebben zo'n 40-tal mensen actie gevoerd, omdat ze willen dat de RTBF het Eurovisie Songfestival boycott. De actievoerders zijn verontwaardigd omdat de RTBF een kandidaat stuurt naar het festival en het ook zal uitzenden. Dat zegt advocaat en mensenrechtenactivist Alexis de Swaaf.
16: Andere landen hebben hun kandidaat teruggetrokken. Sommige landen zullen niet uitzenden. Waarom? Omdat Israël momenteel een genocide pleegt in Gaza. Internationaal recht niet eerbiedigt in al hun acties in het Midden-Oosten. Onder andere in Libanon, waar onophoudelijk oorlogsmisdaden gepleegd worden. Wij kunnen dat niet aanvaarden.
24: In Antwerpen, op de begraafplaats Schoonselhof, is zo net voor het eerst een herdenkingsplechtigheid gehouden voor de 7 Congolezen die gestorven zijn tijdens de wereldtentoonstelling van 1894. Zij kwamen om van ontbering nadat ze werden tentoongesteld op een mensenzoo. Stijn Verkruijsen was bij de herdenking.
17: Onze burgemeester, momenteel de krans voor Bissio neerlegt.
20: Burgemeester Els van Doesburg legt een krans neer voor Bissio, een van de 7 Congolezen die de Wereldexpo van 1894 in Antwerpen niet overleefden. In totaal werden er 144 Congolezen naar Antwerpen gehaald om tentoongesteld te worden. Na een lange strijd van de Congolese gemeenschap in ons land is er nu eindelijk erkenning voor die koloniale wandaad.
26: Niet alleen de fijne feestelijke hoofdstukken in de geschiedenis van onze stad moeten gevierd worden, maar dat je ook aan de donkere bladzijde moet denken.
27: Eindelijk. Dit is iets waarvoor dat wij zo lang hebben gevochten en eindelijk is die er.
20: Zegt mede-organisator Christel Joka. De stoffelijke resten gingen verloren, maar een gedenkplaat op het Schoonselhof zal hen nu voor altijd eren.
24: In Oeganda in Oost-Afrika heeft president Museveni de eed afgelegd voor zijn 7e ambtstermijn. De president is 81 en al 40 jaar aan de macht. Tijdens de verkiezingen in januari gebruikte de ordendienst te veel geweld tegen aanhangers van oppositiekandidaat Bobi Wine. Die moest uiteindelijk vluchten en erkent de uitslag niet. De eigenlijke macht in Oeganda is in handen van de zoon van Museveni. Die is stafchef van het leger en hij wil zijn vader ook politiek opvolgen. Arnaud de Lee heeft moeten opgeven in de wielerronde van Italië. De Lee was vorige week ziek geworden, maar stond toch aan de start van de Giro. De voorbije dagen was al duidelijk dat de Lee het lastig had en dus nog niet voldoende hersteld was. En vandaag, in de vierde rit, stapte hij af tijdens de enige beklimming. In die etappe zitten de renners nu in volle finale. Ze moeten nog zo'n 10 kilometer rijden. En straks begint in Cannes de 79e editie van het filmfestival. Nog altijd het grootste en belangrijkste filmfestival ter wereld. Er zit ook één Belg in de officiële competitie, Lucas Dont, met zijn nieuwe film Coward. Lieve Van Gils, vanuit Cannes, dat betekent dus ook dat hij in aanmerking komt toch voor de Gouden Palmen?
0: Ja, in principe wel, als hij klaar raakt, tenminste, die film. Want Dont was maar op het laatste nippertje geselecteerd voor het festival. Hij is zelf nog altijd niet hier in Cannes. Hij zat tot gisteren in de montagekamer de laatste hand te leggen aan zijn film in België. Maar ik hoor dat het allemaal goed komt. Hij heeft ook nog even tijd. De film gaat pas volgende week donderdag hier in première om 22:00 s'avonds. Dus tegen het einde van het festival. Opvallende afwezige dit jaar is Hollywood. De grote filmstudio's laten Cannes links liggen. Dus geen Amerikaanse blockbusters op de affiche. Maar zo gaat alle aandacht naar onafhankelijke, gedurfde en originele films. Zoals, jawel, die van Lucas Dont. En wie weet wordt die wel beloond met de Gouden Palm voor beste film.
24: Lieve, dankjewel. Het weer vannacht regen, gevolgd door opklaringen. Minima straks tussen 4 en 10 graden. Morgen een frisse dag, vrij winderig ook, met veel buien die soms stevig kunnen zijn. Temperaturen tot 14 graden. Donderdag en vrijdag nog altijd fris en wisselvallig met buien. De vakbonden zijn tevreden met hoe de nationale betoging vandaag verlopen is. Dat was de opener van het nieuws. Er waren 40.000 deelnemers, zowat de helft minder dan in maart. De stemming in het parlement over de pensioenhervorming wordt intussen uitgesteld omdat de oppositie bijkomend advies heeft gevraagd aan de Raad van State. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1.
3: De wereld vandaag. Met Ruud Roets.
4: Heel goedemiddag, zullen we het eens over de verkiezingen hebben? Ik heb in mijn leven alleen nog maar met pen en papier gestemd, maar misschien is dat volgende keer wel anders, want alle regeringen in ons land zijn het eens over de aankoop van nieuwe stemcomputers. Maar of dat dan ineens voor alle gemeenten is, dat vraag ik nog voor 6:00 aan Vlaams binnenlandminister Hilde Krivits. Eerst, joepie, Arsenal.

0: Arsenal en Estupendo, een nieuwe rode duivel, lijkt geboren. De voetbalbond liet in de loop van de namiddag weten dat Matías Fernández Pardo definitief voor België kiest. Matías Fernández Pardo is 21 jaar en eigenlijk heeft hij een Spaanse naam. Tom Boudeweel, goedemiddag.
1: Dag Ruud.
0: Hij speelde in België heel eventjes. Van waar moeten we hem kennen?
1: Goh, van die hele korte periode denk ik bij het eerste elftal van AA Gent. Heeft er niet zo lang gespeeld. Een jaartje heeft het wel prima gedaan. Onder Hein van Hazenbroek is eigenlijk een Brusselaar die via Anderlecht en KV Mechelen uiteindelijk bij Rijssel is terechtgekomen. Dat is ook zijn huidige club. Maar destijds, toenmalig sportief directeur Tim Matthijs is hem gaan halen. Net over de grens als 15-jarige. Heeft dus bij de jeugd van AA Gent gespeeld, ook bij Jong AA Gent, een eerste amateur. En dan zo doorgegroeid naar de eerste ploeg. Geleidelijk aan is hij gebracht, maar het was vooral door het vertrek van Orban, Kuipers en Fofana in de winter dat hij meer zijn kans heeft gekregen en heeft het toen prima gedaan onder Hein van Hazenbroek. Heeft toen aardig wat doelpunten gemaakt op het slot, of in het slot van de competitie, ik denk een zevental in de laatste 10 wedstrijden. En dan is hij in het oog gesprongen van een aantal teams, Lazio, Southampton, waar een aantal belangrijke ploegen die in het rijtje stonden te wachten. En het is uiteindelijk een terugkeer geworden in augustus 24. Een terugkeer naar Rijssel. Dus de mensen die af en toe eens naar Rijssel gaan kijken, of gewoon het Europese voetbal een beetje volgen in Frankrijk, of de Europa League, waar Lille toch ook prima heeft gedaan, die zouden hem ergens moeten kennen.
0: Ja, en hij heeft dus een dubbele nationaliteit?
1: Eigenlijk een drievoudige nationaliteit, want via mama's kant kan hij eigenlijk ook voor Italië spelen. Hij heeft de Spaanse roots, is uit, met zijn ouders uit Spanje gekomen, vandaar dus toch vooral de Spaanse link. En aangezien hij in Brussel geboren is en hier toch altijd geleefd is, opgegroeid is, heeft hij ook de Belgische nationaliteit. Dus hij zou voor allebei kunnen uitkomen. Heeft bij de jeugdploegen van België heeft hij gespeeld, maar dan heeft hij voor Spanje gekozen. Is blijkbaar ook een paar keer volgens de Spaanse pers dan opgeroepen om voor de belofte van Spanje uit te komen de voorbije maanden, de voorbije jaren. Maar daar is hij niet op ingegaan. Naar verluid omdat hij verwachtte dat hij meteen voor het eerste nationale elftal van Spanje zou worden opgeroepen. Maar daar zitten natuurlijk ook geen sukkelaars. Uitnodiging is er blijkbaar niet gekomen. En vandaar dat hij nu voor België heeft gekozen.
0: Ja, dat is op zich al opvallend, hè? Want vaak kiezen jongens die dubbele nationaliteit hebben niet voor België, maar voor het andere land.
1: Nee, de voorbije jaren is het wel zo geweest om Talbi, Caretsas. We hebben nu recent ook nog Mokyo, aangezien die ook nog nauwelijks in Congo is geweest, heeft hij toch gekozen voor Congo. Dus er is een beetje een strijd aan de gang voor die dubbele nationaliteiten, om die hier en daar te krijgen. Marokko heeft zo zijn successen toch ook mee uitgebouwd de voorbije jaren. Diego Moreira, die heeft dan wel voor de Belgische nationale ploeg gekozen. Dus Garcia en Mannaert hebben ook hier toch ingesproken op Fernández Pardo. Dat geeft de speler ook wel toe. Het zijn positieve en eerlijke gesprekken geweest. En ook het feit dat Nathan Ngoy en Thomas Meunier spelen bij Rijssel en die toch af en toe ook wel eens een prikje hebben uitgedeeld. Dus dat allemaal heeft ertoe geleid dat hij uiteindelijk voor België heeft gekozen. Er moet nog wel wat administratie ingevuld worden door de bond bij de FIFA, want je kan je voorkeursnationaliteit 1 keer wijzigen blijkbaar, maar hij heeft nog niet gespeeld voor het nationale elftal van Spanje, dus dat zou dan eigenlijk geen probleem moeten
0: worden. Oké. Waarom is hij of kan hij voor onze Rode Duivels een aanwinst zijn?
1: Goh, ik denk dat het vooral een knelpuntenberoep is daar voorin lopen bij de Rode Duivels. Als je weet dat Lukaku dus in augustus al een zware blessure heeft opgelopen, lang gerevalideerd heeft, heeft nauwelijks een match gespeeld. Als je alles optelt, 64 minuten bij Napoli, waar hij toch een beetje in onvrede is geraakt door het feit dat hij... Hij heeft niet meegedaan aan die stage met de Rode Duivels in de USA. Maar is wel in België gebleven. En dat was blijkbaar niet volgens afspraak met Napoli. Dus daar gaat het niet zo goed. Hij is nu teruggekeerd. Maar ik heb nu net gelezen in het nieuwsblad dat hij zijn voorbereiding op het WK hier in België zou afwerken. Dus ja, van Lukaku, dat is nog een groot vraagteken natuurlijk. Hij zal wel meegaan, maar weinig alternatieven zijn er. Charles de Ketelaar, die heeft in het vakjargon als valse negen, dus als diepe spits, is dat toch een noodoplossing, omdat Openda een tegenvaller is bij de Rode Duivels. Mm. Heeft ook een heel zwak seizoen gespeeld. Vaak op de bank bij Juventus. Batshuayi is toch volledig afgeserveerd. Vermand staat niet in de basis bij Club Brugge. Stassin speelt in de tweede klasse in Frankrijk. En Benteke zit ondertussen al een tijdje in de woestijn. En Kuipers, ook ex-AA-agent, die speelt in Amerika. Dat wil de pannen van het dak, maar die is 29. Ja. En ik denk dat hij toch voor de jeugd heeft gekozen. Want zoals je daarnet zei, Fernandes Pardo is 21 in februari is zijn geworden.
0: Ja, en als er moet gekozen worden, dan maakt hij misschien wel kans. Meer dan dat hij bijvoorbeeld in de selectie van Spanje of Italië zou gaan.
1: Ja, sowieso. En ik denk dat dat toch het onderwerp zal geweest zijn in de gesprekken met de Garcia, met de Vincent Manhart. Ja. Vrijdag wordt de selectie bekendgemaakt. En zoals ik al aangaf, veel keuze is er niet als spits. Dus ik denk dat daar bepaalde, ik was er natuurlijk niet bij, maar dat daar bepaalde garanties gegeven zijn dat hij vrijdag in de selectie van 26 namen zal zitten van Rudy Garcia. En dat hij als een soort, het is een cliché, een wit konijn uit de toverhoed zal getoverd worden door de Fransman. En dan denk je ook wel terug aan Divock Origi bijvoorbeeld, 12 jaar geleden. Zat die plots in de selectie voor het WK in Brazilië 2014, in die selectie van Mark Wilmots. Ook al had hij nog geen enkele cap, was hij nog geen enkele keer opgeroepen. Ja, ja. En dat doet wel een beetje denken aan dit verhaal. Zeker omdat toen, ik heb het even opgezocht, Divock Origi, die speelde bij Lille. Daar heb je alle gelijkenis. En weet je onder wie hij zijn debuut gemaakt heeft bij Lille? Rudy Garcia.
0: Kijk, kijk.
1: De cirkel is altijd rond.
0: En dankzij jou, als die naam op de lijst staat vrijdag, weet ik over wie het gaat. Matthias Fernandes, voilà. Pardo. Tom Boudewiel, dank je wel.
1: Graag gedaan.
0: En hij kon dus ook kiezen voor Italië, maar heeft dat niet gedaan. Zullen we toch eens eventjes naar Italië gaan? Na 3 dagen op Bulgaarse bodem was er vandaag rit 4 van de Giro en ze waren dus eindelijk in Italië, 138 kilometer in het diepe zuiden van Catanzaro naar Cosenza. En dat betekent dat we in Calabria zijn. Punt van de Italiaanse laars. Pieter van Walleghem van Sporza, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: De vraag voor vandaag was, is er gesprint of niet?
2: Klopt helemaal. Er is gesprint, maar wel met een heel beperkt peloton. Want er lag net over de helft een zware klim, 15 kilometer klimmen aan net geen 6%. En dan was de vraag welke sprinters overleven. Het is de ploeg van Movistar geweest in functie van hun sprinter Aulard, die het tempo hebben bepaald, het tempo heel hoog hebben gelegd. En dan gingen ze er één voor één af om te beginnen. Arno de Lee, onze landgenoot, heeft echt nog wel veel last van maag- en darmklachten die hij had na de Famen Ardennes Classic. En hij heeft ook moeten opgeven. De eerste Belg in deze Giro die heeft moeten afstappen.
0: Jammer.
2: En daarna gingen de andere sprinters overboord. Paul Magnier, al 2 ritzegens gepakt. Ook weg. Groenewegen weg. Milan weg. En uiteindelijk zelfs ook de roze trui. Thomas Silva, de Uruguayaan, die moest ook overboord. En dan gingen we met een beperkte groep richting de sprint. Het leek erop dat Aulard dat dan wel ging regelen, die sprint. Maar uiteindelijk werd hij verrast door Jonathan Narváez, de Ecuadoraan van Team UAE, het geplaagde UAE, want al 3 opgaves na een zware val in rit 2. Narváez haalde het voor Aulard, die tweede werd, en Ciccone. En Ciccone is ook de nieuwe roze truidrager, want door het wegvallen van Thomas Silva en Ciccone, die onderweg nog bonusseconden heeft gepakt, slimme zet van de Italiaan, wordt hij dus de nieuwe roze trui.
0: En dat in eigen land. Dankjewel, zo zijn we helemaal mee. Bijna 200 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. 1 uur extra. Van Sint-Hanna-Linkeroever tot Borgerhout. Dat komt door een ongeval richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de R2 de ring richting Stabroek. 20 minuten tussen de Liefkeshoek-tunnel en de A12. Naar Antwerpen op de E34 vanaf Melsele 25 minuten. 3 kwartier op de E17 in Kruibeke. 1 kwartier op de A12 vanaf Wilrijk. Ook op de E313 vanaf Massenhoven. 10 minuten op de E19 vanaf Comtig. En 20 20 op de E19 vanaf Kleine Barreel. Op de A12 een half uur vanaf Antwerpen Haven. Naar Brussel op de E40 een half uur tussen Sint-Denijs-Westrem en Merelbeke. De weg is daar wel vrijgemaakt. Maar daardoor ook traag op de binnenring van Gent vanaf Melle. Ook op de A12 20 minuten in Meissen door nog wel op de rechterrijstrook. En er is ook een kijkfile naar Antwerpen vanaf Strombeek. Daar is ook hinder door een botsing. Op de buitenring rond Brussel ruim 1 uur file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Daar zijn 2 rijstroken dicht door een aanrijding. En voor de volledigheid zeg ik het er nog bij. Al haalt het niet veel uit. Op andere plaatsen zijn er alleen maar kleine vertragingen.
3: Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
0: Vanavond is er de eerste halve finale van het Songfestival in Wenen. Ook ons land komt daar vanavond in actie. Maar zoals je weet, dit jaar is het een editie onder hoogspanning. En dat komt door de deelname van Israël. Nederland, Spanje, Slovenië, Ierland en IJsland doen bijvoorbeeld niet mee. Goedemiddag, Gianni Paling.
5: Goedemiddag.
0: Jij bent voor de nieuwsdienst richting Wenen getrokken. Dat er vanavond die eerste halve finale is, dat is onder spanning, zei ik. Merk je dat ook aan de veiligheidsmaatregelen die er dit jaar genomen zijn?
5: Goh, sowieso zijn er voor een groot evenement als dit veiligheidsmaatregelen nodig. Vergeet niet, een paar jaar terug ging de Amerikaanse popster Taylor Swift hier in Wenen optreden en dat is toen afgelast door een terreurdreiging. Dus de politie is hier natuurlijk voorbereid, aanwezig en vandaag ook wel een stuk prominenter dan de voorbije dagen met de repetities. In de aanloop naar die live shows is toch een stuk prominenter aanwezig. Dus ze zijn wel voorbereid, ook omdat er de voorbije jaren in de gaststeden grote protestacties waren. Maar ik was er dus ook bij in Malmö, bijvoorbeeld 2 jaar geleden, en toen was het rond de arena echt wel een stuk indrukwekkender, toch zichtbaarder, qua veiligheidsmaatregelen met bijvoorbeeld gepanzerde wagens. Dat is hier nu toch in Wenen niet meteen het geval.
0: Oké. Wordt er met meer aandacht gekeken naar dat optreden van Israël?
5: Ja, tuurlijk. In eerste instantie om te kijken of er protest bij komt in de zaal. En dat hebben we de voorbije jaren toch gehad. Hè, met boegeroep, fluitconcerten, Palestijnse vlaggen die werden bovengehaald. Vorig jaar probeerden er ook mensen het podium te bestormen. Nu, dat is hier tot nu toe echt niet het geval geweest tijdens de generale repetities. Nochtans mogen Palestijnse vlaggen in principe wel binnen in de zaal. Als ze bijvoorbeeld voldoen aan brandvereisten. Maar ik heb er nog geen gezien. Ook geen andere vlaggen trouwens. En als er al een, dat is toch wel opvallend. En als er al een vlag in beeld wordt gebracht, is het een Israëlische vlag. Mm. En buiten aan de arena, aan het gebouw, aan een gebouw, langs de arena zag ik wel geteld 1 Palestijnse vlag. Dus ja, we kijken natuurlijk voor mogelijk protest uit naar het optreden van Israël. Maar ja, ook naar hoe de kandidaat het er zelf van afbrengt. En dat is voorlopig erg goed. Een goed liedje, een goede zanger. En dan komt natuurlijk de vraag, wat als Israël wint? Maar dat is een kwestie voor zaterdag, niet voor vanavond.
0: Ja. Heb jij de indruk dat de sfeer anders is dan andere jaren?
5: Goh, in elk geval, die veiligheidsmaatregelen, het is niet dat die veiligheidsmaatregelen zo hard wegen op de sfeer hier. Wat je natuurlijk wel hebt, de mensen die hier aanwezig zijn, die zijn bewust naar hier gekomen. De delegaties die hier aanwezig zijn, de landen die deelnemen, die zijn ook bewust naar hier gekomen om hier deel te nemen. En die focussen nu op hun deelname en op dit Songfestival. Maar natuurlijk, je kunt er niet omheen dat er hier 5 landen inderdaad niet zijn. Nederland onder meer en Ierland. En dat is natuurlijk wel, voor een verjaardagseditie, 70 jaar Songfestival, is dat natuurlijk wel, dat gaat niet onopgemerkt voorbij. Dat is een crisis binnen Eurovisie, dat kan niemand ontkennen. Er is ook een geloofwaardigheidscrisis bij een deel van het publiek en bij de fans. Maar hier in Wenen zelf, voel je dat niet. Hier ligt de focus echt wel, op die show.
0: Ja, de Belgische kandidaten vanavond, is ze er klaar voor?
5: Ja, wel, we hebben daarnet de laatste generale repetitie gehad en ik had de indruk dat ze toch een beetje gestresseerd en vermoeid voor de dag kwam. Nu, gisteren was er een belangrijkere generale repetitie, gisteravond, want het is op basis van die generale dat de vakjuries hun punten bepaald hebben. En toen zag het er allemaal goed uit, zeker op beeld. Maar Ruud, we behoren niet tot de favorieten. Het is de vraag of we zullen stand houden tussen het geheel van de show vanavond. Dus het zal niet zo gemakkelijk zijn om ons te kwalificeren voor de finale, vrees ik. En dat beseft die kandidaten ook wel.
0: Dat heb je heel diplomatisch verwoord. Gianni Paling vanuit Wenen, dankjewel.
4: Radio 1.
3: De wereld vandaag.
0: Het is dat of op terras zitten vanavond, zou ik zeggen. Alhoewel, Bram zit er niet in, hè?
2: Op de meeste plaatsen blijft het nog wel droog een groot deel van de avond. Ja, toch wel heel, heel lokaal een enkele bui. Maar je moet echt wel pech hebben. Het is pas in de loop van de nacht dat er opnieuw een buienzone over het land trekt. Dus als je het niet te laat maakt, dan valt het nog wel mee. Doe wel een dikke jas aan, want het gaat flink afkoelen. Minima morgenochtend tussen 4 en 9 graden. En dan morgen, de allereerste uren van de dag, blijft het nog wel grotendeels droog met nog een paar opklaringen. Dus misschien nog net droog om op het werk of op school te geraken. Maar dan gaan die buien starten in de loop van de ochtend al. Vooral na de middag worden ze dan fel met onweer, met kans op hagel. En we verwachten ook veel wind en rukwinden rond een 60 à 70 kilometer per uur. Dus een winderige en wisselvallige dag, een frisse dag ook. Want ook morgen komen de temperaturen niet veel hoger dan 12 of 13 graden. Mm. Ook donderdag fris en zeer onstabiel met veel buien dan. Met kans op onweer, amper 12 graden en een goed voelbare wind. Ook vrijdag nog een aantal buien in de loop van de dag bij 12 graden. En dan in het weekend nog licht wisselvallig weer. Dat wil zeggen nog wel een aantal buien, maar toch minder talrijk en ook minder intens dan de komende 3 dagen. Temperaturen blijven ook in het weekend nog altijd ondermaats. Het is pas begin volgende week dat het geleidelijk aan wat zachter en ook droger gaat worden.
0: Oké, dankjewel.
3: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
4: 31 december komt Morrissey naar Vorst Nationaal voor een exclusief nieuwjaarsconcert. Met zijn grootste hits. Zet 2027 in met Morrissey, inclusief balloon drop en DJ-set. Tickets, gracialive.be. Van oud naar nieuw met Morrissey in Brussel. Samen met het Nieuwsblad en Radio 1.
3: Achter elke sterke zet schuilt een sterkere voorbereiding. Niet geluk of snelheid, wel diepgang en inzicht. Tijd om vooruit te denken terwijl anderen nog reageren. Wij werken samen met u aan de beslissingen die volgen. Het vermogen om de juiste zet te maken op het juiste moment. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
4: Amren 1945. Een indrukwekkende en ontroerende film van regisseur Fatih Akin uit de selectie van het Filmfestival van Cannes. Het einde van de Tweede Wereldoorlog is eindelijk in zicht. Op het eiland Amrum zoekt Nanning dag en nacht naar eten voor zijn familie.
6: Had nooit hard gegessen?
4: Ontdek Amrum 1945 als eerste.
6: Dat was toch ook geen angst voor de zee?
7: Toch.
4: In tickets via het Radio 1-kanaal op VRT Max. Knaldi!
8: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
9: Check, check, check! Check de promo.
8: Aldi, altijd vers, altijd slim.
10: Voor optimale bescherming tegen de warmte. Of tegen het geluid van regen.
11: Allee.
10: Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
12: Jij hebt de power met de Eneco-app.
13: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
14: Hoe weet jij dat, papa?
13: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
14: Oei. Ook wanneer ik tv kijk.
13: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
14: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
13: Nee, Marieke wel.
12: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
3: Radio 1.
4: De wereld vandaag. Met Ruud Roets.

0: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Radio 1 live.

0: Cream van Prince. De Joodse gemeenschap in ons land stelt voor om een controlecommissie van kinderartsen en urologen in te richten om rituele besnijders te beoordelen. Het voorstel komt er naar aanleiding van de zaak rond twee Joodse rituele besnijders. Het Antwerpse parket, dat heeft u misschien al gehoord, wil hen voor de rechter brengen omdat ze besnijdenissen hebben uitgevoerd zonder artsendiploma. Goedemiddag, Thomas Adams.
1: Goedemiddag.
0: Uroloog in het ziekenhuis aan de Stroom in Antwerpen. Zo'n commissie van artsen om rituele besnijders te beoordelen. Goed idee, vindt u?
1: Ja, dat is wat voor en tegen. Uiteraard ben ik blij dat de Joodse gemeenschap naar oplossingen zoekt. Want ik denk wel dat er oplossingen nodig zullen zijn. Maar de vraag is natuurlijk of zo'n commissie die besnijders gaat beoordelen en goedkeuren, of dat voldoende zal zijn om het probleem uit de wereld te helpen.
0: Mm-hmm. Voldoende? Zo'n commissie kan er niet elke keer bij zijn, bijvoorbeeld.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Dat is ook niet echt wenselijk, denk ik. Maar waar gaat het eigenlijk om? Dus ik denk de act die mensen, zoals ik het begrepen heb, voeren die al gedurende vele jaren uit. Mm-hmm. Die act zullen ze zeker kunnen uitvoeren, maar dat is jammer genoeg niet het volledige plaatje. We moeten ook medisch beslagen zijn in diagnostiek van afwijkende gevallen. Ik denk bijvoorbeeld aan hypospadie, is een aandoening waarbij het plaskaal niet op de top van de eikel uitmondt, maar ergens onderaan de penis. Mm-hmm. Of bepaalde bloedziekten die er kunnen optreden.
0: Ja.
1: En daar hebben die mensen al jammer genoeg geen medische scholing in gehad.
0: Ja, u bedoelt, als alles normaal is, kan alles normaal verlopen en zal die handeling misschien correct worden uitgevoerd, maar problemen zullen niet opgepikt worden.
1: Ja, dat bedoel ik inderdaad, dat klopt.
0: Dat is het probleem, het fundamentele probleem, dat dit mensen zijn die geen geneeskundige opleiding hebben genoten natuurlijk.
1: Wel, als ik het goed begrepen heb, maar ik weet niet of dat mijn informatie correct is, is er in Brussel wel een model die medische scholing heeft gekregen. Dat is een geneesheer. Maar dus waarschijnlijk zijn niet alle models geneesheren.
0: Ja, dus eigenlijk is dit een beetje een oplossing, maar zou de ideale situatie of de meest veilige situatie zijn dat er een geneeskundige opleiding is, ook voor models?
1: Ja, dat denk ik zeker. Ook geneeskunde zo beoefenen is eigenlijk onwettig. Hè. Dus er is de gecoördineerde wet van in 2015 die regelt dat de geneeskunde niet onwettig mag uitgeoefend worden. En dat betekent een geneeskundig diploma, een visum bij het RISIF, een inschrijving bij de Orde der Artsen. Daar komt heel wat bij kijken.
0: Ja. Dus eigenlijk zouden deze besnijdenissen, rituele besnijdenissen, niet zomaar mogen gebeuren. Dat blijft dan een vaststaand punt.
1: Volgens de wet. Hè. Maar, ja. maar ik heb dit weekend nog een interessant debat gehad met Rick Torfs. Die zei dat godsdienstvrijheid ook primeert. Mm-hmm. Hè. Dus dat maakt het uiteraard wel een interessant debat. Ja. Wat primeert? Is het recht op zelfbeschikking van het kind of de godsdienstvrijheid? Het gaat veel breder dan enkel dit.
0: Hè. Komen we inderdaad bij de complexiteit van die discussie. U bent een uroloog in het ziekenhuis aan de Stroom in Antwerpen. Zien jullie nu soms complicaties opduiken door rituele besnijdenissen?
1: Zelden tot nooit. Dus ik ga ervan uit, dat die ingreep correct wordt uitgevoerd, mm-hmm. of goed wordt uitgevoerd liever door die mensen, buiten het mogelijke gebeuren van de rituele zuiging. Maar wij zien weinig tot geen complicaties.
0: Ja, die rituele zuiging, orale zuiging, dat is ook een gegeven dat eigenlijk enkel op het moment zelf kan gecontroleerd worden of dat gebeurt of niet.
1: Ja, dat klopt. Ja. Ja.
0: Of iemand zou moeten zeggen, ik zal dat nooit doen of ik doe dat altijd.
1: Ja. En ik had begrepen dat de heer Friedman nu een klacht heeft ingediend omwille van die reden en dat het parket daarmee bezig is.
0: Ja.

0: voor de duidelijkheid, andere besnijdenissen, bijvoorbeeld in de islamitische gemeenschap, die gebeuren wel heel vaak bij jullie in het ziekenhuis.
1: Ja, dat klopt. De terugbetaling of de verzekeringstegemoetkoming, zegt men, door het RISIF, vervalt nu per 1 juni. Dus die besnijdenissen mogen nog gebeuren, maar daar zal de belastingbetaler eigenlijk niet meer voor mogen opdraaien.
0: Ja. Dus, enkel als dat om medische redenen moet gebeuren.
1: Voilà, inderdaad. Enkel om medische redenen. Ja. Zowel bij jonge kindjes als bij volwassenen evengoed. Dus ook daar is een medische reden nodig om een besnijdenis uit te voeren.
0: Ja, wat in de islamitische gemeenschap ook eigenlijk een ritueel is. Het zou ook een optie zijn om voor de Joodse gemeenschap dit soort besnijdenissen in het ziekenhuis te doen.
1: Ja, maar dan ben ik niet zeker of dat dan hun procedure dan wel correct gevolgd wordt.
0: Okay.
1: Dus ik denk dat daar de nodige rituelen bij horen, die ik als uroloog uiteraard niet ken.
0: Nee. Ik begrijp uit alles wat u vertelt, dit is een manier om naar een oplossing te zoeken, maar eigenlijk een goede oplossing vanuit u als arts is dit ook niet.
1: Ik ben gewoon een simpele uroloog. Ik denk als je de wet wil volgen, dat dit nog niet voldoende zal zijn. Maar dat is uiteraard een politieke beslissing. Als de minister van Volksgezondheid daar een ander idee over heeft, dat kan zeker. Maar dat is hoe ik de zaak eigenlijk zie.
0: Ja, want u bent inderdaad uroloog in het ziekenhuis aan de Stroom in Antwerpen. Thomas Adams, hartelijk dank voor uw mening hierover.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond. 213 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland is dat 1 uur. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout, dat komt door een ongeval. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen veel geduld. Op de E34 vanaf Melzele 25 minuten. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeek 3 kwartier. Op de A12 vanaf Strombeek, daar is een botsing gebeurd. En vanaf Wilrijk 1 kwartier. Op de E19 vanaf Kontich 10 minuten. Op de E313 vanaf Massenhoven 1 kwartier en op de E19 vanaf Kleine Bareel 20 minuten. Op de A12 een half uur vanaf Antwerpenhaven. Naar Brussel op de E40 tussen Sint-Nijs-Westrem en Merelbeke. De weg is er vrij, maar het gaat daardoor ook traag op de binnenring van Gent vanaf Melle. Op de A12 vanaf Meissen door een ongeval op de rechterrijstrook. En op de E19 bij Bergen 3 kwartier doorwerken. Op de buitenring rond Brussel bijna 1,5 uur file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Bemmel. De weg is er wel vrij. En 1,5 uur tussen Waterloo en Groenendaal. Daar is links een ongeval gebeurd. Op andere plaatsen zijn de vertragingen kleiner.
2: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.

0: slapen zit. Zijn slapeloze nachten.
1: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
0: Goed nieuws, alle regeringen in ons land zijn het eens over iets. De aankoop van stemcomputers. De overheidsopdracht daarvoor is blijkbaar een week geleden gepubliceerd. Dat zijn we vandaag te weten gekomen in het parlement en dat is blijkbaar net op tijd. Goedenavond, Hilde Krevits.
3: Hallo, goedenavond.
0: Vlaams minister van Binnenland voor CD&V. Waarom is het belangrijk dat die overheidsopdracht er nu al is?
3: Wel, het is zo dat in veel Vlaamse lokale besturen, als er gestemd wordt, en dat gebeurt via de computer, dat die computers eigenlijk verouderd zijn. Dat zijn eerste generatie computers die moeten vervangen worden. En dat betekent eigenlijk dat je nieuwe computers moet hebben tegen de volgende verkiezingen die er aankomen in 2029. Maar als je dat geregeld dus wil krijgen, dan moet je op tijd een bestek in de markt zetten. Dat duurt een jaar tegen dat je daar dan iemand hebt die die computers kan leveren. Dan moet je daar nog in een testomgeving kijken of alles wel goed kan lopen. Dus het was echt werken tegen de deadline om die overheidsopdracht gepubliceerd te krijgen. En om bovendien er ook in te slagen om met alle regeringen van dit land akkoord te gaan over wat er daarin moet staan.
0: Dat op zich is al nieuws. Moeten alle computers in Vlaanderen vervangen worden, mevrouw Krevits?
3: Ja, wel. Technisch gezien, er zijn een tiental lokale besturen waar met nieuwere computers gewerkt wordt. Dat zijn de tweede generatie computers. Maar het overgrote deel, dat zijn er toch meer dan 140, daar wordt gestemd eigenlijk met computers waarvan de levensduur ruim overschreden is. Dus die moeten vervangen worden. En eigenlijk zouden we liefst alle computers vervangen, ja. Omdat je dan met één systeem kunt werken dat overal gelijk is.
0: Ja, dat voor gemeenten waar er al per computer gestemd werd. Ja. Hoe zit dat met die op papier?
3: Ja, er zijn dus nu ongeveer, ik denk ongeveer de helft van de lokale besturen heeft de vorige keer met de computer gestemd. Ja. De andere helft pen en papier. Sowieso gaan we nog een bevraging doen of lokale besturen dat verder op die manier willen doen. Ik ga een voorbeeldje geven. Twee lokale besturen fuseren. In het ene lokaal bestuur werd er met papier pen en papier, dus de potlood en papier gestemd. In het andere was het digitaal. Ja, dan moet je wel een afspraak maken natuurlijk. Van hoe gaan we het in de toekomst doen? Of lokale besturen die een slechte ervaring hadden met dat digitaal stemmen, die zeggen we grijpen terug naar potlood en papier. Of lokale besturen die zeggen ja, wij hebben het gehad met potlood en papier, wij willen naar de computer. Maar dat is voor later. We hebben nog meer dan een jaar de tijd om te kijken. Eigenlijk denk tot februari 28 hebben we nog tijd om exact aan te geven hoeveel computers we nodig hebben. Maar we zijn nu eigenlijk gemakshalve uitgegaan van bij onze ramingen van een gelijk aantal als diegenen die nu al stemmen met de computer.
0: Ja, want bijvoorbeeld een grote stad als Gent, daar wordt nog altijd op papier gestemd, hè?
3: Er zijn lokale besturen waar grote steden waar nog met potlood en papier gestemd wordt. Er zijn er ook waar al heel lang gestemd wordt met de computer, zoals in Antwerpen.
0: Ja, verandert er iets aan de manier waarop er moet gestemd worden als er nieuwe computers zijn? Want ik hoor u zeggen, eerste generatie computers. Gaat het systeem ook veranderen als er nieuwe computers komen?
3: Wel, dat was een hele discussie ook met federaal en met andere regio's. Er zijn stemmen die zeggen ja, je zou beter een aantal zaken veranderen. Wij zijn daar niet zo happig op. Zeker niet als je bij die verandering zo online verbindingen zou tot stand moeten brengen. Waarom is het de vorige keer zo goed gelukt? We hebben eigenlijk nauwelijks fouten opgemerkt. Ja, mensen die gaan wel stemmen met de computer, maar die computer is volledig offline. Het is pas nadien dat er een verbinding gemaakt wordt. En we willen dus echt vermijden dat er cybercriminaliteit kan losgelaten worden op dat stemproces. Dus we willen eigenlijk liefst van al dat het systeem heel eenvoudig blijft, dat mensen offline stemmen, dat ze dan een biljetje krijgen dat ze effectief gestemd hebben. Mm-hmm. Dus al die nieuwigheden, ja, die mogen gerust onderzocht worden, maar we willen 1, dat de timing gehaald wordt, en 2, dat het super, super 100% veilig blijft.
0: Ja, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste, dat die timing gehaald wordt. Ik zou denken, er is nog tijd genoeg, maar ik voel toch wel een beetje spanning op die timing zitten.
3: Ja, ik heb het slapeloze nachten, het liedje was zeer toepasselijk, ja? Want we hebben er toch wel even van wakker gelegen. Toen ik aantrad als minister van Binnenland, het eerste wat op mijn bord kwam waren natuurlijk de lokale verkiezingen. Maar toen heb ik gezien wat de problemen waren met die computers. En ook gezien dat het dossier toch nog een hele weg te gaan had. Ook aangeklopt bij de federale collega's. En we hebben iedereen ook meegekregen. Het probleem is voor Vlaanderen het grootst. Omdat in Wallonië er nog veel vaker met potlood en papier gestemd wordt. Mm-hmm. In Brussel is het recenter. Daar zijn het veelal computers van de tweede generatie. Dus die kunnen wel nog eens meegaan. Maar in Vlaanderen hebben we toch een dikke helft van de lokale besturen waar met de computer gestemd wordt. Ja. En ik, zeker die lokale besturen, die zeggen we zijn er heel tevreden over. Ja, ik zou het hen niet willen aandoen dat ze terug moeten potlood en papier doen. Ja. Anderzijds, ik woon in Torhout en daar is er geen haar op het hoofd dat eraan denkt om met de computer te stemmen. Wij willen absoluut potlood en papier blijven houden. Dus ja, ik vind dat lokale besturen moeten kunnen kiezen. Ja. Maar natuurlijk, daarvoor moet die bestelling wel rond geraken. Ja, ja. En dat is echt werken tegen de deadline.
0: Dat die optie er is om daarop in te tekenen. Wie betaalt het allemaal, mevrouw Krevits?
3: Ja, het is zo dat de hardware, dus de computer zelf en de diensten, dat die te lasten zijn van de overheid die de bestelling plaatst. Dat kan de federale overheid zijn, dat kunnen ook de deelstaten zijn. Het is zo dat de eerstvolgende verkiezingen zijn die door de federale overheid georganiseerd worden. Mm-hmm. Vlaanderen organiseert de lokale en de provinciale verkiezingen. Maar dus er is nu al bepaald dat de federale overheid voor 20% kan tussenkomen in de kosten voor de aankoop van die computers. En de logica is dan toch dat Vlaanderen de aankoop zal doen van de nieuwe stemapparatuur, van de hardware en de kosten daar ook ten laste van zal nemen.
0: Ja.
3: Maar daar moeten we hebben ook nog wat tijd om dat onderling af te spreken. Dat moet ook tegen begin 28 gekend
0: duidelijk
3: zijn.
0: Worden, want hoe zit dat voor de steden en gemeenten zelf?
3: Ja, dus nu is het zo dat lokale besturen de hardware dus niet moesten betalen. Nee. Ik zou dat liefst zo houden, uiteraard. Maar zij moeten wel de computers bewaren, het onderhoud doen periodiek en mogelijk de herstellingen betalen. Ik vind de bestaande regeling goed. Het raamcontract voor de huidige computers loopt trouwens nog tot 27. Dus lokale besturen weten wel dat daar wat kosten aan zijn. De kosten voor bijstand op de verkiezingsdag zelf, die zijn voor Vlaanderen. En ik ga ervan uit, het moet nog officieel beslist worden door de regering, ik ga er wel van uit dat wij ook de hardware zelf, dat die ten koste van Vlaanderen zal komen, met natuurlijk een bijdrage ook van federaal.
0: Ja. Ik wens u weinig slapeloze nachten. Hilde Krevits, Vlaams
3: Binnenlandminister.
0: Dank je wel.
3: Graag gedaan.

0: Als je graag nog iets herbeluistert uit de wereld vandaag, dan kan dat op VRT Max of in de app van Radio 1. Of je blijft gewoon luisteren natuurlijk. Heel fijne avond.
1: Cactus Festival. Op 10, 11 en 12 juli in het Middenwaterpark in Brugge. Met onder andere Editors. Madness, Zwangerie, Goose, Action Bronson, The Afghan Whigs, Elvis Harding en veel meer. Tickets en info, cactusfestival.be. Samen met het Nieuwsblad, Humo en Radio 1.
2: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting. Relax.
3: Het is Toyota.
2: Info en voorwaarden op toyota.be.
4: Ziet je dat, Frances? Dat is hard werken, hè?
5: Wow, die werken echt super hard.
4: Ja, dat is de bouw, hè?
5: Maar gaan die daar zelf wonen?
4: Nee.
5: En gaan die daar ook niet werken?
4: Nee.
5: Waarom doen die dan zo hard hun best?
4: Ja, dat is omdat ze dat goed willen doen, hè?
5: Ook als het voor iemand anders is.
4: Ja, dat is gewoon zo. Altijd geweest.
6: Er verandert veel in de bouw, maar de fierheid, die blijft. Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door Embuild.
7: U denkt vaak aan wat u hebt opgebouwd. En aan wat u wilt doorgeven. Aan de waarden die voor u belangrijk zijn. En aan het maken van de juiste keuzes. Bij Deutsche Bank zijn we continu bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in uw traject. Met aandacht voor uw project. En met de focus op uw vermogen.
8: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication, Deutsche Bank.
9: Er staat een vers kwartier klaar na het nieuws over de beperkte houdbaarheidsdatum van de Britse premiers, over langdurig zieken met een flexijob en over films met waar gebeurde feiten erin. Tot zo.
10: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
11: 6:00, goedenavond. VRT Nieuws met Lode Roels. De stemming in het parlement over de pensioenhervorming wordt uitgesteld. Vanavond start de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. En in Cannes begint het 79ste filmfestival. In het federaal parlement zal er morgen dus niet gestemd worden over de pensioenhervorming. Normaal was het de bedoeling om die hervorming morgen goed te keuren dus, maar Benedict Coussement, dat zal niet gebeuren.
12: Nee, die stemming wordt uitgesteld voor even toch, omdat de oppositie bijkomend advies vraagt aan de Raad van State. Een gekende manier om de zaken te vertragen. De partijen Vlaams Belang, PS, PvdA, Groen Ecolo en Defi hebben vooral kritiek op de pensioenmalus. De federale regering wil mensen die vervroegd met pensioen gaan en niet voldoende hebben gewerkt een lager bedrag geven. De oppositie vindt die malus discriminerend. Maar van uitstel komt geen afstel, want normaal gezien zal er dan over 2 weken wel gestemd worden, waardoor de deadline van de regering nog niet in het gedrang komt. Die wil de pensioenhervorming vanaf januari invoeren.
11: Benedict, dankjewel. Net vandaag kwamen in Brussel nog 40.000 mensen op straat tegen de hervormingen van de regering, waaronder dus ook die pensioenhervorming. De vakbonden zijn overigens tevreden met hoe die nationale betoging verlopen is, maar ze begrijpen niet dat de regering hun voorstellen nog altijd afwijst. Liende Koman trok na de betoging opnieuw naar de vakbonden.
13: 40.000 betogers lieten vanmiddag hun stem horen tegen de besparingen van de federale regering. Het waren er de helft minder dan 2 maanden geleden. Maar dat is logisch, zegt Bert Engelaar van het ABVV.
14: Mensen zijn natuurlijk soms een beetje moe. Zij verliezen loon, zij zien dat er weinig verandert. Maar ik denk dat mensen wel nog altijd bewust van zijn dat deze regering niet direct de regering voor de werkende mensen zijn.
13: Veel onvrede dus. En dan maakt minister Van den Broeke in het parlement ook nog bekend dat de regering doorzet met de centenindex. Wie bruto meer dan €4000 verdient, zal daardoor 2 keer geen opslag krijgen als de index overschreden wordt. Werknemers en werkgevers hadden samen een alternatief uitgewerkt. En dat de regering dat nu naast zich neerlegt, doet pijn, zegt Gert Ruijens van het ACLVB.
15: Dat wil zeggen dat je echt het sociaal overleg, niet alleen met vakbonden, maar ook met werkgevers, compleet negeert. En dan zeg ik van kijk, hoe wereldvreemd kan je zijn om je te mengen in koopkrachtdebatten die moeten plaatsvinden op de werkvloer tussen werkgevers en werknemers.
11: De jeugdrechter heeft de 16-jarige verdachte van een schietpartij in Leuven in een gesloten jeugdinstelling geplaatst. Bij het incident van zondagavond waren meerdere jongeren betrokken. Een van hen haalde op een bepaald moment een vuurwapen boven en schoot een andere jongere in de voet. Een tweede slachtoffer werd geschopt en geslagen. De daders sloegen op de vlucht. Een van hen werd dezelfde avond nog opgepakt en moet dus nu naar een gesloten jeugdinstelling. De andere verdachten worden nog opgespoord. Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding was voor de confrontatie tussen de jongeren. In Antwerpen, op de begraafplaats Schoonselhof, is voor het eerst een herdenkingsplechtigheid gehouden voor de 7 Congolezen die gestorven zijn tijdens de wereldtentoonstelling van 1894. Ze kwamen om van ontbering nadat ze werden tentoongesteld in een mensenzoo. Stijn Verkruijsen was bij de herdenking.
16: Onze burgemeester momenteel de krans voor Bissio neerlegt.
17: Burgemeester Els van Doesburg legt een krans neer voor Bissio, een van de 7 Congolezen die de Wereldexpo van 1894 in Antwerpen niet overleefden. In totaal werden er 144 Congolezen naar Antwerpen gehaald om tentoongesteld te worden. Na een lange strijd van de Congolese gemeenschap in ons land is er nu eindelijk erkenning voor die koloniale wandaad.
18: Niet alleen de fijne feestelijke hoofdstukken in de geschiedenis van onze stad moeten gevierd worden, maar dat je ook aan de donkere bladzijde moet denken.
19: Eindelijk. Dit is iets waarvoor dat wij zo lang hebben gevochten en eindelijk is die er.
17: Zegt mede-organisator Christel Joka. De stoffelijke resten gingen verloren, maar een gedenkplaat op het Schoonselhof zal hen nu voor altijd eren.
11: Vanavond staat in Wenen de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival op het programma. 15 landen zullen er proberen om door te stoten naar de grote finale van zaterdag. De 10 bestscorende acts krijgen een finale ticket. Onder meer ons land en Israël zullen optreden vanavond. Gianni Palenk, je bent in Wenen. Deze editie is omstreden door de deelname van Israël. Merk je daar wat van in Wenen?
20: Wel, natuurlijk het feit dat hier 5 landen niet zijn, waaronder Nederland. Al zijn hier wel veel Nederlandse journalisten. Er worden ook nog veel Nederlandse fans verwacht. Maar van protest is hier voorlopig weinig te merken. Daarnet nog de laatste generale repetitie en ook daar geen zichtbaar protest. Nog buiten aan de arena, nog in de zaal zelf. Ook niet tijdens het optreden van Israël. En als er al een vlag in beeld kwam, was het een Israëlische. Dat is wel opvallend. Dus voorlopig is het hier rustig. Afwachten of dat voor de live show straks ook het geval zal zijn. De politie is hier, zoals bij elk groot evenement, natuurlijk nu wel prominent aanwezig. Voor de kandidaten en de delegaties, onder meer onze zangeres Isila, ligt de focus nu wel op de wedstrijd en op het bemachtigen van die plaats in de finale.
11: Gianni, dankjewel. En aan de Franstalige omroep RTBF hebben een 40-tal mensen deze namiddag actie gevoerd, omdat ze willen dat de RTBF het Eurovisie Songfestival boycott. De actievoerders zijn verontwaardigd omdat de omroep een kandidaat stuurt naar het festival en het ook uitzendt. Dat zegt advocaat en mensenrechtenactivist Alexis de Swaaf.
21: Andere landen hebben hun kandidaat teruggetrokken. Sommige landen zullen niet uitzenden. Waarom? Omdat Israël momenteel een genocide pleegt in Gaza. Internationaal recht niet eerbiedigt in al hun acties in het Midden-Oosten. Onder andere in Libanon, waar onophoudelijk oorlogsmisdaden gepleegd worden. Wij kunnen dat niet aanvaarden.
11: 100 Britse parlementsleden van de Labour-partij hebben in een brief hun steun betuigd aan premier Keir Starmer. Dat zijn er 15 meer dan diegenen die hem nu liever of op langere termijn zien vertrekken na de slechte verkiezingsresultaten bij de plaatselijke verkiezingen. Er is ook nog geen kandidaat-opvolger die Starmer wil uitdagen. Zelf zegt de premier dat hij wil aanblijven. Naar eigen zeggen wil hij de Labour-partij en het land niet in chaos doen terechtkomen. De Ecuadoriaan Jonathan Navarez heeft de 4e etappe in de wielerronde van Italië gewonnen. Hij haalde het in een sprint van een uitgedund peloton van de Venezolaan Aulard en de Italiaan Ciccone. Ciccone wordt wel de nieuwe leider in het klassement. De beste Belg was Lennart van Eetveld op een 7e plaats. Arnaud de Lee moest tijdens de etappe opgeven. En straks begint in Cannes de 79e editie van het filmfestival. Nog altijd het grootste en belangrijkste ter wereld. Er zit ook één Belg in de officiële competitie. Lucas Dont is dat, met zijn nieuwe film Coward. Lieve Van Gils, jij bent in Cannes. Dat betekent dus ook dat die film in aanmerking komt voor de Gouden Palmen?
22: Ja, in principe wel, als hij klaar raakt, tenminste, die film. Want Dont was maar op het laatste nippertje geselecteerd voor het festival. Hij is zelf nog altijd niet hier in Cannes. Hij zat tot gisteren in de montagekamer de laatste hand te leggen aan zijn film in België. Maar ik hoor dat het allemaal goed komt. Hij heeft ook nog even tijd. De film gaat pas volgende week donderdag hier in première om 22:00 s'avonds. Dus tegen het einde van het festival. Opvallende afwezige dit jaar is Hollywood. De grote filmstudio's laten kan links liggen. Dus geen Amerikaanse blockbusters op de affiche. Maar zo gaat alle aandacht naar onafhankelijke, gedurfde en originele films. Zoals, jawel, die van Lucas Dont. En wie weet wordt die wel beloond met de Gouden Palm voor beste film.
11: Lieven, dankjewel. Regen vannacht, gevolgd door opklaringen, minima tussen 4 en 10 graden. Morgen fris en vrij winderig met veel buien die soms stevig kunnen zijn en temperaturen tot 14 graden. Donderdag en vrijdag nog altijd fris en wisselvallig met buien. De stemming in het federale parlement over de pensioenhervorming, normaal gezien gepland voor morgen, die wordt uitgesteld omdat de oppositie bijkomend advies vraagt aan de Raad van State. Dat was de opener van het nieuws. Vandaag kwamen nog 40.000 mensen op straat in Brussel om ook onder meer tegen die pensioenhervorming te betogen. Meer op vrtnieuws.be.
0: 176 kilometer file op de weg. Op de Antwerpse ring richting Nederland 1,5 uur extra van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Daar is de weg nu vrijgemaakt. En richting Gent 15 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen vertragen op de E34 vanaf Melzelen. 30 minuten daar. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeek is het 3 kwartier vertragen. Op de A12 vanaf Wilrijk 20 minuten. Ook op de E19 vanaf Kontig 20 minuten. Op de E313 vanaf Franst 10 minuten erbij. Op de E19 vanaf Kleine Bareel nog eens 10 minuten. En op de A12 30 minuten vanaf Antwerpenhaven. Naar Brussel op de E40 tussen Sint-Nijs-Westrum en Merelbeke vertragen. En daardoor ook trager op de binnenring van Gent vanaf Melle en op de buitenring tussen Zwijnaarden en de E40. Op de A12 vanaf Wolvertem gaat het ook nog traag. En ook op de E19 bij Bergen komen er 3 kwartier bij door werken. Op de buitenring om Brussel 35 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Daar is de weg wel vrij. Verder 45 minuten tussen Waterloo en Groenendaal door een ongeval links. En op de binnenring nog 20 minuten kijkfile tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groenendaal.
2: Is it over for Keir Starmer?
3: D-Day voor.
23: Starmer.
2: Has anyone got the guts to challenge?
3: De vraag is denk ik meer van wanneer dat hij zal opstappen in plaats van of hij zal opstappen.
24: He should definitely go.
25: De Britten wisselen meer van premier
23: dan van Onderbroek.
26: Hoe komt het dat Britse premiers vaak een korte houdbaarheidsdatum hebben?
27: Een flexijob uitoefenen tijdens je ziekteverlof?
28: Zo'n 8000 Belgen doen dat momenteel wel.
29: Misschien is dat ook wel iets dat mensen kan in contact houden met de arbeidsmarkt. Hè?
30: Als je gradueel terug wilt beginnen, dat je dat al vroeger kunt doen.
26: Een uitkering krijgen en toch een flexijob. Hoe zit dat?
31: Yes, that's a $20 million
30: rip. The Rip, that's what I hate
32: the film. Two police officers involved in a raid that loosely inspired Matt Damon and Ben Affleck's new movie.
30: Ben Affleck en Matt Damon?
3: Ja, die zijn aangeklaagd voor smaad.
30: De film begint met de melding dat het scenario geïnspireerd is op ware gebeurtenissen.
26: En hoe ver mag je gaan met waar gebeurde feiten in een film? Ik ben Katrien Boon en niets in het komende kwartier is verzonnen. Dat is alvast zeker. Dag Ivan Olivier.
15: Dag Katrien.
26: Met een koffiekop van de Britse Labour-partij, zie ik.
15: Ja, en die dateert uit de verkiezingscampagne van 2001. Die heeft 25 jaar meegegaan, maar ik heb die laten vallen. Maar de barsten die erin zitten en de stukken die ontbreken, dat zegt misschien wel iets over de huidige toestand van de Labour-partij.
26: En zo kennen we ook meteen jouw expertise. Dat is de UK.
15: Dat is de UK.
26: Het was een drukke ochtend voor jou. Jij zat te wachten of premier Starmer nog premier zou zijn.
15: Ja, het was een, naar het schijnt, merkwaardige kabinetszitting vanochtend. Die kabinetszitting heeft 45 minuten geduurd. En toen vertrokken ze weer allemaal zonder veel commentaar. Behalve een paar bondgenoten van de premier die zeiden van hij blijft aan.
26: Maar het heeft niet lang geduurd. Dus jij hebt nu tijd om even met mij een spel te spelen. Ik ga 3 dingen voorleggen en dan wil ik jouw reactie daar even op weten. En het eerste zijn deze 10 strookjes papier.
15: Ja.
26: Elk strookje is een Britse premier sinds de eerste die ik mij herinner. En dat was Margaret Thatcher.
15: Ja.
26: Kan jij die eens op volgorde leggen?
15: Ja, beginnen dus met Thatcher. Dus 11 jaar, 7 maanden was Thatcher. Thatcher Major. Dan komt Blair. Dan komt Gordon Brown. 2 jaar en 10 maanden. Dan 6 jaar en 2 maanden was David Cameron. Oei, dat is moeilijk. 3 jaar. Ah, Johnson. Ach, uiteraard. Theresa May, natuurlijk. Ja. Dan 50 dagen Liz Truss.
26: En na Liz Truss komt toch nog Rishi Sunak?
15: En dan Rishi Sunak. Ja. En dan Starmer.
1: Ja, er zijn er een paar die heel dicht op elkaar zitten.
29: Ja, ja. En dat is net het punt, hè. Als je in het begin van onze tijdlijn zie je periodes van 11 jaar, 10 jaar, 6 jaar.
1: Ja, ja, ja.
29: Maar dat maakt nu niet meer mee, hè.
1: Als je Thatcher, Major en Blair samenneemt, dan komen die aan meer dan 25 jaar. Nu zitten we aan 6 in ongeveer 10 jaar.
29: Wat heeft daar gespeeld? Heeft dat met de Brexit te maken?
1: Dat heeft ongetwijfeld met de Brexit te maken. Ik denk dat de Brexit een aantal breuklijnen heeft blootgelegd in de Britse samenleving, maar ook binnen de grote Britse politieke partijen. En dat die breuklijnen nog niet hersteld zijn. Binnen Labour bestaan er heel grote meningsverschillen, maar ook binnen de Conservatieve Partij bestaan er heel grote meningsverschillen. Maar ze zijn er altijd in geslaagd om toch aan een consensus te werken en als één stem daar buiten te komen. En sinds de Brexit is dat voorbij, hè? Dat is gedaan.
29: En dat brengt mij bij een tweede voorwerp waar ik mee aan kom zetten.
1: Ah, het blaadje slaaf. Ja, toen Liz Truss premier werd, iedereen wist van bij het begin, dit wordt een kort premierschap.
29: Dat sneller verwelkt
1: dan een krop sla.
29: Dus die krop sla staat ook wel wat symbool voor de vergankelijkheid, zeg maar, van de Britse premierschappen.
1: Ja, Groot-Brittannië of het Verenigd Koninkrijk was altijd een baken van stabiliteit. Tot plotseling, ja, de Brexit daar was, hè. En toen was dat plotseling gedaan. Dat was de ene premier na de andere met paleisrevoluties binnen de partijen. En nu met ook nieuwe partijen die opduiken. Reform UK van Nigel Farage. Of de Greens. De Greens hebben altijd een sluimerend bestaan geleid. En nu plotseling komen die ook naar voren.
29: We hebben enerzijds de Brexit, maar er is ook iets veranderd in het politieke systeem, hè?
1: Ja, ja, in 2011 was het, geloof ik, hadden ze de Fixed Parliament Act goedgekeurd, waar ze zeiden, om de 5 jaar komen de verkiezingen. Nu, ze hebben die Fixed Parliament Act eigenlijk in de praktijk weer afgeschaft, zodanig dat je dat een premier nu om de haverklap nieuwe verkiezingen kan uitschrijven. En we hebben gezien 2 jaar geleden verkiezingen met een monsterscore voor de Labour-partij. Dus het zou heel goed kunnen dat we binnen een jaar weer nieuwe verkiezingen krijgen. En niet binnen de 5 jaar, zoals oorspronkelijk de bedoeling was.
29: Ik heb nog één ding voor jou. Naar analogie met de Pokémon-kaart heb ik hier de Starmer-kaart.
1: Aha,
29: met zijn sterke en zijn zwakke punten.
1: Mm-hmm. Wel, het buitenland is ongetwijfeld zijn sterke punt. En veel Britten kijken eigenlijk een beetje verbaasd naar hoe hij strijdvaardig optreedt in het buitenland tegenover Trump, tegen wie hij ooit eerst zat te slijmen. Maar dan achteraf toch zei van, die oorlog tegen Iran, wij gaan daar niet aan meedoen. Dat is de oorlog van de Verenigde Staten. En dan heb je ook nog de Europese Unie. Die relaties probeert hij nu toch wel wat te normaliseren. Maar dan binnenland. En binnenland scoort hij heel slecht.
29: Ja.
1: Met veel bochten die in zijn beleid. Zijn public relations, die is archi slecht. De man kan geen toespraak houden. Hij klinkt prekerig. Zijn volharding, 96... Elke premier, geen enkele liet zomaar de macht los.
29: Dus Starmer klampt zich wel aan die macht vast.
1: Voorlopig wel,
29: maar aan de andere kant zou jij er ook geen geld op inzetten dat hij zijn 5 jaar uitdoet.
1: Oh nee, daar ben ik vrij zeker van dat hij die 5 jaar niet uitdoet. En ik denk dat hij zeker voor het einde van het jaar zal mogen vertrekken.
29: Oké, ik ben sowieso geen gokker, maar toch bedankt voor het advies.
1: Graag gedaan.
4: Ik heb dat gedaan, ja. Ik heb een flexijob gecombineerd met een ziekteuitkering.
29: Dit is het verhaal van Jonathan uit Brussel. Ik heb vandaag met hem aan de telefoon gehangen, maar hij wou liever niet met zijn eigen stem in het kwartier. En dus laat ik een collega navertellen wat Jonathan mij gezegd heeft.
4: Ik zat er even helemaal doorheen en dan ben ik 4 maanden oud geweest. Ik had toen al een flexijob in de horeca en die ben ik blijven doen tijdens mijn ziekteverlof. 1 dag in de week. En ik had me daar grondig over geïnformeerd. Meer mocht niet. Ik mocht bovenop mijn uitkering maximaal 1/5 werken van mijn vaste werktijd. Ik heb dat ook besproken met de arbeidsgeneesheer en die was daar positief over. Die moedigde dat zelfs aan.
29: Jonathan is bij ons terechtgekomen omdat hij reageerde op een wetsvoorstel van CD&V-kamerlid Nathalie Muilen dat vandaag in het nieuws zat.
26: Een wetsvoorstel waardoor langdurig zieken hun uitkering niet zomaar meer kunnen combineren met een flexijob.
5: Voor ons is het heel cruciaal dat als mensen ziek zijn, dat ze structureel opnieuw weer aan de slag kunnen gaan bij de eigen werkgever. Lukt het niet bij de eigen werkgever, dat men kijkt van wat het alternatief is, wat een nieuwe job voor hen kan zijn, maar op een duurzame manier in een vaste tewerkstelling en niet via flexie.
26: En eigenlijk wist ik niet eens dat dat kon, een uitkering en een flexijob erbovenop.
6: Ja, blijkbaar wel. Ik ben Yves Marx en ik ben hoogleraar sociaal-economisch beleid aan de Universiteit Antwerpen. Het is nog een beperkt aantal mensen die dat doen, maar blijkbaar is het inderdaad wel best mogelijk om een ziekteuitkering of een uitkering voor ouderschapsverlof, om die te combineren met een flexijob.
26: En vandaag zegt CD&V, we moeten die regels strenger maken en ervoor zorgen dat mensen dat niet zomaar meer kunnen doen. Zit daar iets in volgens u?
6: Ik denk dat dat inderdaad moet gebeuren. Die flexijobs zijn sowieso al een heel vreemd gegeven. Het bestaat nergens ter wereld. Een vorm van arbeid die volstrekt onbelast is. Het is eigenlijk een vorm van gelegaliseerd zwartwerk bijna. Ja, als het dan er ook nog kan dat die mensen niet alleen geen belastingen betalen, maar bovendien ook nog eens een uitkering krijgen van de overheid, ja, dan wordt het eigenlijk helemaal te gek voor woorden.
26: En los daarvan hoorde ik Nathalie Muilen ook dit zeggen.
5: Vandaag zien we dat men vaak ook het financieel interessanter is om de flexie te combineren met de langdurig ziekte dan opnieuw aan de slag te gaan.
6: Dat heb ik ook vernomen. Ik heb ook berekeningen gezien die mij best plausibel lijken. En men kan zich dat inderdaad voorstellen. Ja, als men een uitkering krijgt, bijvoorbeeld een ziekteuitkering, en men kan daar bovenop nog belastingvrij gaan bijklussen, ja, dat wordt natuurlijk een financieel heel interessante combinatie. Klinkt me heel logisch.
4: Financieel was dat zeker niet interessanter dan terug aan het werk gaan. En toen ik dat vanmorgen hoorde, vond ik dat echt wel te kort door de bocht. Ik deed het vooral omdat die flexijob iets totaal anders was dan mijn vaste job. Dat ontspande mij. En ik denk echt dat die flexijob mij geholpen heeft om uit die dip te geraken.
26: Op die manier kan een flexijob toch iets positiefs zijn?
6: Ja, ik denk dat dat inderdaad kan. We zitten al met het probleem dat veel mensen die in langdurige ziekte terechtkomen, dat die vaak niet gemakkelijk terug aan de slag gaan. Hè. Dat is de zogenaamde herintrede. Dus inderdaad, indien ze heraansluiting kunnen vinden bij de arbeidsmarkt of bij het werk, via een flexijob en misschien wel een andere job dan waar ze vroeger in werkte. Dat kan inderdaad een positief effect hebben. Maar dat neemt niet de principiële bezwaren weg die men tegen flexijobs kan hebben.
26: Moet het dan makkelijker worden om stapsgewijs terug naar je oude werkgever te gaan?
6: Dat is absoluut zo. En er zijn ook al veel stappen ondernomen om dat financieel aantrekkelijk te maken. Maar de ervaring leert dat er vaak heel wat papierwerk en administratie bij komt te kijken. En ook, laten we eerlijk zijn, dat werkgevers ook niet altijd staan te springen om die mensen terug op de werkvloer te ontvangen. Maar opnieuw, of flexijobs de goede methode zijn om eraan te verhelpen, dat denk ik niet. Ik denk dat men beter de reguliere herintreden, dat men dat gemakkelijker zou moeten maken voor mensen.
7: From the outside looking in, it seems simple. Seize the cash, count it, and turn it in.
26: Ik ben aan het kijken naar de trailer van de film The Rip. Een spectaculaire Hollywoodfilm met in de hoofdrollen twee favorietjes van mij, Ben Affleck en Matt Damon. Ze spelen twee drugsagenten die corruptie blootleggen binnen hun eigen korps. Maar twee echte Amerikaanse politieagenten klagen de supersterren nu aan voor smaad.
32: So two police officers involved in a raid that loosely inspired Matt Damon and Ben Affleck's new movie say the film unfairly damages their reputations.
26: Ze vinden dus dat de film te hard lijkt op een zaak waaraan de politieagenten in het echte leven hebben gewerkt. En dus vraag ik mij af hoe ver je als scenarist mag gaan met waar gebeurde feiten in een film of serie.
8: Ik heb de film The Rip niet gezien, maar ik heb wel de generiek gezien. En daar stond er inspired by real events. Dat is heel, heel breed. En dat is natuurlijk voor scenaristen een ideale uitweg om hun eigen gangen te gaan met hun eigen verhaal gebaseerd dan op een echt feit.
26: En ik heb Willem Wallijn kunnen strikken.
8: Ik ben de scenarist van 1985, de serie over de bende van Nijvel.
9: Ze zoeken nog mensen bij de film Nijvel.
10: Ga je op de bende werken?
9: commissie adviseert om u te promoveren naar een andere functie met minder uitdagingen.
8: Ongetwijfeld zijn er regels hoe we daarmee moeten omgaan. Maar het probleem is dat die regels niet echt strikt ergens vastgelegd zijn en dat we algemene dingen moeten nemen. Je hebt het strafrecht als basis. Hè. Je mocht mensen niet beledigen. Je mocht ook geen onwaarheden vertellen waardoor dat die mensen in de problemen geraken of schade zouden hebben. Dus dat zijn zo'n beetje de algemene geldende juridische regels. Maar eerlijk gezegd, ik ben jurist, maar ik heb die niet opgelijst om te beginnen schrijven aan 1985.
10: Wie lief is advocaat van de CCC?
12: En hoe komen die bij u?
8: Integendeel, ik heb gezocht naar de loopholes die ik zou kunnen gebruiken om zoveel mogelijk en zo dicht mogelijk bij de echte feiten en de echte personen die betrokken waren bij die feiten te blijven.
29: En dus is Willem ook gaan praten met bijvoorbeeld slachtoffers van de bende van Nijvel.
8: Ik heb ook mensen ook echt bij naam genoemd. Hè? En de mensen die ik bij naam genoemd heb, heb ik gecontacteerd, heb ik mee gesproken, heb ik gevraagd of ik hun naam mocht gebruiken. Bij sommigen heb ik dat niet gedaan, omdat ze overleden zijn. Of bij sommigen heb ik het bij de familie gedaan en heb ik soms wel en soms niet hun vragen gerespecteerd. Ik ben daar niet echt super rechtlijnig in geweest, omdat ik probeerde het best mogelijke drama te schrijven en ik zelf een soort moreel kompas heb toegepast daarop, om te zien hoe ver kun je daarin gaan en hoe ver neemt je risico's. Vandaar dat er zo ellenlange disclaimers, noemen ze dat, voor een van elke aflevering van 1985 staan. Het ging over feiten waarvan dat er overduidelijke dingen niet onderzocht waren of niet helemaal tot het bot uitgespit waren. En dat ik dacht, kijk, ga dat toch zeggen, ook al zijn ze daar niet voor veroordeeld. Dat is een verantwoordelijkheid die je neemt, maar er heeft niemand ons gedagvaard.
29: Maar Willem begrijpt ook wel de gevoeligheden van mensen die zichzelf zien opduiken in een serie of film.
8: Absoluut. Ik heb een verleden als advocaat. Ik heb een paar spectaculaire zaken gedaan. En telkens als ze daar drama over wilden schrijven, heb ik actief acties ondernomen dat ze mijn naam niet zouden gebruiken. En dus ik ben daar heel schizofreen in, want ik dacht, die zaak is interessant genoeg om inderdaad een drama over te maken, maar ik wil niet dat ze mij daarin beschrijven. En ik heb me daar zelf tegen verzet.
29: Aan de andere kant, te gevoelig zijn is ook weer niet nodig.
8: Drama heeft voorrang, altijd. Want we kunnen gevoelig zijn, maar er zijn heel wat dingen niet gemaakt worden die heel, heel belangrijk zijn als drama, die een groot publiek vinden, om overgevoeligheden van personen. En elk heeft zijn eigen moreel kompas. Er is de wet en dan kijken van hoe ver ga ik hierin. Ik neem aan dat de koninklijke familie in Engeland niet super gelukkig is met de Crown. Maar ik vond dat goed drama en ik vond dat geloofwaardig. En ik heb niet het gevoel dat er iemand beledigd geweest is.
29: En mijn waar gebeurde feiten zijn weer op voor vandaag. Morgen trek ik een nieuw blik open, dus graag tot dan.
13: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
14: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
13: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar 3,99 € voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
16: Amai, mijn energieafrekening was zo hoog.
17: Hier geen verrassingen. Ik weet op voorhand wat ik betaal, zonder verborgen kosten.
16: Ah ja?
17: Een energiewijze ondernemer herken je meteen. Die heeft grip op zijn afrekening. Met Enwise krijg je niet alleen stroom, ze maken je echt energiewijs. Ontdek alles op nwise.be. Nwise. Energiewijs ondernemen.
18: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
19: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
20: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
19: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app. Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
21: Zo simpel kan het zijn.
23: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus
24: stap met meer korting op de trein.
33: 40%, het zal wel zijn.
34: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
33: In Wallonië eens proberen.
34: Of naar een pretpark gaan misschien.
33: Oh, amai, dat is ook. Ik ga Wallonië precies al zien.
23: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
35: Radio 1.
0: Wijnalen.
1: Het oude Egypte is misschien wel de meest tot de verbeelding sprekende beschaving. Met de vloek van de farao, die aantrekkelijke maar griezelige mummies en dat mysterieuze schrift om nog te zwijgen over de walk like an Egyptian. Marleen Reinders heeft haar levenswerk gemaakt van de studie van het oude Egypte. Ze is Egyptoloog aan de KU Leuven en is hier nu omdat ze een boek schreef, De Wereld van de Farao's. Welkom in Voorproevers.

0: was Nothing Arrived van Villagers.
1: Voorproevers.
2: Radio 1.
0: Marleen Reinders, in je boek De Wereld van de Farao's ga je de vraag niet uit de weg: waarom lopen Egyptenaren zoals Egyptenaren? Of toch zo'n beetje schuin met het ene been voor het andere en het hoofd wat gedraaid? Tenminste, zo beelden ze zichzelf af. Hè. Waarom is dat?
3: Ja, het is een van de gekende clichés, hè, die veel mensen fascineert. Het walk like an Egyptian, zoals je al zei. Dat heeft ermee te maken met het feit dat hun kunst eigenlijk conceptueel is. Dat wil zeggen dat ze met hun kunst meteen ook de dingen die ze afbeelden willen verklaren. En een menselijk lichaam, wel, dat gaan ze dus afbeelden vanuit de meest evidente en voor hen de meest logische invalshoek. En als je in twee dimensies een hoofd wil afbeelden, vinden zij dat dat in profiel veel aantrekkelijker en herkenbaarder is, omdat je mooi de neuswelvingen en de wangen en de lippen kan accentueren. De schouders dan weer, die spreken het meest tot de verbeelding in volle breedte.
0: In vooraanzicht,
3: inderdaad. En dan vanaf de lenden en de benen kiezen ze dan weer voor een perspectief. En je zou dat kunnen vergelijken met wat ook een cubist als Pablo Picasso doet met zijn menselijke voorstellingen. Dat is ook conceptueel uitgedacht. Voor iedereen is duidelijk dat een mens er zo niet in de realiteit uitziet, maar het maakt die voorstelling niet minder een mens. En voor de Egyptenaren is die combinatie van gezichtspunten of invalshoeken eigenlijk om aan te tonen dat al die elementen samen de visuele voorstelling vormen. Als je bijvoorbeeld grafdienaren ziet met op hun schouders houten kisten, dan zie je ook altijd wat in die kisten ligt, erboven afgebeeld. Dus je kijkt naar de zijkant van die houten kist en je kijkt ook naar de voorwerpen, bijvoorbeeld de totemmasker of de sandalen, die zijn erboven geplakt, maar die bevinden zich uiteraard in die kist. En dat is gedaan om natuurlijk duidelijk te maken dat die kisten wel degelijk gevuld zijn met het noodzakelijke grafvoorraden, maquillage, kledij enzovoort. Dus dat is een bewuste keuze van de Egyptenaren en heeft niets met onkunde te maken.
0: Het is niet dat ze weten best wel dat die inhoud niet bovenop die kist staat. Je mag het dus niet lezen als een foto.
3: Nee, niet als een natuurgetrouwe foto. Maar het resultaat maakt natuurlijk dat de voorstelling werkt. Hè, want de voorstelling van die kisten met die grafinhoud op die grafwanden is er natuurlijk voor bedoeld. Niet zozeer om gezien te worden, dan wel om te functioneren. Hè, dus grafvoorraad voorzien voor de overledenen in het hiernamaals. Dus in Egypte is kunst eigenlijk altijd ook magisch functioneel en niet puur esthetisch.
0: Als we het hebben over de Egyptische beschaving, dan kan je niet om de Nijl heen. Hè? Had Egypte zonder de Nijl ooit geworden wat het nu is geworden geweest?
3: Dat is een moeilijke vraag, een filosofische vraag, maar misschien toch ook iets wat we goed moeten beseffen. Ik denk, en met mij veel mensen, dat de Nijl eigenlijk de voorwaarde is geweest voor het oude Egypte. Die Nijl natuurlijk, die is al miljoenen jaren oud, maar vanaf 10.000 voor Christus ongeveer, toen de moessonregens, de gordel van de regens, terug een beetje naar de evenaar afzakte, werd de Sahara droger en gingen al die woestijnvolkeren die daar initieel woonden, die gingen naar de Nijlvallei. Er kwamen natuurlijk ook mensen vanuit het oosten naar Egypte enzovoort. En zo is stilaan die beschaving ontstaan. En die heeft natuurlijk alles te danken aan de Nijl. Herodotus bijvoorbeeld, een geschiedschrijver uit de 5e eeuw voor Christus, die zei heel pertinent: Egypte is een geschenk van de Nijl. De Nijlvallei. Er kwamen natuurlijk ook mensen vanuit het oosten naar Egypte enzovoort. En zo is stilaan die beschaving ontstaan. En die heeft natuurlijk alles te danken aan de Nijl. Herodotus bijvoorbeeld, een geschiedschrijver uit de 5e eeuw voor Christus,

0: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Radio 1 live.
2: Antieke autoweg in feite, wat alles met elkaar verbond. En dan via secundaire Nijlkanaaltjes ging het verder naar dorpjes wat meer verder afgelegen, tempels. Alles was verbonden via waterweg met die grote antieke snelweg. En dat was ook de communicatieas in Egypte. Eigenlijk konden de farao's beschikken over een soort van internet avant la lettre, als je wil, want alle communicatie gebeurde via die Nijl. Natuurlijk de koeriers, maar ook cargoboten, handelaars die met hun boten langs de Nijl voeren. Dus de Nijl was eigenlijk het grote kloppende hart van Egypte.
3: Die communicatie, dat is interessant wat u daarover zegt. En de vraag is ook, hoe communiceerden ze? Was dat allemaal mondeling? Was dat ook heel erg schriftelijk? En hoeveel van dat schriftelijk is nog tot bij ons gekomen?
2: Ja, dat zijn meerdere vragen die meerdere antwoorden vragen. Hoe communiceerden ze? Wel, logistiek is natuurlijk iets wat langs de Nijl gebeurt. Dus ze zullen niet zoals wij koeriers in ons hoofd halen, per paard laten galopperen langs de Nijl. Het paard is trouwens maar laat in Egypte bekend geraakt. Maar dat gebeurde allemaal via scheepvaart. En natuurlijk werd mondeling gecommuniceerd, maar men gaf ook brieven mee. Officiële teksten en verordeningen van de farao, van de vizier, maar ook privécommunicatie, bijvoorbeeld van een handelaar die zijn goederen in de delta controleerde, maar die brieven stuurde naar zijn familie 800 meter stroomopwaarts de Nijl. Dus dat gebeurde zowel mondeling als schriftelijk. En we hebben heel veel geluk gehad dat die beschaving zoveel schriftelijk materiaal heeft achtergelaten, heeft nagelaten.
3: Maar, ja, misschien wel veel nagelaten, maar het gaat over een periode van meer dan 3000 jaar.
2: Klopt.
3: Dat is niet voor te stellen hoe lang dat die beschaving is kunnen blijven bestaan. Hoeveel van wat er gebeurd is, moeten wij toch, of u als en uw collega-Egyptologen, toch een beetje bij elkaar verzinnen? Of zie ik dat te negatief?
2: Ja, dat woord zou ik willen herformuleren tot reconstrueren. Klinkt iets beschaafder dan verzinnen in een academische sfeer. Ja. Natuurlijk is er ook heel veel verloren gegaan, dat spreekt voor zich. Maar de Egyptenaren zijn toch een samenleving geweest die hielden van alles te notuleren. Officieel, officieus enzovoort. En door de gunstige klimatologische omstandigheden zijn heel veel van die zaken bewaard gebleven. Maar natuurlijk, tot 1822 wist niemand wat al die schriftvormen en die tekens wilde zeggen. Hè? Dus we waren de sleutel verloren geraakt die hieroglyphische teksten in al hun gedaante zouden kunnen vertellen. En natuurlijk, als een geschrift en een taal verloren is gegaan, dan is ook heel de culturele identiteit verloren van dat oude Egypte. Ja, een tempel is wel indrukwekkend, maar wat vertelt die precies? Waarom is die daar gebouwd? Aan welke god is die gewijd? Welke farao heeft daar zijn best voor gedaan? En dat is eigenlijk pas sinds 1822, en dan weet je waarover ik spreek,
3: dan
2: spreek
3: ik
2: de steen van Rosetta, die een twintigtal jaren daarvoor was gevonden en die heel veel wetenschappers hier in het Westen natuurlijk heeft doen grijpen naar de pen om de code te kraken.
3: Ik zei dat nu zo vlot, maar voor wie hem niet kent, wat is er zo leuk aan de steen van Rosetta?
2: De steen van Rosetta is een toevalsvondst gedaan in het noorden van de delta tegen de Middellandse Zee door een Franse officier die in de nasleep van de Napoleontische oorlog daar nog aan een fort werkzaamheden aan het doen was. En die vond die steen, een grote zwarte steen, en men zag onmiddellijk dat er drie schriftsoorten op stonden. De onderste schriftsoort was de meest interessant, want die kon men toen lezen. Dat was het Grieks. En de twee bovenste schriftsoorten die herkende men wel als hiërogliefen en nog een ander schrift, maar die kon men niet lezen. Dus de idee was meteen natuurlijk, en dat was het fascinerende, we gaan kopieën maken van die steen aan alle taalkundigen in de toenmalige wereld sturen, want dit zou wel eens kunnen leiden tot het kraken van de code van die hiërogliefen.

0: lieve wat ook gebeurd is. En dat is eigenlijk door Jean-François Champollion gebeurd in 1822. Hij heeft als eerste kunnen vaststellen dat een hiërogliefisch teken, dus een pictogram, dat eigenlijk een teken is dat op verschillende niveaus moest gelezen worden. Want tot dan heeft men honderden jaren gedacht dat een hiëroglief een symbolische voorstelling was. Maar dat is niet zo. Dus een hiëroglief heeft naast een ideogramfunctie, dus het betekent wat het voorstelt, een huis of een zon, heeft dat ook een fonogrammatische waarde, dus de klank. Een beetje zoals wij een rebus zouden vormen. Ja. Als ik zou een rebustekening maken van een bel, een schoolbel en een oven, en we zetten daar een plus tussen, dan heeft u het werkwoord beloven.
1: Ja.
0: En het werkwoord beloven kan u natuurlijk als een abstract werkwoord niet zomaar tekenen. Dus dat is een andere manier om die hiërogliefen te gebruiken. En dan zijn er nog andere toepassingen voor hiërogliefen. Dat is Jean-François Champollion zijn verdienste. En toen is eigenlijk de Egyptologie als wetenschap geboren. Want toen konden we lezen...
1: Kon je niks echt weten.
0: Nee, toen konden we lezen, toen konden we beginnen begrijpen, toen konden we beginnen interpreteren, konden we die grote puzzel beginnen leggen die het oude Egypte is, zoals je zei, over 3000 jaar met zoveel informatie.
1: En tegelijkertijd is dat de Egyptologie een wetenschap die niet stilstaat. Hè? Zijn er de voorbije jaren ontdekkingen geweest, inzichten geweest, die iets wat wij leken aannemen over het oude Egypte, die op de losse schroeven hebben gezet, nieuwe informatie die hij zegt, ja, jullie denken nog dat het zo is, maar zo was het niet.
0: Ja, zo zijn er heel veel voorbeelden te noemen. Om even te kaderen, de Egyptologie zoals die de voorbije 100, 200 jaar bekend was, was vooral gefocust op taalstudie en op archeologie. Maar ondertussen zijn er natuurlijk heel veel disciplines bijgekomen, zoals botanica, een studie van geomorfologie en zo verder. Een opgraving is momenteel echt een multidisciplinaire studie van een bepaald gegeven.
1: Maar is het bijvoorbeeld zo dat de piramides, dat die gebouwd zijn door op slavenarbeid die dan bovendien ook nog met zwepen de slaven werden aangemoedigd om die...
0: Je hebt te veel Asterix gelezen.
1: Ja, ik moet dat toegeven, ja.
0: Natuurlijk niet, hè. Hoe zou je, als je slaven op die manier behandelt, zulke perfecte realisaties kunnen bouwen? En dat is iets wat bijvoorbeeld de laatste jaren, dankzij ook weer een aantal toevalsvondsten, enorm onze blik heeft verscherpt naar... ik vertel misschien waarover het gaat. Hè. De piramides, dan denken we natuurlijk, wie heeft dat gebouwd?
1: Just.
0: Hoe hebben die Egyptenaren dat kunnen bouwen? Zo perfect. We vergapen ons nog elke dag aan. We zijn dankzij heel wat archeologische vondsten en ook nieuwe teksten, en dat is spectaculair, hebben we een scherper beeld gekregen. En de teksten waarover ik spreek zijn gevonden aan de Rode Zee. Daar was een haven gebouwd uit de tijd van koning Cheops. En daar heeft men dus de schepen teruggevonden voor de handelsmissies, om belangrijke natuurlijke rijkdommen te halen. En daar is ook toevallig een geheel gevonden van papier. Papyrussen, die uit de tijd van Cheops dateren en die inzage geven in de ploegen onder leiding van een kapitein die op dagbasis stenen gingen halen in de steengroeven, die manschappen en inspecteurs van de steengroeven naar de plaats van het werk brachten. Er is zelfs een soort van doorgangspasje gevonden van iemand, je zou het kunnen beschouwen als de oudste identiteitskaart ter wereld, van dus zo'n belangrijk ambtenaar die dat allemaal moest controleren. En op basis van dus die logboeken van die scheepskapiteinen, en weten we hoe die mensen heten, op welke ritme dat die tussen de groeven en de site moesten voeren, welk soort stenen die mee hadden, hoe dat getransporteerd werd, wanneer dat gebeurde, bij voorkeur wanneer de Nijl overstroomd was, want de Nijl functioneerde dan als een hydraulische lift, en van meer dan 7 meter hoog kon je veel gemakkelijker bij de bouwsite komen en zo verder. En bij die bouwsite heeft men ook, heel belangrijk, het logistieke centrum teruggevonden. Net zoals een moderne bouwcity hier in Vlaanderen heb je natuurlijk de bouwwerf, maar ook een groot deel dat de logistieke site is. En waar dus de arbeiders woonden, en men heeft hun slaapplaatsen teruggevonden. De industriële keukens die daar waren, en dat was op grote schaal. Men kan echt van industriële bakkerijen spreken die al die monden van duizenden mensen moesten voeden op dagbasis. Visverwerkende bedrijfjes, veekralen met slagerijen en zo verder. Maar natuurlijk ook de kantoren van de opzichters die perfect op dagbasis de vorderingen van het werk moesten notuleren. Er waren weverijen om allerlei soorten weefsels te maken. Er werd hout vervaardigd.
1: Het mysterie is ontrafeld.
0: Ja, grotendeels weten we op welke schaal de Egyptenaren zo'n bouwsite hebben georganiseerd. En die nieuwe vondsten, ja, dat hadden wij als Egyptologen nooit durven dromen, dat we met zulke concrete informatie dat tot ons zou komen. En dat is nog natuurlijk maar een tipje van de sluier die er ooit moet geweest zijn aan administratieve documenten, aan planning enzovoort, die we verloren zijn. Maar eigenlijk is het ongelooflijk. Elke week worden er nog spectaculaire vondsten gedaan. Elke week.
1: Hoe kan dat? Want daar zitten toch onderzoekers elke dag, jaren aan een stuk, al alles uit te graven. Ik dacht dat ze alles al ontdekt hadden.
0: Oh nee, Bruno. Nee, helemaal niet. Dat komt, Egypte is natuurlijk groot. En er zijn al heel veel sites. En met site bedoel ik dus een vindplaats. Al soms in de vorige eeuw opgegraven. Maar dat is toen niet altijd heel zorgvuldig gebeurd. Vroeger groef men nog vooral om schatten en pronkstukken te vinden. Nu graaft men echt met een nauwgezetheid die elke verbeelding tart. En zo, dat maakt het mogelijk dat op sites, zoals bijvoorbeeld in het midden van Egypte vorige week, is nog een begraafplaats aan het licht gekomen met mummies uit de Romeinse tijd. Dus de Romeinen zijn ook heerser geweest over het oude Egypte. Waarbij op de tong een gouden blad lag. En in de mumie, niet naast, maar in de mumie, ook heel bijzonder, lag een tekst, een kopie van een van de hoofdstukken van de Ilias van Homeros. Dus dan zitten we natuurlijk buiten de faraons traditie. Maar dat is een wereldvondst. Hè. Wie gelooft nog dat je een papyrus met een stuk van de Ilias van Homerus zou kunnen terugvinden in het jaar 2026?
1: Ben jij eigenlijk ooit zelf in een piramide geweest?
0: Uiteraard. Ik heb alles wat mogelijk was verkend.
1: En hoe voelt dat om echt in die 5000 jaar oude, 4000 jaar oude gangen te lopen?
0: Dat is een onwezenlijk gevoel, eigenlijk een onbeschrijfelijk gevoel van respect. Wat je daar ziet, je weet waarom die gangen er zijn, vooral om rovers buiten te houden, hoe al die ingenieuze sluitingsmechanismen en valdeuren werken en hoe de grafkamer is ingericht, wat die teksten betekenen enzovoort. Maar het is een onwaarschijnlijk beklijvend gevoel en mateloos respect voor de kundigheid. Niet alleen de kundigheid op materieel vlak, want ze hebben het allemaal maar voor elkaar gekregen, maar ook de ideologische rijkdom die daarachter zit. Waarom die piramide en waarom die gangen zus en zo, dat heeft mij met een ideewereld te maken die toen al zo rijp en zo rijk was, ook al is dat zoveel millennia geleden. En daar sta je echt verbluft naar te kijken. En elke keer opnieuw als ik er ben, ik ben er ondertussen al zo vaak geweest, dat gevoel blijft bij. Wauw, dit is du jamais vu.
1: Zeg maar, ik wil nog even kort hebben over de mummies. Hè. Dus we weten natuurlijk allemaal dat een farao gemummificeerd werd om voor het hiernamaals eigenlijk. Maar wie had er allemaal recht op gemummificeerd te worden? Waren dat alleen de farao's?
0: Nee. Mummificatie heeft te maken, inderdaad, zoals je al zei, met het geloven in het hiernamaals. Het volgt eigenlijk een beetje de god Osiris. Hè. Hij is het leidende voorbeeld met korte ei, misschien ook wel met lange ei. Dus elke gestorven Egyptenaar wil het lot van Osiris delen. Dat wil zeggen, na de dood opnieuw, hè, dankzij het bewaren van het lichaam en rituelen kunnen verder leven in het hiernamaals. En uiteraard was dat het doel van elke Egyptenaar. Maar de zorg voor de doden en voor het hiernamaals was zeer kostelijk. Hè, want mummificatie is een heel ingrijpend, letterlijk en figuurlijk manoeuvre, maar ook een ritueel dat eigenlijk heel prijzig was. En we zien maar hoe de eerste mummies tot stand komen. Eerst in de hogere echelons bij de farao en dan natuurlijk bij de hoge functionarissen. En later ook de middenklasse, waar de mensen zich kunnen laten mummificeren. En natuurlijk het gros van de Egyptenaren, die hadden niet de financiële mogelijkheden of de economische draagkracht om zich te laten mummificeren. En die werden dan ook gewoon in het woestijnzand begraven. En daar is uiteraard niets van overgebleven. Dus het was zeker een elitaire manier. Als we naar Egypte gaan, moeten we ons er ook van bewust zijn dat we naar het elitaire Egypte kijken. En dat de gewone man eigenlijk fysiek niet meer aanwezig is, behalve in natuurlijk wat hij ook heeft nagelaten. Hè. Huisjes, gebruiksvoorwerpen, voorbeelden op de muren van dagelijkse taferelen die zich uitspreiden als een hele encyclopedie van hoe zag het Egypte eruit in de toenmalige wereld. Dan zie je inderdaad ook landbouwers en weefsters en marktkramers zitten enzovoort. Dus wat dat betreft hebben we fysiek niks meer teruggevonden van die eenvoudige mensen. Maar dankzij dus al die afbeelden en die teksten kunnen we hun wereld toch ook wel terug oproepen.
1: Ja. De eigenlijke wereld van de farao's zelf dan. Is een farao, ik denk dat we dat, kunnen we dat vergelijken met een koning? Had die dezelfde functie en macht als een, niet als koning Filip natuurlijk, hè, maar als een ik kan nu ook niks slechts zeggen over koning Filip, maar als een machtige, alleenheersende koning. Kan je het daarmee vergelijken?
0: Ja, zeker. En het ging eigenlijk nog verder. Want een farao in Egypte was niet alleen een machtig heerser die de dagelijkse regering van Egypte op zich moest nemen en ook buitenlandse dreiging moest afwenden en zo verder. Dat was hij zeker. En autoritair absoluut ook. Maar hij was meer dan dat. De Egyptische koning werd beschouwd als eigenlijk de opvolger van de goden die oorspronkelijk heersten over Egypte. Hij werd beschouwd als de zoon van de goden. En in die hoedanigheid moest hij natuurlijk ook de taak van de goden verder zetten. En dat was natuurlijk alles wat zich op macroniveau afspeelt, moest hij handhaven. De goede gang van zaken, de loop van de planeten, de komst van de Nijloverstroming, de verzorging van de goden, zodat de cultus door wat wij zouden noemen re-enactment, elke dag opnieuw kon de zon weer verschijnen en werden die natuurcycli eigenlijk ondersteund. En dat was de taak van de koning. Hij had dus eigenlijk een functie tussen de goden en de mensenwereld. Het was de ideale bemiddelaar tussen die werelden. En dat is een reden, we noemen dat de theopolitieke rol van de koning. Hij is dus koning, hij is dus mens, maar hij is ook God en heeft een goddelijke taak. En het is die rol die eigenlijk gedurende 3000 jaar onafgebroken aanwezig is geweest in Egypte. Zelfs koningen van niet-Egyptse oorsprong, zoals Libiërs bijvoorbeeld, wanneer die koning worden over Egypte, zeggen die ja, wij treden binnen in die aloude traditie. Dat is natuurlijk ook de weg van de minste weerstand, om zich aanvaardbaar te maken bij de autochtone Egyptenaren. Maar het is dus die politieke rol, theopolitieke rol van de koning, die volgens mij ook de grote coherentie heeft uitgemaakt van die samenleving die daardoor 3000 jaar lang is kunnen blijven bestaan.
1: Prachtig. Dankjewel, Marleen Reinders. Je boek heet De Wereld van de Farao's en het is uitgegeven bij Sterk en Te Vrezen. Bedankt om bij ons te zijn.
0: Heel graag.

0: Dit was Voorproevers helemaal. Onze verhalen staan op VRT Max en ze zijn allemaal boeiend.
1: Uitgesproken in Nieuwe Feiten.
2: Een vrouwtje die kan 5 tot 10 nakomelingen krijgen per dag. En dat zijn geen eitjes die dat ze legt. Nee, zij gaat die levend ter wereld brengen. En meer nog, die levende bladluisjes, die zijn zelf eigenlijk al zwanger.
1: Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op VRT Max. Als de kat terug in huis is.
3: Met al meteen grote euforie hier, omdat Nathan de Kat begonnen is aan de tweede periode.
1: Durft Anderlecht dan weer te dansen?
4: Dit is al een kans, heel alleen voor langs gaat die.
1: Union Anderlecht is meer dan de finale van de Beker van België.
4: Hoeveel kaarten gaan er uitgedeeld worden en welke kleur hebben ze?
1: Het is de slag om Brussel.
4: Dat is de vraag.
1: Met de onbetaalbare commentaar van Peter van den Bemt en Tom Boudeweel.
5: We horen het wel op de radio met die twee goede commentatoren.
1: Donderdagmiddag vanaf 3 uur in Sportza op Radio 1.
6: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè? Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
7: De preventieminuut met AXA Verzekeringen.
8: Het is mei met heel wat lange weekends. Ideaal voor een uitstapje met de auto. Maar wat bij een aanrijding? Wie betaalt? Ben je in je recht? Dan is het simpel. De tegenpartij of dienstverzekeraar vergoedt je materiële schade en eventuele lichamelijke letsels. Ben je zelf in fout? Dan vergoedt je verzekering burgerlijke aansprakelijkheid auto de schade die jij hebt aangericht bij de tegenpartij. Maar niet de schade aan je eigen wagen. Daarvoor heb je een Omnium-verzekering nodig. Raak je zelf gewond? Met een bestuurdersverzekering krijg je je letsels vergoed. Kortom, let goed op de weg en op je verzekeringen. Zo kan je in alle vertrouwen genieten van die lange weekends. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
9: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
1: Amren 1945. Een indrukwekkende en ontroerende film van regisseur Fatih Akin uit de selectie van het Filmfestival van Cannes. Het einde van de Tweede Wereldoorlog is eindelijk in zicht. Op het eiland Amrum zoekt Nanni dag en nacht naar eten voor zijn familie.
10: Had nooit hard gegessen?
1: Ontdek Amrum 1945 als eerste.
10: Dat was toch ook geen angst voor de zee?
1: Toch. In tickets via het Radio 1-kanaal op VRT Max.
11: Geen songfestival vanavond op Radio 1. Wel United for Palestine, een protest-event met optredens van Bashar, Murad en Gustav. Ik spreek met hen en met onze reporter André Vermeulen.
1: VRT Radio 1.
12: Alles begint bij luisteren.
13: 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Lode Roels. Er kunnen in Vlaanderen testen beginnen met de bijna autonoom rijdende auto's van Tesla. Dat heeft minister van Mobiliteit Annick de Ridder beslist. Als de resultaten van die testen positief zijn, kan er snel een algemene goedkeuring volgen en zullen de bijna zelfstandig rijdende Tesla's op de Vlaamse autowegen mogen. De Tesla is eerder al getest in de Verenigde Staten en Nederland, maar minister de Ridder wilde extra testen in Vlaanderen, zegt ze.
14: Die gaat gecheckt worden of die wel weet hoe die adequaat moet reageren op dingen die typisch zijn aan het Vlaamse wegennet. Bijvoorbeeld fietsstraten, voorrangsregels van de tram, dat zijn zaken die wel lichtjes afwijken van wat er in Nederland de geplogenheid is. Dus moeten we natuurlijk, vooraleer we die wagens toelaten op ons wegennet en die systemen, ook wel weten dat zij, dat zijn van die zelflerende systemen, dat die dingen goed herkennen.
13: De vakbonden zijn boos omdat de regering niet ingaat op een alternatief voor de centenindex. Minister van Sociale Zaken Frank van den Broeke heeft aangekondigd in het parlement. Werknemers en werkgevers hadden samen een alternatief voorstel gedaan. Want met de centenindex zal wie meer dan 4000 euro bruto verdient 2 keer geen opslag krijgen als het leven duurder wordt en de index overschreden wordt. Gert Ruijes van de Liberale Vakbond is ontgoocheld dat de regering niet naar hen luistert. Zeker omdat de vakbonden vandaag nog 40.000 mensen hadden samengebracht in Brussel om te betogen.
15: Alles wat we nu horen in de pers de laatste uren is helemaal niet veelbelovend. We hebben gisteren nog met de regering samengezeten rond de centenindex. Vandaag is er een discussie aan de gang in het parlement waar ik hoor dat bepaalde ministers blijven zeggen van kijk, die centenindexen blijven overeind. Dat wil zeggen dat je echt het sociaal overleg niet alleen met vakbonden, maar ook met werkgevers compleet negeert. En dan zeg ik van kijk, hoe wereldvreemd kan je zijn om je te mengen in koopkrachtdebatten die moeten plaatsvinden op de werkvloer tussen werkgevers en werknemers.
13: De Europese Unie gaat de productie van essentiële geneesmiddelen stimuleren om te vermijden dat er in de toekomst nog tekorten zijn. Daar is een akkoord over tussen de Europese instellingen. Het gaat dan bijvoorbeeld over antibiotica, pijnstillers en insuline. Bedrijven zullen makkelijker overheidssteun kunnen krijgen om in de EU productiesites uit te bouwen op voorwaarde dat de medicijnen in de eerste plaats ook bedoeld zijn voor de Europese markt. De hoop is om zo minder afhankelijk te worden van andere landen zoals China en India. En in Wenen start straks om 9 uur de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. 15 landen zullen er proberen door te stoten naar de grote finale op zaterdag. De 10 best scorende acts krijgen een finale ticket. Onder meer ons land en Israël zullen optreden vanavond. Deze editie van het Songfestival is omstreden door de deelname van Israël. Enkele landen hebben daarom afgehaakt. Collega Gianni Paling zegt dat er van protest voorlopig weinig te merken is.
16: Daarnet nog de laatste generale repetitie en ook daar geen zichtbaar protest. Nog buiten aan de arena, nog in de zaal zelf. Ook niet tijdens het optreden van Israël. En als er al een vlag in beeld kwam, was het een Israëlische. Dat is wel opvallend. Dus voorlopig is het hier rustig. Afwachten of dat voor de live show straks ook het geval zal zijn. Voor de kandidaten en de delegaties, onder meer onze zangeres Isila, ligt de focus nu wel op de wedstrijd en op het bemachtigen van die plaats in de finale.
13: Het weer vannacht regen, gevolgd door opklaringen, minima tussen 4 en 10 graden. Morgen fris en vrij winderig met veel buien die soms stevig kunnen zijn, temperaturen tot 14 graden. Donderdag en vrijdag nog altijd fris en wisselvallig met buien. Meer op vrtnieuws.be.
12: Federale Verzekering. Altijd mee, pro en privé. Radio 1. Wonderland.
7: Met Hannelore van Bezouw.

0: They cannot leave. No door to run through. No open border. No heaven to protect them. Only collapsing walls, burning air, and screaming streets. Mothers hold their children with arms too small to stop the rockets. Fathers come home with empty hands and eyes full of despair. And children? Children learn to die before they learn to live. This is not a war. This is erasing a people from the map. Gaza has names, faces, bodies that were once warm, now cold in the earth. These are not numbers. These are people, my people, and their blood cries out for justice. That is why we raise our voices. For every mother who held her child until its last breath. For every father who was killed while trying to protect. For every child who never got the chance to grow up. We will keep raising our voices. And we will not give up.
1: Voices for Palestine met Voices Rise Up. Vanavond vindt die halve finale, die eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival plaats met België en Israël bij de kandidaten. VRT zendt het ook uit, maar daar gaan we het op Radio 1 niet over hebben vanavond. We gaan het wel hebben over United for Palestine. Dat is een event dat ook vanavond doorgaat in La Madeleine in Brussel. Een tegenreactie, een alternatief waar ook veel Eurosongmuziek te horen gaat zijn. En er gaan ook heel wat ex-kandidaten spelen. Gustav gaat er bijvoorbeeld optreden. Ook de Palestijnse artiest Bashar Murad, die in 2024 meedeed aan de voorrondes in IJsland. Maar ook andere artiesten. Isolde Lazoen gaat erbij zijn. Gijke, Laura Tesoro, Lennart Korevits, Daan en nog vele anderen. Tussen 10 uur vanavond. En nu gaan we het daarover hebben. Ik ga nog bellen met Gustav, Daan en Bashar. En we hebben ook een reporter te plaatsen met bakken Eurosong-ervaring, namelijk André Vermeulen. Dat hoor je dus vanavond hier op Radio 1. Welkom. Dit zijn Nick Gap en Kate Tempest met Irish Goodbye.

0: Lucy Dekes, Planting Tomatoes. Zometeen Jessie Ware. Op de Antwerpse ring richting Nederland 1 uur extra van Sint Annelinkroever tot Borgerhout. Daar is de weg wel vrij. Richting Gent 10 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En naar Antwerpen op de E17 nog 10 minuten vertragen vanaf Kruibeke.
1: Energiewijs ondernemen start bij NWISE. NWISE.be Radio 1.

0: tijd. Als ik nu meteen wegrijd, misschien ben ik wel net als jij. Geef ik geen fuck om wat je vindt van mij.
1: Het algoritme met opscheer. Zometeen gaan we naar United for Palestine in La Madeleine. Dat is een protestevent tegen het Eurovisie Songfestival vanavond. En Gustav is een van de artiesten die daar optreedt als statement tegen de deelname van Israël. Zometeen bel ik hem even op. Eerst nog muziek van Jas Brak en Dikke. Sadikwa. Goedenavond.
2: 7 dagen studio. Schrijven, eten, schrijven en we slapen hier het minimum. 6, 10.

dom. 3 diploma's, maar je bent dom. Ben in Brussel, ik ben welkom. Heb gekocht, eigendom, ja, je kent ons. Doe het easy op een gladde weg. Of

0: Naika met One Track Mind.
1: Wonderland.
0: Radio 1. Vanavond vindt de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival plaats. België treedt vanavond op en ook Israël zal deze halve finale optreden. VRT gaat het Eurovisie Songfestival gewoon uitzenden, maar hier in Wonderland op Radio 1 geven we graag aandacht aan een alternatief. Want vanavond is er in Brussel United for Palestine, een muziekevenement dat niet toevallig doorgaat op diezelfde avond als die eerste halve finale. Het evenement wordt georganiseerd door onder andere 11.11.11 en SOS Gaza. En het is een protestavond tegen het Songfestival. De organisatoren roepen op om Israël uit te sluiten uit dat Songfestival, omdat ze vinden dat hij de oorlogsmisdaden van Israël niet kan loskoppelen van die muziekwedstrijd. Maar de beslissing is gemaakt. Israël doet mee, ook dit jaar. United for Palestine is er dus voor mensen die weigeren te kijken naar het Eurovisie Songfestival zoals het nu is, zolang Israël meedoet. United for Palestine gaat door in La Madeleine in Brussel met op het podium artiesten die hun eigen en of herwerkte Songfestival liedjes brengen. Daan doet mee, Stef Camille Carlos, ook Laura Tesoro die voor ons land al naar Eurovision ging, doet mee. En zo doet er nog iemand mee. When the

0: Dag Gustav.
1: Hey, hallo. Alles goed?
0: Alles goed met mij, met jou. Hoe gaat het daar?
1: Goed. Ja, blij dat ik er deel van uit mag uitmaken van dit concert. Absoluut.
0: Ja, wij kennen jou natuurlijk van deze geweldige hit Because of You. In 2023 stond jij op het Eurovisie Songfestival in Liverpool voor ons land. Vanavond doe jij mee aan het protestevenement United for Palestine. Waarom vind jij het zo belangrijk om daarbij te zijn?
1: Dat is nu het derde jaar dat ik met de leden ogen toekijk naar wat er aan het gebeuren is op het Songfestival. En waar ik de voorbije twee jaar nog niet echt mij ongelooflijk ostentatief wou profileren. Ook omdat ik respect had voor de andere kandidaten, en wat ik dit jaar ook trouwens heb. Maar ik heb wel het gevoel dat het nu echt wel moet gebeuren. Als ik mijn kleine stem een beetje kan gebruiken om awareness naar deze zaak toe te leiden, dan ga ik dat wel graag doen. En er komt ook bij dat ik heb heel veel kameraden van mij, die trouwens ook vanavond aanwezig zijn, die dat eigenlijk bewust niet meer willen kijken, bewust ook niet meer bezig zijn met het festival, maar wel eigenlijk al jaren trouwe fan zijn en die echt teleurgesteld zijn in de EBU, dan is het wel fijn dat die vanavond, als die komen kijken en toch iets kunnen doen met dat gevoel en dat hopelijk op een positieve manier kunnen gebruiken, ondanks al het leed en alle tragedies die aan het gebeuren zijn daar in de Gazastrook.
0: Ja, want je hebt in 2023 zelf deelgenomen. Waren er toen al zaken waarvan je dacht, dit klopt niet voor mij? Of wanneer is dat zo beginnen dagen bij jou persoonlijk?
1: Goh, ik denk dat Israël altijd een felbevroren kandidaat is geweest, omdat er al langer dan van vandaag al issues zijn. En issues is een te klein woord natuurlijk. Er zijn al heel veel slechte dingen gebeurd daar, vanuit Israël, in de Gazastrook. Maar toen was er nog niet iets dat al zo prominent aanwezig was, zoals wat er nu aan het gebeuren is. Toen was er eigenlijk nog wel een soort van quote-unquote onschuld. En was het idee van United by Music nog wel iets eerlijker dan wat we nu allemaal te horen krijgen. Dat is misschien ook een van mijn grootste issues. Is dat, ik vind het vooral heel bizar dat er drie jaar geleden is beslist geweest om Rusland uit het festival uit te sluiten vanwege de problemen in Oekraïne. Heel terecht voor alle duidelijkheid. Heel blij mee. Maar dat is toch duidelijk een politieke beslissing ook. En nu opeens wordt er heel bizar door de EBU gecommuniceerd dat ze eigenlijk niet politiek zijn en dat ze daardoor alleen maar rond de muziek willen laten centraliseren. En dat maakt United by Music als uitspraak heel hol voor mij. En dat heel veel mensen samen met mij dan een meer kunnen begrip voor opbrengen.
0: Ja, want dat is inderdaad wat ze zeggen, hè, dat het een apolitieke wedstrijd is. Denk je dat dat überhaupt mogelijk is, dat muziek nooit iets van politiek in zich heeft?
1: Het festival heeft al doorheen de vele decennia al heel veel momenten gehad waar de politiek wel een rol speelde en dat onvermijdelijk is. Omdat er ook natuurlijk een land wordt naar voren gedragen en dan kan het ook zijn dat er een politieke boodschap er zal inkruipen. Plus, uiteraard zijn muzikanten geen politiekers, maar het is wel in de aard van artiesten om boodschappen te verwerken. Ik vind ook wat ik heb gedaan in mijn jaar met de queer boodschap, met drag en ballroom culture, was uiteraard ook ergens op een bepaalde manier iets politiek. Want ik wilde vooral dat mensen die misschien geen recht hadden, iets konden zien dat hun zou hoop geven en zou hopelijk op een kleine manier zou kunnen helpen om vooruitgang te boeken in andere landen, waar het nog niet zo goed is voor queer mensen.
0: Vanavond op United for Palestine gaan dus een heleboel artiesten, jij ook, zelf nummers brengen. Vooral songfestivalnummers dan, als ik het juist begrijp.
1: Ja, dat klopt. Dat
0: waarom klopt. Gaat net de Eurovision muziek zo goed werken als vorm van protest, denk je?
1: Omdat uiteraard is het daar ook een beetje als een soort van alternatief voorgesteld. Dus het heeft sowieso een link met het Songfestival. En nogmaals, veel van mijn vrienden komen ook kijken vanavond. En dat zijn echt Songfestival-fans die nu op dit moment teleurgesteld zijn. Maar die het ook zonde zouden vinden om het idee van die muziekwedstrijd zomaar opzij te schuiven. Dus heel veel mensen hier gaan zijn met het idee van het waren echt toffe nummers de voorbije jaren. We kunnen samen vieren, maar we kunnen ook vooral een signaal geven aan de EBU. We hebben het Songfestival niet nodig om elkaar te vieren en om vooral humanistisch te blijven en te blijven opkomen voor mensen die in oorlog moeten leven. Dat is heel belangrijk voor mij. Dat we dat niet gewoon negeren.
0: En hoe ziet die avond er precies uit? Gaat iedereen één nummer spelen? Iedereen zijn eigen nummer? Ga je bijvoorbeeld Because of You brengen of ook iets anders?
1: Ik denk dat het zal niet mogelijk zijn om Because of You niet te brengen op een dag als vandaag. Ik ga het nummer ook sowieso tot het einde van mijn dagen blijven zingen en ben er totally fine mee, dat is helemaal oké. Maar ik ben natuurlijk een songfestival artiest. Geike is ook hier, die zal The Wrong Place zingen. Maar er zijn natuurlijk veel mensen zoals Daan die dan eigenlijk een persoonlijke favoriet hebben uitgekozen en een

0: zal zijn. Maar dit is wel echt een crisis. Ik denk dat er ook de landen die niet meedoen, zoals Spanje, Nederland, zijn landen die al van het begin erbij waren en die nu echt letterlijk het Songfestival boycotten en niet meedoen. Dat is wel de eerste keer dat dit ooit gebeurd is. Dus het is wel echt nu op een dieptepunt. Dus ik hoop dat we na dit jaar misschien bij de EBU een verandering kunnen teweegbrengen als ze toch Israël uitsluiten. Want dat zou veel eerlijker zijn en het zou ook een heel mooi signaal zijn voor de rest van Europa, vind ik persoonlijk.
1: Oké, dankjewel Gustav om even te bellen. En heel veel plezier daar vanavond in La Madeleine op United for Palestine.
0: Dankjewel, merci.

Gustav speelt vanavond op United for Palestine in La Madeleine. En later vanavond bel ik ook nog met Daan, die daar ook optreedt. En ook met de Palestijnse artiest Bashar Murad, die er ook bij is vanavond. En we hebben daar ook een reporter ter plaatse in La Madeleine. Niemand minder dan André Vermeulen. Die bel ik later vanavond ook nog eens om eens te polsen hoe het daar is in La Madeleine. Heel gezellig, ongetwijfeld. Dit is Mustafa met Old Life.

Willow and Tuneyards met Omnipotent. Brent van Isten kennen we van de metalband Steak. Of van zijn gabber vibes bij Klakmatrak. En hij heeft een nieuwe solo-single. Eentje die, laat ons zeggen, iets makkelijker op het oor ligt dan zijn andere projecten. Het hoort bij zijn Collection of Goodbyes Escapades 3. Dat is het derde en laatste deel van zijn solo-trilogie. Komt uit op 19 juni. En het is dus de nieuwe single daaruit. Freedom to Disappear. Brent van Isten.

Sol Lassoen is een van de artiesten die vanavond optreden op United for Palestine in La Madeleine. Na het nieuws van 8 uur ga ik bellen met de Palestijnse artiest Bashar Murad. Die deed 2 jaar geleden mee aan de IJslandse voorrondes van Eurovision. En ook hij staat vanavond daar op United for Palestine. Dit is Rufeida.

0: Arctic Monkeys met Opening Night. Na het nieuws van 8 uur meer United for Palestine. En ook meer muziek van Nief, Maro Pavlovski en Idiona.
1: 14 nieuws onderzoekt in Pano. Auto's die in brand vliegen.
2: Dat is iets dat je nooit gaat vergeten.
1: De impact is groot.
3: Ik ga je nooit meer met een BMW rond. Hè?
1: Wat doet de fabrikant?
4: Als BMW echt op de hoogte is dat er een productiefout is en zij doen niet wat ze moeten doen, dan is dat een pure schande.
1: Veiligheid onder vuur. Pano, woensdag op VRT 1 en op VRT Max.
5: VRT Nieuws, helemaal helder.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
8: Maak nu een afspraak op carglass.be.
9: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
10: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
9: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
11: VRT Radio 1.
12: Alles begint bij luisteren.
13: 8 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Koen Brankman. Er kunnen in Vlaanderen testen beginnen met de bijna zelfstandig rijdende auto van Tesla. Dat heeft minister van Mobiliteit De Ridder beslist. Als de resultaten van die testen positief zijn, zullen de bijna zelfstandig rijdende Tesla's meteen in heel het land mogen rijden. De Tesla is ook al eerder getest in de VS en Nederland, maar minister De Ridder wil de extra testen in Vlaanderen, zegt ze.
14: Wel, die wagen gaan we laten rondrijden en die gaat gecheckt worden of die wel weet hoe die adequaat moet reageren op dingen die typisch zijn aan het Vlaamse wegennet. Bijvoorbeeld fietsstraten, voorrangsregels van de tram. Dat zijn zaken die wel lichtjes afwijken van wat er in Nederland de geplogenheid is.
13: In Antwerpen op de begraafplaats Schoonselhof is vandaag voor het eerst een herdenkingsplechtigheid gehouden voor 7 Congolezen die gestorven zijn tijdens de wereldtentoonstelling in 1894. Na lange strijd van de Congolese gemeenschap is er nu eindelijk erkenning, zegt mede-initiatiefneemster Christel Joka.
15: Eindelijk. Dit is iets waarvoor wij zo lang hebben gevochten en eindelijk is die er.
13: De Congolezen stierven van ontbering nadat ze werden tentoongesteld in een menselijke zoo. In Groot-Brittannië is de minister van Volksgezondheid afgetreden. Daarmee krijgt de positie van premier Starmer opnieuw een klap. Het is al de 4e minister van de Britse regering die vandaag ontslag neemt. De belangrijkste kopstukken in die regering blijven wel achter de premier staan. Hij ligt onder vuur na de tegenvallende resultaten van zijn Labour-partij bij lokale en regionale verkiezingen in Groot-Brittannië. Zelf wil Starmer aanblijven, want nu opstappen zou de partij en het land in chaos storten, verklaarde hij eerder vandaag. En vanavond is er de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. 15 landen treden op en de 10 beste gaan naar de finale zaterdag. Onder meer ons land en Israël zullen vanavond optreden. Er is heel wat controverse over deze editie van het Eurovisie Songfestival door de deelname net van Israël. Enkele landen doen niet mee. In Israël zelf zullen veel mensen vanavond naar de show kijken, zegt Inge Franke in Tel Aviv.
16: De Israëli's houden heel erg van het Eurovisie Songfestival, dus hier zal vandaag massaal gekeken worden, dat is zeker. Maar dat heeft er voor een stuk mee te maken dat dit voor hen zo het evenement is op een jaar waarop dat ze hun land op een andere manier kunnen tonen dan in de context van oorlog en conflict en geweld. Ja, en dat er daarover nu net zoveel controverse is, dat ergert best heel wat mensen hier.
13: Vannacht regen en daarna opklaringen, minima van 4 tot 10 graden. Morgen fris en vrij winderig ook, met veel buien die soms stevig kunnen zijn. Het kan 14 graden worden. Meer op vrtnieuws.be.
17: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
18: Radio 1. Wonderland.
19: Met Hannelore van Bezouw.

Neve, Until My Last Breath. Vanavond vindt de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival plaats. Wij gaan het hier hebben op Radio 1 over United for Palestine. Dat is een tegenreactie. Een avond voor muziek en protest in La Madeleine in Brussel. Ook de Palestijnse artiest Bashar Murad gaat daar optreden. Met hem praat ik zo meteen. En ook Sap Mama is erbij. Die hoor je hier en nu al met Positive Vibes. Hey.

0: Palestijnse artiest Bashar Murad met Wild West. Met dit nummer deed hij dus mee aan de IJslandse voorrondes van het Eurovisie Songfestival in 2024. Toen zong hij wel in het IJsland. Vanavond staat hij ook op United for Palestine in La Madeleine. En straks bel ik met iemand anders die daar ook optreedt vanavond. Daan.
1: Radio 1. Wonderland.
0: Op 19 juni komt Mauro Pawlowski met een nieuw album. Unspectacular Times gaat dat heten. En daarop heeft hij zich helemaal losgelaten op de 80s synths en baslijnen. Dit is de nieuwste single, Maintained Love.

0: Er zijn wel een aantal Franstalige jonge zangeressen in ons land die het goed doen. Angèle is waarschijnlijk wel de bekendste. Dit is een goede vriendin van Angèle. Iliona, ook al razend populair in Frankrijk. Dit was haar nieuwste single, Seul. En zometeen bel ik met Daan over United for Palestine in La Madeleine.
1: Radio 1.
2: Dit is het album van de week.
0: Dikke Lee heeft een nieuw album, The After Party. Het is haar zesde album en ook haar laatste album, zegt ze zelf. De titel is wel gepast bij wat een laatste album zou kunnen zijn, The After Party, maar het gaat toch niet letterlijk over een feestje na een feestje. Het is een metafoor voor het einde van de wereld. The After Party is het moment van de avond waarop je begint te beseffen dat die ontnuchtering en de kater eraan komt. En dat gevoel van onrust en doem is voor Dikke Lee natuurlijk ook helemaal geen leuk gevoel. En dat is dus de fase waarin we zitten volgens haar. Het einde is nabij, we weten alleen nog niet hoe het gaat gebeuren. Lykke Lee staat zondag 28 juni ook in ons land op Live is Live in Antwerpen. En dit is een van de nummers van haar nieuwste plaat, Knife in the Heart.

0: Een project uit New York van Shane Lavers. Chanel Beats, Sorry for the Song for the Messenger.
1: Wonderland.
2: Radio 1.
0: We hebben het al een hele avond in Wonderland over het protestevenement United for Palestine. Dat is op dit moment bezig in La Madeleine in Brussel. En het is een tegenreactie op de uitzending van de halve finale van het Songfestival vanavond. Ik heb al gesproken met Gustav, ex-Songfestivalkandidaat voor België. Die gaat vanavond ook optreden. Ook de Palestijnse artiest Bashar Murad is erbij. Maar er staan nog heel wat artiesten met een minder directe link misschien op het podium vanavond, die graag ook een statement maken. Isolde Lazoen is erbij, Lennart Korevits, Stef Camille Carles en ook Daan staat vanavond in La Madeleine. You know it's true, the girl you know, well that's just you, and there is nothing you can do. Goedenavond, Daan.
3: Dag, Amnore.
0: Jij bent er vanavond bij op United for Palestine. Waarom was het iets waar je echt graag wou bij zijn?
3: Wow, dat is een no-brainer. Tuurlijk alles over dat thema. Alle beetjes helpen, dus ik doe me heel veel plezier mee.
0: Is het iets dat je ook al langer bezighoudt?
3: Ik speel straks zo'n liedje, dat noemt Palestine, maar dat heb ik 15 jaar geleden opgenomen. Dus lang voordat de aandacht de laatste 2 jaar zo terug heel wat gestegen is. Het conflict is veel ouder, dus dat houdt mij al heel mijn leven bezig eigenlijk.
0: Ja, want los van de ethische kwestie rond het Eurovisie Songfestival nu, jij bent wel fan van het Eurovisie Songfestival als concept, hè?
3: Op zich vond ik dat een heel zotte, vrolijke wedstrijd op papier. En toen ik klein was, heb ik daar veel van genoten. En ook het kitscherige gehalte, het muzikale, zotte gehalte, heb ik altijd wel tof gevonden. Alleen zijn ze nu compleet het noorden kwijt en hebben ze heel foute beslissingen genomen. En daarmee wordt het formaat een beetje verziekt helemaal.
0: Ja, en denk je dat evenementen als United for Palestine de twee kunnen samenbrengen? Het ethisch correct behandelen van een concept dat op zich wel tof is?
3: Ik denk dat het belangrijk is. Allee, vanavond kunnen we ook veel stemmen geven aan fijne Palestijnse muzikanten. En ik denk dat het ook belangrijk is dat ze, om hun hart onder de riem te steken. En te tonen dat, ook al maken ze hier in België de vergissing van het toch uit te zenden en deel te nemen, dat niet iedereen daarover denkt en zeker niet binnen de cultuur, dat wij dat niet zo evident vinden. Dus al was het maar een klein teken van solidariteit naar de mensen die er zo van afzien. Dat wij dat toch niet evident vinden.
0: Ja. Ik ben wel benieuwd wat je daar net gaat spelen, want mensen die al eens hebben meegedaan aan Eurosong gaan wellicht hun eigen Eurosong-nummer spelen. Wat ga jij precies doen vanavond?
3: ik ga eerst een feestelijke versie van Jennifer Jennings doen, van Louis Nees.
0: Ex-Eurosong-nummer ook, hè?
3: Ja, het is dat de man leerde mij bij wijze van spreken zingen. Dus dat is heel fijn om te doen gewoon. En later op de avond speel ik dat liedje Palestine dat ik geschreven had. Ja. Wat een somberder moment is.
0: Ja, ik heb ook iets teruggevonden in ons archief van 10 jaar geleden. Organiseerde Radio 1 een Eurosong-sessie. En daar was jij ook bij. Daar komt dit uit.

0: Ja, samen met Marcel van Tilt zing je hier J'aime la vie.
1: Oh my god.
0: J'aime les filles, wow, zingen jullie zelfs. Wist je dat niet meer?
1: Ja, J'aime les filles, ja, van Jacques Dutronc. Ja. Komt safe. Al dichter bij de waarheid.
0: Ja, safe oh my to god. Say ja, dat je een grote fan bent van Eurosong, hè?
1: Ja, absoluut. Ik heb destijds nog liedjes geschreven hoor, om mee te doen.
0: Zelf, je hebt zelf ook al kandidaat gesteld dan?
1: Ja, absoluut. Absoluut. En
0: nooit door de voorrondes, of hoe gaat dat dan juist?
1: De narondes, ik denk dat ik nog bij de laatste drie zat of zo, maar ik denk dat ze toch een beetje schrik hadden dat het tong en cheek halt iets te ver ging gaan. Ja. Okay. Zo, wat meent u met nu echt, of moeten we er schrik van hebben? Ik denk dat ze toch een beetje schrik hadden van.
0: Our loss. Oké, dus vanavond, Daan, een versie van Louis Neefs van Jennifer Jennings. Die heb jij ook al gespeeld toen, ook in die Eurosong-sessie. En ik stel voor de mensen die er dus vanavond niet bij zijn, dat ik die hier vanavond ga spelen, om toch ook een beetje in die vibe, in die sfeer van United for Palestine te komen. Dankjewel, Daan, om erbij te zijn vanavond en ook om eventjes te bellen. Veel plezier vanavond.

0: 10 jaar geleden organiseerde Radio 1 een Eurosong-sessie met artiesten die covers brachten van bekende Eurosong-nummers. En Daan bracht daar een versie van Jennifer Jennings, het nummer waar Louis Neefs in 1969 mee naar het Eurovisie Songfestival ging. En dat nummer brengt Daan dus vanavond ook op United for Palestine in La Madeleine. Radio 1.
1: Wonderland.

Vince Staples met Blackberry Marmalade. Straks gaan we nog live naar United for Palestine in La Madeleine. Daar is onze reporter ter plaatse, André Vermeulen. Straks ga ik dus nog met hem bellen om te zien hoe het daar is. Voor 9 uur nog Lava LaRue met Girl is a Knife.

0: alles begint bij luisteren.
1: 9 uur, goeie avond. VRT Nieuws met Koen Brijkman. Het parket in Limburg is een onderzoek gestart naar mogelijke brandstichting na de natuurbrand onlangs in Leopoldsburg. Dat schrijft het Belang van Limburg en wordt ons bevestigd. De brand in het militair domein Kamp Beverlo brak uit op 1 mei. Uiteindelijk werd een 20 hectare bos en hei in de as gelegd. Er zijn aanwijzingen voor meerdere brandhaarden, zegt Marijke Teunis van het parket in Limburg.
2: De lokale politie heeft ondertussen luchtbeelden ontvangen waarop eigenlijk meerdere brandhaarden te zien zouden zijn. Zij hebben daarom dan ook een proces-verbaal opgesticht voor opzettelijke brandstichting. En wij nemen op basis van die info de piste van brandstichting natuurlijk ernstig. En de exacte omstandigheden moeten nu verder worden onderzocht.
1: De stad Antwerpen investeert fors in haar cameranetwerk. Er zijn er nu 1000 camera's, er komen er 200 bij. En die komen vooral in probleembuurten als Antwerpen-Noord, het Kiel en Deurne-Noord. De nieuwe camera's zullen de stad meer dan 20 miljoen euro kosten, maar dat geld is goed besteed, zegt burgemeester Els van Doesburg.
3: Dat zorgt ervoor dat zij sneller, efficiënter, beter voor onze veiligheid kunnen zorgen. Dat hoort ook bij de veiligheidscultuur die wij de voorbije jaren hebben uitgebouwd in de stad. Dat is uiteraard altijd met respect voor de privacy. Dat zijn ook heel duidelijke, heldere kaders rond waarbinnen dat je die mag gebruiken. We merken ook dat cameratoezicht dat ook een afschrikwekkend effect heeft.
1: Rond deze tijd start de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. 15 landen treden op en de 10 beste gaan naar de finale zaterdag. Vanavond op het podium onder meer ons land en Israël. Er is heel wat controverse over deze editie van het Eurovisie Songfestival, net door de deelname van Israël. Enkele landen doen niet mee: Nederland, Spanje, Ierland, IJsland en Slovenië. Opvallend is dat Nederland de show wel uitzendt. Halve finales en finale komen op televisie. Maar er zullen veel minder kijkers zijn dan vorige jaren, zei verslaggever Joris van Poppel in Ter Zake.
4: De verwachting is dat de kijkcijfers zullen gaan tegenvallen. Vorig jaar was het Songfestival het best bekeken programma van de Nederlandse televisie. 3,5 miljoen kijkers. Maar het verleden leert dat als Nederland niet meedoet in de finale, dat dan heel veel kijkers afhaken. De kijkcijfers vaak gehalveerd worden. Je merkt het ook bijvoorbeeld bij cafés, waar het Songfestival veel bekeken wordt. Bijvoorbeeld dat café hier achter me in Utrecht, een bekende plek. Zij wilden net zoals vorig jaar weer een grote kijkfeest organiseren. Ze hadden gehoopt op 1000 mensen die er vorig jaar ook waren. Ja, je ziet het al een beetje achter me. Het staat hier niet vol. Ze hadden 1000 kaarten in de aanbieding. Er zijn er uiteindelijk 86 verkocht.
1: Vannacht regen en daarna opklaringen bij minima van 4 tot 10 graden. Morgen fris en vrij winderig met ook veel buien die soms stevig kunnen zijn. Het kan dan 14 graden worden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

Lalo Menos Middelos met Luchando. Goedenavond. Wij gaan een uurtje langer door met Wonderland vanavond tot 10 uur. Want we gaan nog live naar André Vermeulen, die voor ons United for Palestine volgt vanuit La Madeleine in Brussel. Dat is een protestevent, want op dit moment is de eerste halve finale bezig van het Eurovisie Songfestival. Met ons land als deelnemer en ook met Israël als deelnemer. Als je daar niet naar kijkt vanavond, heel welkom hier tussen de mooie nieuwe muziek. En dus straks toch een klein beetje Eurovision in de vorm van André Vermeulen op United for Palestine. Ook nog muziek van Lenny, Camille Yembe en Beck. En dit is Casey Musgraves met Dry Spell.

voor onze veiligheid kunnen zorgen. Dat hoort ook bij de veiligheidscultuur die wij de voorbije jaren hebben uitgebouwd in de stad. Dat is uiteraard altijd met respect voor de privacy. Er zijn ook heel duidelijke, heldere kaders rond waarbinnen dat je die mag gebruiken. We merken ook dat cameratoezicht...

Time flies and so over and over. Leonard Korevits is een van de artiesten die vanavond optreden op United for Palestine. En hij heeft ook net zijn eerste solo-single uit onder Lenny Lenny. Dit is Tambourine.

Volgende vrijdag komt het debuutalbum van Camille Yembe uit. En dit is toch hitmateriaal, of niet? Rihanna VT. Meer muziek uit eigen land. Dit is Patches met Get Back. Goedenavond.

0: Kurt Vile met Chance to Bleed en daarvoor Patches met Get Back.
1: Wonderland.
0: Radio 1. Vanavond is er in La Madeleine in Brussel United for Palestine. Dat is een protestevenement tegen Eurovision. En om aandacht te vragen voor de zaak. Het is op dit moment bezig. Ex-kandidaten van Eurovision brengen daar hun songs. Gustav en Lauro Tesoro bijvoorbeeld. Maar er zijn ook heel wat andere artiesten aanwezig. Isolde Lazoen, Gijke, Daan en Lennart Korevits zijn er ook bij. Daarstraks heb ik al gesproken met de Palestijnse artiest Bashar Murad, die er ook bij is, met Daan ook al. En we gaan nu ter plaatse naar onze reporter. En we hebben er wel echt een goeie kunnen fixen. André Vermeulen, een heel goeie avond.
2: Hallo, goedenavond.
0: Jij was van 1991 tot en met 2013 onze vaste commentator van het Eurovisie Songfestival op VRT. Je bent ook grote liefhebber van het festival. Hoe is het daar nu in La Madeleine? Hoe is de sfeer daar? Kan je dat vergelijken met een gemiddelde Eurosongsfeer?
2: Maar niet echt. Het is echt wel meer een militante sfeer natuurlijk. Hè? Met dat motto, United for Palestine, no stage for genocide. Dus het is echt wel anno 2026 een andere sfeer die heerst. Net zoals op het Songfestival zelf. Je kunt dat betreuren, dat dat niet meer de onschuld is van vroeger. Maar anderzijds is het natuurlijk ook goed dat, dat er iets gebeurt. Hè? Dat het feit dat Israël kan deelnemen niet zomaar passeert.
0: Ja, je kent het Eurovisie Songfestival door en door en de organisatie wellicht ook. Jij als kenner, denk je dat die controverse ooit gaat verdwijnen of dat ze daar ooit gaan uitgeraken?
2: Daar heb ik geen idee van eigenlijk. Op dit moment is het echt op het scherp van de snee. Er zijn 5 landen dit jaar die niet deelnemen aan zo'n festival. Maar ja, de anderen natuurlijk allemaal wel. En de kans bestaat nog altijd dat zaterdag Israël wint, hè.
0: Ja, wat dan?
2: Hallo?
0: Ja, hoor je mij nog, André?
2: Ja, nu hoor ik je weer wel. Ja.
0: Oké, je was eventjes weg. Er hadden waarschijnlijk veel mensen hun telefoon had gebruikt. Maar je zegt, wie weet wint Israël het gewoon. Wat dan volgend jaar? Gaan we dan nog meer mensen krijgen die actief niet gaan deelnemen, denk je?
2: Dat denk ik wel. Ik denk als Israël zou winnen en als Eurovisie het in zijn hoofd zou halen om het Songfestival te doen of te organiseren in Israël, dan dat is niet te overzien wat voor schade dat zal aanrichten, denk ik, aan het Songfestival. Want dat gaan heel veel landen niet pikken. Laat staan dat ze zouden willen afreizen naar Israël. Laat staan dat daar veilig georganiseerd kan worden. Dat is al een eerste voorwaarde die Eurovisie niet zou kunnen garanderen, denk ik. Dus ik denk dat dit eigenlijk een moment is, een moment van waarheid dan.
0: Ja, voor alle mensen die dus vanavond ook niet kijken naar het Eurovisie Songfestival, naar die eerste halve finale, is er dus ook een evenement als United for Palestine, waar eigenlijk ook heel veel Eurosong gevierd wordt, maar dan op een andere manier, met heel veel artiesten die zich uitspreken ertegen. Je bent er al een hele avond, het evenement is een uur ongeveer bezig, denk ik. Wat heb je al allemaal gezien?
2: Ik heb al heel goed gezien. Er waren 5 voormalige Belgische kandidaten op het Songfestival. Gijke Arnaert van Hooverphonic, die zong Tu te reconnais tra, dat is zo'n winnaar van het Songfestival van vroeger. Laura Tesoro, die zong haar eigen lied What's the Pressure. Gustav ook, die zong ook zijn lied van enkele jaren geleden. Walter Verdun van Pas de Deux, die gaf een speciale versie van Rendezvous. Met 2 gelegenheidszangeressen. En Barbara Dex, die was eigenlijk nog wel het meest opvallend. Ze had niet haar eigen lied gekozen op het Songfestival, maar wel een heel toepasselijk lied, namelijk Soldiers of Love van Lilian Saint-Pierre, een anti-oorlogslied. En dat was voor de mensen in de zaal duidelijk een hoogtepunt en een verrassing. En ze kondigde meteen ook nog Marie Doon aan van Zap Mama. En die zong dan weer Après Toi van Vicky Leandros. En ze zong ook een lied samen met het publiek, a cappella, dat lukte heel goed. Free Palestine Free heette dat. Maar dus alles in het teken van geen songfestival met Israël en vrijheid voor Palestina is deze avond.
0: Ja, en er zijn ook Palestijnse artiesten aanwezig. Bashar Murad, die we daar straks ook hebben gesproken. Die nam 2 jaar geleden via IJsland probeerde die deel te nemen aan het songfestival. Die was er vanavond ook. Hoe was dat optreden? Of is die al geweest of nog niet?
2: Dat is al geweest. geweest en dat was een heel goed optreden. En ja, het is natuurlijk heel speciaal dat een Palestijn tot de tweede plaats schopt in een finale, nationale finale van een land dat deelneemt aan het Songfestival. Maar dus uiteindelijk werd hij niet de winnaar, hij was de tweede toen 2 jaar geleden in IJsland. En dus hij kwam toch niet op het Songfestival terecht.
0: Denk je dat dit soort evenementen ieder jaar kunnen gebeuren, André, dat ze misschien groter kunnen worden dan...
2: Wel, ik moet wel zeggen, dat is al ooit gebeurd. Het is eigenlijk de tweede keer dat er een soort alternatief songfestival is, maar dan zonder punten en zijn zonder rangschikking. Ik was erbij in 1979 in Brussel. Toen was er een festival du contre Eurovision. En dat was 2 dagen lang. En er waren kandidaten, deelnemers uit allerlei regio's van Europa. Ook niet zozeer uit landen, maar meer uit de regio's. En dat was eigenlijk ook een manifestatie tegen Israël, want 1979 was het. Toen was het Songfestival in Jeruzalem en dat werd toch fel gecontesteerd ook toen.
0: Ja, oké. Dus voor herhaling vatbaar. Het klinkt daar in de gang. Heel tof, André. Je gaat nog verder kijken naar United for Palestine vanavond.
2: Zeker.
0: Dank je wel om er voor ons te zijn. En veel plezier daar nog. We gaan luisteren nu naar het nummer dat Barbara Dex daar zo leuk heeft gebracht. Die versie zou ik eigenlijk ook graag eens horen. Hier gaan we toe met de versie van Liliane Saint-Pierre. Ook geweldig natuurlijk. Soldiers of Love. Fijne avond, André.
2: Dank je wel. Dag.

Lilian Saint-Pierre met Soldiers of Love. Vanavond dus door Barbara Dex gebracht op United for Palestine in La Madeleine. Dit is Beck met Ride Lonesome.

Peter Gabriel. De Franse pianist Sofiane Pamart heeft een album gemaakt met wat indrukwekkende features op. Nelly Furtado doet mee, Oscar and the Wolf, Christine and the Queens en Celeste en ook Rema.

0: Gabriel Cavazza met Raindrops Keep Falling on My Head. We sluiten Wonderland af vanavond met Alabaster de Bloom en Gifts of Olive. Ik wens je nog een fijne avond.
1: See the olive tree a frame in time. Flames of candles, trees of silence climb. Gifts of dates for you at Christmas time through

0: Alles begint bij luisteren.
1: 10 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Koen Braakman. De twee Belgen die op het Nederlandse cruiseschip zaten, waar het Hantavirus was uitgebroken, zijn niet besmet. Ze hebben negatief getest, meldt Volksgezondheid. De twee Belgen zijn sinds zondagavond weer in ons land, maar moesten in quarantaine in het UZ in Antwerpen. Ze mogen nu naar huis, daar moeten ze wel nog 6 weken in quarantaine. In totaal zijn 11 mensen nu officieel besmet met het Hantavirus. 3 mensen zijn overleden. Parket in Limburg is een onderzoek gestart naar mogelijke brandstichting na de natuurbrand onlangs in Leopoldsburg. Dat schrijft het Belang van Limburg en is ons bevestigd. De brand in het militair domein Kamp Beverlo brak uit op 1 mei. Uiteindelijk werd een 20 hectare bos en heide in de as gelegd. Er zijn aanwijzingen voor meerdere brandhaarden, zegt Marijke Tunis van het parket van Limburg.
2: De lokale politie heeft ondertussen luchtbeelden ontvangen waarop eigenlijk meerdere brandhaarden te zien zouden zijn. Zij hebben daarom dan ook een procesverbaal opgesticht voor opzettelijke brandstichting. En wij nemen op basis van die info de piste van brandstichting natuurlijk ernstig. En de exacte omstandigheden moeten nu verder worden onderzocht.
1: Er kunnen in Vlaanderen testen beginnen met de bijna zelfstandig rijdende auto van Tesla. Dat heeft minister van Mobiliteit de Ridder beslist. Als de resultaten van die testen positief zijn, zullen de bijna autonome Tesla's meteen in heel België mogen rijden. Dat type auto is in Europa al eerder getest, in Nederland, maar minister De Ridder wilde extra testen in Vlaanderen.
3: Die gaat gecheckt worden of die wel weet hoe die adequaat moet reageren op dingen die typisch zijn aan het Vlaamse wegennet. Bijvoorbeeld fietsstraten, voorrangsregels van de tram, dat zijn zaken die wel lichtjes afwijken van wat er in Nederland de geplogenheid is. Dus moeten we natuurlijk, vooraleer we die wagens toelaten op ons wegennet en die systemen, ook wel weten dat zij, dat zijn van die zelflerende systemen, dat die dingen goed herkennen.
1: In Groot-Brittannië is de minister van Volksgezondheid afgetreden. Dat is een nieuwe klap voor premier Starmer. Het is al de 4e minister in zijn regering die vandaag ontslag neemt. De topministers blijven wel achter Starmer staan. Hij ligt onder vuur na de tegenvallende resultaten van zijn Labour-partij bij de lokale en regionale verkiezingen in Groot-Brittannië. Zelf wil Starmer aanblijven. Hij zegt dat zijn ontslag chaos zal veroorzaken in de partij en in het land. En in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen is de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival aan de gang. Zometeen treedt de Belgische inzending Escilla op. 15 landen strijden vanavond voor een plek in de finale van zaterdag. Zo net bracht al de Israëlische artiest Noam zijn lied. Die deelname van Israël is ook dit jaar controversieel door de oorlog in onder meer Gaza. In Brussel was er daarom vanavond United for Palestine. Een aantal artiesten brachten nummers in de concertzaal La Madeleine. Ook Gustave deed dat. Hij werd in 2023 zelf 7e op het Eurovisie Songfestival in Liverpool. Israël hoort er niet bij, is zijn boodschap.
4: Ik heb ook gezien de laatste 3 jaar dat het Songfestival met leden ogen aanzien, dat het ook wel iets helemaal anders aan het worden is. Waar dat er voor Rusland werd uitgesloten, terecht voor alle duidelijkheid, wordt er nu opeens een heel apolitieke kaart getrokken en ik vind dat heel inconsistent en ik vind het echt bizar dat een land als Israël mag meedoen terwijl er een genocide aan de gang is. Voor mij is dat echt wel een aanfluiting van het Songfestival ooit was.
1: En naast Gustave waren er in Brussel onder meer ook nog optredens van andere Belgische Songfestival deelnemers zoals Laura Tesoro en Barbara Dex. Eerst regen vannacht, tegen de ochtend droog met opklaringen, rond 5 graden vannacht. Morgen wordt het fris met veel wind en buien die soms hevig kunnen zijn. We halen 14 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Energiewijs ondernemen start bij Enwise. Enwise.be. Radio 1. Zandman.
5: Joris Vergeijlen.
6: Goedenavond, welkom bij Zandman. Afgelopen weekend heb ik nog enthousiast opgeroepen om op Europadag de Europese instellingen in Brussel te bezoeken. Europadag, elk jaar op 9 mei. Op die dag, 9 mei 1950, gaf Robert Schuman een belangrijke speech over samenwerking in Europa. Een eerste belangrijke dominosteen die leidde tot wat we nu kennen als de Europese Unie. En het is op die Europese feestdag dat eindelijk de laatste aflevering van Het Mirakel van Schumann online kwam. Weet je het nog? Sven Spijbroek en Hendrik Vos en hun Mirakel van Schumann? 5 jaar geleden is het alweer. Toen hoorde je een tocht door Europa en leerde je meer over een van de stichters, misschien wel de vader van de Europese Unie. Voor Europa-kenner Hendrik Vos mag hij gerust heilig verklaard worden. En hij heeft daar zelf een goede reden voor. Luister mee naar de allerlaatste aflevering van Het Mirakel van Robert Schumann. Schumann, wie weet, echt op weg om Sint Schumann te worden.
5: Zandman.
7: And now, the end is near.
8: And so I face the final curtain.
9: The final curtain.
7: Dit is een extra allerlaatste aflevering van Het Mirakel van Schumann.
8: I say it clear.
7: De podcast waarin ik samen met professor en charmezanger Hendrik Vos door Europa trok.
8: I state my case.
9: Welkom, Mr. Vos.
7: La la la la la. We deden een roadtrip door Europa en gingen op zoek naar het mirakel van Schumann.
8: Ik ben Hendrik, ik ben 23 jaar en ik kan Donald Duck nadoen.
7: We hebben die podcast toen gemaakt omdat we ons verwonderden over hoe bijzonder de eenmaking van Europa wel verlopen is. Met aan de basis één grijze man in een verfrommeld kostuum, Robert Schumann, die op 9 mei 1950 in Parijs een persconferentie gaf.
10: L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble.
7: En zo zette hij de eenmaking van Europa in gang. Het is een wonder dat dat gelukt is in een verscheurd Europa net na de Tweede Wereldoorlog. En dus noemden we onze podcast Het Mirakel van Schumann. Maar wat we toen nog niet wisten, is dat er tijdens de opnames van die podcast nog een mirakel zou gebeuren. Met in de hoofdrol Hendrik Vos. Ergens in de loop van de zomer raakte Hendrik met zijn auto op de E17 ter hoogte van Waasmünster betrokken bij een spectaculair verkeersongeval. Als je de foto's in de krant bekijkt, dan denk je no way dat iemand dat ooit overleefd heeft. Maar dat heeft Hendrik dus wel gedaan. Hij is ongedeerd uit het wrak van zijn rode Berlingo gekropen, heeft zijn plooifiets eruit gehaald en is gewoon naar huis gefietst. Was dat wat wij denken dat het is? Een mirakel? Daarover gaat deze aflevering. Over het mirakel van Hendrik Vos en over de weg die we sinds die dag van het ongeval hebben afgelegd. Van het bisdom van Metz in Frankrijk, via het bisdom van Gent, tot bij de paus in het Vaticaan.
5: Het mirakel van Schumann. Een podcast van Radio 1.
7: Laat ons eerst en vooral terugkeren naar de plek waar alles begon.
11: We staan op de brug over de snelweg aan de afrit van Waasmünster. Daar, 200 meter van hier eigenlijk, echt aan het begin van de afrit, daar is mijn ongeval gebeurd. 2 juli 2021. Ik krijg een rilling. Het is nog vroeg, het zal de kou zijn. Ik kwam van Gent, ik reed naar Antwerpen en je neemt daar een bocht, zo'n flauwe bocht. En bij het ingaan van die bocht zie ik ineens dat de auto die voor mij reed, helemaal naar rechts gaan, heel brusk. Die komt op de pechstrook terecht, die begint te draaien aan zijn stuur. Ik dacht van, wat is dat hier? En ik volg dat met mijn ogen, ik kon dat eigenlijk niet volgen. Dat was zo'n raar manoeuvre. Enfin, die bestuurder voor mij krijgt zijn auto weer, of haar auto weer, onder controle. Ik kijk weer recht voor mij. En dan zie ik ineens waarom dat die auto was uitgeweken. In het midden van die snelweg stond gewoon een auto stil. En ik was intussen zo dicht daarbij, dat ik die niet meer kon ontwijken. Dus ik ben echt aan 120 per uur op die auto geknald die daar stil stond. dan beginnen tollen en... Ja, je schuurt over die asfalt. Je hoort dat geluid van glas dat breekt, metaal dat plooit. Die bumper die daar wordt afgerukt en eigenlijk was aan het tollen, hè? Dus je weet niet meer waar dat je bent. Je weet niet goed meer wat boven of onder is. En dan ineens kom je tot stilstand. En dan, en dat herinnert mij nog heel goed, dan was ik aan het denken van... Fuck, nu geen vrachtwagen die hier langs achter op mij inrijdt. Want nu ben ik echt totaal weerloos. Ik hang hier half ondersteboven. Ik kon door mijn ruit niks zien, want die was helemaal gebarsten. En dat was zo echt een paar seconden een zeer diepe angst. Van nu niks dat op mij inrijdt. Want dan is het voorbij.
7: Maar het blijft dus stil. En Hendrik kruipt uit zijn auto. Jij staat er op dat moment en je leeft nog.
4: Ja.
7: En je zit waarschijnlijk propvol adrenaline.
4: Ja, dat wel, want ik voelde niets van pijn of wat dan ook. Ik voelde dat mijn rug wat stram zat en dan ben ik zo wat sprongetjes beginnen maken. Ik dacht van, ik ga dat proberen zo wat, weer wat soepelheid in te krijgen. En dan heb ik, ja, dat weet ik ook nog, ik heb dan mijn rugzak en mijn materiaal uit de auto gehaald. Mijn rugzak met, ja, we waren op dat moment, Sven, volop bezig met de opnames hè, van onze podcast. En dat materiaal, die voorbereidingen, die call sheets, wat was het allemaal? Plus het boek van Robert Schumann. Pour l'Europe, dat zat allemaal in mijn rugzak. En ik dacht van, je kunt niet weten dat die auto hier subiet om een of andere reden nog ontploft of in brand vliegt. Ik haal mijn materiaal er snel uit. Want ik zie nog op de foto's van dat ongeval, zie ik zo mijn auto die daar helemaal...
7: In frennen van een, gelijk gezegd.
4: Zoiets, ja. En dan op de zijkant tegen de middenberm staan mijn rugzak opzij.
7: Ah ja, met al uw grief van de podcast en over Schumann en zo.
4: Absoluut. Ja.
7: Want dat is het moment ook, achteraf, dat we gedacht hebben... Ja, misschien is er wel een verband. Hè? Of ja, op zich is het wonderbaarlijk dat je dat overleefd hebt.
4: Ik heb me dat achteraf pas gerealiseerd. Want op die moment zelf was ik niet bezig met van... Amai, ik ben hier aan de dood ontsnapt. Maar ik voelde mij vrij goed. En ik ben toen ook niet met de ziekenwagen meegegaan. Die hebben wel aangedrongen toen. En zijn mensen die moeten... Ja, wij willen getuigen dat hij weigert om mee te gaan. En dan in Gent dacht ik van, ah, mijn rug zit wel wat stram. En dan ben ik wat gaan joggen om
7: dat ja, er wat tuurlijk,
4: uit
7: ja.
4: te lopen. Maar dan begon ik mij wel te realiseren, dat is waarschijnlijk geen goed plan. En dan ben ik op de fiets gestapt en naar de spoed van het UZ gereden. En dan toonde ik de foto van wat er overbleef van mijn auto. En dat was niet zoveel. En die hebben mij toen meteen ingesnoerd. En gezegd van, oeh, inwendige bloedingen en ingewanden die kunnen gescheurd zijn. Enzovoort, we gaan alles moeten controleren. En dat was dan plots een heel gedoe.
7: En dus werd meteen de traumaarts opgebeld.
4: Ik denk dat zij meteen gecontacteerd hadden toen ik binnenkwam. Zo van, ja, we hebben een zwaar verkeersongeval.
7: Hij ziet er aan de buitenkant nogal goed uit, maar voor hetzelfde geld is dat van binnen helemaal kapot.
4: Dus hou je klaar, want misschien moet je straks wel komen opereren. Maar de volgende ochtend, al iets over 7, stond hij aan mijn ziekenbed. En zei van, ja, ik wilde nu wel eens in het echt komen zien, want...
7: Een mirakel, dat gebeurt niet alle dagen.
4: Jij hebt wel wat meegemaakt.
7: Die dokter, professor dokter Bart Poffing, zijn we nadien thuis gaan opzoeken.
12: Zeg, hier zitten we nu.
13: Ja.
12: Voor de
13: daar
12: patiënt.
13: Daar zie. Ja.
12: Ja.
13: Mijn wonder.
7: Want als we op zoek zijn naar een mirakel, dan is dit misschien onze kroongetuige.
13: Die had een breuk van zijn wervel. Hè. Van zijn lendenwervel, dus L5, had hij een fractuur. En dat is natuurlijk een heel zwaar trauma geweest dat hij gehad heeft. Hè. In de meeste gevallen loopt dat heel slecht af. En wonder bij wonder, het is er doorgeraakt. Hè. En als ik zie al de polytrauma's die binnenkomen bij ons met zo'n accidenten. En als je die wagen zag, hoe dat hij toegetakeld is. Ja, heb veel geluk gehad. Maar niet iedereen heeft dat.
12: Nee. Is het een wonder?
13: Ja, is het een wonder. Het is een wonder dat hij zo uitgekomen is. Hè?
12: Ja.
13: Dat verwondert mij, ja. Als je het volledige... die foto's heb ik allemaal gezien. En goed, ik zeg het, in de meeste gevallen zijn dat echt polytrauma's waar dat meestal niet goed afloopt.
12: Ik begin nu pas te beseffen waar je aan ontsnapt bent. Want we hebben daar nu toe, hè. We zijn even uit de redding geweest voor die opnames. Maar dan daarna weer heel snel terug.
14: Ja.
12: Maar als ik dit hoor, is dat toch wel... Is het er toch van de naald gekropen?
13: Ik denk dat dat oog bijna dicht was.
14: Ja, ik moet daar ook een beetje van slikken. Ik denk dat ik dat wel heel snel beseft heb. Van, dit had ook wel slechter kunnen aflopen.
12: Oh, Hendrik, ik ben blij dat je er nog bent.
14: Ik ook, Sven.
12: Maar ja, dat zal wel, toch?
13: Ja, man.
12: Ja. En dat allemaal omdat je met Robert Schumann bezig wordt in je hoofd.
7: En dus stuurde Hendrik een brief naar het Vaticaan om de feiten te melden en te zeggen dat Robert Schumann op dat moment een bijzonder actieve rol speelde in zijn leven.
12: Ik weet nog, we waren in Dublin, denk ik, op café.
4: Ja, en toen hebben we die brief geschreven.
15: Heilige Vader, ik heb vernomen dat u op zoek bent naar een mirakel dat verricht zou zijn door Robert Schumann, voormalig Frans minister van Buitenlandse Zaken en vader van de Europese eenmaking. U hebt hem recent aangeduid als eerbiedwaardig, maar voor de zaligverklaring is er nog een mirakel nodig. Misschien kan ik u helpen.
4: Onze eerste brief was zo... Ja, laat ons eerlijk zijn, hè, dat was zo een beetje... Ja, lacherig is misschien niet het juiste woord, maar het ging in de buurt.
15: Ik weet niet, heilige vader, of u vertrouwd bent met het Belgische wegennet.
12: Ik dacht echt in het begin, die gaan zeggen, of dat gaat gewoon mee op de stapel. Ze krijgen massa's van dat soort brieven, van er is iets wonderbaarlijks gebeurd.
4: Ja, ik dacht dat
12: ik
4: ook.
12: Ik vond het ongelooflijk dat ze geantwoord hebben zelfs.
4: Wel, ik dacht van, wij zullen ooit wel eens een antwoord krijgen. Zo van, dank u voor uw melding, we hopen dat het goed met u gaat. En
12: we zijn er mee bezig.
4: Ja, en vrolijk Pasen.
12: Allee, dag dan.
4: Ja, voilà, zoiets.
12: Ja. Maar niet dus, hè.
15: Met de meeste hoogachting. Hendrik Vos.
7: Een paar weken bleef het stil. En toen kwam er een antwoord. Van het Vaticaan.
12: Wat gaat erin staan, denk ik?
16: Cause de canonisation du serviteur de Dieu Robert Schumann.
17: Gentile signore, a proposito di un evento da lei considerato come il miracolo di Schumann. Tussen aanhalingstekens.
16: Met groot genoegen heb ik kennis genomen van uw brief van 6 oktober gericht aan de Heilige Vader met betrekking tot een gebeurtenis die u beschouwde als het mirakel van Schumann.
17: La linkratio sent per questa.
16: Ik ben oprecht blij voor dit verslag van een bijzondere genade voor u gezien de omstandigheden van het ongeval waar Robert Schumann voor zou gezorgd hebben.
7: De brief is van Bernard Ardura, een geestelijke die al decennia lang verbonden is aan het Vaticaan. Hij is een medewerker van de Dicasterie van de Heiligverklaringen. Dat is de dienst die bevoegd is voor het onderzoeken van mogelijke mirakels.
16: Om de onverklaarbare aard van uw redding te begrijpen, is het noodzakelijk dat dit wetenschappelijk wordt bewezen door specialisten.
7: Het strikte proces dat gevolgd wordt door het Vaticaan voor de erkenning van een mirakel gebeurt in verschillende fasen. Ten eerste is er de diocesane fase, die gebeurt op de plek waar het vermeende wonder plaatsvond, in dit geval het bisdom van Gent. Daarna wordt een onderzoek verder gezet in het Vaticaan door de Dicasterie van de Heiligverklaringen, met onder andere een wetenschappelijk onderzoek waarin de medische raad onderzoekt of de redding wetenschappelijk onverklaarbaar is. Er worden medische dossiers opgevraagd, rapporten van allerhande experts opgesteld, getuigen verhoord ook. Allemaal omdat er zeker geen overhaaste conclusies getrokken zouden worden. Het mirakel moet gezien kunnen worden als het werk van God en moet toegeschreven kunnen worden aan een overleden persoon. In ons geval Robert Schumann. En dus werd Hendrik grondig onderzocht.
4: Ik ben nog bij 2 dokters moeten langsgaan. Die voerden dan een gesprek met mij. En in essentie moesten die, in opdracht van het Vaticaan ook weer, vaststellen dat ik nog in leven ben.
18: En die hebben dan mijn bloeddruk gemeten en mijn hartslag. En een van de twee heeft mijn kniepeesreflex getest om te kijken of, dat ik, of dat ik nog in leven was.
19: Ja, ja, ja.
18: Om dat ook in het rapport daar, mee aan het Vaticaan te bezorgen. Van voilà, ja, er is dat ongeval en hij leeft nog.
19: Ja, en dan denk je, oké, goed, ze hebben nu al informatie, ze kunnen daarover beslissen. Maar toen begon het nog maar.
18: Ja, toen hebben ze, dus hebben de technische informatie verzameld. En dan hebben ze een ingenieur aangesteld die heel onafhankelijk, zonder te weten over wie of over wat het gaat, moest beoordelen van wat is de kans, dit soort van ongeval, dit soort snelheid, dit soort van weg, ook welk weer was het, welk type auto was het, enzovoort. Enfin, alle parameters moest die ingenieur in rekening brengen en hij moest tot de conclusie komen van wat is de kans dat je daar heel huids uitraakt en wat is de kans dat je er levend uitraakt.
19: Ja.
18: En de conclusie was dat de kans om daar heel huids uit te raken 0% was voor hem. En de kans om er levend uit te raken bijna 0% was.
19: Dat is ongelooflijk, hè?
18: Dat is het moment ook dat ik misschien wel voor de eerste keer echt zelf mij realiseerde van amai, ik heb echt wel... Ja.
19: Oké, en Daan, wat is er dan gebeurd?
18: Op dat moment heeft het Vaticaan gezegd van oké, dit is een onverklaarbare gebeurtenis.
19: Ja.
18: Maar dan was de volgende vraag, kan dat nu ook gelinkt worden met Robert Schumann?
19: Ja.
18: En dan heb ik de vraag gekregen van, was u op het moment van het ongeval tot Robert Schumann aan het bidden?
19: Eerlijk? Is dat iets wat je vaker doet in de auto?
18: Maar nee, Sven.
19: Nee. En dat heb je ook geantwoord?
18: Maar ja, tuurlijk.
19: Ja.
18: Dat zou ook niemand geloven.
19: Nee.
18: Maar dat vonden ze niet erg. Ze vroegen dan wel van, Robert Schumann, was die op een andere manier aanwezig tijdens het ongeval? En dat was wel zo, hij zat in mijn rugzak.
19: Het zal wel
18: zijn. Zijn boek zat in mijn rugzak. Ons project, Het Mirakel van Schumann, een naam die we al maanden eerder bedacht hadden. Ja, daar waren we mee bezig. Ja. Blijkbaar, als men dan heeft vastgesteld, er is een onverklaarbare gebeurtenis, en men wil dat dan wel of niet kunnen linken aan iemand die... Ja, in de running is om misschien heilig verklaard te worden, dan moet er een diocesaan onderzoek gebeuren.
19: En daarvoor trekken we op een zaterdag in februari om 8:00 AM naar Gent.
12: We kijken op de Sint-Maarts-kathedraal. Dat is uw stad hier, hè, Hendrik. Jij kent dat hier, hè?
20: Ja.
12: En daar worden we verwacht nu.
20: Jullie, hè? Ik niet.
12: Ja, nee. Maar hoe is dat gekomen? Dus ik ben uitgenodigd nu.
20: Ja, en straks ook nog Rob Herbout.
12: De Europa-journalist.
20: Ja, van de VRT. En de dokter die mij behandeld heeft na mijn ongeval, die komt ook nog.
12: Wacht maar, ik heb op een dag een mail gekregen van het bisdom. De bisschop laat vragen of u zich zou willen aanbieden voor een audiëntie, een gesprek, denk ik dat het woord was.
20: Ja, een soort getuigenverhoor.
12: Ja, precies. Op vraag van het Vaticaan stond er ook nog bij.
20: Ja, het is een beetje een mysterieuze procedure en het is mij ook niet allemaal duidelijk, maar op 31 januari zou het diocesaan onderzoek gestart zijn naar de link tussen mijn ongeval en Robert Schumann.
12: Ja.
20: En de vraag van, kan dit als mirakel in aanmerking komen, zodat hij zalig en later heilig verklaard kan worden.
12: Oké.
20: En er is toen iemand, ik was daar zelf niet bij, maar er is iemand van het Vaticaan naar Gent gekomen. Monseigneur Ardura is hier geweest op 31 januari. En die hebben de procedure overlopen. De bisschop heeft mij laten weten dat hij dat zelf ook nog nooit gedaan had. Zo'n onderzoek naar een heiligverklaring en een onderzoek naar mirakels. En de bisschop, ja, hij leek mij zelfs een beetje zenuwachtig.
12: En dan komt er iemand van het Vaticaan uitleggen, je moet nu dit doen en dat zijn de stappen.
20: Ja, precies.
12: En dit is een van de stappen.
20: Ja, er moeten getuigen verhoord worden. Getuigen die kunnen verklaren dat ik een link heb met Robert Schumann.
12: Ja.
20: En jullie moeten straks bij de bisschop gaan getuigen.
19: Het voelt een beetje als een mondeling examen. Iedereen kreeg een uur toegewezen waarop we voor de commissie moesten verschijnen.
20: Dus er is 3 kwartier voorzien.
12: Hoe laat is het dan? Dus dat we op tijd komen bij de bisschop.
21: Ja, we hebben nog een kwartier.
19: De eerste die bij de bisschop moet verschijnen is Julie, een oud-student van Hendrik.
20: Oh, wat wil ik Julie nog meegeven? Julie, ik heb er u destijds doorgelaten.
19: En dan is het tijd om te vertrekken.
21: En toen dacht ik te vertellen aan mijn partner, want we hebben elkaar leren kennen in de les van Hendrik Vos. Ja, het is een High School Musical verhaal. Oh. Nee, we hebben elkaar wel echt in zijn les leren kennen. Was hij wel lichtelijk jaloers van... Ah ja,
2: met Hendrik naar de bisschop.
21: Ik denk dat het hier ergens zal zijn. Allee, spannend.
3: Tada.
2: Het is dat goed, hè?
21: Ja, dank u. Ik ga mijn best doen. Ik ga alleen de waarheid en niets anders dan de waarheid vertellen.
2: Ze is binnen. Julie mag als eerste bij de bisschop. En ik straks. Ik vind het echt spannend.
19: Maar niet enkel ik word vandaag ondervraagd. Ook Rob Herbuyt.
22: Dat is om 11 uur dat jij bij de bisschop moet zijn.
3: Ja, dat klopt. Zo stond het in de mail.
19: En dan is het eindelijk mijn beurt. Ik ga binnen. En na 3 kwartier sta ik weer buiten. Hendrik en Julie staan mij op te wachten.
2: Ho, ho, ho, ho, ho. Ik vond het heel bijzonder. Ik vond het echt heel bijzonder.
23: Maar Julie heeft mij niks willen zeggen om
2: Nee, nee, maar wacht. Ja. Ik heb moeten zweren op de Bijbel, een hele tekst die er voornamelijk over gaat, dat ik niks mag zeggen over wat daar gebeurd is. Ik ga dat dus ook niet doen. Ik wil niet meer... Maar
24: ja, nee, als jullie wil dat ook niet doen.
2: Nee. Ik heb een hele getuigenis afgelegd. Die is mij voorgelezen. Wat er allemaal in staat. En dan heb ik die ondertekend. En dan is mij gezegd, deze getuigenis die verdwijnt nu in een doos. Die wordt verzegeld. En die mag alleen met toestemming van het Vaticaan terug opengemaakt worden.
24: Malay.
2: Tot het einde der tijden, quote unquote. Ja. En ik heb dan nog gevraagd, mag ik dan toch weten voor mijn achterkleinkinderen waar die doos bewaard zal worden? En dat is hier in het bisschoppelijk paleis.
24: Niet in het Vaticaan.
2: Nee. Dus die getuigenissen gaan hier in een doos en die mag alleen met toestemming van het Vaticaan terug opengemaakt worden.
24: Oké.
2: Dus, sorry Hendrik, maar...
24: En je krijgt vragen.
2: Je krijgt vragen. Het is een lijstje met vragen, die door het Vaticaan zijn voorbereid. Dus de bisschop is opgedragen om ons deze vragen te stellen.
24: Oké.
2: Ja.
24: En die vragen daar...
21: Daar mogen wij
2: Nee, daar mag ik niks over zeggen.
24: Ja. Maar het was niet te intimiderend?
2: Nee, tegendeel. Het was... Ik vond het heel aangenaam.
21: Best protocolair, vond ik ook wel.
2: Ja, maar toch op een hele gedistingueerde...
24: Serene manier.
2: Serene, absoluut.
19: En ook enkele weken later moest de centrale ster van dit wonder voor de jury verschijnen. Niet Schumann, maar wel Hendrik Vos.
18: We hebben daar eigenlijk nog niet veel over gepraat. Hè? Van wat hebben ze jou gevraagd?
25: En nee. Nu zitten we met een deontologisch probleem. Want ik, maar ik denk jij ook, hebben toen moeten beloven dat we daar niks over zouden zeggen.
18: Ja.
25: Heb je ook op de Bijbel moeten zweren? Ik weet niet, vanaf waar begint die geheimhouding? Is het afleggen van die eed, zit die daar ook bij of niet? Dat ga ik vertellen. Dus ik heb mijn hand op de Bijbel moeten leggen en dan een tekstje lezen. Dat stond op een blad papier, ik heb het niet onthouden, want het kwam erop neer. Ik beloof dat ik de waarheid ga zeggen en dat ik daar niks over mag zeggen verder.
18: Over de inhoud, mag ik ook niet zeggen. Nee. Want ik heb ook helemaal in het begin op mijn rechterhand op de Bijbel moeten leggen en dan...
25: Ik vind het wel jammer dat we er niks over mogen zeggen.
18: Zelfs binnen 100 jaar, zonder toestemming van het Vaticaan...
19: mag de doos met onze getuigenissen niet open. Maar de brieven die Hendrik van het Vaticaan ontvangt... daar mag jij wel iets over vertellen.
25: Hoeveel brieven heb jij nu ondertussen al gekregen van het Vaticaan?
18: 8, 9, zo kleine 10
25: ja,
18: brieven.
25: Ja, dat is toch al wat, hè?
18: En vanaf een bepaald moment, toen het wat sneller moest gaan... zijn ze mij ook beginnen mailen.
25: Ja.
18: Dus ik heb nu ook het mailadres van het Vaticaan. Maar ik heb ook een kerstkaart van de paus gekregen, hè? Dat was vorig jaar.
25: Echt waar? Wat stond daarop?
18: Vrolijk kerstfeest.
25: Ja.
18: En dat we Jezus gaan herdenken en...
25: Uiteraard.
18: Ja.
25: Dus, wat is de meest recente brief die je nu hebt gekregen? Of mail, of hoe?
18: Ja, vorig weekend heb ik een mail gekregen van Monseigneur Ardura... die zegt dat alle informatie nu in Rome is aangekomen... en dat het de bedoeling is om nu de laatste fase van de procedure op te starten... waarbij dat, ik weet niet wie, maar een aantal mensen moeten oordelen... ten eerste of het een mirakel is... en ten tweede of het dan kan worden toegeschreven aan Robert Schumann.
25: Ja, oké.
18: In die fase zitten we nu.
25: Dus we weten alles wat ze moesten weten?
18: Ja.
19: En vanaf dan was het wachten. Het Tot elke geestelijke de doel van de dicasterie van de zaligverklaringen beantwoordt dat, of ja, weet ik veel hoe ze dat daar doen in het Vaticaan, om een vergadering te beleggen. En Hendrik en ik wachten af. Ik moest terugdenken aan het moment waarop we voor het eerst vernamen dat er een poging werd ondernomen om op zoek te gaan naar een mirakel van Schumann. Dat was in het bisdom van Metz in Frankrijk, niet toevallig de regio waar Schumann zijn hele leven gewoond had. Bij ene Pierre Guérigen.
0: Bonjour, monsieur.
1: Bonjour.
0: Vous êtes monsieur Guérigen?
1: Oui, voilà, c'est ça.
0: On se demandait comment on va prononcer votre nom.
1: Pierre Guérigen.
0: Guérigen. D'accord.
19: Hij was al jaren op zoek naar een mirakel van Robert Schumann. Lang voor Hendrik's accident.
6: Aujourd'hui, là où on en est rendu, où le pape l'a déclaré vénérable.
19: Toen wij er waren, was Schumann al vénérable verklaard, eerbiedwaardig.
6: L'église, elle dit, oké, ce gars, il a vécu assez à fond les vertus chrétiennes.
19: En vanaf dat moment was het wachten op een mirakel.
6: Il faut qu'il y ait un signe divin extraordinaire qui vienne dire, oké, oui, c'est bien ça, quoi.
18: Wat het eigenlijk is dat op dat moment, volgens echt de klassieke, laten we zeggen wat ouderwetse kerkelijke leer, is het zo dat Robert Schumann in de hemel naast God zit. En dat Robert Schumann ziet van, oeh, er gaat daar iets gebeuren en dat is toch wel spijtig dat dat met die man gaat gebeuren. En dan is het Robert Schumann die op de schouder van God tikt en aan God vraagt om tussen beiden te komen. Ja. Dus het is God die dan interveneert op vraag, op voorspraak van Robert Schumann.
19: Ja.
18: Maar, en ik denk niet dat ik nu helemaal uit de biecht praat, ik denk dat nogal wat mensen, ook in de kerk, en mensen die zeer gelovig zijn, ook wel durven dat een beetje vrijer interpreteren en zeggen van ja, misschien is dat niet op die manier.
19: En toen kwam de dag waarop we van het Vaticaan bericht kregen dat het onderzoek was afgerond. Dus wij dachten, het is zover. Binnenkort staan we samen op het Sint-Pietersplein hand in hand voor de zaligverklaring van Robert Schumann. Want geef toe, de podcast die we aan het maken waren, het boek van Schumann dat naast Hendrik in de auto lag op het moment van het ongeval, de expert die sprak van 0% overlevingskans, de bewijslast was overweldigend, vonden wij. En het Vaticaan vond van niet. Ze waren niet overtuigd. Het wonder van Hendrik Vos was officieel, sorry, geen mirakel van Robert Schumann. Tju toch. Een beetje teleurgesteld stuurden we een bericht naar Monseigneur Ardura, de man die in het Vaticaan de zaak van Hendrik Vos had begeleid, om te vragen of we hem toch nog eens even mochten spreken. Want waar was het misgelopen? Dat interview begon zoals ongeveer elk gesprek met een bijna tachtiger die een videomeetinglink aan de praat probeert te krijgen.
8: Ja, microfoon, high definition. Entendez?
9: Oui, vous êtes là.
8: Ça marche?
9: Oui, ça marche, tout à fait.
10: Bonjour, monseigneur.
9: Bonjour, monseigneur.
19: Dit is de man van wie Hendrik al die brieven kreeg.
8: C'est bon.
19: En die het dossier van Robert Schumann in het Vaticaan het beste kent.
8: Quand je regarde la figure de Robert Schumann, cette documentation, elle représente à peu près 30.000 pages.
19: Een dossier van 30.000 pagina's.
8: À peu près 30.000 pages.
19: Met van alles, medische verslagen en getuigenissen van mensen die met Schumann gewerkt hebben bijvoorbeeld, die hem kenden toen hij in de buurt van Metz woonde.
8: Et puis, la documentation.
19: Maar uiteindelijk zijn het de wetenschappers die moeten bepalen of iets al dan niet onverklaarbaar is.
8: Nous savons, n'est-ce pas, professeur? C'est pas si facile. C'est pas si facile. Tout dépend des scientifiques. C'est eux qui doivent dire si un fait peut être expliqué scientifiquement ou non.
19: En als iets wetenschappelijk verklaard kan worden, ja, kijk, dan is het natuurlijk geen wonder.
8: Voilà. Ne soit pas explicable scientifique.
19: Maar wat met het mirakel van Hendrik Vos? Waarom is dat dan geen mirakel? Want het was toch onverklaarbaar?
8: Le cas qui a été présenté a été examiné par un ensemble de techniciens.
19: En die vonden het onverklaarbaar. Maar kijk, het probleem is blijkbaar, een mirakel is pas een mirakel als je er zelf om vraagt, bijvoorbeeld in een gebed.
8: Mais vous savez, les miracles, quand ils arrivent, c'est parce qu'on les a demandés. Et parce qu'on les a demandés avec foi.
19: En dat had Hendrik niet gedaan.
8: Ja, oui, ça fait bien.
19: Toen hij gevraagd werd of hij op het exacte moment van het ongeval gedacht had aan Robert Schumann, antwoordde hij nee. Dus wie weet dat het antwoord op die ene vraag alles had kunnen veranderen. Had hij maar gewoon gelogen tegen de bisschop in Gent en tegen de vertegenwoordigers van het Vaticaan. Maar zo is Hendrik niet. Het is geen heilige, maar het is wel eerlijk.
8: Oui, oui, certainement.
19: En Robert Schumann is nog altijd venerable, eerbiedwaardig. Dus bij het Vaticaan staan ze nog altijd open voor, wie weet, een nieuw mirakel.
8: De toute façon, ça ne change rien pour notre cher Robert Schumann. Pour lui, ça ne change rien.
9: Et vous, personnellement, vous avez vécu ce processus comment?
8: On fait tout ce que l'on peut, avec les moyens que l'on a, avec la documentation que l'on a, il faut jamais se décourager.
19: Nooit de hoop verliezen.
8: Il faut que nous obtenions la possibilité de reconnaître un miracle. Alors Dieu sait que nous avons fait tout ce que nous avons pu. Mais quand même, le professeur Vos le sait, même si on peut l'expliquer. Mais de toute façon, c'est quand même quelque chose qui sort de l'ordinaire. C'est quelque chose qui sort de l'ordinaire.
19: Zelfs Bernard Arnura vindt dat dit iets buitengewoon is.
25: Wanneer is eigenlijk uw frank gevallen dat er iets heel bijzonders gebeurd is?
18: In welke zin bijzonder?
25: Ja, maar gelooft jij zelf dat het een mirakel is dat je er nog zijt?
18: Ja. Je voelt wel snel aan van het had slechter kunnen aflopen. Dat heb je onmiddellijk wel door. Als je ziet wat er overblijft van die auto en zo, dan denk je van ja, ik heb geluk gehad. Een chanske. Je voelt wel snel aan van het had slechter kunnen aflopen. Dat heb je onmiddellijk wel door. Als je ziet wat er overblijft van die auto en zo, dan denk je van ja, ik heb geluk gehad. Een chans.

het heilige voor de keelziekte, noem maar op. En ik heb wel nagedacht van, als Robert Schumann dan heilig wordt, van wat wordt dan zijn specialiteit? Hè? Van wat wordt hij de patroonheilige? En hij zou de heilige kunnen worden van de iets wat saaie, vroegkalende mannen in een verfrommeld kostuum met de boekentas die zo altijd wat gebogen lopen. Hij zou de heilige kunnen worden van de slechte sprekers ook. Hè? Hij mompelde, hij kwam niet altijd goed uit zijn woorden, hij was geen bevlogen spreker. Maar als hij dan toch heilig wordt, ja, hij zou de heilige van de auto-ongevallen kunnen worden. Beetje zoals Sint Christoffel zeker, hè? En dan zo als een magneet op het dashboard hangen. Voor mij zou Robert Schumann de heilige moeten worden van de compromissenmakers, de bruggenbouwers, die ja, de gezworen vijanden toch bij elkaar brengt. Dat zou zijn specialiteit moeten zijn. En dat is iets wat we vandaag echt nodig hebben.

Dit was de allerlaatste aflevering van het Mirakel van Schumann van Sven Spijbroek en professor Hendrik Vos. De hele reeks die 5 jaar geleden begon, die kan je herbeluisteren op VRT Max of waar je gewoonlijk je podcast vindt. Nog niet zalig, laat staan heilig, maar wie weet komt het er ooit van. De zalige bruggenbouwer. Dromen mag. Goeienacht. Alles begint bij luisteren.

Alles begint bij luisteren. 11 uur, Neil, goedenavond, 14 nieuws met Alain de Korte. De twee Belgen die op het Nederlandse cruiseschip zaten waar het Hantavirus was uitgebroken, zijn niet besmet. Ze hebben negatief getest, dat meldt Volksgezondheid. De twee Belgen zijn sinds zondagavond weer in het land, maar moesten in quarantaine in het UZ Antwerpen. Ze mogen nu naar huis, maar daar moeten ze wel nog 6 weken in quarantaine blijven. In Wenen is de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival aan de gang. Zometeen worden de 10 landen bekendgemaakt die doorstoten naar de finale van zaterdag. Of België daarbij is, valt af te wachten. Onze inzending, Sila, bracht haar nummer Dancing on the Ice alvast wel met overgave daarnet.

0: Maar of het de jury en de stemmers Thijs heeft kunnen overtuigen, weten we dus over een goed kwartier tot een half uur. Net voor Essila trad ook Israël op. De deelname van het land is ook dit jaar controversieel. Daardoor zijn er dit jaar 5 landen niet bij uit protest, onder meer Nederland en Spanje. In de Nederlandse gemeente Loosdrecht, tussen Utrecht en Hilversum, is vanavond brand gesticht aan een tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers. Net vandaag waren de eerste tijdelijke bewoners gearriveerd. De brand brak uit nadat vuurwerk werd gegooid door tegenstanders van het opvangcentrum daar in Loosdrecht. Actievoerders probeerden eerst ook te verhinderen dat politie en brandweer de brand konden naderen om die te bestrijden. Uiteindelijk lukte dat toch, niemand raakte gewond. De politie is er wel met een onderzoek gestart. En in het volleybal is Mazeik de nieuwe landskampioen. Het versloeg daarnet in de 4e titelwedstrijd Roeselaren met 3-1. Het verslag is van Geert Heermans.
1: 7 jaar heeft Mazeik moeten wachten op een nieuwe titel. Want voor dit seizoen was Roeselaren telkens de betere. Het seizoen begon moeizaam voor Mazeik. Nieuwe coach, veel nieuwe spelers. Maar eens de trein op het juiste spoor kwamen de prijzen in zicht. De bekerfinale ging nog net verloren. Europees werd een halve finale gehaald. Maar in de titelfinale was het dan toch 3 keer te sterk voor Roeselaren. Ook in de laatste match werd het 3-1 voor Mazeik. Met 1 grote uitblinker, de Nederlandse hoofdaanvaller Sil Meijs. Eindelijk nog eens een prijs dus voor de Limburgse volleybaltrots Mazeik.
0: Voor Mazeik is het de 17e titel in de clubgeschiedenis. En daarmee is het weer alleen recordhouder. Eerst regen vannacht, tegen de ochtend droog met opklaringen. Rond 5 graden vannacht. Morgen fris met veel wind en buien. En die kunnen soms hevig zijn. Tot 14 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Radio 1.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is middernacht, een heel goede avond. VRT Nieuws met Alain de Korte.
2: Wow, wow. Who will be joining Greece and Finland? Belgium!
1: Belgium dus. Ons land heeft zich geplaatst voor de grote finale van het Eurovisie Songfestival zaterdag in Wenen. De act van Escila, Dancing on the Ice, werd als derde genoemd. Tegen de verwachtingen in, zegt collega Gianni Palink vanuit Wenen.
3: Escila heeft de boekmakers ongelijk gegeven. Dit is een, ja, laat ons zeggen, een aangename verrassing. Ik heb hier zicht op de green room. Escila en haar delegatie, zij hebben net de zaal verlaten, maar toen ze werden afgeroepen, ja, het was een grote vreugde. Ze vielen in elkaars armen, wat toch ook aantoont dat dit een grote opluchting was. Want je hoopte natuurlijk altijd wel een beetje. Maar we vrezen ook wel een beetje dat het ijs van Escila misschien niet zou standhouden tussen, ja, vele sterke inzendingen, vele sterke uitvoeringen vanavond. Maar ze heeft inderdaad stand gehouden.
1: 10 landen konden hun plaatsje vanavond afdwingen. Voor die finale naast ons land onder meer ook songfestivalrecordhouder Zweden, favoriet Finland en het gecontesteerde Israël. Tijdens het optreden van Israël was er boegeroep en één persoon werd ook uit de zaal gehaald. Hij had een pro-Palestijnse tekst op zijn rug geschreven. En Songfestival of niet, het Israëlische leger heeft vanavond opnieuw bombardementen uitgevoerd op het zuiden van buurland Libanon, ondanks een staakt het vuren dat er officieel al een tijdje van kracht is. Libanese autoriteiten melden zeker 13 doden, waarbij opnieuw 2 hulpverleners. De 2 Belgen die op het Nederlandse cruiseschip zaten waar het Hantavirus was uitgebroken, zijn niet besmet. Ze hebben negatief getest. Dat meldt Volksgezondheid. De 2 Belgen zijn sinds zondagavond weer in het land, maar moesten in quarantaine in het UZ Antwerpen. Ze mogen nu naar huis, daar moeten ze wel nog 6 weken in afzondering blijven. Het parket in Limburg is een onderzoek gestart naar mogelijke brandstichting na de natuurbrand onlangs in Leopoldsburg. Dat schrijft. En de brand in het militair domein Kamp Beverlo brak uit op 1 mei. Uiteindelijk werd zo'n 20 hectare bos en heide in de as gelegd. Er zijn aanwijzingen voor meerdere brandhaarden, zegt Marijke Teunis van het parket in Limburg.
4: De lokale politie heeft ondertussen luchtbeelden ontvangen waarop eigenlijk meerdere brandhaarden te zien zouden zijn. Zij hebben daarom dan ook een procesverbaal opgesticht voor opzettelijke brandstichting. En wij nemen op basis van die info de piste van brandstichting natuurlijk ernstig. En de exacte omstandigheden moeten nu verder worden onderzocht.
1: En we blijven in Limburg, want in het volleybal is Mazeik de nieuwe landskampioen. Versloeg in de 4e titelwedstrijd Roeselare vanavond met 3-1. Het verslag is van Geert Heermans.
5: 7 jaar heeft Mazeik moeten wachten op een nieuwe titel. Want voor dit seizoen was Roeselare telkens de betere. Het seizoen begon moeizaam voor Mazeik. Nieuwe coach, veel nieuwe spelers. Maar eens de trein op het juiste spoor kwamen de prijzen in zicht. De bekerfinale ging nog net verloren. Europees werd een halve finale gehaald. Maar in de titelfinale was het dan toch 3 keer te sterk voor Roeselare. Ook in de laatste match werd het 3-1 voor Mazeik. Met 1 grote uitblinker, de Nederlandse hoofdaanvaller Sil Meijs. Eindelijk nog eens een prijs dus voor de Limburgse volleybaltrots Mazeik.
1: En die Sil Meijs kon na afloop niet geloven dat zijn ploeg eindelijk nog eens de titel pakt.
6: Waanzinnig, ik geloof nog niet. Ik denk dat ik droom nog steeds. Het voelt heel erg onwerkelijk nog steeds. Maar ja, fantastisch, echt fantastisch. Ja, ik heb aan het begin van het seizoen gezegd. Ik hoop dat we Mazeik van vroeger weer terug mee kunnen maken. En dat hebben we denk ik al gedaan.
1: Voor Mazeik is het de 17e titel in de clubgeschiedenis en daarmee is het weer alleen recordhouder. Eerst regen vannacht, tegen de ochtend droog met opklaringen rond 5 graden. Morgen fris met veel wind en buien die soms hevig kunnen zijn, tot 14 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Nu volgt een herhaling van De Wereld van Sophie van gisteren.
7: Radio 1.
0: De Wereld van Sophie.
7: Met Sophie Lemaire.

0: Song for the Dumped van Ben Folds 5. Goedemorgen.
1: De wereld van Sophie.
0: Het is dinsdag 12 mei en u bent toch ook maar weer mooi gewassen en aangekleed geraakt vandaag, deze ochtend. Waarvoor mijn complimenten, mocht ik het kunnen. Ik bekroonde u tot fris hoentje van de dag. Maar helaas bestaat die prijs vooralsnog niet. Niet dat dat andere mensen tegenhoudt. Vorige week stond er nog een verhaal in de krant over een Franse professor die in het Franse parlement een prestigieuze prijs mocht ontvangen. Maar achteraf bleek dat hij die chique onderscheiding helemaal zelf verzonnen had. Een zeer goeiemorgen, Steven de Krane.
2: Goeiemorgen.
0: Frankrijk-expert voor VRT Nieuws. Wie is de man die deze stunt heeft uitgehaald?
2: Wel, de naam is Florent Montaclair. Hij is ondertussen 56 jaar, is docent aan l'Université de Besançon, Marie et Louis Pasteur Universiteit. Dus ja, dat klinkt al zeer goed. Is iemand die gespecialiseerd is in de literatuur van Jules Verne en in de fantasy literatuur van de 19e eeuw. Dus iemand die als docent een bescheiden carrière maakte in de academische wereld, maar vond dat hij toch te weinig erkenning genoot internationaal en dan maar een prijs uitvond om aan zichzelf uit te keren.
0: Ja, de Gold Medal of Philology, naar het schijnt vergelijkbaar qua prestige met een Nobelprijs, werd er dan zowat bij gesuggereerd.
2: Ja, dat was dus een gouden medaille die hij zelf ook heeft laten maken bij juwelier in Parijs. Heeft hij zichzelf laten schenken in een seance ook in het Franse parlement. Dus hij is er toch in geslaagd om in het Franse parlement naast een echte Nobelprijswinnaar daar zich ook te laten onderscheiden en te zeggen van ik heb ook een internationale prijs gewonnen, namelijk die Gold Medal of Philology. Dus dat was uitgereikt door een internationaal genootschap, die International Society of Philology. En die was dan verbonden aan de University of Philology and Education, gebaseerd ergens in de Amerikaanse staat Delaware. Maar wat bleek, die universiteit bestaat zeker niet fysiek en is in feite opgericht door hemzelf, vernuftig gedaan, met internet, heel veel links er naartoe, maar niemand vond in feite een fysieke verwijzing. En wat ook straf was, want hij heeft zijn huiswerk wel gemaakt, die gouden medaille, er waren ook vroegere winnaars. Sinds 1937 stond er op de website dat die gouden medaille voor filologie om de 5 jaar werd uitgereikt, alleen alle winnaars voor Florent Montaclair waren al gestorven en dus niemand kon nog checken of inderdaad iemand van die laureaten nog iets kon zeggen over die prijs.
0: Ja, daar stond de Italiaanse auteur Umberto Eco, werd daarin vermeld als een van de winnaars. Maar dat is dus allemaal opgezet spel. Die Montaclair die heeft de prijs later ook nog uitgereikt aan Noam Chomsky, beroemde Amerikaanse wetenschapper. De uitreiking nog van te horen.
3: Well, Noam, the International Society of Philology is very proud that you have accepted to be the laureate of his Gold Medal of Philology. It's a very important moment for the society to give you today this gold medal. I'll show it to the audience and I show it to you.
0: Een publiek, een man met toch een zeker statuut als Noam Chomsky helemaal uit Amerika laten overvliegen naar Parijs. Hij ging behoorlijk ver eigenlijk, hè, om zijn hele verhaal levend te houden.
2: Ja, klopt. Het feit al om iemand als Noam Chomsky, ik denk dat de meeste studenten die ooit taalkunde gestudeerd hebben, die naam zeker kennen, zeker in de Engelstalige wereld, een beroemdheid, die laten overvliegen naar Parijs. Hij was toen 87 jaar oud, voor een publiek van ongeveer 200 mensen daar zetten, daar zonder blikken of blozen die gouden medaille uitreiken en zeggen van, het is een belangrijk moment voor ons, maar lees ook wel en luister ook wel ook voor Chomsky zelf dat hij die prijs kan winnen. Mm-hmm. Maar inderdaad, het was allemaal opgezet spel. En wat hij ook deed, is op een bepaald moment ging iedereen mee in dat verhaal. Dat is natuurlijk ook een beetje de ijdelheid die iedereen speelt, denk ik. Dat is niet alleen iets in de academische wereld. Maar hij begon een doctoraat aan zichzelf uit te reiken door diezelfde universiteit en zei dan, ja, ik heb nu een doctoraat, dus ik zou toch van docent kunnen promoveren tot hoofddocent bij de universiteit. Ik zal daarvoor een aanvraag indienen en dan krijg ik ook een hoger loon. Mm. En dan is natuurlijk, ja, het spel tussen ik verzin een prijs, ik krijg die zomaar uit, dan begint het toch wel een beetje nare trekjes te krijgen. Want iedereen kan natuurlijk zomaar een award uitvinden en aan zichzelf schenken of bij hem thuis op de schouw zetten. Waarom niet? Er bestaan ook heel veel awardshows waarbij de sponsors zelf betalen voor hun prijs. Maar ja, iedereen kent dat dan in het milieu. Iedereen weet precies wat de waarde is van die award. Maar natuurlijk iemand die claimt dat hij een internationale award uitreikt aan iemand met heel veel verdiensten in een bepaald vakgebied en dat blijkt allemaal ook verzonnen, dan gaat het inderdaad wel ver.
0: Ja, ja. Hoe is dat eigenlijk aan het licht gekomen?
2: Wel, het jaar na Chomsky wou hij die prijs uitreiken aan een Roemeense academicus, Eugène Simignon, die ook al 85 jaar oud was. Het is een beetje opvallend dat al die winnaars, behalve hij zelf, dus stevig in leeftijd waren. Maar daar hebben dan journalisten uit Roemenië gezegd van, ja, we vinden het wat vreemd dat onze academicus, die misschien wel niet slecht is in een vakgebied, maar toch naast Chomsky zo'n prijs krijgt. We gaan eens zoeken wat die universiteit allemaal daarmee wil doen en zo verder. En die stoten dus al snel op een muur van alleen maar online berichten. En ze kregen niemand te pakken in die universiteit, nergens iemand bij dat vermaarde internationaal instituut, die Society of Philology. Niemand vond daar iemand. En dus begonnen ze vragen te stellen, vragen die ook ondertussen bij de thuisuniversiteit in Frankrijk opdoken, want ja, plotseling gaat het over posities, iemand wordt hoofddocent, hij neemt de plaats in misschien van iemand anders, dus iedereen begint zich vragen te stellen, klopt dat wel? En dan heeft ook natuurlijk het Franse gerecht zich mee beginnen moeien, want in 2016 heeft hij die medaille inderdaad aan zichzelf laten schenken in het Frans parlement. Daarmee heb je toch heel wat mensen ook een beetje voor joker gezet. En zeker als je dan nog probeert extra voordelen te halen uit die fictieve prijs, dan is er een strafonderzoek opgezet. En dat loopt tot op vandaag. En een maand geleden is in beroep bevestigd dat hij geschorst is als docent bij die universiteit. Dus zijn academische carrière zit er sowieso op. Mm. En nu is het maar de vraag of hij nog strafrechtelijk een extra vervolging zal krijgen.
0: Ja, ja, ja, ja. Maar ernstige gevolgen voor wat dan ergens als een fantasietje in zijn hoofd ontstaat. Hebben we een idee waarom hij dat allemaal gedaan zou hebben?
2: Wel, laten we zeggen, zijn advocaat, want hij heeft ondertussen ook advocaat, zei dat op een bepaald moment zelf geloofde in zijn leugens, moeten we ondertussen zeggen. Het is natuurlijk iemand die fantasy-literatuur bestudeerde uit de laat 19e eeuw. Hij is ook een grote fan van Jules Verne. En je zou kunnen zeggen, ja, Jules Verne heeft ooit gezegd, we kunnen de wereld rondreizen in 80 dagen. Dat was toen in de 19e eeuw redelijk fictie. Maar vandaag de dag kunnen we dat natuurlijk in minder dan 80 dagen. Dus misschien dacht die docent, ik heb iets gecreëerd dat ooit wel waarheid zal worden en misschien word ik ooit wel de beste filoloog ter wereld. Mm-hmm. Het zou zoiets psychologisch kunnen zijn, maar ik denk dat het vooral iets is dat hij zich wou onderscheiden, dat hij vond dat hij meer erkenning wou krijgen. Natuurlijk, dat straalt af op iemand. Je wordt uitgenodigd op andere recepties. Je komt in andere milieus terecht. Die erkenning die ook afstraalt in de media. Ik denk dat ijdelheid misschien toch wel een van die grote drijfveren was om zoiets te doen.
0: Pijnlijk voor alle betrokkenen eigenlijk. Zowel voor de man als voor wie meeging in zijn verhaal. We zullen zien of hij verder nog strafrechtelijk vervolgd zal worden en wat dat dan zal opleveren. Het is een knotsgek verhaal. En nog gekker is dat hij niet eens de enige is die zichzelf ooit een prijs uitreikte. Blijkbaar zien wel meer mensen opportuniteiten in onze prijzenindustrie. Daar gaan we het vandaag uitgebreid over hebben. Heel erg bedankt om dit verhaal voor ons toe te lichten. Steven de Kranen.
2: Graag gedaan.
1: Radio 1.

0: Loop mezelf voorbij van Simon. De wereld van Sophie. Een Franse professor verzon een chique prijs en reikte die onder grote belangstelling aan zichzelf uit. Hij kocht een medaille, zette een website op, stuurde persberichten uit en voilà, hij was een bekroond filoloog met wereldfaam. Het klinkt te zot voor woorden, maar op het moment dat die Franse professor druk bezig was met zijn plannetjes te smeden, kwam hier bij ons quasi net hetzelfde verhaal aan het licht. De toenmalige kersverse baas van het Fonds Wetenschap Onderzoek, Jurgen Tak, pronkte op zijn cv met de prestigieuze Estima-prijs voor wetenschapsmanagement. Een prijs waar niemand ooit eerder van gehoord had. Een zeer goedemorgen, Jan Walraven.
1: Goedemorgen.
0: Journalist voor onderzoekssite Apache. Jij bracht die zaak toen aan het rollen. Hoe was je dat op het spoor gekomen, dat verhaal?
1: Wel, Jurgen Tak werd aangesteld als secretaris-generaal van het FVO, het belangrijkste Fonds voor Financiering van Wetenschappelijk Onderzoek in Vlaanderen, in november 2015. En enkele dagen later kregen wij een tip van iemand die zei op de website van het INBO, de vorige werkgever van Jurgen Tak, dus het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, staat er een persbericht uit 2012 over de Estima Award, dus de European Science, Technology and Innovation Management Award. Maar de tipgever zei, ik heb het internet afgespeurd en van die prijs of van vorige winnaars is niks terug te vinden. En dus waren wij wel geïnteresseerd om daar meer over te weten.
0: Dan ben je dat beginnen onderzoeken. Hoe ben je daarvoor te werk gegaan?
1: Wel, eerst een simpele Google-opdracht leverde veel Estima op, want het is een soort auto van Opel. Dus vonden we veel auto's, maar weinig prijzen. Dus er was dat persbericht op de website van het INBO en daar werd ook verwezen naar een Engelstalig persbericht met het juryverslag. Dat was een vijftal pagina's lang. En die internationale jury kende het Vlaamse wetenschapsmanagementlandschap zeer goed en kende ook ministers Schouwvliegen en Krevits. Dat was toch al wel opvallend. En in dat persbericht stond er dat die prijs werd uitgereikt parallel aan een van de grootste Europese wetenschapsconferenties. Die was doorgegaan in Dublin in 2012, in juli 2012, Euroscience Open Forum. En daar werd ook verwezen, daar werden mensen geciteerd. En die mensen die geciteerd werden, de organisatoren van de conferentie, hebben gecontacteerd met de vraag van wanneer is die prijs uitgereikt? Waar is die prijs uitgereikt? Door wie is die prijs uitgereikt? Want dat bleek niet echt uit dat persbericht. Daar werd verwezen naar een soort internationale organisatie en verschillende belangwekkende managers en R&D-mensen uit de wetenschapswereld. Maar de twee mensen die wij contacteerden hadden nog nooit van die prijs gehoord. Wisten niet waar we het over hadden. Dus.
0: En dan wist je, we zijn hier iets ernstig op het spoor. Ja, met de fysieke prijs, want die hoorde er ook bij, bleek er ook iets niet juist te zijn. Ja.
1: Dus in dat persbericht werd verwezen naar er was een soort oorkonde, blijkbaar, en een foto van een Amerikaanse natuurfotograaf, Nick Brandt, die in het persbericht een excellent choice werd genoemd, directly referring to Dr. Tak's involvement in East African wildlife conservation. Oké, interessant. Die fotograaf gecontacteerd, die wist ook niets van die prijs. Die had nog nooit van de Estima gehoord. Die zei, ik ben daar niet bij betrokken. En toen hebben wij eigenlijk een eerste stuk gepubliceerd. Begin december. Toen is die bal aan het rollen gegaan. En kregen we extra informatie. En dan hebben wij in een tweede artikel kunnen aantonen dat Jurgen Tak die foto, dus die prijs die een excellent choice was, was van de jury, die eigenlijk zelf had gekocht hier in Brussel op de Avenue Louise.
0: Ai, ook dat kon je hard maken.
1: Voor €3000. Ja. Ja. Had bij de factuur met de naam van Jurgen Tak, het bedrag Dus ja, de prijs was zelf gekocht.
2: Veel duidelijker kon het niet worden. Wat zei de man zelf daarover? Want ik neem aan dat je contact hebt opgenomen.
1: Ja, de eerste keer... dus we hebben hem opgebeld, of ik heb hem opgebeld. En daarin vertelde hij dat hij de prijs met veel plezier in ontvangst had genomen. Maar dat hij zich niet herinnerde welke organisaties die prijs hadden uitgereikt. Wie dat er in de internationale jury zetelde, dat wist hij niet meer. Dus oké. En ik enkele dagen of een dag later belde hij nog eens terug met de melding dat we duidelijk iets op het spoor waren. Oké. En dan wist hij toch iets meer nog over de uitreiking in Dublin. En ook dat hij enige tijd na de uitreiking contact had gehad met de organisatoren van de conferentie. Die zeiden van, ja, wij hebben niks met die prijs te maken. Dus dat er toen al wel duidelijk was dat er een geurtje aan was. En hij zou dan met de mensen van die conferentie hebben afgesproken om daar niet meer over te communiceren. Maar het persbericht van het INBO stond in 2015 wel nog steeds online. Dus.
2: Mm-hmm. Je hebt dat verhaal toen naar buiten gebracht. Er was best veel om te doen, hè, ja, in der tijd.
1: Ja.
2: Veel op gereageerd, ja, door heel wat academici, ja, ook, die een open brief hebben geschreven.
1: Ja, ik denk dat meer dan 200 academici een open brief hadden geschreven, want FVO is niet zomaar een organisatie. Ik zei het in het begin, dus het belangrijkste financiering van wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen. Het is heel moeilijk om een FVO-beurs binnen te halen. Heel veel concurrentie. Dus dat viel niet echt in goede aarde dat de nieuwe secretaris-generaal op zijn cv, want dat bleek toen ook, dat hij in zijn cv, op zijn sollicitatiebrief, in het sollicitatiegesprek, naar die prijs had verwezen. Hij had dat ook meermaals nog gedaan in interviews. Pronken met een onbestaande prijs, mm-hmm, voor wetenschappers die hun merites toch moeten bewijzen als ze zo'n FVO-beurs willen binnenhalen, viel dat niet echt in goede aarde.
2: Nee. Net zoals bij de Franse professor is het een blamage natuurlijk, ja, voor de wetenschappelijke, voilà, wereld,
1: ja,
2: als zo iemand ongehinderd zijn gangetje kan gaan.
1: Inderdaad, ja,
2: ja. De druk werd nogal groot en dus kwam niet veel later dit bericht. De topman van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek heeft zijn ontslag gekregen. Het bestuur van het FWO vindt het verder functioneren van Jurgen Tak niet wenselijk. De man was in opspraak gekomen omdat hij op zijn cv een prestigieuze prijs had gezet die niet bleek te bestaan. Onder wetenschappers was daar grote verontwaardiging over. Het FWO financiert wetenschappelijk onderzoek. Ja, de man heeft zijn baan niet kunnen houden. Is er eigenlijk een strafrechtelijke procedure gevolgd in deze?
1: Nee. Niet dat ik weet. Hij heeft ook altijd gezegd, ook in het gesprek dat ik met hem heb gehad, en ook later aan de Standaard, want de Standaard heeft daar ook over geschreven, dat hij het slachtoffer was van een soort schoemelbedrijfje dat hem probeerde op te lichten, informatie te ontfutselen, want hij had een aantal online bevragingen moeten invullen. Hij heeft, in tegenstelling tot de Franse collega, hebben wij ook niet kunnen aantonen dat hij dat helemaal zelf in scène heeft gezet. Alles wijst er wel op dat er iets aan de hand was.
2: Is het mogelijk dat hij slachtoffer is van oplichting?
1: Ik sluit dat niet uit. Maar er is natuurlijk... aan ons vertelde hij dat hij al in 2012 of enige tijd later op de hoogte was gesteld dat er iets mis was. Later heeft hij dan gezegd van begin 2015 had hij via de Europese Commissie mensen in de Europese Commissie gehoord dat er iets fout was. Dat werd dan later medio 2015. Dat hij wist dat er iets aan de hand was. Dus dat verhaal is ook af en toe wel bijgesteld. En begin 2015 was natuurlijk die selectieprocedure voor het FWO aan de gang. Mm-hmm. Dus hij heeft in zijn cv, in zijn sollicitatiebrief, in zijn sollicitatiegesprek wel nog naar verwezen als een soort blijk van zijn managementkwaliteiten. Wist hij het al in 2012 dat hij door een schoemelbedrijfje opgelicht is, dan had hij daar misschien wel helderder kunnen over communiceren. Mm-hmm. Dus dat is de vraag.
2: Heel wat bedenkingen. In Frankrijk komt nu net hetzelfde aan het licht. Of staat toch nu in de kranten. Je dacht toch meteen aan dit verhaal? Ja. Dit
1: was. Zeker en vast. Het is een verhaal dat op onze redactie een klein beetje afgezaagd is. Omdat we er vaak naar refereren. Omdat het ook een grappig verhaal is. Een absurd verhaal is. Mm-hmm. Ik denk wel, als ik het verhaal van de Franse wetenschapper hoor, die heeft zichzelf al iets dieper ingegraven. En heeft zijn werk met fake websites en zo. Dus dat is denk ik nog van een iets andere orde. Mm-hmm. Bij de Estima-prijs was er geen lijst die terugging van winnaars tot 37. Er was geen lijst met winnaars. Er is nooit meer een winnaar van de Estima geweest. Mm-hmm. Ook geen gouden medaille. Dus.
2: Ja, ja. Denk je dat er in de academische wereld wel meer van dit soort strapatsen voorkomen? Dat er nog prijzen verzonnen worden om cv's op te smukken? Als er nu toch al twee voorbeelden zijn?
1: Omdat ik het verhaal van de Franse wetenschapper viel ik niet achterover, omdat ik dit al kende. Dus het zou mij niet verwonderen mocht er nog zo'n geval opduiken. Zo'n schommelbedrijfjes en oplichterij met valse tijdschriften die mensen proberen geld ontfutselen, dat heb ik wel al vaker gehoord.
2: Om academische publicaties te doen.
1: Ja, omdat die publicatiedruk ook zo groot is. Maar valse prijzen, dat...
2: Vooralsnog niet. Nee, laat ons hopen dat dit geen standaardgang van zaken is. Dat deze twee heren de uitzondering zijn. Jan Walraven, journalist bij de onderzoekssite Apache. Heel erg bedankt. Radio 1.

0: Taylor Swift met Elizabeth Taylor.
1: De wereld van Sophie.
0: Over prijzen en awards hebben we het vandaag. En hoe die soms behoorlijk minder prestigieus zijn dan ze lijken of beweren te zijn. Een Franse professor die 10 jaar geleden zo'n chique prijs in de wacht had gesleept voor zijn literatuuronderzoek, is vorige week pijnlijk door de mand gevallen. Hij had die prijs eigenhandig verzonnen en hem vervolgens doodleuk toegekend aan zichzelf. In eigen land was het dan weer de grote baas van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek die zichzelf ooit een fictieve prijs gaf. En als je dat prijzen- en awardwereldje eventjes onder de loep neemt, dan kan je zo nog wel prijzen vinden die in het leven geroepen zijn om dubieuze redenen. Ik kreeg een berichtje van iemand, dat anoniem houden, die ons laat weten dat in de wereld van zwemvijvers en zwembaden ook heel wat firma's pronken met prijzen over gewonnen wedstrijden die ofwel niet bestaan, ofwel wel bestaan, maar waarvoor je je dan als andere firma niet kan inschrijven. Dat soort toestanden, dat zie je nog wel meer. Een zeer goeiemorgen, Vincent Bilot.
2: Zeer goeiemorgen, Sophie. Dat klopt. Er zijn zelfs prijzen met wat meer gewicht en envergure dan zo'n lokaal trofeetje zoals je er nu net twee hebt behandeld. Awards die wel wat grotere verwezenlijkingen huldigen dan wat literair of wetenschappelijk onderzoek. In december vorig jaar bijvoorbeeld werd nog zo'n nieuwe prestigieuze prijs plechtig boven de doopvont gehouden. Een award die in het leven is geroepen om hulde te brengen aan de man of vrouw die meer dan wie ook op deze planeet heeft bijgedragen aan wereldvrede. En nee, dan heb ik het niet over dat flutprijsje van dat stelletje omhooggevallen Noorse profjes van het Nobelprijscomité. Nee, die Nobelprijs voor de Vrede is maar voor amateurs. De enige echte vredesprijs die ertoe doet, is sinds december vorig jaar deze award die hulde brengt aan het eeuwenoude verlangen van de mens naar vrede.
3: Throughout human history, a call for peace has echoed across civilizations and generations. Peace creates hope, and football transforms that hope into unity, powerful enough to bring the world together. Today, we inaugurate a new global honor, the FIFA Peace Prize.
2: Wacht, een vredesprijs die wordt uitgereikt door een voetbalorganisatie? Jawel, exact. Dat, want wat brengt mensen nu dichter bij elkaar en dus ook dichter bij vrede dan voetbal?
0: Zeker.
2: Dus, wie, oh wie, is de koene ridder die dapper en onversaagd toewerkt naar het niets minder dan absolute en eeuwigdurende wereldvrede en verdient het dus derhalve om zich de eerste en mogelijk ook enige laureaat ooit te mogen noemen van die prestigieuze vredesprijs?
3: The inaugural 2025 FIFA Peace Prize is proudly bestowed upon the President of the United States of America, the Honorable Donald J. Trump.
2: Jawel, de eerbiedwaardige Donald Trump. Trump ontvangt zijn prijs uit de handen van FIFA-baas Gianni Infantino, die zijn naam ook niet gestolen heeft. Een trofee die er volgens sommige waarnemers een beetje uitziet als een gouden buttplug. En die volgens diezelfde waarnemers ook dan ook mooi symbool staat voor de manier waarop Infantino zelf ook al maar dieper in het hol van Donald Trump kruipt. Maar omdat er natuurlijk nooit goud genoeg is in de wereld om vredesduif Trump mee te omhangen, doet Infantino er ook nog een blinkende gouden medaille bovenop.
4: Mr. President, this is your prize. This is your peace prize. There is also a beautiful medal for you that you can wear everywhere you want to go.
5: I'm gonna wear it right now.
4: Okay, let me hold. Ah, fantastic. Excellent.
2: Excellent. Het publiek wordt zo wat verblind door al het goud waar Trump mee wordt omhangen. Maar het is voor Trump allemaal maar een logische compensatie voor die andere vredesprijzen, dat flutprijsje van het Nobelprijscomité, die hij 2 maanden eerder door de neus geboord kreeg. Een award dus die helemaal speciaal voor hem en voor hem alleen in het leven geroepen is.
0: Ja.
2: Er was geen longlist voor die FIFA Peace Prize, laat staan een shortlist. De FIFA heeft ook nooit bekendgemaakt of er een jury mee gemoeid was en wie daar dan mogelijk nog in zat, behalve Gianni Infantino en zijn ego, nooit opgehelderd. Maar dat hield Donald Trump niet tegen om de prijs te aanvaarden met de hem kenmerkende bescheidenheid.
5: This is truly one of the great honors of my life. We saved millions and millions of lives. The world is a safer place now. The United States 1 year ago was not doing too well. And now I have to say we're the hottest country anywhere in the world, and we're going to keep it that way. Thank you all. Thank you. Have a great time. And Johnny, a tremendous honor. Thank you.
2: Jawel, de man die zichzelf hier op de borst klopt omdat Amerika weer de hottest country in the world is en dat hij millions and millions of lives heeft gered. Dat is tussen haakjes dezelfde president die een maand later de Venezolaanse president Maduro laat ontvoeren en nog eens 2 maanden later Iran aanvalt en naar eigen zeggen terug naar het stenen tijdperk bombardeert. Juist. En daarbij onder meer een schooltje met meer dan 160 tienermeisjes platgooit.
0: Ja.
2: Allemaal voor de wereldvrede natuurlijk.
0: Dat spreekt.
2: Benieuwd wie volgend jaar die FIFA Peace Prize gaat winnen. Ik kan nu al niet wachten. Vanity Awards worden die wel eens genoemd.
0: Ah, is echt?
2: Ja, ijdelheidsprijzen. Awards die enkel en alleen worden uitgereikt om iemands ego te strelen. Mm-hmm. Sommigen hebben in die nood aan erkenning een interessant businessmodel gevonden. Sommige mensen die zijn namelijk zo krampachtig op zoek naar bevestiging en applaus dat ze er gewoon flink wat geld voor over hebben om een prijsje hier of een trofeetje daar in de wacht te slepen. En dus zijn er heel wat zogenaamde prijzen die uitgevonden zijn, verzonnen zijn, gewoon om ze dan te koop aan te bieden aan mensen die graag zo'n prijsje zouden hebben.
0: Gewoon zo, medaille kopen.
2: Ja, in de zaken.
0: Stickertje voor aan de vitrine van
2: absoluut,
0: je winkel.
2: Absoluut, ja. In de zaken- en bedrijfswereld zijn dat soort awards schering en inslag, Sophie. In Groot-Brittannië bijvoorbeeld heb je de Corporate Vision Award. Een prijs die wordt toegekend aan de meest visionaire bedrijfsleiders. In de praktijk is die prijs gewoon te koop. Er komt geen jury of niks aan te pas. Gewoon betalen en je krijgt een beeldje en een certificaat terug. Plus een watermerk om op je briefpapier te zetten en dus als dus mee uit te pakken. Met een inwezen fictieve prijs dus, waar je ook nog eens flink wat geld voor hebt neergedokt.
0: Schitterend.
2: Maar die award business bestaat ook voor KMO's en bedrijven die zichzelf een prijs of een kwaliteitslabel kopen.
0: Dat is zoals de zwembaden waar net melding van
2: waar
0: gemaakt
2: de luisteraar
0: werd.
2: Inderdaad ook net naar verwees. Dat soort dingen bestaat absoluut. Zelfs in het boekenvak bestaan valse awards. Een literaire prijs, dat weet je, is onbetaalbare reclame voor een boek. Hè. Als je een sticker op je boek kunt plakken met winnaar van de Boon Literatuurprijs of Pulitzer Prize, ja, dan schieten de verkoopcijfers uiteraard de hoogte in. Dus ook in dat soort prijzen en bijbehorende stickertjes bestaat een hele handel. Ik zou zelfs durven zeggen zwendel. Want in 2009 bijvoorbeeld kwam zo'n zwendel aan het licht. Toen doken in Amerikaanse boekhandels plots boeken op van obscure of soms totaal onbekende auteurs met op de kaft een stickertje dat het boek aanprees als winnaar van The National Best Books 2009 Awards. Dat klinkt prestigieus en vooral bij een eerste vluchtige blik kun je die prijs makkelijk verwarren met de bekende en wel degelijk echt bestaande National Book Award. Maar de National Best Book Awards, die bestaan helemaal niet.
0: Geniaal.
2: Het is te zeggen, er bestond in 2009 wel een website van die awards. Een website waar iedereen voor $69 zo'n stickertje kon kopen.
0: Wauw.
2: Achter die website zat gewoon een marketingbureau. Niks geen literaire jury. Die website is intussen alweer offline, maar bij elke valse awardpagina die afgesloten wordt, duikt er wel een nieuwe op. Je had ook al de Reader's Favorite Award, de Indie Reader Discovery Award en de Creative Spirit Awards. Allemaal onbestaande prijzen. Die laatste awards, trouwens de Creative Spirit Awards, die hadden een wat ruimer aanbod. Daar kon je ook stickers kopen als muzikant om op je plaat te plakken. En zelfs producenten van films konden er een award kopen.
0: Maar hoe leuk om zo'n handeltje op te zetten en om gewoon in je woonkamer wat prijzen te verzinnen.
2: Voilà, jij verdient geld en de schrijver of de muzikant in kwestie kan zijn waar aan de koop brengen met een zogenaamde prijs. Iedereen content. En over film awards gesproken, in Nederland, daar organiseren ze sinds 2022 zelfs een hele awardshow met fake film awards.
6: Ladies and gentlemen, this is the Septimius Awards.
2: De Septimius Awards.
0: Nooit van gehoord.
2: Ja, probeer zich zo'n beetje te profileren als de Europese Oscars. Ze worden elk jaar uitgereikt in Amsterdam met een groot gala, trofees in maar liefst 30 categorieën. Maar bijna niemand weet wie er achter die organisatie zit, wie er in de jury zit en of er wel een jury is. Luister even naar producent, de Nederlandse producent Marleen Slot, die vorig jaar genomineerd was met haar animatiefilm Knor.
7: Nou, wij voelden ons eigenlijk vanaf moment 1 totaal bekocht. Want ik was op een gegeven moment bij de Franse distributeur van Knor in Parijs. En toen zei ik, goh, we winnen overmorgen die Septimius Award. En die zei tegen me, oh, daar moet je echt niet heen gaan, want dat is een scam. En het is gewoon, ze gebruiken jouw film gewoon om andere mensen te lokken.
2: Ja, ze vertelt ook dat ze 9 dagen voor de prijsuitreiking nog telefoon heeft gekregen van de organisatie met de vraag wie ze voor haar film Knor eventueel konden nomineren voor de prijs Haar en Make-up. Dat is niet alleen opvallend laat, 9 dagen voor de uitreiking, maar vooral Marleen Slot, haar film Knor, is een animatiefilm. Daar komen weinig haarstylisten en make-up artiesten bij kijken. Met andere woorden, die organisatie had die film zelfs nooit bekeken.
0: Och, Garme. Oh, krijg eens die prijs.
2: Echt, hè? Nu, de Nederlandse filmjournalist Cesar Majorana maakte er een hele podcast over dat schimmige Septimius Awards gala. Hij noemt het gewoon onzinprijzen, want eigenlijk zijn ze gewoon te koop voor wie genoeg geld ophoest om zich te laten nomineren.
8: We hebben een hartstikke hardwerkende filmindustrie. Er worden prachtige dingen gemaakt hier. En onze geloofwaardigheid moet wel een beetje overeind blijven staan. En dat gebeurt niet als we events organiseren met dit soort doorgestoken prijzen.
2: Doorgestoken prijzen, want ja, een van de grote winnaars op die laatste Septimius Awards was Frank Lammers.
0: Goeie acteur.
2: Ja, zeker. Bekend als Ferry in Undercover en van de spin-off er ook van natuurlijk. Frank Lammers, die won de award voor beste acteur. Op zich zou je denken terecht. Maar ook hij besefte dat die prijs niets, maar dan ook niets voorstelt.
9: Ik weet wel dat dit in Amerika echt een hele normale praktijk is. Je kan gewoon awards kopen. Dat doen producenten dan, zodat ze die film beter in de markt kunnen zetten.
2: Ja, Frank Lammers kreeg ook te verstaan dat hij die prijs sowieso zou winnen als hij kon garanderen dat hij hem persoonlijk zou komen ophalen.
0: Mm-hmm.
2: Dus ja, een ruildeal eigenlijk. Ja. Hè? Wij verzekeren ons van star quality op de rode loper. Joepie, Frank Lammers komt. En in ruil heeft hij dan een prijs om mee uit te pakken. Alleen is het een prijs die op niks gebaseerd is. Wij hebben bij ons natuurlijk ook een jaarlijkse prestigieuze prijsuitreiking. Inclusief rode loper, gala-uitzending en een zaal vol champagne slurpende BV's. De Mediaprijzen van Vlaanderen, de Kastaars.
0: Oh.
2: Een uitzending door, over en voor de 3 grote Vlaamse televisiezenders. En wat zo mooi is aan die Kastaars, Sophie, is dat die 3 grote zenders altijd met exact evenveel prijzen naar huis gaan.
0: Het toeval is toch
2: dat
0: mooi soms,
2: moet
0: hè?
2: Toch lukt eigenlijk. Sommige criticasters zouden dat een circle jerk van de 3 grote zenderbazen noemen. Wij niet.
0: Nee.
2: Sommigen zeggen dat. Maar net als de FIFA hebben ze bij de Kastaars afgelopen jaar ook vanuit het niets een nagelnieuwe prijs in het leven geroepen. Ruud Beekmans mocht hem aankondigen.
10: Nu is het tijd voor een uniek moment in de Kastaar-geschiedenis. Met een uitzonderlijke prijs die ook een uitzonderlijke naam heeft gekregen. De Kristallen Kastaar.
2: De Kristallen Kastaar. Je hoort, het is een mooi allitererende naam. De Kristallen Kastaar. 2 keer K. Wie, oh wie, zou de eer krijgen om die nieuwe prijs te winnen.
10: Het is speciaal voor K3. K3!
2: En de K3-prijs gaat naar K3! Een prijs was dat dus ter beloning van de originele K3'tjes die een record aantal keren het Sportpaleis hadden uitverkocht. Welke jury heeft dat beslist, vraag je dan af. Mm-hmm. Even kijken. Blijkbaar een beslissing van de Vlaamse minister-president Matthias Diependalen. Hij kwam die beslissing althans hoogst persoonlijk opeisen met deze speech.
11: Vanavond sta ik hier voor een beslissing waar werkelijk niemand tegen kan zijn.
2: Goh.
11: Graag een applaus voor Christel, Karen en Kathleen.
2: Altijd speciaal, altijd opletten ook als je een keuze inleidt als een beslissing waar niemand tegen kan zijn. Behalve dan misschien mensen die zouden opmerken dat er op het gala van de televisieprijzen een award wordt uitgereikt aan een concertreeks.
0: Mm-hmm.
2: Ik merk het maar gewoon even op. Dus ja, al die mensen...
0: Dezelfde editie waarin een roeier prijs voor persoonlijkheid...
2: Mediapersoonlijkheid heeft gekregen, inderdaad. Ja, absoluut. Ze zijn allemaal gegund natuurlijk, die prijzen. Hè? Maar ja, kijk, al die mensen die zichzelf een prijs kopen of laten toekennen, of voor wie speciaal een award wordt uitgevonden of verzonnen, het lijkt toch allemaal een klein beetje op die bekende reclame van WC Eend.
12: En daarom adviseren wij van WC Eend, WC Eend.
0: Dat is het exact. Het is eigenlijk ontstellend, hè? Hoeveel zwansprijzen er niet circuleren in deze wereld. Dankjewel, Vincent Bilon.
1: Radio 1.

0: Angus en Julia Stone met Karaoke Bar. Ik krijg nog veel reacties van mensen die zeggen: amai, in de wereld van de wijn stikt het ook van de zwansprijzen. Daar reiken ze elkaar voortdurend gouden en zilveren medailles uit die vervolgens niks betekenen in de zwembadwereld. Dat is aangehaald. In de champagnestreek wordt het blijkbaar ook gedaan. We hebben het over prijzen die niks betekenen. Straks gaan we het er verder over hebben.
1: Radio 1. Dit was een herhaling van De Wereld van Sophie.

0: ja, laat ons zeggen, een aangename verrassing. Toen ze werden afgeroepen, ja, het was een grote vreugde. Ze vielen in elkaars armen, wat toch ook aantoont dat dit een grote opluchting was. Want je hoopte natuurlijk altijd wel een beetje. Maar we vrezen ook wel een beetje dat het ijs van Isila misschien niet zou standhouden. Maar ze heeft inderdaad stand gehouden.
1: Ook de Israëlische inzending heeft zich kunnen plaatsen voor de finale van het Eurovisie Songfestival. De deelname van Israël is ook dit jaar controversieel door de oorlog in onder meer de Gazastrook. Tijdens het optreden van de Israëlische inzending werden 4 mensen uit de zaal verwijderd omdat ze het optreden verstoorden. Het protest in de zaal bleef wel beperkt. Er was duidelijk boegeroep te horen tijdens de live-uitzending, maar er waren geen grote incidenten. In Opgrimby in Limburg heeft de politie 3 inzittenden van een auto opgepakt na een achtervolging. Die begon in Nederland nadat de auto niet was gestopt voor een controle. Bij de achtervolging werden onder meer een helikopter en een drone ingezet. De politie kon na een tijdje de auto uiteindelijk klemrijden. De 2 Belgen die op het Nederlandse cruiseschip zaten waar het Hantavirus was uitgebroken, zijn niet besmet. Ze hebben negatief getest, dat meldt de overheid. De 2 kwamen zondagavond aan in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen om daar getest te worden. Ze mogen nu naar huis, maar daar moeten ze wel nog 6 weken in quarantaine blijven. En in het zuiden van Libanon heeft het Israëlische leger opnieuw verschillende mensen gedood bij luchtaanvallen. Er zouden zeker 13 mensen om het leven zijn gekomen. De slachtoffers zijn vooral burgers. Er zijn ook 2 hulpverleners bij. De pro-Iraanse militie Hezbollah heeft intussen vergeldingsaanvallen uitgevoerd met drones. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren van kracht tussen Hezbollah en Israël. Maar dat wordt dus duidelijk niet nageleefd. En dan nog het weer. Vannacht nog kans op regen. Tegen de ochtend wordt het stilaan droog. Bij temperaturen rond 5 graden. Na de ochtend opnieuw kans op regen en buien. Bij temperaturen tot 14 graden. Meer op 14nieuws.be.
2: Je kan nu luisteren naar een herhaling van De Wereld van Sophie van gisteren.
3: Radio 1.
2: De Wereld van Sophie.
3: Met Sophie Lemaire.
4: Een zeer goeiemorgen en welkom bij Radio 1. Welkom in de wereld van Sophie. We hebben het over onze prijzenindustrie. Nu aan het licht gekomen is dat een Franse professor zichzelf bekroond had met de Gold Medal of Philology. Een prijs die hij zelf verzonnen had. Goed, meer na deze

0: met Pop Live. Een zeer goeiemorgen.
1: De wereld van Sophie.
0: En welkom, u krijgt bij deze onmiddellijk de prijs voor luisteraar van het jaar. Want dat kan blijkbaar. Gewoon prijzen verzinnen en ze uitreiken aan wie je maar wil. In Frankrijk bleek dat een professor die ooit de Gold Medal of Philology won, die prestigieuze prijs gewoon zelf bedacht en voor zichzelf gekocht had. In 2016 gebeurde exact hetzelfde bij onze toenmalige FWO-baas, het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek. En Vincent lijstte net nog een hele rist prijzen van bedenkelijk allooi op. Prijzen kopen, prijzen verzinnen, prijzen verpatsen. Het is een boeltje. En het mag wel duidelijk zijn dat het niet is omdat iemand een prijs wint dat hij ook daadwerkelijk de beste is in iets. Wat is er aan de hand in prijzenland? Dat kan ik vragen aan Pascal Gille, hoogleraar cultuursociologie aan de Universiteit Antwerpen. Een zeer goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Als u dat verhaal hoort van die Franse professor die voor zichzelf een prijs bedenkt en aan zichzelf uitreikt, een heel web van leugens rond verzon, hoe kijkt u daarnaar?
2: Op de eerste plaats is het natuurlijk een extreem geval van fraude, maar helaas geen uitzondering. En de hele lijst die we deze ochtend al hoorden van fraude en de lijst van prijzen zegt dat er iets anders aan de hand is. En dan komt de socioloog aan het woord. Ja, natuurlijk zegt, hier is een maatschappelijk probleem aan de hand, hier is een systeemfout of een structureel probleem. En dat zien we, dat op de eerste plaats prijzen een belangrijke rol kunnen spelen in iemand zijn carrière, in de erkenning van kunstenaars, zowel kunstenaars als academici. En dit is een gênant voorbeeld weer, maar is eigenlijk een symptoom van een breder fenomeen waarin mensen, academici, kunstenaars ook, een soort van, ik noem het, red race zitten om erkenning en in competitie met elkaar zijn. En daarom beginnen die prijzen een hele belangrijke rol te spelen, maar daardoor is er ook een enorme inflatie.
0: Ja, ja. U vertelt veel op weinig tijd, maar deze man, deze Franse professor, is een symptoom van een soort prijzencircus waar we vandaag de dag in beland zijn. Hij heeft ergens een gat ontdekt in een weefsel dat wij gecreëerd hebben. Hoe verklaart u dat wij met zoveel prijzen komen te zitten?
2: Op de eerste plaats al omdat prijzen een belangrijke rol kunnen spelen in iemand zijn carrière. Deze Montaclair wist dat ook. Dus het kan je eigen carrière een boost geven. Het heeft ook een effect als je een prijs kan vermelden in jouw portfolio of op jouw cv. Dat je daardoor gemakkelijk bijvoorbeeld subsidies krijgt, onderzoeksbeurzen. Dus dat speelt mee in een hele grotere economie, zal ik maar zeggen, van transacties waarin toch aan prijzen enig belang werd gehecht. Anders doe je dit niet.
0: Er wordt belang aan gehecht, je krijgt aandacht en op een bepaald moment zijn we dat samen gaan realiseren dat daar wel handig gebruik van gemaakt kon worden.
2: Ja, en daardoor zijn er ook heel veel prijzen ontstaan. Prijzen zijn ook ontstaan om andere redenen. Meer en meer zijn prijzen ontstaan ook om de prijsuitreiker zelf in de verf te zetten.
0: Ja, ja. Ja, maar dat blijkt een goed marketinginstrument te zijn.
2: Ja, dus het is niet zozeer, laten we zeggen, iemand die een prijs krijgt, komt misschien één dag of één minuut in de kijker. Maar de organisatie die jaarlijks een prijs uitreikt, die staat natuurlijk veel meer in de kijker. Mm-hmm. En ontlenen dus ook, de uitreiker ontleent deels prestige aan het uitreiken van een prijs. Een oud cultuursocioloog in Frankrijk, Pierre Bourdieu, die dat ooit symbolisch kapitaal noemde. Een symbolisch kapitaal is dus geen geld, maar is symboliek. En die symboliek speelt, kan een belangrijke rol spelen in jouw carrière. En het grappige is meestal dat, academici valt misschien nog mee, maar kunstenaars hebben meestal geen geld, maar kunnen wel prestige verzamelen. En een organisatie die aan zo'n kunstenaar die misschien al prestige heeft, een economisch prijs geeft, koopt daar zelf mee het prestige of het symbolisch kapitaal van die kunstenaar. Mm-hmm. Dus dat is een hele transactie tussen, wat Pierre Bourdieu noemt, tussen symbolisch en economisch kapitaal.
0: Ja, het is een ruildeal eigenlijk.
3: Het is een ruildeal, ja.
0: Ja. We hebben er, iedereen heeft er voordeel bij. Maar, hoorde ik u ook zeggen, er ontstaat inflatie.
2: Ja, er is inflatie. In die zin, dat werkt zoals geld. Hè. Als je geld bijdrukt, als er te veel geld in omloop is, dan gaat de waarde van het geld omlaag. Dit is ook hetzelfde geval met prijzen. Er ontstaan heel veel prijzen. Er ontstaan nog heel veel nicheprijzen voor bepaalde specifieke sectoren, deelsectoren. Voor film kennen we allemaal de Oscar enzovoort, maar dan zijn er ook ondertussen al zoveel meer gekomen, ook Europese prijzen specifiek, die opgelet alweer vaak belangrijk zijn, bijvoorbeeld voor een jonge filmmaker, die een soort van boost kunnen geven, maar die vaak ook alleen maar gekend zijn in een kleine groep van peers, van kenners, die met die zaken bezig zijn en die ook naar die prijzen azen. Je kan tegenwoordig ook voor prijzen solliciteren. Ik weet, de prijs voor de filosofie in Nederland, Socrates Beker, wat ironisch genoeg een giftbeker is, maar goed. Daar moet je, ja, je moet je daarvoor inschrijven. Hè? Dus je moet je inschrijven. Je moet zeggen, kijk, ik ben filosoof, ik heb een boek geschreven. Ik leg mijn boek voor aan de jury. Dus het is niet zomaar dat er iemand uit de hoogte neerkijkt op het veld van filosoof en zegt, dit is nu een interessante figuur of een jury erover gaat. Je moet daar ook zelf stappen in ondernemen. En dat illustreert helemaal die competitie van prijzen, calls voor prijzen om erin te schrijven, maar ook de inflatie. Het is steeds minder waard. Mm-hmm. En waardoor je ook een ander effect krijgen, een soort van Matthäus-effect. Als je eens een prijs hebt gekregen, heb je veel meer kans om een nieuwe prijs te krijgen.
0: Ah, is dat zo?
2: Men kijkt voortdurend, er is een hele prijzenlogica en wetrun aan de gang. En men weet natuurlijk, als je, ik zeg maar iets, als iemand een Nobelprijs heeft gewonnen en jij kan die als jong onbekend bedrijf of politicus, ook een prijs geven, straalt dat ook af op je eigen persoon of op je eigen bedrijf. Wij hebben deze Nobelprijswinnaar die prijs gegeven. Mm-hmm. Dus daar zit een hele economische, of symbolische economie achter eigenlijk.
0: Zeker als de winnaar dan de moeite doet om naar de prijsuitreiking te komen, dan heb je die toch maar mooi op je podium staan. Ontleen je inderdaad diens of dierkapitaal.
2: Ja, maar we hebben ook mooie voorbeelden waar die niet op het podium komt staan en weigert te staan. Sartre heeft ooit, Jean-Paul Sartre, de filosoof, heeft ooit de Nobelprijs geweigerd. Ja. Bob Dylan was zeer ambivalent, laten we zeggen. Dat is een recent voorbeeld. Hij is hem zelf niet komen halen. Hij is hem niet komen halen. Maar daar zie je zelfs dat het een soort van averechts effect heeft dat die organisatie nog meer aandacht, media-aandacht daardoor krijgt.
0: Ja, het blijft werken, ondanks het feit dat er een inflatie is. Hoe verklaart u dat we daar dan toch aan gehecht blijven, ook al doorzien we die systemen wel ergens? Is het een ego dat maar al te graag gestreeld wordt? Of zien we gewoon dat de waarde blijft bestaan, ook al verkleint die langzaamaan?
2: Ja, ik denk dat dat alweer te maken heeft niet alleen met dat ego. Structureel leven wij meer en meer in wat ik noem een aandachtseconomie. Dat wil zeggen dat je op sociale media, maar ook in gewoon media, voortdurend om aandacht wordt gevraagd. En een prijs geeft je aandacht. Hè? Alweer voor een bepaald moment. En dat stimuleert ook heel erg, ik weet dat zeker van sociale media, heel erg een soort van egocentrisch klimaat, laten we het zo maar noemen, wat voortdurend op zoek gaat naar een streling van het ego. Hoe wij ons profileren op sociale media. Een prijs speelt daar een rol in. Mm-hmm. Hè? Het is een streling van het eigen ego. Het laat zien hoe belangrijk je bent naar de wereld toe. En laten we toch ook even wat heel belangrijk is bij een prijs. Een prijs is... We zien altijd prijzen als gegeven aan een individu of soms ook aan een bedrijf of een organisatie. Maar een prijs is geen individueel gegeven. Een prijs is een collectieve erkenning. Mm-hmm. Het gaat altijd over de maatschappij of een deel van de maatschappij dat jou om jouw kwaliteiten erkent en jou eigenlijk hoger op de ladder plaatst dan anderen in je eigen discipline, in je eigen werk. En die sociale maatschappelijke functie die blijft heel belangrijk. Het gaat ook over maatschappelijke erkenning. Mm-hmm. Dat wil ook zeggen, als je zo'n prijs krijgt, als je de Nobelprijs voor de Vrede krijgt, wil dat ook zeggen dat je met meer autoriteit mag spreken over vrede. Dus daar zit een hele belangrijke waarde aan verbonden die je niet mag onderschatten.
0: U zou ze niet meteen willen afschaffen?
2: Nee, absoluut niet. Ik denk wel dat er te veel zijn.
0: Ja.
2: En ik denk ook dat we eens goed moeten kijken wat relevante prijzen zijn en wat geen relevante prijzen zijn. En natuurlijk moeten we proberen zoveel mogelijk fraude te vermijden.
0: Maar sommige prijzen blijven toch wel, ondanks de inflatie en de toename, de toevloed aan prijzen, blijven toch waarde behouden. Ik denk dan aan de Nobelprijs en de Oscars. Die lijken nog wel toonaangevend te zijn, toch?
2: Absoluut, en die zullen dat ook blijven. Ja. Daar maak ik mij geen zorgen over. Tenzij er gevallen van fraude zouden bekend geraken bij de Nobelprijs. Maar dan nog raakt dat moeilijk aan zo'n prijs. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Ik vind de Nobelprijs voor de Vrede, hij is soms aan de verkeerde mensen uitgereikt, denk ik. Maar heeft een hele belangrijke maatschappelijke rol op wereldpolitiek niveau. Mm-hmm. En heeft dus ook een hele belangrijke signaalfunctie. Wie die prijs krijgt, daarmee kiest men ook ideologisch, bekent men kleur, zegt men wat er in de wereld aan de hand is en hoe een organisatie als Nobel zich daartoe verhoudt.
0: Ja. Als u aan zet zou zijn om onze prijzenindustrie wat gezonder te maken, welke zou u, niet specifiek bij naam hoor, maar welk soort prijzen zou u er onmiddellijk uitzwieren?
2: Goh, dat is een hele moeilijke vraag.
0: Ja.
2: Ik denk dat ik prijzen vooral er zou uitzwieren waarin, waarin bijvoorbeeld bedrijven aan elkaar prijzen uitreiken. Dat is een hele economie om zichzelf eigenlijk te verrijken, zal ik maar zeggen. Ik zou prijzen uitreiken. Alleen eerder positief zou kijken naar wat er zijn. Ja, er zijn heel veel prijzen die voor mij geen maatschappelijke waarde hebben. Dus ik zou letten op prijzen over wat urgent is maatschappelijk. Dat kunnen bijvoorbeeld ecologische problemen zijn, waar we toch mee te kampen hebben. En als je dat wil beklemtonen, zou ik eerder op die zaken inzetten. Met een gemixte groep van bedrijven, wetenschappers als jury, om zo'n prijs uit te reiken. Dus ik denk veel meer in termen van, ik denk niet dat er echt foute prijzen zijn, daar gaat het mij niet over. Het gaat er mij wel over van wat vinden wij belangrijk in onze samenleving, waar mensen mee bezig zijn, waar ze ook heel hun tijd in steken. En laten we vooral die mensen goed en correct erkennen.
0: Ja, heel erg duidelijk en heel erg interessant. Pascal Gielen, hoogleraar cultuursociologie aan de Universiteit Antwerpen. Dank je wel.
2: Dank je wel. Dag.

0: van Lizzo. We hebben het over prijzen die weinig tot niks betekenen. Mocht je graag willen reageren, misschien heb je zelf ooit zo'n prijs mogen ontvangen. Dan mag je dat altijd laten weten via de app van Radio 1 of op het Radio 1-kanaal van VRT Max.
1: De wereld van Sophie.
0: Over onze prijzenindustrie. Er zijn zoveel prijzen in deze samenleving dat je eigenlijk al je uiterste best moet doen om een dag ongekroond te blijven. Om eens geen medaille of beker in je handen geduwd te krijgen. Er is een inflatie ontstaan, dat vertelde socioloog Pascal Gille ons net nog. En met dat in gedachten zijn 9 jaar geleden 2 gloednieuwe prijzen ontstaan. De Maarten Engelsprijs enerzijds en de Vincent van Meenenprijs. Het is misschien een beetje onder de radar gebleven in de berichtgeving over de Biennale van Venetië. Maar daar zijn dus afgelopen weekend die prijzen uitgereikt. De Maarten Engelsprijs die ging naar dichter Vincent van Meenen. En de Vincent van Meenenprijs die ging naar schrijver-dichter Maarten Engels. Weinig verrassend, want beide prijzen hebben in hun 9-jarige bestaan nog nooit een andere winnaar gekend. Wart Bogaert kon beide winnaars gisteren even om een eerste reactie vragen.
2: Maarten, van harte gefeliciteerd met je Vincent van Meenenprijs. Eerste reactie.
3: Dankjewel. Ik ben door het dolle heen, zoals elk jaar. Ik vind het elk jaar nagelbijtend afwachten of de eer mij weer te beurt valt. Maar het is mij weer al gelukt.
2: Vincent, jij ook gefeliciteerd met jouw Maarten Engelsprijs. Ook jouw eerste reactie graag.
4: Ik had het niet gedacht. Ik ben een beetje emotioneel ervan. Kunstenaarsleven is hard en dan is het mooi als je inspanningen toch beloond worden, uiteindelijk.
2: Was het een ingewikkelde, lange, moeilijke juryberaadslaging? Is er een jury überhaupt?
3: Er is absoluut een jury. Zoals elk jaar komt die jury meerdere dagen bij elkaar in zorgvuldig uitgekozen etablissementen. Waarbij dan urenlange juryvergaderingen volgen. Herhaaldelijk wordt er samengekomen, er wordt een longlist opgesteld, een shortlist. Wij nodigen mensen uit om tips te geven van onbekende talenten of parels die kans moeten maken. En uiteindelijk komen wij tot een winnaar.
2: Wat zegt het juryverslag dit jaar?
4: Het juryverslag dit jaar was eigenlijk net zo bondig als het juryverslag van vorig jaar. Dat zei niks.
3: Nee, het is zelfs niet noodzakelijk. Je zou dan denken dat je een bepaalde prestatie moet leveren om zo'n prijs te winnen. Natuurlijk hebben wij allebei weer, heeft Vincent weer een prachtig meesterwerk geschreven, een dichtbundel Alle Fonteinen. Ik heb een roman uitgebracht, Hannibal en Gideon. Maar eigenlijk wordt daar zelden over gesproken. Daar wordt wel waardering voor uitgesproken tijdens juryberaadslagen. Maar het is niet zo dat een onmiddellijke aanleiding is tot het winnen van die prijs. Er zijn ook jaren geweest waarbij wij zelf geen literair werk hebben uitgebracht en toch die prijs hebben kunnen winnen. Dus dat is eigenlijk geen voorwaarde om tot de overdracht over te gaan. Vandaag heet een schrijver geen schrijver meer, maar een literair maker. Er worden eigenlijk allerlei niet-literaire aspecten meegenomen. Dus dat kan ook zijn een literaire persoonlijkheid die wordt gehonoreerd. Of een soort van literaire verdienste die niet in woorden valt te kunnen vatten.
4: Het is nu de 9e keer dat wij die prijzen uitreiken. Elk jaar zijn die prijzen van vorm veranderd. Elk jaar zijn dat andere trofeeën. En ook over die trofeeën en plekken waar we die prijzen aan elkaar uitreiken, tot nog toe, altijd aan elkaar. Daar wordt veel over gediscussieerd, over nagedacht. Maarten had het over de literaire persoonlijkheid van de auteur. En ik denk dat die trofee, die veranderende trofee, daar eigenlijk symbool voor staat.
2: Laten we het eens over de trofee hebben, inderdaad. Wat was die dit jaar? Want het is inderdaad elk jaar een andere trofee. Hè?
3: Ja, wij zijn ooit begonnen, 9 jaar geleden, met elkaar een cheque te geven van €7.500. Ik €7.500 aan Vincent en hij ook weer hetzelfde geld aan mij. Het jaar erop hebben we auto's gegeven. En in de jaren daarna is die trofee steeds van vorm veranderd. We hebben eens wisselbekers uit klei geboetseerd, taarten gegeven. Hoogtepunt, mag ik wel zeggen, was een eredoctoraat dat we aan elkaar hebben kunnen geven. En dit jaar konden we naar de Biennale van Venetië. En wat is er meer Venetiaans dan maskers en kostuums? Dus hebben we op San Marcoplein gehuld in Venetiaanse maskers en kostuums elkaar een masker uitgewisseld.
4: Die zagen eruit als kartonnen dozen, lege kartonnen dozen. Wij zetten die dan op ons hoofd. Maar wij hadden daar geen gaten in gemaakt voor onze ogen of onze monden. Dus wij konden niet zien. En dan liepen we daar op San Marco en waren we iets wat willekeurig in dezelfde richting vertrokken. En dan hoopten we maar dat we elkaar ergens zouden kruisen. En dan zijn we pardoes op elkaar gebotst met die dozen op ons hoofd. En ik denk dat ik dat het mooiste moment vond.
2: Beschrijf eens de noodzaak die jullie blijkbaar 9 of 10 jaar geleden voelden om een nieuwe prijs te installeren. Terwijl er zijn er wel al wat, hè?
4: De afgelopen jaren heb ik daar toch, door dat we zoveel tijd hebben bezig geweest met die prijzen en doordat dat productioneel toch wel wat moeite was, heel veel gedachten ook aangeweid en nagedacht over wat is dat nu eigenlijk, die prijzen? Waarom doen wij dat? Waarom zijn er literaire prijzen? Wie wint daarbij? En ook heb ik veel nagedacht over de oorsprong van prijzen. En dan kom je automatisch uit bij de twistappel. Door de godin van de twist op het banket van de goden geworpen appel voor de mooiste. Want bij zo'n prijzencircus zijn er natuurlijk heel veel verliezers en maar 1 winnaar. En mijn winnaar is Maarten Ingels.
3: En mijn winnaar is Vincent van Meenen natuurlijk. Ten allen tijde, dat is ook een geruststellende, troostende gedachte, dat je in de cultuur of in de literatuur, waarbij er dan zo'n prijzencircus wordt georganiseerd met veel tamtam, dat je dat eigenlijk kan op inbreken met je eigen prijs. Hè. Met een heel klein, minimaal beperkt budget slagen we er toch in van toch een blijk van waardering aan elkaar te geven en in te breken in dat officiële circuit.
2: Je maakt je geen zorgen over wie volgend jaar de Vincent van Meenen en de Maarten Engelsprijs wint?
3: Eigenlijk maak ik mij daar wel steeds zorgen over. Ben ik toch altijd een klein beetje zenuwachtig. Er zijn jaren waarbij het contact met Vincent wat minder is en dan voel je toch altijd een zekere nervositeit. Gelukkig heb ik het afgelopen jaar echt gewerkt aan... je moet die juryleden weten te masseren. Je moet daar eens een berichtje naar sturen. Je moet laten weten dat het nu nog bestaat. Je moet je boek ermee rondzwaaien. Je moet heel veel Instagrammen en dan mensen spammen. En zo op die manier heb ik Vincent zijn aandacht weer weten te wekken. En is het mij gelukt om toch die prijs weer binnen te halen. En nu kan ik toch even uitrusten van al dat feestgedruis, want wij zaten goed. Wij zaten redelijk goed in de olie die nacht erop, dat kan ik je wel vertellen.
0: Natuurlijk is er flink gefeest na het uitreiken van de Maarten Ingelsprijs en de Vincent van Meenenprijs. Je moet het maar doen. 9 jaar op rij, exact dezelfde prijs in de wacht slepen.

0: Automatic van Jessie Ware en daarvoor They Might Be Giants en Birdhouse in Your Soul.
1: De wereld van Sophie.
0: Het is niet omdat je een beker in je hand hebt of een medaille draagt dat je ook echt de beste in je vak bent of uitzonderlijke prestaties geleverd hebt. Daar hebben we het over vandaag. Het prijzencircus dat in onze samenleving ontstaan is en hoe dat wel eens voor uitwassen zorgt. Zoals mensen die zelf prijzen gaan verzinnen en aan zichzelf uitreiken. Of mensen die prijzen gaan kopen. Gewoon omdat het leuk is om een stickertje aan je vitrine of op je product te kunnen plakken. Weet je waar valse bekroningen ook een probleem zijn? Onder oorlogsveteranen, blijkbaar. Op bijeenkomsten van oud-soldaten duiken ze blijkbaar geregeld op. Nep-veteranen in een nep-uniform, versierd met allemaal nep-medailles. Die brengen dan een eresaluut aan hun gevallen medestrijders die ze nooit gekend hebben. Jacques Duinen stoort zich daar geweldig aan. Hij is voorzitter van de Stichting Zeeuwse Veteranendag en hij was een hele leven lang militair met missies in Libanon, Joegoslavië en Afghanistan. Je kan hem herkennen aan zijn echte veteranenkostuum met echte onderscheidingen aan. Anke van Meer trok naar Zundert, naar Jacques, om te vragen waar die nep-veteranen eigenlijk op uit zijn.
2: Ah, dit is mijn uniform.
0: Zo ziet het echte uniform eruit.
2: Ja, zo ziet het echte uniform eruit. Uit die tijd. Tegenwoordig is alweer ouderwets. Ik ben militair geweest heel mijn leven. Toen op het einde van mijn diensttijd ben ik veel voor veteranen gaan doen. En ik heb heel veel contact met veteranen. En ik organiseer dingen voor veteranen. Wat ik vaak doe met collega's is reunies organiseren. Waar veteranen uit een bepaalde missie bij elkaar komen, zodat ze van zich af kunnen praten. We proberen veteranen in het kader van wat wij noemen erkenning en waardering bij elkaar te brengen en ze een beetje in het zonnetje te zetten. De jonge veteranen die lopen gewoon in spijkerbroek en met een t-shirt aan. En de oudere veteranen die hebben vaak een soort veteranenpak aan of een uniform aan. Maar je ziet bij openbare gelegenheden zie je wel eens mensen lopen waarvan je denkt, ja, is dat nou een veteraan of is dat een nepper? En dat zie je dus dat een aantal mensen daarop afkomen, allerlei medailles opspelden en net te doen of ze veteraan zijn.
0: En wat is er zo typisch aan dit pak dat je weet van, dat is een echt?
2: Nou, de combinatie tussen dit soort dingen die erop zitten, insignes. Deze eenheid is bij luchtmobiel geweest. Die hebben parachute gesprongen. Dit klopt gewoon. En als je dus mensen ziet met hele rijen medailles van missies die daar niet geweest zijn, dan denk je, dan ga je denken van, wat is dat voor man? En zo iemand valt dus best snel door de mand. Het valt vaak mensen op. Laatst ook weer een foto van iemand die had het uniform van de marinier had die aan, maar had een beret van de Koninklijke Landmacht had hij aan. En dat viel op. Dat past niet. Een marineman gaat niet een deel van het uniform van iemand van de landmacht dragen. Die man wordt dan ook aangesproken daarop. En vaak wordt hij ook ontmaskerd. Kijk, dit zijn mijn medailles, maar die kan ik ook uitleggen. Die komen, A, zitten al in een bepaalde volgorde. En B, die combinatie die klopt gewoon. Dit is een Libanon medaille of een VN medaille. Dit is een Nederlands medaille. Dit is ook VN. Dit is een NAVO medaille. Dit is een medaille omdat ik zoveel jaar trouwe dienst heb gedaan. En als je dit rijtje hebt, dan is iedereen die dat kent, ja, dat klopt, dat hoort gewoon bij elkaar. Maar als je willekeurig een aantal medailles opspelt, iemand loopt met hele rijen erop, ja, dat is meer carnaval dan echt. Dus de kenners weten heel snel of je nou een echte veteraan hebt of niet. Als je een missie hebt van de landmacht, dan moet je niet met medailles van de marine gaan rondlopen. En echte kenners zien dat echt wel. Ja, een soort statussymbool is het, denk ik. Hè? Dat pak. En als je dan rondloopt en iedereen gelooft je, dan krijg je heel veel erkenning en waardering. Ik vind die mensen zijn best wel ziek. Of die willen ergens bij horen. En dat kan wel eens heel extreem zijn. Een paar jaar geleden is in Nederland iemand doodgeschoten door de politie. Die buiten op straat met een pistool te zwaaien. Die werd bedreigend voor iedereen. En die had overal verteld dat hij geheime agent was geweest en een veteraan. Dat bleek dus helemaal niet zo te zijn. Maar hij zei dat hij over de hele wereld als veteraan, als geheim agent uitgezonden was geweest. Sommige mensen maalt dat wel door. Dat zijn natuurlijk de meest extreme gevallen. Ik hebben elk jaar een dodenherdenking in Nederland. Nou, dan zie je dat soort mensen wel eens lopen van, denk van, nou, jij bent geen echte. En dan spreken ze iemand aan. Dat valt op dat iemand gewoon iets aan heeft waarvan je zegt, nou, dit kan niet, dit moet je niet doen. Het worden gewoon kerstbomen, hè. Het enige wat ze ontbreekt zijn ballen en verlichting. Maar de rest lopen ze erbij met alle metaal. Ja, jongens, dit trekt je allemaal collectief naar beneden. Een aantal jaren geleden was ik bij een ceremonie, volgens mij, ergens in Limburg of zo. En plotseling was daar ook een man in een rolstoel met heel veel medailles op. En ja, wat zie je dan heel vaak? Dat mensen met die man gaan praten. Op een gegeven moment was het toch altijd door de mand. Had zogenaamd heel veel missies uitgevoerd. Mocht hij niet over vertellen, dat is ook vaak iets. Daar mogen ze niet over vertellen, maar ze lopen wel met medailles ervan. Dan gaan mensen met zo'n man praten en dan komt het uit dat hij helemaal geen veteraan is. Hij viel gewoon door de mand. Kijk, als je een missie doet, dan zijn er best een aantal dingen die bij elke missie. Je gaat weg, je hebt eerst van een training gehad, je gaat weg van een bepaalde plek. Er zijn bepaalde eenheden waar je samenwerkt. En op een gegeven moment, als je maar door blijft vragen, dan kunnen ze niet altijd het goede antwoord geven. Op een gegeven moment zag ik ook mensen rondlopen, die waren in Libanon geweest, maar die hadden insignes van de commando's. Dat past niet bij elkaar. Dat als je lang het leger hebt gezien, dan heb je gezien van, hé jongens, dit kan niet. Leg eens uit. En dan komt erachter, ja. Ik dacht dat ik dat mocht dragen en zo. Dat soort smoesen. Of bepaalde rangen die in die tijd nog niet bestonden, die ze nu opschroeven. Gek is, als je iemand erop aanspreekt, dan geven ze gelijk. En daarna zie je ze nooit meer. Je hebt in Nederland allerlei dumpshops. Dat heb je in België ook. Shops waar je alle militaria kunt kopen. Er is een uitgebreide markt via marktplaats, via internet. Dus je kan alles kopen, bij wijze van spreken. Regel ergens een uniform en regel ergens medailles. En dan lijkt het net echt. Je wil gewoon toch wel iets uitstralen. En dan wat ze niet zijn. Wat je wel ziet, dat de emotie en de commotie over net-veteranen is bij echte veteranen enorm hoog. Veteranen vinden zichzelf, ja, hebben we al wat gedaan. En die zeggen, nou, ik ben een tijd van huis af geweest. Ik heb mijn gezin in de steek moeten laten. Ik heb gevaar gelopen. Ik heb die medailles die ik heb echt verdiend. En er loopt zo iemand, een soort carnavalsfiguur rond. En die eigen trekt die mij naar beneden. Dat wordt door een aantal mensen zeer pijnlijk ervaren. Ik denk dat het ontstaan is dat er plotseling veel meer waardering kwam in de maatschappij voor veteranen. En daar wil ik dus ook bij zijn. Zo'n verhaal. Kijk, in Nederland heeft eigenlijk nooit echt om zijn veteranen gegeven. Pas in de 80, 90 jaren kwam er een beweging op om wat in het kader van erkenning en waardering om die veteranen te benaderen. En toen zag je ook dat het een beetje doorsloeg van, ik ben ook veteraan, dus ik moet heel veel dingen laten zien hoeveel ik heb meegemaakt. Een beetje opschepperig, denk ik. En nu er veel erkenning en waardering is voor veteranen, zijn een aantal mensen die daar gewoon op mee willen liften. Veteranen kunnen wel als het nodig is, geld van Defensie krijgen, extra geld. Maar er wordt een heel onderzoek aan gedaan. Dan wordt er helemaal iemand bekeken. Wat heeft iemand? Is hij ziek? Heeft hij problemen? Heeft hij schulden? Dat is een heel ander traject. Dat werkt niet zo voor de nepper. Sowieso is dat zijn naam nergens genoteerd. Hè. Als wij iets willen regelen, dan krijgen we een namenlijst van Defensie. En als die iemand er niet op staat, ja, dan is het geen veteraan. Maar je ziet het overal, hè? De academische wereld zie je het, die professor. Ik denk op een aantal plekken dat gewoon gebeurt. Dus we hebben zelfs een staatssecretaris van Defensie gehad. Die is na 2 dagen weggeschopt. Omdat hij zei dat hij officier was geweest. Was hij nooit geweest en dat hij universitaire opleiding had gehad. En die hebben ze in de 70e jaren is hij door in de mand gevallen. Ja, is gewoon ontslagen op dat moment. Dus het is op alle niveaus kun je dat soort mensen hebben. Ik denk dat ze zichzelf een imago wil geven waar ze geen recht op hebben. En dat zit ergens hier in het koppie.
0: Je gelooft het bijna niet, hè? Wie bedenkt het? Om jezelf te gaan verkleden als nep-veteraan en dan naar een of andere oorlogsceremonie trekken. Maar goed, je vindt ze inderdaad overal, dat soort fantasten. Iemand laat nog weten dat je net hetzelfde vindt in de wereld van de luchtvaart. Mensen die beweren dat ze piloot zijn, maar als je 2 vragen stelt, blijkt dat ze eigenlijk werkelijk niks weten over luchtvaart en niet eens een brevet hebben onvoorstelbaar. Je hoorde in de reportage Jacques Duinen, voorzitter van de Stichting Zeeuwse Veteranendag en zelf een echte oud-militair.
3: Radio 1.

0: Till Your Mind Is Shining, The Bright Side Mix.
1: Radio 1.
0: We hadden het vandaag over onze prijzenindustrie. Verzonnen prijzen, mensen die zichzelf prijzen gaan uitreiken, mensen die prijzen te koop aanbieden, enzovoort enzoverder. Mocht je wat gemist hebben van deze aflevering, weet dat je alle fragmenten kan terugvinden op het Radio 1-kanaal van VRT Max. Dit is nog Big Thief en Los Angeles.

0: Los Angeles van Big Thief.
1: Radio 1.
2: Je luisterde naar een herhaling van De Wereld van Sophie van gisteren. Straks om 10:00 volgt een nieuwe aflevering.

0: RT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 2:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Isila, de Belgische inzending voor het Eurovisie Songfestival, heeft zich met haar nummer Dancing on Ice kunnen plaatsen voor de finale. De voorbije avond werd de eerste halve finale van het Songfestival georganiseerd. Dat de Belgische inzending doorstoot naar de finale kwam wel als een verrassing, ook voor Isila zelf.
3: Je le dis toujours en,